Het is 2:00, een heel goede nacht. VRT Nieuws met Matthijs Bijnens. Het Nederlandse Openbaar Ministerie heeft een celstraf van 4 jaar gevraagd voor de 52-jarige ex-bassist van punkband De Heideroosjes. Hij wordt verdacht van het bezit en het verspreiden van beelden van kindermisbruik. De Heideroosjes was in de jaren 90 en vroege jaren 2000 de meest succesvolle punkband van Nederland. En de band stond ook in ons land op verschillende festivalpodia. Toen de bassist vorig jaar gearresteerd werd, zette de band de samenwerking met de bassist onmiddellijk stop. Een uitspraak in de zaak volgt over enkele weken. Rusland heeft een Duitse journalist van de Frankfurter Allgemeine Zeitung op een internationale opsporingslijst geplaatst. Dat meldt de Russische staatsomroep. Hij wordt gezocht vanwege haatzaaien. De journalist had begin deze maand gevraagd aan de Oekraïnse president Zelensky hoe Europa kon bijdragen aan het doden van Russen. Hij verduidelijkte toen ook dat hij het had over Russische militairen in die vraag. Volgens de krant waar hij voor werkte was het een ongelukkige formulering, maar is de Russische zaak tegen de journalist een aanval op de persvrijheid en een voorbeeld van intimidatie. In Algerije zijn zeker 12 mensen om het leven gekomen bij natuurbranden. Die woeden in het noorden van het land, in de buurt van Béaya, een havenstad, ten oosten van hoofdstad Algiers. Volgens de autoriteiten vielen er ook meerdere gewonden. In de regio werden ook heel wat mensen geëvacueerd en 3 nationale wegen in het gebied werden afgesloten. Het weer nog vannacht droog, opklaringen vanuit het westen, minimaal rond 19 graden. Straks trekt eerst een regenzone over ons land vanaf de Franse grens, met vooral in het westen en in het centrum regen- en onweersbuien. Daarna wordt het wat rustiger weer met zon en wolken en ook warme maxima tot 30 graden in de Kempen. Tegen de avond krijgen we dan opnieuw onweer vanaf het westen met mogelijk veel regen, hagel en ook rukwinden. Ik wens je nog een fijne nacht. Meer vind je altijd in de app van VRT Nieuws.

Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar.

Het is drie uur een heel goede nacht. VRT Nieuws met Matthijs Bijnens. Na de vloedgolf in Nepal heeft Buitenlandse Zaken nog geen contact gehad met drie Belgische toeristen in de regio. Dat meldde minister Prévot woensdagavond laat. In de getroffen regio op de grens tussen Nepal en Tibet waren er, zover we weten, 15 Belgen. De dodentol na de overstromingen staat op 160, maar de vrees is dat dat nog flink kan oplopen. Bijna 600 toeristen zijn vermist. Reddingswerkers hebben de hele nacht doorgewerkt en het Nepalese leger heeft ook vrachtwagens met hulpgoederen naar het getroffen gebied gestuurd. VN-secretaris-generaal Antonio Guterres heeft zijn medeleven al betuigd en schreef op sociale media ook dat de VN hulp wil bieden. In de Franse stad Caen in Normandië is gisteravond een dode gevallen toen een automobilist inreed op een groep mensen. De bestuurder vluchtte weg, maar kon later worden opgepakt. De dader reed in op een groep mensen aan een bushalte en dat gebeurde na een vechtpartij in een café. Volgens de autoriteiten viel er één dode, raakten 7 mensen zwaar gewond, 3 anderen zijn licht gewond. En in Algerije zijn zeker 12 mensen om het leven gekomen bij natuurbranden. Die woeden in het noorden van het land, in de buurt van Béaya. Een havenstad is dat ten oosten van hoofdstad Algiers. Volgens de autoriteiten vielen er ook meerdere gewonden en in de regio werden ook heel wat mensen geëvacueerd. 3 nationale wegen in het gebied werden afgesloten. Vannacht is het droog, opklaringen vanuit het westen en minimaal rond 19 graden de komende uren. Straks krijgen we eerst een regenzone over ons heen vanaf de Franse grens. Vooral in het westen en in het centrum geeft dat regen- en onweersbuien. Daarna wordt het wat rustiger weer met zon en wolken. En maximaal tot 30 graden in de Kempen. Tegen de avond krijgen we dan opnieuw onweer vanaf het westen. Met mogelijk ook veel regen, hagel en ook rukwinden. Ik wens je nog een rustige nacht. En meer vind je altijd in de app van VRT Nieuws.

is 4 uur en heel goeienacht. VRT Nieuws met Matthijs Pijnens. Na de vloedgolf in Nepal heeft Buitenlandse Zaken nog geen contact gehad met 3 Belgische toeristen in de regio. Dat meldde minister Prévot woensdagavond laat. In de getroffen regio op de grens tussen Nepal en Tibet waren er, zover we weten, 15 Belgen aanwezig. De dodentol na de overstromingen staat er op 160, maar de vrees is dat dat nog erg gaat oplopen. Bijna 600 toeristen zijn vermist. Reddingswerkers hebben de hele nacht doorgewerkt en het Nepalese leger heeft ook vrachtwagens met hulpgoederen naar het getroffen gebied gestuurd. VN-secretaris-generaal Antonio Guterres heeft zijn medeleven al betuigd en schreef op sociale media ook dat de VN hulp wil bieden. In de Franse stad Caen in Normandië is gisteravond een dode gevallen toen een automobilist inreed op een groep mensen. De bestuurder vluchtte weg, maar kon later worden opgepakt zo'n 20 kilometer verderop. De dader reed doelbewust in op een groep mensen aan een bushalte en dat gebeurde na een vechtpartij in een café in de buurt. Volgens de autoriteiten viel er 1 dode en raakten 7 mensen zwaar gewond, 3 anderen zijn licht gewond. In het vrouwenvoetbal heeft Oud-Heverlee Leuven een prima uitgangspositie verworven in de laatste voorronde van de Champions League. Oud-Heverlee Leuven ging met 1-4 winnen in Polen bij kampioen Sarni Sosnovic. De terugmatch is volgende week woensdag. En bij de mannen heeft Fenerbahce, de ploeg met Romelu Lukaku, zich geplaatst voor de competitiefase van de Champions League. De Turken gingen met 1-2 winnen op het veld van Lyon. Lukaku viel na 80 minuten in. Bij Lyon scoorde ook onze landgenoot Malik Fofana. De komende uren droog met opklaringen, minimaal rond 19 graden. En straks krijgen we dan een regenzone over ons heen vanaf de Franse grens. Met vooral in het westen en het centrum regen- en onweersbuien. Daarna wordt het rustiger weer met zon en wolken. En warme maximaal tot 30 graden in de Kempen. Tegen de avond krijgen we dan opnieuw onweer vanaf het westen. Met mogelijk ook veel regen, hagel en rukwinden. Ik wens je nog een fijne nacht of ochtend. Meer vind je altijd in de app van VRT Nieuws.

van rode rozen. De kleur van liefde, van weleer, lijkt door de haat gekozen. Dat mooie rood was ooit voor mij de kleur van passie en van wijn.

tv van bloed en oorlog om ons heen werken daar ook niet echt.

0: Het is 5:00. Goedemorgen, VRT Nieuws met Betty van Rompuy. Bij de zware overstromingen in de grensregio tussen Nepal en Tibet zijn aan Chinese kant in Tibet 558 mensen vermist. Dat zeggen Chinese staatsmedia. Het dodental blijft er voorlopig op 3. Aan de andere kant van de grens in Nepal is er nu al sprake van ruim 160 doden. Ook daar zijn nog honderden mensen vermist, onder wie 600 toeristen. Er zouden ook 15 Belgen bij zijn. Buitenlandse Zaken laat weten dat het met 3 van hen nog geen contact heeft gehad. De internationale hulpverlening komt intussen op gang. Het Internationale Rode Kruis stuurt onder meer drinkbaar water, EHBO, koffers en lijkzakken. De Europese Unie staat de hulpdiensten bij met zijn satellietdienst Copernicus en de Wereldgezondheidsorganisatie heeft medische noodhulp gestuurd. Ook buurland India stuurt 10 ton humanitaire goederen in militaire transportvliegtuigen en zet helikopters in voor reddingsoperaties. Volgens de Amerikaanse geologische dienst zijn de overstromingen in Nepal en Tibet veroorzaakt door de instorting van een gletsjer in het Himalaya-gebergte, die een enorme stroom van modder, water en puin veroorzaakte. Khalid Sheikh Mohammed, de man die het meesterbrein zou zijn achter de aanslagen van 11 september 2001 in New York, moet in 2028 terechtstaan voor een militaire rechtbank, samen met enkele andere verdachten. Dat schrijven Amerikaanse media. De man werd in 2003 opgepakt en zit al 20 jaar vast in Guantanamo Bay. Dat is de zwaar beveiligde Amerikaanse gevangenis in Cuba. Bij de aanslagen in 2001 vlogen terroristen in de WTC-toren in New York en in het Pentagon. Een vierde vliegtuig stortte neer nadat de passagiers in verzet waren gekomen. Alles samen vielen bij de aanslagen zo'n 3000 doden. De Franstalige openbare omroep RTBF heeft de precieze plek gevonden waar op 14 augustus de brand in de Hoge Venen begonnen is. Uit verder onderzoek is gebleken dat er diezelfde dag gemaaid is op die plek. Er was nogthans gewaarschuwd voor de droogte. Meer uitleg door Koen Braakman.
1: Op 14 augustus, rond 12:45 middags, filmen parachutisten die net willen springen rook en vlammen boven de Hoge Venen. Het blijkt het begin van de brand. Dat leert de RTBF door hun filmpjes samen te leggen met satelliet beelden en gegevens van de windrichting. De plek wordt beheerd door het Waalse Natuur en Bos. En uit andere satellietbeelden blijkt dat er op de dag dat de brand begon gemaaid is. Dat bevestigt ook de administratie. RTBF kwam ook te weten dat bij dat maaien een grote landbouwmachine gebruikt is waarvan de messen gensters kunnen slaan. Dat kan brand veroorzaken. Of dat ook gebeurd is, moet het onderzoek uitwijzen.
0: Prins Gabriel studeert vandaag af als master in de sociale en militaire wetenschappen aan de Koninklijke Militaire School in Brussel. Gabriel gaat zijn militaire carrière voortzetten, eerst aan de infanterieschool in Aarle om pelotonscommandant te worden. Daarna volgt een opleiding tot paracommando in Marsleidam en Schaffen. Prins Gabriel is 23, hij is het tweede kind van koning Filip en koningin Mathilde. Het weer, we krijgen eerst regen vanaf de Franse grens en vooral in het westen en het centrum kan dat tot een onweer uitgroeien. Later op de dag zon en wolken, maar tegen de avond opnieuw onweer. Het wordt warm tot 30 graden in de Kempen. Meer op 14nieuws.be.

0: Graag tijd voor een podcast van Radio 2. Ontdek Peter van de Verre en de Zandloper. Als de muren konden praten. Of mensen erger je niet. Je vindt ze op VRT Max. Radio 2.
1: Marcel,
2: ja?
1: Waarom ligt ons terras vol zonnepanelen?
2: Ja, Marleen, kalm, hè. Dat is voor onze energie zelf op te wekken, hè.
1: Ja, ik verwacht wel volk, hè.
2: Ja.
1: Ah, ja.
3: Zonnepanelen plaatsen kan ook slim en makkelijk. Gewoon samen overstappen. Bespaar geld en tijd met onze groepsaankoop. Meer info op samenoverstappen.be/Antwerpen.
4: Je hebt vakanties zonder Ketnet.
5: Hoe lang nog?
6: Papa, ik heb honger.
5: Veel me.
4: En je hebt vakanties met Ketnet.
7: Dit wordt echt geweldig.
8: Ad Inferos.
9: Dus ja, het is simpel, hè. Pak Ketnet mee op vakantie.
10: Natuurlijk.
9: Ga naar VRT Max en maak snel je eigen profiel aan.
6: Mama, mag ik op de hotspot?
11: VRT Max. Maak elk moment de max.
12: Ah, de zussen. Zal ik beginnen met het uurwerk uit te breken? Hier is dat gratis.
13: Dank u, meneer Robert. Onze notaris zei dat we met de juwelen van mama bij u moesten zijn.
14: Ja, want het meeste is al in de familie verdeeld. En die draagt niemand. Dus willen we verkopen.
12: Dat begrijp ik. Kijk maar eens mee op het scherm. Voor het goudgehalte en het gewicht.
13: Oh, maar dat is correct.
15: Vragen over goud en zilver? Bel 03-226-93-93. Of maak een afspraak via robertdenexpert.be.
16: Misschien is dit wel het moment om de eerste stap te zetten naar een eigen zaak. Om bij te leren van vakexperts. Of om eindelijk te kiezen voor wat je echt graag doet. Kom naar het infomoment van Sintra op donderdag 3 september en ontdek al onze praktijkopleidingen. Meer info op sintra.be. Sintra, voor wie het wil maken.
1: Marcel,
2: ja?
1: Hier staat een palet van 50.000 AA-batterijen in de gang.
2: Marleen, dat is om onze eigen zonne-energie op te slaan. Goed, hè?
1: Ja, ja.
3: Een thuisbatterij installeren kan ook slim en makkelijk. Gewoon samen overstappen. Bespaar geld en tijd met onze groepsaankoop. Meer info op samenoverstappen.be/Antwerpen.
17: Koop bij Electro Looters uw huishoudtoestellen aan internetprijzen. Dankzij de winkels biedt Looters een enorme service. En met onze grote voorraad is uw toestel meteen beschikbaar. Uw wasmachine, koelkast, kookplaat, vaatwas online bestellen? Of bezoekt u een van onze winkels in Antwerpen? Ga naar looters.be. Dat is looters.be. Steeds goedkoop.
0: Je luistert naar Radio 2 in Antwerpen.
18: Goedemorgen, het is donderdag, zeg. Opnieuw warm buiten, 28, 29, misschien zelfs wel ergens 30 graden.

0: is 6 uur. Goedemorgen, VRT Nieuws met Sophie van der Donkt. Bij de zware overstromingen in de grensregio tussen Nepal en Tibet zijn aan de Tibetaanse kant 558 mensen vermist. Dat zeggen staatsmedia in China dat controle heeft over Tibet. Het officiële dodental blijft aan die kant voorlopig op 3. Aan de andere kant van de grens in Nepal is er nu al sprake van meer dan 160 doden. En ook daar zijn nog honderden mensen vermist, onder wie ook bijna 600 toeristen. Daar zouden ook 15 Belgen bij zijn. Buitenlandse Zaken laat weten dat het met 3 van hen nog geen contact heeft gehad. De overstromingen in Nepal en Tibet zouden veroorzaakt zijn door de instorting van een gletsjer in het Himalaya-gebergte. Die zou een enorme stroom van modder, water en puin op gang gebracht hebben. De Franstalige openbare omroep RTBF heeft de precieze plek gevonden waar op 14 augustus de grote natuurbrand in de Hoge Venen begonnen is. Uit verder onderzoek is gebleken dat er diezelfde dag gemaaid is op die plek. Dat gebeurde in opdracht van het Waalse overheidsdepartement Natuur en Bos. Volgens de RTBF wordt er voor zulke werken een landbouwmachine gebruikt die vonken kan veroorzaken. En er was ook gewaarschuwd voor de droogte. In de lagere school blijven leerlingen het vaakst zitten in het eerste leerjaar. 1 op de 20 kinderen moet het eerste leerjaar opnieuw doen, blijkt uit cijfers van het departement onderwijs. Dat is ongeveer 1 leerling per klas. Het is belangrijk dat leerlingen goed mee zijn met de basiskennis die in het eerste leerjaar wordt gegeven, zegt professor Mieke Goos van de U Hasselt.
1: Daar wordt de basis gelegd. Tellen tot 10, tellen tot 20, verscannen, vlot kunnen woorden vormen. Vlot kunnen spellen, alles bouwt daar later op verder. En als het dan in die basis fout loopt in het eerste leerjaar, waar heel veel leerkrachten zich zorgen maken, wat als we die leerling doorstromen? Gaat die dan niet struikelen als die basiscomponenten nog niet beheersen?
0: Prins Gabriel studeert vandaag af als master in de sociale en militaire wetenschappen aan de Koninklijke Militaire School in Brussel. En hij gaat volgens het paleis zijn militaire carrière voortzetten met opleidingen in Aarlen, Marche-les-Dames en Schaffen. Prins Gabriel is 23, hij is het tweede kind van koning Filip en koningin Mathilde. Vanmorgen regen en onweersbuien, daarna vrij zonnig weer en temperaturen tot 30 graden. Tegen de avond komt er uit Frankrijk een nieuwe onweerszone binnen. Dat kan met veel regen, hagel en felle rukwinden zijn. Morgen minder warm met soms regen en onweersbuien. Meer in de app van VRT Nieuws.
2: Sta op met Radio 2.
3: Sta op met Radio 2.
4: Hoe ben je uit bed gekropen? Ben je gesprongen? Misschien gerold? Geslaapwandeld? Laat het even weten in de app van Radio 2.

0: Alphabeat en Fascination. Ja, als die binden uit bed komen op dezelfde manier als deze song in jouw oren klinkt, dan is het antwoord stuiterend, denk ik. Het is intussen 5 over 6.
1: Wordt dit de grote winnaar van VRT Zomerhit 2026? Dat bepaal jij. Ga nu naar VRT Max en stem.
0: Dinsdag nog op ons podium bij Radio 2 aan Zee. Vandaag zijn er 2 nieuwe artiesten.
2: 1, 2, 3, Rak!
0: Maar dit is eerst nog Sam Goris en Rak.

0: 2, 3, rak! Het zou wel zijn, rak. Rak, goedemorgen, Hajo.
1: Goedemorgen, Romy.
0: Ja, vandaag op onze Radio 2 podium aan zee trouwens. Niet Sam Goris, die is al geweest, maar wel Bart Kael om 16:30.
1: Aha.
0: En om 19:30 Laura Tesoro.
1: Kan niet stuk gaan, hè?
0: Kan zeker niet stuk gaan. Misschien het podium. Dat kan, hè?
1: Dat is
0: het afbreken daar. Dat kan. Ik kan nog stemmen tot en met zaterdag voor die VRT Zomerhit finale. Nu, Hajo, je hebt mij niets te vertellen?
1: Nee. Kijk, het is nog rustig op de weg. Ook geen problemen op het spoor. Dus om 18:30 misschien heb ik iets te vertellen, wie weet.
0: Wat prachtig. Goedemorgen, het is ondertussen 18:50. Ik vroeg je hoe je uit bed bent gekropen. Misschien gesprongen, geslaapwandeld, gestruikeld, uit bed gestruikeld. Ik zie het nu ook een beetje voor mij. Oh, zo je kleine teenstoten tegen het nachtkastje of zo. Verschrikkelijk.
1: Een paar jaar geleden had ik een nieuw bed gekocht. Een hoge bokspring.
0: Ah ja?
1: En daarvoor was het een lager bed. Maar ik was dat vergeten de eerste ochtend. Dus ik ben letterlijk uit mijn bed gevallen.
0: Gevallen?
1: Omdat ik het hoogteverschil vergeten was.
0: Michel Jannes die heeft er zin in. Die is uit bed gesprongen natuurlijk. Die wilde niets van de ochtendshow missen. Lief, lief, lief hartjes naar Michel. Lies uit Zedelgem, die zegt, ik ben uit bed gekropen. Daar ging het iets moeizamer in Zedelgem. Maar kijk, we hebben nog eventjes, het is ook nog maar 18:50. Rustig.
1: Rustig aan.
0: Vandaag 27 augustus dus. Prins Gabriel, die studeert vandaag af. Ja, na 4 jaar aan de Koninklijke Militaire School heeft hij zijn masterdiploma nu eindelijk op zak. In de sociale en militaire wetenschappen.
1: Ja, dat is bijzonder, hè? Sociale wetenschappen en militaire wetenschappen.
0: Het is wel een knappe titel, vind ik. Maar daar stopt het dus niet, want onze prins gaat gewoon nog verder de slimmerik uithangen. Hij wil dus verder het leger in. Hij kiest voor een opleiding tot paracommando in Marche-les-Dames. Knap, hè?
1: Ja, ik heb het goed in het nieuws. Ja, dus indrukwekkend.
0: Ik wens hem alvast veel succes.
1: Zeker.
0: Namens heel Radio 2, hier zie

0: George Michael en Outsides. Renilde Jamers uit Hasselt die is uit bed gesprongen deze ochtend. Om 3:30 gewoon klaar wakker. Hup, die ogen open. Bed uit. Het is een kunst, Renilde. Echt waar. Mensen zijn jaloers op jou. Bijna 6:20, dat wil zeggen bijna die muzikale wereldreis bij Radio 2. Doen we al heel de zomer. Wil jij mee op muzikale wereldreis? Stuur dan nu Wereldreis, het woord, in de app van Radio 2.
1: Welk legendarisch Radio 2-programma komt binnenkort bij jou in de buurt?
2: Ik weet het. Mag zeggen niet.
3: De zoete inval.
4: Jullie mogen het. Wij mogen het en hij niet.
2: Ja.
4: Is het omdat we met drie zijn, Luc? Mag ik ook meedoen?
5: Dit najaar komen ze alvast naar Ieper, Leopoldsburg, Scherpenheuvel, Dilsen-Stockum, Harelbeke, Bornem en Lebbeke.
6: Is er een dokter in de zaal?
1: Kom eens goed lachen en genieten van heerlijke koffie en taart.
7: Morgen gelooft dat toch niet zeker?
1: Check de volledige kalender op VRT Max.
8: Met de superplusdeals van Delhaize gaan kinderen kunnen smullen.
9: Ah ja?
8: Ja, want het hele Danonino-gamma is nu 2+2 gratis in pik en mix.
9: Hé, hey, maar die lust die kooks, hè?
8: Besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize-winkels gewoon open.
10: Mannekes, die zijn het augustus, hè?
11: Ja, dat weten we.
10: Ik bedoel, tijd voor een nieuwe start, hè?
12: Ja, dat weten we.
10: En om ons huisje wat op te frissen.
11: Ja, het schilderen en zo.
10: En dat we 25% korting krijgen op alle verf.
12: Wat blief,
10: dat wisten we niet. Dat weet het nu.
12: Naar Gamma.
13: Hoe maak je het?
14: Samen met Gamma.
13: Tot en met maandag krijg je met je Gamma Plus kaart 25% korting op alle verf. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
10: Gamma, jouw verfexpert.
5: Bij Quadro gaan we door tot je O zegt. Met de O van...
15: Oh, schat, kijk, die afwerking.
16: Oh, en dat is hier zo stil.
15: Oh, voel eens, het toch niet meer.
16: Oh, dan doen we dat familiefeest toch hier. Dan kunnen we stoeven.
15: Oh.
5: Quadro ramen en deuren. We gaan door tot je
16: Oh
5: zegt.
17: Oh.
18: Altijd goed verbonden met de on-engagementen van Orange. Geniet nu levenslang van 18 euro korting per maand met Livebox Giga. Supersnel en onbeperkt internet en 70 giga mobiele data. Orange is er. Voorwaarden op orange.be.
19: Elke dag telt voor twee.

0: Want nu wat?
1: Weet ik niet hoe ik zonder moet.
0: Ah zo, Pommelien Thijs.
2: Sta op met Radio 2.
0: Zeker wel, op dit uur van de dag maken we altijd een grote muzikale wereldreis hier bij Radio 2. Vandaag doen we dat met Lutje Krijns uit Brecht. Goedemorgen Lutje.
3: Goedemorgen Romy.
0: Goedemorgen, waar droom jij van? Waar zou jij wel eens een keer naartoe willen reizen?
3: Oh, er zijn zoveel dromen, maar de grootste droom is zo'n beetje een citytrip naar Praag of Wenen.
0: Mooi denk ik, mooi. Oké, okay. Dat gaan we in ons achterhoofd houden natuurlijk. We maken een wereldreis, dat wil zeggen we starten in een bepaald land met het lied van een artiest uit dat land. En jij kiest dan of je verder gaat of dat je in dat land wil blijven. Je kan maximaal 3 bestemmingen verreizen en terug in de tijd gaan. Dat doen we niet. Ben jij klaar, Lutje, om met mij...
3: Ik ben er klaar voor.
0: ...richting land 1 te gaan. Dat is deze. De Beatles. Weet je van waar ze zijn?
3: Engeland.
0: Ja, inderdaad. Engeland, Verenigd Koninkrijk. Dus dat wil zeggen theekransje, fish and chips. Een beetje grijzig weer.
3: Nee, grijs weer, daar hou ik niet van.
0: Nee, okay, dat duidelijk. Dan gaan we door.
3: Ja.
0: Je denkt dan, ah, we gaan naar Ibiza.
3: Maar nee, hè? De Venga Boys.
0: De Venga Boys zijn van Nederland, hè, Lutje?
3: Ja, hè. Ja. Nee.
0: Ook niet?
3: We gaan het riskeren, hè.
0: Laatste keer, goeie keer dan maar. We reizen door tot land 3. Dan zitten we bij Yes Sir, I Can Boogie van Baccara. Dat wil zeggen Spanje. Dat is al wel meer
3: Spanje.
0: Zon.
3: Dat is mijn land.
0: Is dat je land? Waarom?
3: Dat is mijn land, ja. Daar ging ik altijd op verlof.
0: Ah, geweldig. Dus je bent een grote tapas van.
3: Yes.
0: En een siesta kan je ook wel smaken.
3: Ja. Ah, wel, dat doe ik thuis ook. En in de zon liggen doe ik thuis ook.
0: Ah, wel, kijk, Lutje, dan zijn we weg. Dan zijn we er tevreden mee, hè?
3: Heel tevreden.
0: Dank je wel, hè.

0: heb al veel gelezen in de app van Radio 2. Gekropen, uit bed gesprongen. Maar al boegiend uit bed wakker geworden of opgestaan, dat heb ik nog niet gelezen. Mocht dat nu het geval zijn geweest, laat het weten in de app van Radio 2. Hè.
1: Je luistert naar Radio 2 in Antwerpen. Elke dag telt voor twee.
0: Half zeven, dit is het nieuws uit jouw buurt.
2: Goedemorgen, VRT Nieuws uit Antwerpen met Lisa Kuppes. In Bornem wordt de jaarmarkt verzet omdat scholieren er geen vrijaf meer voor kunnen krijgen. Dat komt door de nieuwe onderwijsregels van minister De Mier, waarbij facultatieve verlofdagen zijn afgeschaft. De jaarmarkt van Bornem is op een woensdag. Daarom worden de veeprijskampen verzet van de voor- naar de namiddag. Zo kunnen kinderen toch mee naar de runderen, geiten en paarden gaan kijken. In Boom en Boeghout verhuist de jaarmarkt van een weekdag naar een zondag. Directeur Vanessa Spiesens van basisschool Boompark betreurt dat een vakantiedag in de week niet meer kan.
3: We vinden dat inderdaad toch wel jammer. Vooral ook omdat kinderen daar ook leren. Wij wonen bijvoorbeeld in Boom, toch wel in verstedelijk gebied. En we vonden dat eigenlijk ook wel altijd heel fijn. Dat er toch altijd naar de koeien en de paarden en de geitjes enzovoorts kan gaan gekeken worden. Want die staan bij ons niet meer gewoon in de wei, uiteraard. Maar met zo'n jaarmarkt is dat toch altijd een traditie dat die dieren eigenlijk tentoongesteld worden. En dan is dat toch altijd wel leuk dat kinderen daar op die manier een keer kunnen gaan naar kijken. Dus eigenlijk is dat ook weer een stukje een leerkans samen met hun ouders.
2: Er bestaat wel een uitzondering voor jaarmarkten, maar scholen moeten de verloren lestijd dan inhalen. Volgens verschillende schooldirecteurs is dat niet werkbaar. Op de grote markt van Mechelen staan momenteel 7 van de 20 horecazaken leeg. Dat komt onder meer door faillissementen, renovatie of sluiting door de stad bij gebrek aan de nodige vergunningen. Toch is er niet echt reden tot ongerustheid, zegt Christian Michiels, provinciaal voorzitter van Horeca Vlaanderen.
4: Uiteraard valt het op, want dat is een horecaplein. Het is niet dat dat 50-50 is met andere handelszaken. Economisch gezien is dat niet dramatisch. Natuurlijk, voor het beeld van de stad naar de bezoeker die zegt van oei, hier staat toch wel veel leeg. Is dat niet leuk natuurlijk. Maar binnen 6 maanden kan het er volledig anders uitzien.
2: Kinderen die te voet of met de fiets naar een basisschool gaan in hoogstraten en deelgemeenten kunnen voortaan op een kaart kijken wat de veiligste route is van bij hen thuis naar school. Het initiatief kwam er nadat een 12-jarige scholier 2 jaar geleden onder een vrachtwagen belandde en overleed. Annelien Peraar van de ouderraad van de basisschool in Meer.
5: Vanuit de ouderraad hebben we mee aan tafel gezeten samen met de directie van Meer om te kijken waar de veilige routes zijn, waar de knelpunten zijn, aandachtspunten rond de schoolomgeving in Meer. Ik vind dat een zeer goed initiatief, want ik merk zelf ook als mama dat het niet overal even veilig is om te fietsen voor mezelf, maar ook even voor mijn kleine zoontjes. Dus ik vind dit heel goed en ik hoop dat veel ouders er gebruik van gaan maken.
2: Het is de bedoeling dat er ook een kaart komt met veilige routes voor de secundaire scholen in hoogstraten. Eerst bewolkt met een paar buien, later droog met soms brede opklaringen en 29 graden. Morgen wisselvallig en nog 22 graden. Meer nieuws uit Antwerpen in de app van VRT Nieuws.
0: Goedemorgen, Hajo opnieuw.
6: Goedemorgen.
0: Nu heb je wel file.
6: Ja, maar heel weinig gelukkig. Voorlopig wel langzaam rijden naar Brussel al bij Halle op de E429. Zo'n 10 minuten, bij Halle dus. Dan op de andere plaatsen alleen maar hele kleine vertragingen momenteel. En er rijden momenteel geen treinen tussen Leuven en Waver. Je kan wel met je treinticket een vervangbus nemen van de NMBS.
7: Oh, mijn zalige patat hier in Thailand, hè? En voor maar 150 baht.
8: Wat? 150 baht?
7: Schatje, dat is 4 euro.
8: Ja, en die bijkomende kosten? Wisselkosten, betalingscommissies, correspondentkosten en dan voor wat pindas en noedels.
7: Sst, ik eet vroeg vreemde munten toe aan mijn zichtrekening. Voilà, betaald zonder bijkomende kosten. Relax.
9: Wereldwijd betalen in vreemde munten zonder bijkomende kosten? No stress. Kedit. KBC. Beweegt met je mee. Wissel kosteloos munten tot 1500 euro per maand met je vreemde valutarekening van KBC.
10: Met een Buzzypass-abonnement reizen jongeren tot en met 24 jaar super voordelig met de bus en tram door Vlaanderen. Je hebt dus de keuze. Of je brengt je zoon of dochter zelf naar vrienden, de jeugdbeweging, de padel en vijf, het zwembad, het centrum en de les. Of je koopt en vandaag nog een super voordelig abonnement op delijn.be. De Lijn. Beweeg mee.
11: Luister. Het emoji-seizoen is weer aangebroken bij Aldi. Met 30 nieuwe emoji om te

0: verzamelen. Nu 1 gratis emoji per aankoopschijf van 15 euro. Info en voorwaarden op aldi.be. Aldi, altijd slim.
1: Van griezelen tijdens Nachtwacht Halloween tot wegdromen bij een magische kerst. In Plopsaland beleef je dit najaar samen betoverende momenten. Verleng de magie en boek nu jouw droomvakantie met 25% vroegboekkorting naar Plopsaland.
2: Voor die
3: goeiemorgen,
2: waarbij je het liefst opstaat met een rustig deuntje. En voor de
3: goedenavond,
2: waarbij je de dag wil verteren door te
3: dansen op deze toppers.
2: Voor wie non-stop info zoekt
4: en nieuwsgierig is ook.
2: En voor zij die liever even
5: alles willen vergeten.
2: Met non-stop muziek.
4: Blijf luisteren, hè.
2: Want digitale radio heeft het allemaal. Ontdek het onwaarschijnlijk brede aanbod aan zenders. Luister via DAB+, je smart speaker of je favoriete app. Alle info op digitaleradio.be.
6: Elke dag telt voor twee.
7: Radio 2.

Phil Collins en Something Happens on the Way to Heaven. Het is 20 voor 7, goedemorgen. Stef Mattens uit Overijse, die stuurt in de app van Radio 2 dat hij is opgestaan met de voorzichtigheid van een olifant in een porseleinwinkel. Ik ben benieuwd hoe dat eruit ziet, Stef. Gert en James die komen trouwens ook nog naar Radio 2 aan Zee, naar Blankenbergen, voor deze song natuurlijk. Morgen staan ze daar.

0: Sabrina uit Kruishoutem is geen fan. Die kan alleen maar Quasimodo horen. Quasimodo, ik vind het ook nog wel een leuk figuurtje, waarom ook niet. Nu, hoe ben jij uit bed gekropen, gesprongen, gestruikeld? Laat dat weten in de app van Radio 2. Eddy van de Velde uit Evergem heeft dat ook gedaan. Een hele goede morgen, Eddy.
1: Romy, goedemorgen.
0: Goedemorgen, jij bent eigenlijk al ronkend wakker geworden, toch? Vertel, van je motor.
1: Min of meer, ja. Nee, jaarlijks moet ik naar de keuring met mijn landbouwtractor. En goh, ja, omdat ik niet graag uren en uren wacht, sta ik eenmaal in het jaar redelijk vroeg op. Zodat ik als een van de eerste aan de beurt ben. En nu ben ik mijn eerste.
0: Maar redelijk vroeg is echt degoutant vroeg, Eddy. Hoe laat stond je daar?
1: Ik ben hier van... houd je vast, van 4:15 sta ik hier momenteel. Maar ja, de tijd gaat vlug, hè. De tijd gaat vlug, een beetje radio op de achtergrond, de GSM bij de hand en al. En dat gaat vlug, hè.
0: En het is je gelukt, je bent dus als eerste.
1: Ik ben als eerste. Vorig jaar was ik ook vroeg, maar toen stond ik als derde.
0: Oké.
1: En nu staan er momenteel toch al, denk ik, een tiental achter mij.
0: Echt waar? Oké, oh my.
1: Ja.
0: Maar jij schuift dus gewoon niet graag aan dan eigenlijk, Eddy?
1: Wat blijf?
0: Jij schuift gewoon niet graag aan.
1: Nee. Je moet 20 keer starten, een metertje vooruit, stoppen, starten, weer een metertje vooruit. Nee, dat doe ik niet graag. Ik heb liever een keer eenmalig vroeg op te staan en dan heb ik nog de dag voor mij.
0: En wat brengt vandaag de dag nog, deze donderdag?
1: Werken nog eens straks. Mm. Als ik thuis kom, lekkere kop koffie. Oh. En dan op gemak beginnen werken. Hè. En nog een beetje naar de radio luisteren.
0: En wel, kijk, blijf dat vooral doen, Eddy. Dank je wel om te reageren in de app van Radio 2.
2: Dat was...
1: Graag gedaan.
0: Wat denk je van Fleetwood Mac, Eddy? Don't Stop?
1: Wat lief.
0: Wat denk je van Fleetwood Mac?
1: Vind ik goed. Ik hou van de meeste muziek. Behalve klassieke muziek of rockmuziek, maar van de rest is geen probleem.
0: En wel, kijk, dan is deze voor u, Eddy. Don't Stop.
1: Dag. Dag, Ro.

0: Het is intussen 7:10. Bijna stipt. En intussen op deze donderdag 27 augustus is het nog 5 keer slapen tot dat nieuwe schooljaar begint. Hè? En wat lees ik op 14 Nieuws deze ochtend? Er zijn kopzorgen bij verschillende gemeentes over het komende schooljaar. Het heeft te maken met de jaarmarkten. Misschien ben je al ervan op de hoogte, maar misschien ook niet. In ieder geval Bart Segers van 14 Nieuws. Goedemorgen.
1: Goedemorgen, Romy.
0: Jij hebt dat verhaal uitgezocht. Wat is er aan de hand? Vertel.
1: Wel, in verschillende steden en gemeenten met zo'n traditionele jaarmarkt is het de gewoonte om de scholieren op die dag vrij af te geven, met een facultatieve verlofdag. Dat is eigenlijk een vakantiedag die scholen zelf mogen inplannen. Maar vanaf komend schooljaar bestaan die facultatieve verlofdagen niet meer. Dat is geschrapt, want onderwijsminister Zoual Demir die wil de verloren lestijd verminderen, dat weten we. En dat doet ze om de onderwijskwaliteit te verhogen. Nu, dat klinkt allemaal logisch natuurlijk, en dat zal het ook wel zijn op de meeste plekken in Vlaanderen. Maar in gemeenten met zo'n jaarmarkt, met veeprijskampen, is dat wel een probleem. Want de kinderen die zijn het daar gewend om samen met hun ouders of hun grootouders naar de paarden en de geitjes te kunnen gaan kijken. Dat is eigenlijk echt wel een hoogdag in de gemeente, Rome. Ik weet niet of dat bij jou ook zo is waar je woont, maar bij mij was het ook zo toen ik veel jonger was dan nu. En dat was dan de jaarmarktdag in Bornem.
0: Ah ja, bij mij totaal niet. Nee.
1: Oké.
0: Maar ja, ik vraag me dan af, er zijn dus nu verschillende creatieve oplossingen aan het komen, hè, om eigenlijk een klein beetje dit systeem toch te ondermijnen.
1: Ja, of om het gewoon braaf op zijn Vlaams op te lossen. Want in Boom en in Boeghout hebben ze de jaarmarkt nu verzet van een weekdag naar een zondag. Ze breken daar dus met een traditie die in Boeghout bijvoorbeeld al bijna een eeuw bestond. En in Bornem hebben ze dan eigenlijk een geluk bij een ongeluk, want daar is de jaarmarkt altijd op woensdag. En die verschuift nu, Romy, van de voor- naar de namiddag, zodat de scholieren er wel kunnen bij zijn, maar zonder dus die regels echt te moeten omzeilen. Ze passen zich gewoon aan. Het is iets anders in Sint-Lieveshoutem in Oost-Vlaanderen. Daar is de bekende jaarmarkt in november UNESCO Werelderfgoed. En de burgemeester, Tim de Knijf, die denkt er niet aan om die te verzetten, die jaarmarkt. Hij legt de regels van de mier naast zich neer en hij gaat de scholen zelf sluiten. Dat doet hij met een burgemeestersbevel.
2: Het is mijn recht als burgemeester om te zeggen op mijn grondgebied sluit ik die school omwille van veiligheidsreden. Dat burgemeesterbesluit blijft overeind. Het zal op die 1 of 2 dagen op een gans schooljaar denk ik niet maken of dat de voldoende lestijd of kwaliteit hebt. Die kinderen leren evenveel bij door een evenement in hun eigen dorp met een geschiedenis van meer dan 700 jaar. Ze kunnen meemaken.
1: Ja, en die veiligheidsredenen, Romy, waarover hij het heeft, dat gaat dan echt wel over zeer veel dieren, in het geval van Sint-Lieveshoutem, die daar en kramen ook, die de toegangswegen tot de school en de school zelf op de marktplaats echt wel blokkeren. Dus scholieren kunnen daar gewoon bijna niet geraken op die dag. Nu ook in Vilvoorde kan de burgemeester er niet mee lachen dat er donkere wolken hangen boven zijn jaarmarkt, want dat is daar ook een hele bekende grote in Vlaams-Brabant. Hij zegt dat die alleen nog maar geschrapt is voor de wereldoorlogen, bij de sluiting van Renault destijds en ook tijdens de coronacrisis. En ook hij zoekt nu uit of zo'n politiebevel nodig is om het daar op te lossen.
0: Maar ja, ik vraag me dan af, heeft de Vlaamse regering dan de populariteit wat onderschat van die jaarmarkten?
1: Ja, en misschien dan die impact wat over het hoofd gezien, hè, dat op die plekken toch echt wel moeilijk is om het te gaan oplossen. Mm-hmm. Nu, we zouden liegen als we zeggen dat dat zo is, want er bestaat wel degelijk een wettelijke mogelijkheid om voor zo'n evenement een uitzondering aan te vragen. Maar aan die afwijking hangt dan ook een grote maar vast, een belangrijke, want scholen die toch vrij afgeven, die moeten dan die niet georganiseerde lesuren verplicht op een ander moment inhalen. Nu, ik heb daarover dan verschillende betrokken schooldirecteurs gehoord. Mm-hmm. En daar vinden ze die uitzondering eigenlijk niet werkbaar. In Bornem liever hoor ik bijvoorbeeld dat ze de kinderen daar niet op een andere woensdag dan een hele dag naar school willen laten komen om dan te gaan compenseren. En in Boeghout hoor ik dat bijvoorbeeld zo'n 8e lesuur dan de week nadien een aantal dagen, dat gewoon niet kan, omdat de busregelingen na schooltijd daar dan niet op afgestemd zijn.
0: Heb je dat weer, ja. Hoe reageert minister Demir daarop bijvoorbeeld op die burgemeester van Sint-Lieveshoutem dan die de school gewoon zelf sluit?
1: Wel, we hebben bij VRT Nieuws verschillende keren een reactie gevraagd de afgelopen week, maar gisteren kreeg ik dan de boodschap dat minister Demir niet wenst te reageren. Mm-hmm. Voorlopig toch, Romy, want wat nu nog niet is, kan vandaag misschien nog komen.
0: En wel, kijk, kunnen we waarschijnlijk volgen op VRT Nieuws, hè, Bart Segers.
1: Ja, gaan we opvolgen.
0: Dankjewel.
1: Alsjeblieft.
0: Dit is Belle Paris. Goedemorgen.

0: koningin van VRT-zomerrit. Bella Perez en El Mundo Bailando. Ja, het is iets voor zeven. We hebben het over de jaarmarkten en over Joël Dermier. Er komen verschillende reacties in de app van Radio 2. Kimberly Landuit uit Waregem bijvoorbeeld, die laat weten. Volgende week is het jaarmarkt in Waregem, natuurlijk door Waregem Koersen. En de kinderen die krijgen daar in Waregem dinsdag een halve dag school en dan woensdag maken ze het goed met een hele dag school. Dat is ook nog wel een creatieve oplossing. Tom Verreken uit Waregem, uiteraard. Laat hetzelfde weten in de app van Radio 2. Wij hebben op 31 augustus jaarmarkt in Waregem. Heb ik nu al zin in? Die is al aan het aftellen. Wel, ik ben aan het aftellen naar die zonnegroet. Want iets over zeven is het zover. Gaan we de groetjes doen.
1: Radio 2 nog tot en met zaterdag in Blankenbergen.
2: Kom vandaag.

0: Veel meer achter de schermen bij Radio 2 op VRT Max.
1: Krevel. Met de Back to School bundels van Krevel heb je altijd de beste deal op zak. Bestel op krevel.be en haal je aankoop binnen een uur op in je winkel.
2: Krevel, leef beter.
3: Aanschuiven is het ook op de buitenring tussen Groot Bijgaarde en Ternat. Ternat!
4: Ik dacht dat het verkeersinformatie was, hè? Maar het is gewoon Jade Mintjes. En ze heeft het vanavond over...
3: Ergernis en verkeer, dat kan gewoon heel goed samen.
4: In Jade en de Buigen. Vanavond niet opletten.
5: Schooljaar begint!
6: Gelukkig zijn er de Superhero Weken van Lidl. Met superveel superacties die jouw eerste schoolweken komen redden. Oh. Zoals deze week via de Lidl Plus app 50% korting op kippenborstfilet, op 6 witte pistolets en op nog zoveel meer.
5: Oh my.
6: Lidl, dat kan tellen.
7: Je luistert naar Radio 2 in Antwerpen.
8: Wie wil jij verrassen met een zonnegroet? Wie kan een beetje zon gebruiken vandaag? Dat is Wiert in de app van Radio 2. En de rest, dat regel ik. Iets over 7. Maar kijk, als je naar buiten kijkt, is de zon ook al aan het schijnen. Zalig.
9: Het is 7 uur. Goedemorgen. VRT Nieuws met Sophie van der Toot. Door de natuurramp op de grens van Nepal en Tibet zijn er al meer dan 160 doden en nog zeker 1300 vermisten. Het eerste leerjaar is het jaar met de meeste zittenblijvers op school. En de RTBF heeft de exacte plek gevonden waar de brand in de Hoge Venen ontstaan is. En ook een mogelijke verantwoordelijke. Na de zware overstromingen in de grensregio tussen Nepal en Tibet zijn nog meer dan 1300 mensen vermist. Bij die vermisten zijn ook honderden internationale toeristen. In Nepal zijn al meer dan 160 doden geteld aan de Chinese kant van de grens. In Tibet staat het dodental voorlopig op 3. Pauline Lambert, wat is de stand van zaken?
10: Ja, de reddingsoperaties zijn volop aan de gang en in Nepal zijn daarvoor ook 2000 militairen ingezet om te helpen. Die hebben al zo'n 100 mensen kunnen redden, maar er blijven nog honderden mensen ook vermist en daar zijn ook veel buitenlanders bij. Het grootste deel mensen uit India, maar ook tientallen Amerikanen, Britten en Canadezen. Buitenlandse Zaken in ons land weet van 15 Belgische toeristen in Nepal, 3 van hen kan het op dit moment niet bereiken. China heeft ook extra hulp gestuurd uit Peking om te helpen bij de reddingsoperaties in Tibet, maar zegt dat die heel moeilijk verlopen. Op dit moment, wat we weten over de oorzaak, is dat experten zeggen in Nepal en de VS dat de overstromingen veroorzaakt zijn door de instorting van een gletsjer in het Himalaya-gebergte. Die veroorzaakte een enorme stroom aan ijs en puin. En er is ook een risico op volgende overstromingen als gevolg van deze gletsjerlawine en autoriteiten houden dat goed in het oog.
9: Dankjewel, Pauline. In de lagere school blijven leerlingen het vaakst zitten in het eerste leerjaar. 1 op de 20 kinderen moet het eerste leerjaar overdoen, blijkt uit cijfers van het departement onderwijs. Al zou dat kunnen veranderen, want scholen kunnen voortaan beslissen om een kind een jaar langer in de kleuterschool te houden. Meer uitleg door Sanne Baak.
11: Het eerste leerjaar is erg belangrijk, vertelt onderzoeker Mieke Goos van U Hasselt.
12: Daar wordt de basis gelegd. Tellen tot 20, vlot kunnen spellen, alles bouwt daar later op verder.
11: Maar niet elk kind is daar naar de derde kleuterklas al klaar voor, ziet zorgcoördinator Serena uit Assen.
13: Met als gevolg dat er daardoor heel wat kinderen starten in een eerste leerjaar die niet over de nodige basisvaardigheden beschikken.
11: Vanaf nu kunnen scholen na de derde kleuterklas een kind verplichten om dat jaar over te doen. Tot nu lag die eindbeslissing bij de ouders.
13: Ik heb soms het gevoel dat ouders denken dat een kleuterschool er is om te spelen en dat pas het echte leren maar start in een eerste leerjaar. Terwijl we eigenlijk al van de eerste kleuterklas wel echt aan het leren en aan het werken zijn.
14: Het eerste leerjaar zijn die vriendschapsgroepen al iets harder gevormd. En dat hebben we heel goed gezien in onderzoek, dat dat heel pijnlijk is in het busjaar. En dat maakt dat een overzit in het eerste leerjaar heel wat negatiever aanvoelt dan een derde kleuterklas.
11: Al vrezen critici voor extra administratie voor kleuterleerkrachten om die beslissing te verantwoorden.
9: Verschillende steden en gemeenten die nog een traditionele jaarmarkt hebben tijdens de week, zoeken naar een oplossing voor hun scholen. Facultatieve vrije dagen mogen niet meer en dus kunnen de scholen hun leerlingen niet zomaar meer vrij afgeven voor bijvoorbeeld een jaarmarkt. Sommige gemeenten verplaatsen het evenement daarom naar het weekend of ze houden de scholen toch dicht op bevel van de burgemeester. Dat gebeurt onder meer in Sint-Lievens-Houtem, waar de paardenjaarmarkt UNESCO werelderfgoed is. Volgens Schepen Jan van den Bossen komt de traditie onder druk te staan.
5: Wij willen de jeugd daar blijven bij betrekken. En als ze dan verplicht naar school moeten, dan is dat heel moeilijk. En wij vinden dat eigenlijk toch wel zonde. Want het is een stukje erfgoed. Dus in feite, om dat levendig te houden onder de jonge bevolking, is het wel nodig dat ze daar ook kunnen aan deelnemen. Anders verdwijnt die interesse en is de jaarmarkt misschien op termijn ten dode opgeschreven.
10: Prins Gabriel studeert vandaag af als master in de sociale en militaire wetenschappen aan de Koninklijke Militaire School in Brussel. En hij gaat volgens het paleis zijn militaire carrière voortzetten met opleiding in Aarlen, Marche-les-Dames en Schaffen. Prins Gabriel is 23. Hij is het tweede kind van koning Filip en koningin Mathilde. De Franstalige openbare omroep RTBF heeft de precieze plek gevonden waar de grote natuurbrand in de Hoge Venen begonnen is, bijna 2 weken geleden. Uit verder onderzoek is ook gebleken dat er kort daarvoor gemaaid is op die plek in opdracht van de overheid. Er was nochtans gewaarschuwd voor de droogte. Koen Braakman.
15: Op 14 augustus, rond 1:15 middags, filmen parachutisten die net willen springen rook en vlammen boven de Hoge Venen. Het blijkt het begin van de brand. Dat leert de RTBF door hun filmpjes samen te leggen met satellietbeelden en gegevens van de windrichting. Rook en vlammen zijn dan nog zeer lokaal. De plek wordt beheerd door het Waalse Natuur en Bos. En uit andere satellietbeelden blijkt dat er op de dag dat de brand begon gemaaid is. Dat bevestigt ook de administratie. RTBF kwam ook te weten dat bij dat maaien een grote landbouwmachine gebruikt is waarvan de messen gensters kunnen slaan als ze in contact komen met keien bijvoorbeeld. Dat kan brand veroorzaken. Of dat ook gebeurd is, moet het onderzoek uitwijzen. Het parket zei eerder dat het een mogelijkheid is. Maar vooral, waarom moest er die 14 augustus zo nodig gemaaid worden? De grond in de Hoge Venen was zeer droog en daar was ook voor gewaarschuwd. Alleen was er geen echt maaiverbod in de Hoge Venen.
10: Vanmorgen regen- en onweersbuien, daarna vrij zonnig weer en temperaturen tot 30 graden. Tegen de avond komt er uit Frankrijk een nieuwe onweerszone binnen. Dat kan met veel regen, hagel en felle rukwinden zijn. Morgen minder warm met soms regen- en onweersbuien. Vooraan in het nieuws de zware overstromingen in de grensstreek tussen Nepal en Tibet. Die heeft al aan 160 mensen het leven gekost en er zijn ook nog meer dan 1300 vermisten, bij hen honderden toeristen. Buitenlandse Zaken heeft met 3 Belgen nog geen contact kunnen leggen. Meer in de app van VRT Nieuws.
8: 6:07, goedemorgen Hajo.
16: Goedemorgen.
8: Er zijn mensen die origineel wakker worden deze ochtend, hoor.
16: Hoezo?
8: Ik heb al veel gehoord, ja, ik ga het zo meteen vertellen.
16: Oké.
8: Maar eerst aan jou natuurlijk, okay. De micro aan jou.
16: De vertragingen naar Brussel vallen mee voorlopig. 10 minuten gemiddeld vanaf Peutie op de E19, van Sterrebeek tot Kraaienem op de E40, bij Halle op de E429, op de binnenring rond Brussel een kwartier tussen Grote Bijgaarde en Vilvoorde. Naar Antwerpen ook nog geen grote problemen, telkens 10 minuten vanaf Kruibeek op de E17 en vanaf Randst op de E313. Dan wel opletten op de Antwerpse ring richting Gent. Staat er een defecte vrachtwagen in de Kennedy-tunnel. Je schuift al een kwartier aan vanaf Berchem. En rij je richting Frankrijk. Dan opletten op de E19 van Brussel naar Frankrijk. Daar een 30 minuten aanschuiven al bij Bergen. Komt door een aanrijding. Op andere plaatsen alleen wat kleinere vertragingen. En dan rijden er momenteel inderdaad nog geen treinen tussen Leuven en Waver. En NBS zegt dat op 9 uur kan duren. Je kan wel met je treinticket een vervangbus van de NMBS nemen.
17: Sta op met Radio 2.
18: Sta op met Radio 2.
19: Romy de Ritter.
8: Hoe zou Vanessa Paradis opstaan met een sigaret in de mond?

0: In de app van Radio 2 komt er een berichtje binnen. Vanessa Paradis is wakker geworden, denk ik, in de taxi van Joe. Ja, zou ook kunnen natuurlijk. Goedemorgen. Ja, als je nog maar net uit je bed komt, hoe ben jij uit bed gekomen? Wil ik weten in de app van Radio 2. Tom Nijs uit Sint-Truiden heeft dat toch wel op een originele manier gedaan. Of toch een heel liefdevolle manier. Al kroelend met zijn vrouw. Dat is toch mooi, hè? Hij heeft ook een koffietje gemaakt voor haar. Maar hij wenst haar ook sterkte vandaag. Want ze moet thuiswerken. Maar onze Tom Nijs is zelf ook thuis. Dus ja, kijk, veel gewerkt gaat er misschien niet worden. Tom, pak jezelf een koffietje. Zet je in een aparte kamer en blijf even luisteren naar Radio 2. Laat je vrouw misschien vooral even met rust. Of, Tom, nog leuker, kom naar zee. Want er zijn twee live optredens natuurlijk op ons Radio 2-podium aan zee in Blankenbergen. Eerst Bart Kael, nadien ook Laura Tesoro. Beide staan ze in de finale van onze VRT Zomerhit overmorgen. Dus dat wordt een spannende boel. Nu hier bij Radio 2... kan je luisteren naar Erik Koens, zometeen tv-maker, komt langs hier in de studio. Hij komt vertellen over zijn ontmoeting met de snelste man ter wereld. Namelijk, ja, Usain Bolt, uiteraard. Maar ook Carl Lewis bijvoorbeeld. Hij heeft hen allemaal gesproken voor de nieuwe reeks Onsterfelijk, 50 jaar met Moreel van Damme, vanaf maandag op VRT1 te zien. En ik denk dan, als je Usain Bolt voor je hebt, dan moet je toch vragen, kom, Usain, hup, sprintje trekken met mij, om ten eerste naar die muur. Dat moet gebeurd zijn, dus dat ga ik zo meteen vragen aan Erik. Sta op met
1: Radio 2. De zonnegroet.
0: Maar eerst die zonnegroet natuurlijk. Hè. Iets over zeven krijg je telkens bij Sta op met Radio 2 de kans om de groetjes te doen. En vandaag gaat dat ook een beetje over sport. Een hele goeiemorgen, Ellen Jacobs uit Antwerpen.
2: Goedemorgen.
0: Goedemorgen, dat is toch wel een flinke kikker in de keel, Ellen.
3: Ça va.
0: Ben je al goed
3: wakker?
0: Wakker,
3: maar nog niet zo lang. Ja, absoluut.
0: Okay. Ah, wel. Vertel, voor wie is jouw zonnegroet?
3: Voor de Red Panthers die vandaag een belangrijke wedstrijd tegen Nederland spelen op het WK hockey.
0: Onze vrouwenploeg hockey is dat eigenlijk, hè?
3: Ja, absoluut.
0: Wat is jouw link daarmee, Ellen?
3: Ik ben een van de twee fysio's, dus ik zit momenteel in Amsterdam voor de ploeg. En wij zijn vandaag gaan we eigenlijk de hele voorbereiding naar de wedstrijd doen. Wij zijn verhuisd vanuit Waveren naar Amsterdam op dinsdag. En we hebben nu nog twee wedstrijden te gaan, waaronder één tegen Nederland.
0: Ja, en dat wordt geen makkelijke, hè? Toch?
3: Wel, Nederland is al jaren wereldkampioen, Europees kampioen en Olympisch kampioen. Maar het moet wel eens stoppen, hè?
0: Ah, uiteraard. En dat kan vandaag, 27 augustus, misschien wel de dag zijn, toch?
3: Het mag wel eens stoppen. Dat zou wel eens kunnen, ja.
0: Kan je er een procentje
3: op? Ze gaan er alles aan doen. Oh, dat is moeilijk. We hebben 100% ingezet op recuperatie. We hebben iedereen gezorgd dat iedereen goed kon uitrusten, dat ze goed in vorm zijn om deze wedstrijd aan te pakken. En ze hebben er eigenlijk allemaal zin in, vooral.
0: Dat is belangrijk, dat is belangrijk. Dus we gaan voor de winst, we gaan die oranje ploeg verslaan. Daar gaan we voor.
3: Absoluut.
0: Nu, misschien gaat die zonnegroet ook wel gewoon helpen, Ellen. Ah ja.
3: Wel, dat is de bedoeling, toch? Ik hoop het.
0: Ah, wel, de radio is voor jou. Nu, de komende 10, 20 seconden, take it away. Doe de zonnegroet maar.
3: Oké, lieve meisjes, voor jullie het allerbeste gewenst vandaag. We zijn er klaar voor. We hebben er jaren voor gewerkt. We kennen de Nederlandse ploeg goed. We gaan als dames laten zien dat België minstens zo goed kan presteren.
0: Ah wel, kijk, daar komt-ie. Sta op
1: met Radio 2. De zonnegroet.
0: Dankjewel, hè, Ellen.
3: Dank u. Fijne dag nog.
0: Voor jou ook. Dit is dan nog eens een Nederlandse plaat ook, zeg. Stap naar buiten. Denk het toch? Mijn vrouw klapt mijn jas wel thuis. Alles om me heen in de bloeiende kruik. De lente, de lente. Het is snel, hè?

0: Ik heb geen idee hoe laat het wordt en waar de tijd is gebleven. Maar ik gok zo rond de klok van de tijd van mijn leven. En na de laatste komt er altijd nog eentje. Ik heb hier alles wat ik nodig heb en dat is alleen een
1: parkje, een biertje en wat vrienden.

0: Mark Flora Snelle. Parkje, biertje, vrienden. Vind ik een geweldige song nu. Ik speel Nederlanders. Terwijl we net zeggen dat we Nederland kapot willen maken vanavond. Tijdens dat WK hockey vanavond. Dus ik ga nog één keer zeggen, kom aan Red Panthers. We staan met heel Vlaanderen, heel België achter jullie. En je kan volgen op VRT1 vanaf 6 uur deze avond.
1: En de winnaar van VRT Zomerhit is niemand minder dan...
2: Zo, de aankondiging van de winnaar hebben we al. Nu nog de Zomerhit. Dit weekend komen we eindelijk te weten wie van de 10 finalisten VRT Zomerhit wint.
3: Volg de spannende ontknoping zaterdag live in Blankenbergen of op VRT1 en VRT Max.
4: Beleef de energie van Zomerhit samen met Eneco. Bij Carrefour begin je het schooljaar met goede punten, met de prijsbijter. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Ons Belgisch varkenscarré gebraad aan -50%. Dat is maar €5,95 per kilo.

0: Het is intussen 7:20. Een heel goedemorgen, Sabine Hagedoren.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Ik krijg hier foto's in de app van Radio 2 binnen. Onder andere van Nancy uit normaal gezien Menen. Maar dus nu zit ze in Blankenberg, want ze kijkt over onze Radio 2-studio uit. Het is mooi hoor, met een zonsopgang. Beetje roze, oranje, gelig. Echt een mooie ochtend eigenlijk.
1: Ja, mooie kleuren. Tenzij je natuurlijk ergens in de provincie Henegouwen of in de provincie Namen zit. Want dan kun je de regendruppels al voelen. En het schuift op van zuid naar noord. Dus ja, vanmorgen trekt de regenzone over het land. Regen of buien, er kan ook wat onweer op zitten. En dan wordt het tijdelijk wat rustiger en redelijk zonnig ook. Maar in de loop van de namiddag zien we dan stapelwolken groeien. En tegen de avond krijgen we dan een volgende portie regen en onweersbuien. Die kunnen lokaal hevig zijn. Maar ondertussen zitten we wel in warme lucht. Temperaturen vanmiddag van 25 tot 31 graden.
0: Oh, wow,
1: dus we hebben nog eens hier en daar tropische warmte. Maar we moeten er ook wel een prijs voor betalen. Want tegen vanavond, ergens rond 7 uur of 8 uur tot middernacht, kan er lokaal zwaar onweer zijn. Dus dat betekent dat er veel neerslag kan zijn op korte tijd. Kans op hagel, felle windstoten, mogelijk tot 80 km per uur. Maar het zal waarschijnlijk vooral veel regen zijn, lokaal. Dus voorzichtig zijn altijd met zulk weer. En dan in de loop van de nacht wordt het opnieuw droger. En dan hebben we temperaturen tussen 15 en 20 graden. Daarmee is de hitte dan ook grotendeels weggespoeld of weggebliksemd. Ook vrijdag hebben we nog af en toe regen of onweersbuien. En een strakke wind, temperaturen nog tot 23 graden. En voor het weekend en begin volgende week blijven we eigenlijk in dat wisselvallige zitten met geregeld buien, een strakke wind en temperaturen rond 20 of 21 graden.
0: Oké, dankjewel. Duidelijk, Sabine.
2: Radio 2. Sta op met Radio 2.
3: Romy de Ridder.
0: En met Nielsen. Goedemorgen.

0: Graaien hem op de E40, ook vanaf Jezus Eik, vanuit Namen dus, en bij Halle op de E429. Het wordt al vrij druk op de binnenring rond Brussel. Klein half uur erbij tellen tussen Groot-Bijgaarde en Vilvoorde. Andere plaatsen, maar een paar kleinere vertragingen. En ja, momenteel dus nog steeds geen treinen tussen Leuven en Waver.
1: Dankjewel. Erik Goens is intussen aangekomen trouwens. Heb ik al gezien?
0: Ja, ik heb het ook gezien.
1: Spannend.
2: Ga voor onze zoete promo. Nu bij Colruyt. 37% korting op bananen van Boni.
3: 37% op bananen? Super, die gaan al mee in de boekentas.
2: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.

0: Hansen en Mbop. Kijk mee via VRT Canvas of VRT Max, want dan zie je...
1: Radio 2.
0: Radio 2, inderdaad, maar vooral ook Erik Groenzitten. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Dat klinkt nog zo heel diep. Beetje nog een slaapstem.

0: Hoe vroeg ging je wekker vanmorgen?
1: Veel te vroeg, hè. Wat was het? Kwart over zes of zo?
0: Wow, dat is niks.
1: Hard gevloekt.
0: Dan zijn wij al bezig.
1: Ja, proficiat.
0: Dank je.
1: Get alive.
0: Vertel, hoe was jouw zomer geweest? De zomer loopt een einde. Hoe heb jij die beleefd?
1: Heel lui.
0: Oké. Okay.
1: Maar echt heel lui.
0: Dus geen enkele wekker om kwart over zes?
1: Nee. Alleen Radio 2 mag mij dat aandoen.
0: Gelukkig maar, geweldig.
1: Straks
0: ben blij,
1: die vreselijke Van de Veire terug en dan belt hij mij weer wakker om 6:30 en denk ik van, allee, Van de Veire, jongen.
0: Maar kijk, als één iemand dat mag, dan is het Peter. Nu, vandaag de dag wordt er gewerkt. Je bent terug aan het werk geslagen. Je bent met 6 reeksen bezig op dit moment.
1: Zoiets, ja.
0: Dat is toch ongelooflijk. Ik vraag mij oprecht af, van waar haal jij die inspiratie? Blijf jij die inspiratie halen?
1: Maar ja, ik vind dat redelijk zoals eten en drinken. Ik sta op en ik maak iets. Allee, er wordt altijd zo abracadabra gedaan over televisie. Maar
0: ja.
1: Ça va, ze, hè.
0: En
1: ja, ik heb het grote voordeel dat de actualiteit mij voorgaat. Dus als er iets gebeurt, dan haak ik daar vaak op in.
0: Mm-hmm.
1: Als het dan Bras is in Brussel, dan doen we daar iets mee. Als het 50 jaar memorial is, dan doen we daar iets mee. Dus,
0: voilà, en daarvoor simpel. Ben jij inderdaad hier. En nu, het eerste volgende wat op tv komt, is dus volgende week maandag, of dus nu maandag, Onsterfelijk, 50 jaar memorial, ja. Van Damme. Over dus de memorial, daar gaan we het zo meteen nog even over hebben.
2: Come on, we're wild and we can't be tamed, and we're turning the floor into a zoo.
0: Dit is Shakira en Zoo.

0: Een zoo, als je meekijkt via VRT Canvas of VRT Max. Dan zie je Erik Groen zitten, tv-maker natuurlijk. Nu maandag kan je op VRT 1 kijken naar de eerste aflevering van Onsterfelijk 50 jaar Memorial. Een reeks over de Memorial van Damme. Nu, jij hebt dat gemaakt, oké, maar wat heb jij zelf met atletiek, Erik? Ik zie jou nu niet. Ik zie jou zitten en ik denk nu niet het meest sportieve type.
1: Is dit het klein body-shaming momentje?
0: Nee, ja? Nee, daar niet van.
1: Goh, maar... In primetime bij Radio 2, alstublieft, zeg, ik ben weg.
0: Maar atletiek, kom aan.
1: Ik ga naar Joe.
0: Wat is dat? Doe maar. Nee, wat is de link? Vertel.
1: Ik ben in de breedst mogelijke zin sportliefhebber. En als ze dan op zeker ogenblik voorstellen... Wilt jij uw jeugdhelden ontmoeten? Ja, dan moet ik geen twee keer nadenken. Carl Lewis, voor 20-something mensen zoals jij erin bent, waarschijnlijk Carl Wie. Ja, dat is de god van de atletiek. Die mens heeft 4 gouden medailles op 1 Olympische Spelen gewonnen. Dat is niet zo'n juiste zin. Hè? Sergej Bubka, idem dito, Usain Bolt. Mondo Duplantis, die kende misschien.
0: Ah, ja, natuurlijk. Een knappe zweet zou wel zijn, die ken ik.
1: Een knappe zweet, die is nog geen 50. Dus dat zijn absolute helden. Dus als het dan... Allee, dat klinkt nu zo denigrerend tegenover die reeks die ik gemaakt heb. Dat is niet de bedoeling, maar of het dan atletiek is, of het is voetbal, of het zijn coureurs, of whatever. Heroes will be heroes.
0: Maar je hebt die mensen ook echt mogen ontmoeten. Hè? Carl Lewis bijvoorbeeld. Hoe was die ontmoeting? Vertel daarover.
1: Ik heb zelden nog stress... Maar toen echt wel.
0: Zenuwen.
1: Dat zo, ja, hoe gaat die zijn? En we're human after all. We bij Usain Bolt bijvoorbeeld kwamen we aanlopen. En ik ben echt bij mijn bult geschrokken. Ik bel aan. En dan denkt hij dat er Butler 4 of Butler 6 komt open doen. En dan komt die Usain zo van achter de hoek lopen. Yo, what are you doing?
0: Maar allee, dus je bent echt... Dat was dan in Jamaica, Usain Bolt. En dan, je bent daar echt voor die deur gaan staan, gaan aanbellen en je hebt daar gewoon een gesprek gedaan met die man.
1: Echt, hè?
0: Straf, met de snelste man ter wereld.
1: Yep. Ja, niet meer, hè?
0: Ja, maar ja, kijk, je hebt eigenlijk vereeuwigd, hè?
1: Ja. Snelste man ben je voor eeuwig.
0: Heb je dan gevraagd aan hem? Dat zou ik meteen doen.
1: Ik heb het u net horen zeggen, het antwoord.
0: Maar ja, toch, je moet toch, als je dan naast Usain staat, dan zou je weet, je gaat afgaan, maar ik zou het gewoon voor de plot doen.
1: Ik ben nog niet vertrokken als hij al aan de arrivé staat. Kun je toch niet aan beginnen?
0: Ik zou racen, echt waar, en ik zou... Oh,
1: afgaan,
0: maar dan heb ik dan wel een verhaal voor het leven. Ik heb geraced tegen Usain Bolt. Wie kan dat zijn?
1: Ik heb in de canapé gezeten bij Usain Bolt.
0: Ja, dat kan ook niet.
1: Dat is veel beter dan... Zelfs als hij in een rollator de 100 meter doet, dan heb ik er nog gelegen. Dus.
0: Nee, dat is waar. Maar hij was dus chill. Hij had een hele...
1: Maar die gasten die staan mes scherp. Op zeker ogenblik, Carl Lewis, en die... dat hij intussen toch 65 is. Die trok zijn shirtje uit, omdat hij shirt wisselde voor het interview. Niet te veel streepjes.
0: Oké.
1: En ik dacht echt...
0: En jij viel achterover.
1: Wat de... Dat mag je niet, hè. Mes scherp. Idem dito. Usain, of met Carl Lewis.
0: Gewoon nog in topconditie.
1: Bubka. Ik zult je ook niet kennen, maar Bubka is de god van het hoogspringen, lang voor die propere zweet. Ja, die mens is ook die 60-something. En dan zit je erop te kijken. En als je er je brood naartoe smijt, dan komt het gesneden terug. Dus dat is gewoon... Dat is waanzin. Zo, die topsporters... Ja, voor eeuwig topsporter zijn.
0: Naast dan die bewondering van jou, ben je er naartoe gegaan natuurlijk om te praten over Brussel, over die memorial.
1: Over de carrière ook. Hè.
0: Over hun carrière, oké. Maar wat waren de herinneringen die zij hadden over Brussel, van Brussel?
1: Oh, die zijn heel bijzonder. Usain Bolt die is ooit eens wakker gemaakt door de organisatie. Er lagen net iets te veel vrouwen op zijn kamer en hij ging de vlucht naar back home missen. Dus dat zijn ook, ja, dat, zeker jonge atleten, hetzelfde geldt voor jonge voetballers, jonge wielrenners. Dat zijn varkens, hè? Dat zijn jonge gasten. Dus.
0: Ja, blijkbaar is er ook een DJ verloren gegaan aan Usain Bolt, als hij een carrière switch.
1: Ah, maar Mondo ook, hè? Die heeft nu een nieuwe plaat uitgebracht. Die doet het geweldig goed in Scandinavië. Dus dat zijn coole gasten. Ik heb Usain Bolt, Mondo Duplantis 2 jaar geleden voor het eerst ontmoet. En toen zei hij tegen mij... Ik wil 2 dingen weten, dat was in Leuven. Waar is de beste cocktailbar en waar is het beste restaurant? En effectief, die heeft een paar cocktails in zijn kraag gegoten. Die heeft een steak binnengespeeld. En Sander en Daags op 1 centimeter na het wereldrecord gemist.
0: Dat is die steak geweest. Ah ja, als hij die steak niet had gegeten, wereldrecord misschien.
1: Nee.
0: Weet je niet, hè?
1: Nee. Op een bladje sla was hem er 10 centimeter nefst gegaan. Nu maar 1.
0: Kijk, laten we het midden. Dit jaar
1: Usain Bolt heeft goud gewonnen in Peking. Weet wat hem de avond voordien gegeten heeft?
0: Nee.
1: 100 chicken nuggets in de McDonald's.
0: Maar dat is het top, hè? Te gek eigenlijk, hè?
1: Ja.
0: Te gek voor woorden. Nu, dit jaar is de Memorial van Damme op 4 en 5 september te doen. Ga je er naartoe gaan zelf?
1: Ja.
0: Uiteraard.
1: Ik vind dat een geweldig event. Ik zit er heel graag... Dat overkomt u. Dat is niet zoals een voetbalmatch of een... Je zet u daar, er gebeurt van alles links, rechts, boven u, onder u. Ik vind dat heel, heel cool om er te gaan.
0: En wel, kijk, voor het zover is, kan je in de sfeer komen natuurlijk. Vanaf maandag 4 dagen lang op je televisie op VRT1. Onsterfelijk 50 jaar memorial, telkens om iets over 10. Nu Erik het Huis, daar komt ook een nieuw seizoen van. Laat ons daar het zo meteen nog even over hebben. Na deze Yes, an Owner of a Lonely Heart. Het is bijna 7:50. Goedemorgen.

0: bijna 8 uur. Erik Groen zit hier bij mij in de studio. Goedemorgen opnieuw.
1: En nog steeds wakker.
0: Nog steeds wakker, gelukkig maar.
1: Ja.
0: Nee, want de wekker ging heel vroeg naar jouw gewoonte. Maar kijk, je bent er, ben ik blij om. We hebben het al gehad over onsterfelijk 50 jaar Memorial van Damme vanaf maandag op je televisie. Nu, Het Huis komt ook terug.
1: Het schijnt.
0: Intussen al seizoen 12, Erik.
1: Ja, weird, hè?
0: Dat is gek. Dat is,
1: ja,
0: dat is echt
1: vooral, ik heb ooit, toen ik dat programma begon, want iedereen weet intussen wel dat dat in mijn eigen huis is, had ik tegen mijn liefje gezegd van, boah, dat is maar voor 1 keer, hè.
0: Not?
1: Nee, 12 jaar later not, nee. Dus,
0: En nog altijd niet beu?
1: Nee, anders zou ik het niet meer doen. Mm. Ik doe niks tegen mijn goesting, nooit geweest. Dus ik blijf dat heel graag maken. En er zit ook genoeg... Mensen vragen, zijn er nog gasten? Ja, natuurlijk zijn er nog gasten. Ik bedoel, als je dat zou zien vanuit een soort wat het vroeger was... het grote carrièreoverzicht... Ja, dan zit er rap uitgepraat. Maar intussen is de jongste kandidaten, als je dat zo mag noemen... 18 zeker, 19 geweest. Dus daartussen kan alles...
0: Er waren al enkele namen gedropt voor dat 12e seizoen. Onder andere Melissa de Prater is er eentje van.
1: Nu moet ik opletten, want ik weet niet meer welke 4 gedropt zijn en welke 4 niet. Dus als je mij nu die andere 4 wilt ontluizen, dan kan het ook.
0: Ah wel, nee, maar Melissa is er eentje van. En zij heeft eigenlijk wel een beetje in dat 12e seizoen gezorgd voor een primeur. Iets dat nog nooit eerder is gedaan.
1: Ze zijn met 2 gekomen, hè?
0: Ja, heel fijn toch?
1: Zo schoon.
0: Dochtertje Cecile is de naam, denk ik.
1: Ja, dat is de... En dat moet niet macho klinken, want ik kan mij... Ik moet mij ook meestal echt wel beheersen, maar dat is de enige aflevering, en nee, je zal het niet zien, waar de tranen over mijn wangen zijn gelopen.
0: En we gaan het niet zien.
1: Ah nee, ik zit aan de andere kant van de camera.
0: Jammer. En waarom dan? Wat bracht er zo'n emotie?
1: Zo ontroerend, breekbaar. Als zij zit te vertellen over wat er allemaal... Ik ga het nog niet spoileren. Mm-hmm. Over wat er allemaal is gebeurd. En de hele tijd zit ze dat te vertellen met... haar dochter op haar arm, ja, dan ben ik er aan zin.
0: Ja, nee, dat is mooi. Ja, dat 12e seizoen heeft nog wel meerdere primeurs trouwens.
1: Is het waar?
0: Ja, ik vind het wel.
1: Ik zie een vislijn komen.
0: Die 100ste aflevering, het is toch wel iets dat niet zomaar kan passeren, die 100ste aflevering. Nu, wie daar te gast is, ja, je weet niet wat je al verteld hebt en wat niet, maar ik wel. Dat is nog niet gedeeld, maar over 8 uur... Daar gaan we het even over hebben. Over de
1: zo hengelen.
0: Ja, we gaan hengelen, zeker wel.
1: Blijf zitten.
0: Na de Romeo's. Je bent trouwens fan van de Romeo's, hè?
1: Ongelooflijk.
0: Waanzinnig. Dit is Ik zag jou maar even.

0: De Romeo's, wat denk je, Erik?
1: Geweldig.
0: Goeie song, toch?
1: Viva de Romeo's.
0: Viva de Romeo's. Nee, zo meteen dus over het huis, seizoen 12, daar zitten we al aan. Er is een primeurtje op zoek, of op weg, liever.
2: Is het zo, ja?
0: Ja, jawel, jawel. Ik ga je daartoe toe verplichten. Lichtelijk.
3: Sta op met Radio 2.
4: Romy de Ridder. Radio 2. Hey, hey. Volgende week is Peter van der Weijren helemaal terug.
5: Welkom bij de vrolijkste ochtendshow van Vlaanderen.
4: Xavier Taverne staat paraat in Win-Win.
6: Ik maak van jou de slimste consument ter wereld.
4: Dankzij Anne en Daan wordt je leven dubbel zo plezant.
6: En amusant.
4: En interessant. En we zorgen ook voor een frisse wind.
7: Ja, jawel vrienden, ik ben helemaal klaar voor een fantastisch avontuur hier bij Radio 2. En vanaf maandag duw ik elke namiddag de lekkerste songs in jullie oren.
8: Elke dag telt.
7: Let's go.
9: Boni staat voor bijzonder veel lekkere betaalbare producten. Van bladerdeeghapjes, basmatirijst en balletjes voor jou, tot brokjes voor je border collie. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep.
10: Wauw, Camille, jouw bureau is net zo georganiseerd als je planning.
11: Natuurlijk, het is een Kandere bureau, helemaal op maat van wat ik nodig heb.
10: En dat is?
11: Rust in huis, ook in september.
12: Goed gezien, Camille. De Kamber interieurarchitecten adviseer je bij het ontwerpen van al jouw kasten op maat. Vraag een persoonlijk ontwerp in een Kamber showroom of op kamber.be. Kamber, more space for your place.
4: Je luistert naar Radio 2 in Antwerpen.
0: Dat doe je zeker. Erik Goens die blijft hier nog eventjes hangen tot na 8 uur. En er is ook iemand terug van weg geweest, namelijk Margot van der

0: 8 uur, goedemorgen, VRT Nieuws met Sophie van der Dood. Door de natuurramp op de grens van Nepal en Tibet zijn er al meer dan 160 doden en nog zeker 1300 vermisten. Het eerste leerjaar is het jaar met de meeste zittenblijvers op school en de RTBF heeft de exacte plek gevonden waar de brand in de Hoge Venen ontstaan is en ook een mogelijke verantwoordelijke. Na de zware overstromingen in de grensregio tussen Nepal en Tibet zijn nog meer dan 1300 mensen vermist. Daar zijn ook vele honderden toeristen bij uit verschillende landen. In Nepal zijn al meer dan 160 doden geteld aan de kant van Tibet, voorlopig 3. Pauline Lambert, hoe gaat het eraan toe in het rampgebied?
1: Ja, de reddingsoperaties zijn daar volop aan de gang, maar die verlopen heel moeilijk omdat de verwoesting daar zo groot is. In Nepal zijn ook 2000 militairen ingezet, die hebben al zo'n 100 mensen kunnen redden. Maar er blijven ook nog honderden mensen vermist en dat aantal blijft ook nog steeds oplopen. Er zijn ook veel buitenlanders vermist. Het gaat om mensen uit India bijvoorbeeld, maar ook tientallen Amerikanen, Britten en Canadezen. En Buitenlandse Zaken in ons land weet van 15 Belgische toeristen in Nepal en 3 van hen kan het op dit moment niet bereiken.
0: Wat wordt er gezegd over de oorzaak van de ramp?
1: Ja, volgens experten in Nepal en in de VS is een stuk van een gletsjer in het Himalaya-gebergte afgebroken en heeft dat een enorme stroom aan ijs, modder en puin veroorzaakt. Op beelden van de ramp is ook te zien hoe een soort vloedgolf hele dorpen van de kaart veegt. En er is ook nu nog een risico op nog meer overstromingen. Autoriteiten in de regio houden dat goed in het oog.
0: Dankjewel voor de uitleg, Pauline. In de lagere school blijven leerlingen het vaakst zitten in het eerste leerjaar. 1 op de 20 kinderen moet het eerste leerjaar overdoen, blijkt uit cijfers van het departement onderwijs. Dat zou wel kunnen veranderen, want scholen kunnen voortaan beslissen om een kind een jaar langer in de kleuterschool te houden. Meer uitleg door Sanne Baak.
2: Het eerste leerjaar is erg belangrijk, vertelt onderzoeker Mieke Goos van U Hasselt.
3: Daar wordt de basis gelegd. Tellen tot 20, voort kunnen spellen, alles bouwt daar later op verder.
2: Maar niet elk kind is daar naar de derde kleuterklas al klaar voor, ziet zorgcoördinator Serena uit Assen.
4: Met als gevolg dat er daardoor heel wat kinderen starten in een eerste leerjaar die niet over de nodige basisvaardigheden beschikken.
2: Vanaf nu kunnen scholen na de derde kleuterklas een kind verplichten om dat jaar over te doen. Tot nu lag die eindbeslissing bij de ouders.
4: Ik heb soms het gevoel dat ouders denken dat een kleuterschool er is om te spelen en dat pas het echte leren maar start in een eerste leerjaar. Terwijl we eigenlijk al van de eerste kleuterklas wel echt aan het leren en aan het werken zijn.
5: Het eerste leerjaar zijn die vriendschapsgroepen al iets harder gevormd. En dat hebben we heel goed gezien in onderzoek, dat dat heel pijnlijk is in het busjaar. En dat maakt dat een overzit in het eerste leerjaar heel wat negatiever aanvoelt dan een derde kleuterklas.
2: Al vrezen critici voor extra administratie voor kleuterleerkrachten om die beslissing te verantwoorden.
0: Verschillende steden en gemeenten die nog een traditionele jaarmarkt hebben tijdens de week, zoeken naar oplossingen voor hun scholen. Facultatieve vrije dagen mogen niet meer en dus kunnen de scholen hun leerlingen niet zomaar vrij afgeven voor bijvoorbeeld een jaarmarkt. Sommige gemeenten verplaatsen het evenement daarom naar het weekend of ze houden de scholen toch dicht op bevel van de burgemeester. En dat is ook burgemeester Jode Roo van Vilvoorde van plan.
6: Een traditie van meer dan 170 jaar is ons gans centrum eigenlijk afgesloten. Ik heb ook bij brandweer en politieadvies ingewonnen. En die adviezen zijn heel duidelijk. Het maakt ons werk zeer moeilijk tot onmogelijk als die dag de scholen gewoon open zijn in Vilvoorde. We hebben daar niet het personeel voor. Want ik denk niet dat men in Brussel lang heeft nagedacht wat dat betekent voor heel veel gemeentes, scholen, organisaties en lokale tradities.
0: De Franstalige openbare omroep RTBF heeft de precieze plek gevonden waar de grote natuurbrand in de Hoge Venen begonnen is, bijna 2 weken geleden. De RTBF ontdekte ook dat er kort daarvoor gemaaid is op die plek in opdracht van de overheid. Er was nochtans gewaarschuwd voor de droogte. Koen Braakman.
7: Op 14 augustus, rond 1:15 middags, filmen parachutisten die net willen springen rook en vlammen boven de Hoge Venen. Het blijkt het begin van de brand. Dat leert de RTBF door hun filmpjes samen te leggen met satellietbeelden en gegevens van de windrichting. Rook en vlammen zijn dan nog zeer lokaal. De plek wordt beheerd door het Waalse Natuur en Bos. En uit andere satellietbeelden blijkt dat er op de dag dat de brand begon gemaaid is. Dat bevestigt ook de administratie. RTBF kwam ook te weten dat bij dat maaien een grote landbouwmachine gebruikt is waarvan de messen gensters kunnen slaan als ze in contact komen met keien bijvoorbeeld. Dat kan brand veroorzaken. Of dat ook gebeurd is, moet het onderzoek uitwijzen. Het parket zei eerder dat het een mogelijkheid is. Maar vooral, waarom moest er die 14e augustus zo nodig gemaaid worden? De grond in de Hoge Venen was zeer droog en daar was ook voor gewaarschuwd. Alleen was er geen echt maaiverbod in de Hoge Venen.
0: De Japanse kunstenares Yayoi Kusama is overleden. Ze werd 97. Haar werk was heel gevarieerd. Ze schilderde tot haar laatste dagen, maakte beeldhouwwerken en installaties. En in veel van haar kunst gebruikte ze stippen om er een oneindig universum mee te creëren. Kusama zag er excentriek uit met een knalrode pruik als handelsmerk. Ze verbleef jarenlang in de psychiatrie en kunst was voor haar therapie. Ze gebruikte haar werken ook om te protesteren tegen geweld. In de jaren 60 bood ze de Amerikaanse president Nixon aan om met hem te slapen als hij een einde zou maken aan de Vietnamoorlog. Vanmorgen regen en onweersbuien, daarna vrij zonnig weer en temperaturen tot 30 graden. Tegen de avond komt er uit Frankrijk een nieuwe onweerszone binnen. Dat kan met veel regen, hagel en felle rukwinden zijn. Het nummer 1722 is open voor wie stormschade of wateroverlast zou hebben. Morgen minder warm met soms regen en onweersbuien. Vooraan in het nieuws de zware overstromingen in de grensstreek tussen Nepal en Tibet. Voorlopig zijn er meer dan 160 doden en 1300 vermisten. Ook met drie Belgen heeft Buitenlandse Zaken nog geen contact. Meer in de app van VRT Nieuws.
2: 6 over 8, goedemorgen, Hajo.
8: Goedemorgen. Problemen op D17 van Gent naar Antwerpen. Je verliest een kwartier bij Destelbergen, komt door een ongeval. De Antwerpse ring richting Gent. Je verliest ruim 1 uur van Antwerpen-Noord tot aan de Kennedy-tunnel. Daar stond net een defecte vrachtwagen, is net weggetakeld wel.
2: Joepie.
8: En aansluitend inderdaad ook 3 kwartier bumperen vanuit de Jan de Vos-tunnel. Naar Antwerpen hebben we dan daardoor ook files van zeker ruim een half uur vanaf Randst op de E313. Een kwartier vanaf Kruijbeek op de E17. Kijken we even naar Brussel. Vrij druk vanmorgen vanuit Leuven met een klein half uur vertraging van Heverlee tot aan de werken in Kruinem. Andere snelwegen, ja, pakweg 20 minuten vanaf Peutie op de E19 en telkens een kwartier vanaf Jezuseik en bij Halle. De binnenring rond Brussel, een half uur erbij tussen Groot-Bijgaarde en Vilvoorde. En tot slot op de E40 van Luik naar Brussel. Daar wordt gewerkt bij Votem. Je schuift 20 minuten aan vanaf Loncin. En vanuit de andere richting vanaf Barchon.
2: Dankjewel.
9: Sta op met Radio 2.
10: Sta op met Radio 2.
2: Zometeen toch een klein primeurtje op je radio. Zet die maar luider.

0: Katrina and the Waves, Walking on Sunshine. Een uurtje geleden scheen de zon nog hier bij Brussel. Maar totaal niet meer nu, Erik.
1: Ja, toen kwam ik binnen.
0: Ja, de donderwolk.
1: Mm-hmm.
2: Sta op met Radio 2.
0: Goedemorgen, 11 over 8. 27 augustus vandaag. De hockeydames, onze Red Panthers, die spelen vanavond tegen Nederland. Om 6 uur kan je meekijken, live op VRT1. Nu, Hilde Vermeulen uit Maaseik, die heeft mij een klein beetje op de vingers getikt. Ja, maar ik heb nu liever. Het gaat over die hockeyvrouwen heel de tijd, Romy. Maar eigenlijk wil ik ook over de Yellow Tigers een klein beetje meer vertellen. Het Europees kampioenschap volleybal is bezig. En die spelen vandaag ook tegen Nederland. Mag ook even verteld worden. Ah, wel, kijk, bij deze, Hilde, gedaan. 6 september, dat is nog even. Maar dan wordt er opnieuw gefietst en gewandeld in de groene rand rond Brussel. Je kan je inschrijven voor De Gordel, want zo heet het, op www.degordel.be. Onze sportstand die fietst ook mee samen met twee hele toffe fietsers. Een van die twee die ken je al, Gitte Lambrechts, sportieveling, kinesiste. Mama van Thibaut Courtois ook trouwens. Maar die tweede is nog een geheim. Volgt nog voor 9 uur een kleine onthulling op je radio. Sportstand had al tips gegeven. Het gaat om een man uit de Kempen. Vlijmscherp staat hij. En hij komt uit de muziekscene. Daarvan kan je hem kennen.
1: Dus de Joris.
0: Wat is jouw gok?
1: De Joris.
0: Meteor.
1: Mm-hmm. Ja, Kempen, vlijmscherp.
0: Wat vind je hem?
1: Is dat toch scherp?
0: Ah.
1: Oei. Nee.
0: Het is trouwens ook Limburg, wordt er in mijn oren. Ik heb ook gewoon een verkeerde tip gegeven. Dat maakt het natuurlijk moeilijk, hè, Erik? Ja, het is de Limburg. Dus man, de Limburg, vlijmscherp.
1: Limburg, man, wat nog iets?
0: Uit de muziek. Maar denk er even over na.
1: Haji.
0: Maar
1: dat staat niet zo scherp. Hè?
0: Nee, dat denk ik ook niet eigenlijk. Maar ja, wie weet. Zometeen onthulling, nu een andere onthulling. Erik, waarom dat jij hier natuurlijk zit? Ah ja.
1: Alleen is... al? Ah, oké.
0: Okay. Alleen daar.
1: Ik dacht dat het sympathie was. Maar...
0: Nee. Het Huis, seizoen 12 intussen, komt binnenkort op televisie dit najaar op VRT1. En in dat seizoen 12 zit die 100ste aflevering. Toch wel een mijlpaal voor jou, nee?
1: Ja. Absoluut.
0: Ja. En ik probeer een klein beetje te vissen natuurlijk naar een gast. Want die gast... Die 100ste aflevering, ik moet toch wel nadenken. Ik zou daar een speciale gast zetten. Ik zou daarover nadenken. Oké, wie ga ik uitnodigen die 100ste keer?
1: En wel, echt waar. Ik dus niet. Dus de bedoeling was dat we het hele seizoen gingen ophangen aan die 100ste.
0: Ja.
1: En toen kwam de 100ste opname. En waren we bij de welbepaalde artiest in kwestie, kwam ik daar langs.
0: Mm-hmm.
1: En ik werd daar rondgeleid van de ene mancave naar de andere. En bla, bla, bla, bla, bla, bla. Echt topgast. En de ingeving van het moment, want zo werd het vaak. Oh, je ziet hier dat ongeduld. Ik kan het hier nog een uurtje rekken. Hè. De ingeving van het moment was gewoon van... Goh, zou jij het zien zitten om een nummer te schrijven over 100 keer het huis, omdat ik zo flabbergasted was door die rondleiding. En de goede man zei ja.
0: Dus we hebben een man, hij schrijft muziek, hij zingt muziek.
1: Ja,
0: hij is
1: niet van Limburg, hij is niet van de Kempen, Stef Bos.
0: Stef Bos. Stef Bos gaat...
1: Dus er komt een soort uberhit straks, dat alleen al. Hè.
0: Dat is zalig.
1: Na papa komt zo 100 keer het huis... Allee, ik weet niet of dat...
0: Gaat dat de titel zijn? Dat weet
1: ik
0: nog niet.
1: Nee, dat klinkt mij niet zo poëtisch. Ik heb het nummer wel gehoord en ik ben natuurlijk een beetje biased, want ik vind Stef geweldig.
0: Mm-hmm.
1: Oh, zo schoon.
0: Dus de 100ste aflevering van Het Huis wordt eigenlijk een kijk op het leven van Stef Bos en hij gaat
1: ja,
0: ook zingen.
1: Ja, maar het wilde, wilde, wilde leven. Ingeborg, hou u vast aan de takken van de bomen, want het wilde leven van Stef Bos komt eraan. Maar hij gaat inderdaad, we hebben een och, nu zing ik het echt wel aan het om zeep helpen, hè, maar grote vleugelpiano, boomhut, bam, bam, bam.
0: Het gaat mooi zijn.
1: Ja, dan...
0: Maar in het algemeen, je bent heel trots op dat 12e seizoen ook.
1: Ja, ja, ja, ja, ja, altijd. Altijd heel bang. Niemand gelooft dat, maar ik ben echt een broekscheiter puur zo. Zeker als het over het huis gaat. Omdat die lat zo hoog ligt. Hè? 12 seizoenen, 1 miljoen kijkers, bla bla bla bla bla. Dus als wij straks 150.000 kijkers zouden hebben, dan... ja, dat zou even tegenvallen.
0: Gaat niet gebeuren. We hebben Melissa de Prater in, die voor tranen gaat zorgen. We hebben Stef Bos, die de 100ste aflevering gaat coveren.
1: We gaan nu nog een vissen of
0: nee,
1: wat?
0: Nee, 7:15, we moeten
1: de
0: door.
1: Rest is Peter van de Veire.
0: Voilà. Ja, ja.
1: Niet Peter van de Veire. De rest kom ik vertellen bij Peter van de Veire.
0: Ik was mee. In ieder geval, dankjewel Erik. We zien jou maandag op tv sowieso voor die 50 jaar Memorial van Damme.
1: Allen daarheen.
0: En dan 4 dagen lang op televisie, hè, naar aanloop van dus de echte Memorial. Dankjewel Erik.
2: Radio 2. Sta op met Radio 2.
0: Dit is nog Bart Kael trouwens. gaat vandaag naar zee om 3:30. Dus wees welkom.

0: Dit is zometeen om 3:30. Zometeen. Je hebt nog een hele dag eigenlijk te goed.
1: Liefde, ik ben zo verliefd op jou.
0: Maar om 3:30 dus, Bart Kael, op ons Radio 2-podium aan zee.
2: Radio 2.
0: Nadien om 7:30 ook nog Laura Tesoro, dus heb je nog geen plannen vandaag? Stap die auto in, ga richting Blankenbergen, auto, trein of fiets natuurlijk, kan ook. Intussen in de app van Radio 2 nog een paar mooie berichtjes. Over Erik Goens natuurlijk, daarnet nog bij ons hier in de studio. Stef Mattens bijvoorbeeld, een grote fan van het werk van Erik Goens. Denk aan het huis, Bargoens, het parket, al die dingen. Zijn directe stijl en no-nonsense approach zijn mooi. En hij kijkt dus uit naar de nieuwe programma's van Erik. En wel kijk, maandag beginnen we ermee, hè, hier op VRT1. Die onsterfelijk 50 jaar memorial van Damme. Een kijktip.
3: Wat eten we vandaag?
4: Ja, wat eten we vandaag? Geen idee? Open de dagelijkse kost-app en laat je inspireren.
3: Onmisbaar in de keuken.
4: Er is voor ieder wat wils, op elk moment. Stel eenvoudig je weekmenu samen en maak meteen je boodschappenlijstje. En tijdens het koken? Dan helpen de stap-voor-stap video's en de AI sous-chef je verder. Van inspiratie tot een heerlijk gerecht op tafel. Wat eten we vandaag? Laat je inspireren door de dagelijkse kost-app.
5: Gratis en voor niks.
6: Bij Jumbo is uw september 30 euro goedkoper. Met 30 euro aan korting maakt je uw boodschappen een hele maand voordeliger. Dat is 30 euro om te spenderen hoe dat jij dat wilt. Je vindt onze kortingsbonnen in uw brievenbus of gaat deze week gewoon op bed een Jumbo in uw buurt? Dat is de ja van Jumbo. Voorwaarden op jumbo.com.
7: Vanavond nieuw op Play. Zeg eens
8: Ja, je hebt gezegd.
7: Ja, dat is de naam van uw programma, hè, James.
8: Ja, het is maar om te oefenen, hè. Vertel verder.
7: Dus vanavond op Play. Een heel plezant spelletje.
8: Ik heb weer gezegd. Maar spelletje.
7: Maar dat telt toch niet?
8: Nee, je hebt gelijk. Doe verder.
7: Bon, zeg eens Van maandag tot donderdag nieuw op Play.
2: Radio 2.
9: Radio 2.

0: Loes Poormans uit Turnhout. Daar staat het maximum qua volume al aan. Luider kan gewoon niet, deze Robin S. en Show Me Love. Maar zalig wakker worden toch. Volgende week zondag, 6 september, daar wil ik het met jou over hebben. Want dan staat er bij Sportstand in de agenda in het heel groot... De Gordel. Ja, een mooie fiets- of wandeltocht doorheen de groene rand van Brussel. Hij doet dat niet alleen. Gitte Lambrechts, sportieveling, kinesist, mama van Thibaut Courtois, die fietst langs zijn rechterkant mee. Maar er is natuurlijk aan een persoon ook een linkerkant. En daar staat een man uit Limburg. Staat blijkbaar heel scherp als ik Sportstand mag geloven. En hij komt uit de muziekwereld. Ja. Zornik, zegt dat jou iets? Als je meekijkt via VRT Canvas of VRT Max, dan zie je niet, maar hoor je vooral wel gewoon. Koen Buijsen, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Je hebt speciaal je pak aangetrokken, man.
1: Ja, ik heb het pakje aangetrokken, maar ja, Limburg is heel ver en het blijkbaar lopen nog een beetje achter, want de videolink werkte niet. Maar ja, kijk, dan mijn pak voor mezelf.
0: Kijk, show must go on, dat is live radio. Hè? Hoe is het met jou, Koen? Vertel.
1: Goed, heel goed. Ja, ja, best wel. Een toffe zomer. Veel festivals spelen. Ja, veel muziek. Zelf ook aan het schrijven. En tussendoor een beetje op de fiets zitten.
0: Hè. Ah ja, want ben je aan het trainen eigenlijk voor die gordel? Of denk je, bah, lukt me wel?
1: Ja, ik ben volop aan het trainen. Nee, dat komt wel goed. Ik heb hem ooit, denk ik, 2 keer gereden, maar als wegkapitein. Omdat ik ook als wegkapitein de 1000 kilometer kom op tegen kanker ieder jaar doe.
0: Oh ja.
1: En het is al even geleden dat ik de gordel gedaan heb. Maar ik herinner me wel nog heel goed, dat is echt een van de mooiste toeritten of begeleiderritten die ik ooit gedaan heb. Het is echt prachtig. Prachtige rit rondom Brussel. Het is echt, ja, zalig. Kijk eruit.
0: Oké, okay, geweldig. Ja, Sportstan en Gitte natuurlijk ook. Nu, hoe goed ken je die twee eigenlijk?
1: Eigenlijk niet, denk ik. Misschien dat ik Stan wel eens al een ontmoet heb, maar dat kan ik me niet heel erg goed herinneren. Gitte ken ik helemaal niet, dus... Maar ja, we hebben een kleine 100-tal kilometer om bij te praten, hè. Dus dat komt wel goed.
0: Maar Sportstan kent jou dan wel goed, want hij wist me te vertellen dat je vlijmscherp staat, Koen.
1: Vlijmscherp niet. Ik heb al scherper gestaan, maar ik fiets wel veel. Ik fiets wel veel en ik fiets vooral heel graag. En dan gaat iemand alles scherper staan dan dat hij niet zou fietsen. Hè. Dus ik fiets wel heel, heel graag. En dat is ook het allerbelangrijkste voor mij. De doelen zijn... Wow, die komen op de tweede plaats. Het is gewoon het graag. Graag op de fiets zitten. Is dat op de weg of in het bos, dat maakt allemaal niet zoveel uit.
0: Ah, wel, en klinkt dat herkenbaar? Fiets jij ook graag? Dan is het wel leuk, want je kan als luisteraar ook gewoon meerijden. Met Sportstand, met Gitte, met jou, Koen. Je moet je gewoon aanmelden of ja, inschrijven eigenlijk via VRT Max. Doorklikken op de knop Doe mee. En dan ja, 6 september in je agenda zetten. Zo simpel is het. Lijkt me wel leuk.
1: Voilà.
0: Ook dan kan je gewoon iemand nieuw leren kennen, Koen.
1: Voilà, kijk, zoveel nieuwe mensen om te leren kennen. En daarbij echt een prachtige rit. Het is echt de moeite waard.
0: Jawel, en als jij het zegt, Koen, dan geloven we dat. Hè. Dankjewel en nog goed op de fiets kruipen. Hè.
1: Ja, gaan we doen. Erop en eraf.
0: Voilà, ga je vandaag nog fietsen? Deze donderdag?
1: Ja, sowieso.
0: Hoeveel kilometer heb je in je hoofd dan?
1: Kleine 100.
0: Oh, kleine 100, ja.
1: Maar in Limburg is alles

0: Summer. Next Summer van Damiano David.
1: Je luistert naar Radio 2 in Antwerpen. Elke dag telt voor twee. VRT Radio 2.
0: Half negen, dit is het nieuws uit jouw buurt.
2: Goedemorgen, VRT Nieuws uit Antwerpen met Lisa Kuppes. In Bornem wordt de jaarmarkt verzet omdat scholieren er geen vrijaf meer voor kunnen krijgen. Dat komt omdat de facultatieve verlofdagen zijn afgeschaft. In Boom en Boeghout verhuist de jaarmarkt naar een zondag. In Bornem is dat niet nodig. De jaarmarkt vindt plaats op een woensdag. Alleen de veeprijskampen worden verzet van de voor- naar de namiddag. Zo kunnen kinderen toch mee naar de runderen, geiten en paarden gaan kijken. De fokkers mogen voortaan dus later komen, zegt de organisator van de Bornemse jaarmarkt, Kevin van der Anst.
3: Die starten normaal om 10 uur en die gaan we nu, omwille door de wijzigingen van zowel DM hier, gaan we die verzetten naar 13 uur voor te starten. En dat we dan eigenlijk de schoolgaande jeugd en familieuitstap nog altijd kunnen garanderen. Bij ons is het niet drastisch als bij sommige anderen, bijvoorbeeld van een maandag naar een zondag of een zaterdag. Bij ons is het eigenlijk een kleine wijziging gewoon van startuur voor de veeprijskamp.
2: Er bestaat wel een uitzondering voor jaarmarkten, maar scholen moeten de verloren lestijd dan inhalen. Volgens verschillende schooldirecteurs is dat niet werkbaar. Kinderen die te voet of met de fiets naar een basisschool gaan in Hoogstraat en de deelgemeente, kunnen voortaan op een kaart de veiligste route bekijken van bij hen thuis naar school. Het initiatief kwam er nadat een 12-jarige scholier 2 jaar geleden onder een vrachtwagen belandde en overleed. Annelien Peraar van de ouderaad van de basisschool in Meer.
4: Vanuit de ouderraad hebben wij mee aan tafel gezeten samen met de directie van Meer om te kijken waar de veilige routes zijn, waar de knelpunten zijn, aandachtspunten rond de schoolomgeving in Meer. Ik vind dat een zeer goed initiatief, want ik merk zelf ook als mama dat het niet overal even veilig is om te fietsen voor mezelf, maar ook even voor mijn kleine zoontjes. Dus ik vind dit heel goed en ik hoop dat veel ouders er gebruik van gaan maken.
2: En in Mechelen start vanavond het gratis festival Maanrock, dat dit jaar in het teken staat van de solidariteitsactie De Warmste Week. Eind december strijkt die neer in Mechelen. Daarom heet het podium aan de IJzerleen het warmste feestpodium. En zijn er al verschillende inzamelacties op het festival, zegt Mechelen feestvoorzitter Mark Baert.
5: Ofwel gaan ze hun herbruikbare beker kunnen doneren. Normaal is die geld waard. Je kan dat voor je eigen houden. Maar er komen speciale totempalen op de IJzerleen waar de mensen die beker kunnen deponeren. En dus dat bedrag wordt dan aan de warmste week geschonken. En een tweede dingetje dat we doen is een warmste jukebox. Kunnen mensen plaatjes aanvragen. Ze kunnen daar zelf een bedrag

0: Oelegem. Verder een kwartier ook zie ik op D17 vanaf Kruibeke. Dan Brussel, vrij druk vanmorgen. Niet zozeer uit Gent, 10 minuutjes vanaf Afliegem op D40. Maar wel druk aan de werken op de A12 in Laken. 20 minuten bumperen daar vanaf Strombeek. Klein half uur vanaf Peuty tot aan de werken in Machelen. Ook een klein half uur van Bertem tot Krainem op de E40. Dus ook daar wordt gewerkt. En verder ook 20 minuten vanaf Jezuseik. De binnenring rond Brussel, 35 minuten erbij tussen Grote Bijgaarde en Vilvoorde. De buitenring ook een kwartier van Waterloo tot Tervuren. Op andere plaatsen zijn er voorlopig alleen kleinere vertragingen. En hoera, er rijden weer treinen tussen Leuven en Waver.
1: Geweldig. Zeg, het nummer van Margot van de regio.
0: Ja.
1: Haar WhatsApp-nummer.
0: Haar WhatsApp-nummer,
1: ja. Ben je niet van buiten?
0: Nee, maar ik zal het eens op speed dial zetten bij mezelf.
1: 04, dat hè?
0: 04, ja, ik ben kwijt.
1: Wel, kijk, maar zo meteen gaan we het nog eens goed herhalen, want ze is terug, onze Margot van de regio.
2: En de winnaar van VRT Zomerhit is niemand minder dan...
3: Zo, de aankondiging van de winnaar hebben we al. Nu nog de Zomerhit. Dit weekend komen we eindelijk te weten wie van de 10 finalisten VRT Zomerhit wint.
4: Volg de spannende ontknoping zaterdag live in Blankenbergen of op VRT1 en VRT Max.
5: Ga voor onze kiplekkere promo. Nu bij Colruyt. 35% korting op verse kipfilet.
6: 35% op kipfilet. Yes! Kipmeappelmoes deze week.
5: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt. Laagste prijzen.
7: Met een Buzzypass-abonnement reizen jongeren tot en met 24 jaar super voordelig met de bus en tram door Vlaanderen. Je hebt dus de keuze. Of je brengt je zoon of dochter zelf naar vrienden, de jeugdbeweging, de padel en vijf, het zwembad, het centrum en de les. Of je koopt dan vandaag nog een super voordelig abonnement op delijn.be. De Lijn. Beweeg mee.
8: Het zijn Re5 Days bij E5, samen met Ox van België. Doneer je kleren en maak iemand anders heel gelukkig. Per ingeleverde tas krijg je een aankoopcheck van €12,50. E5, jouw verhaal in stijl.

0: Pink en Never Gonna Not Dance Again. Het is 9:20 en je hebt nog een werkplatengoed van mij, hè? Dus moet jij gaan werken, stuur even je job en je favoriete song door in de app van Radio 2. Wie ook moet gaan werken binnenkort, ja, ja, het is terug van dat, is Margot van de Regio. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Je kan meekijken via VRT Canvas of de app van VRT Max, dan zie je haar zitten.
1: Ja.
0: Fris eigenlijk al, vind ik.
1: Fris, ik heb 2 maanden tot minstens 9 uur in mijn bed kunnen liggen, dus ik ben een heel ander persoon. En vanaf volgende week maandag is dat direct gedaan.
0: Nee, dat is niet waar. Ik heb er een heel jaar door gewoon goed uitzien. Maar ik vind het straf gewoon dat je... Nu zou het eigenlijk ook al kunnen dat je om 6 uur wakker bent.
1: Vanochtend was ik wel om 6 uur wakker, dat klopt wel. Maar vanaf morgen, vanaf volgende week maandag liever, staat de wekker weer om 3:30 morgens. Want dan zijn we er terug met Goeiemorgen Morgen.
0: Kei leuk. Mensen in de app kijken er nu al naar uit, dus dat is heel fijn. Die zijn aan het aftellen. Nu, hoe was jouw zomer?
1: Heel leuk. Ik heb hele leuke dingen gedaan. Ik ben naar Italië geweest. Ik ben naar New York geweest. Ik heb geslapen, gefeest, gegeten. Leuke dingen gedaan allemaal.
0: Ik zag foto's voorbij komen op jouw Instagram en ik dacht echt, ja, jaloers. Vooral jaloers.
1: Ja, ja. Ja, het was leuk.
0: Nu, Amerika ruil je in voor de Vlaamse regio's.
1: Ja.
0: Uiteraard. Ja. Weer klaar voor?
1: Ja, zeker. Ik heb weer goesting om heel Vlaanderen af te chasen, zal ik het zo maar zeggen. En weer plekken en mensen te ontdekken en verhalen te gaan halen. Want dat is mijn job natuurlijk. Mm-hmm. Maar het probleem is, ik heb ze nog niet.
0: Nee, we hebben de luisteraar eigenlijk nodig.
1: Ja, voilà. Dus ik heb net zoals vorig jaar mijn WhatsApp-nummer, waar mensen dus berichtjes naar kunnen sturen. Niet naar bellen, ga ik er nog eens bij zetten. En ja, mensen kunnen daar dingen naar doorsturen waarom ik zou moeten langskomen. Dat kan van alles zijn, hè, Romy. Dat kan bijvoorbeeld, ik heb er wat voorbeeldjes van de afgelopen jaren bij gehad. Ja? Er gebeurt iets in jouw dorp waar ik absoluut, of wat de rest van Vlaanderen ook moet horen. Ik ben bijvoorbeeld eens naar Slipskapelle geweest, ergens diep in West-Vlaanderen, waar ze 5000 onderbroeken verzamelen. Hebben onder de inwoners voor de slipskapellenfeesten. Om alle slipjes in de straat omhoog te hangen.
0: Okay.
1: Ik ben eens bij Vriendje geweest. Dat was een schildpad uit Nienhoven. Die elke dag zalmtoastjes kreeg.
0: Dat weet ik
1: tomaatjes.
0: Nog.
1: Ja, dat was een huisdier dat iedereen zou moeten leren kennen, bijvoorbeeld. Ik heb een berichtje gekregen van een mama die een kerstverse tweeling had. En die zei, Margot, het gaat even niet meer. Wil je komen helpen? Een friturist die een wereldrecord frieten bakken wou verbreken. Allee, zo van die dingen allemaal mag je laten weten op mijn WhatsApp-nummer. En dan kom ik met heel, heel, heel veel plezier langs.
0: Ik was met een bezig van, kennen we het nummer nog? Want het is uiteindelijk ook 2 maanden geleden.
1: Allee.
0: En Frank uit Antwerpen, die stuurt gewoon het nummer door in de app van Radio 2. Allee, dus die weet het nog. Maar voor al wie het niet meer weet...

0: Ik snap nog altijd niet dat ik niet genomineerd ben voor Zomerrit eigenlijk. Ja.
1: Ik vind het ook wel straf. Je hebt het mooi ingezongen. Nu, dat nummer is heropgefritst. Dat is fijn. Is nu terug actief. Voor verhalen vanaf 1 september. Ben je specifiek op zoek naar eigenlijk verhalen die te maken hebben met dat nieuwe schooljaar?
0: Zeker, dat mag ook. Want 1 september, ja, belangrijke dag voor heel veel mensen. Dus laat mij ook vooral weten waarom die dag voor jou belangrijk is. Die schooldag ga jij, heb je bijvoorbeeld... ik ben al eens naar een gezin die 7 kinderen hebben. Ik ben die samen naar school gaan brengen. Maar is het voor jou, weet ik veel, drieling, de eerste schooldag? Of ben jij een leerkracht en ga jij iets mega speciaal doen? Laat het weten en dan kom ik op 1 september misschien wel naar jou thuis of naar jouw school. Of naar weet ik veel waar, als het maar binnen de regio van Vlaanderen is natuurlijk. Ah, ja. Want daar stopt mijn werk.
1: Ah ja, Margot van de regio. Dus terug actief vanaf volgende week maandag. Ik kijk er naar uit, Margot.
2: Ja, ik ook. Wordt dit de grote winnaar van VRT Zomerhit 2026? Dat bepaal jij. Ga nu naar VRT Max

0: tien voor negen. Madness in Our House. Als je vandaag nog moet werken, dan is dit jouw moment. Dan verdien jij een werkplaat hier bij Radio 2. Johan uit Kortenaken, die is aan het puzzelen met drie collega's aan het nieuwe uurrooster voor het komende schooljaar. Sandrine uit Waregem, die moet vandaag werken als kiné in Rusthuis Acropolis in Waregem. Maar het is vandaag Daisy uit Halen die mag kiezen wat ze op de radio hoort. Een hele goede morgen, Daisy.
1: Goedemorgen, Romy.
0: Vertel eens, wat doe jij van job?
1: Ik werk in een woonzorgcentrum en ik sta in voor het wassen van alles wat vuil is en, in het woonzorgcentrum. Dus badlakens, badlinnen, bedlinnen, bewonerswas, werkpakjes, de keukengerief, alles wat we kunnen wassen.
0: Amai, het wordt vandaag 30 graden bijna, Daisy. Gaat dat zweten worden dan?
1: Dat wordt zweten, maar ja, we hebben de hele zomer gezweten.
0: Dat is waar.
1: Dus op de ene dag komen we dan weer aan. Ja,
0: voilà, gelijk. Voilà. We bekijken het positief, Daisy. Ja. Je kan wel luisteren naar Radio 2, terwijl al die wasmachines aan het draaien zijn. Dat lukt allemaal.
1: Ja. Ik gebruik altijd een oortje in mijn leven. Ik luister via VRT Max en dan Radio 2 en dan met mijn oortje. En dan kan ik overal bijna in Tommelhof in de campus Radio 2 blijven beluisteren.
0: Zo ongelooflijk, hè, VRT Max, die app. Wat kan die niet? Nee, geweldig.
1: Ja, voilà.
0: Daisy, welke song wil jij graag horen terwijl je die was aan het wassen bent?
1: Ja, Never Get Old van het Daniel Radcliffe natuurlijk.
0: En waarom natuurlijk?
1: Ah, ik ben er een ongelooflijke fan van. Ik heb hem ooit gezien in Werchter. En toen had ik tegen mijn kinderen gezegd van... Kijk, ik wil niet van achter staan, maar vooraan, ik wil hem bijna kunnen aanraken.
0: Oh.
1: En dus ze hebben ervoor gezorgd dat ik vooraan stond. En we zijn nog één keer in Brussel geweest. Als hem daar een optreden gaf, dus zijn we ook eens naar Brussel geweest. Dat was met een man en ik, ja.
0: Maar heb je hem ooit al eens
1: kunnen... ongelooflijk.
0: Kunnen aanraken, deze? Is het ooit gelukt?
1: Nee, dat is niet gelukt.
0: God, denk het toch, deze? Dat moet nog ooit moeten we dat nog doen. Dat staat nog op je bucketlist.
1: Dat moeten we nog eens doen. Voilà, dat staat op de bucketlist. Zeker weten.
0: Ah, voilà, kijk, die werksong, dat kan je afstrepen van die bucketlist. Die is speciaal voor jou, die werkplaat. Geniet van deze. I need to never get old. Merci, Daisy.
1: Dank je wel. Ja, dag.

0: The Happening en The Supremes. Het is bijna 9 uur, dat wil zeggen, over een drietal minuten is het aan Xavier Taverne. Staat hier al naast mij.
1: Hallo!
0: Hallo! Ja, ja, hij is er klaar voor. Het gaat onder andere over zwemlessen op school. Dus kijk, dat mag je tussen 9 en 10 verwachten. Morgen tussen 6 en 9. Opnieuw sta op met Radio 2, mijn laatste. Dus wees erbij en we gaan het over de thuisfinale hebben. Wordt spannend, dus alle daarheen. Veel plezier met Xavier.
2: Zij hebben geen idee. Run. Dat de dader in hun midden staat.
3: Hoe lang duurt dat, Lulo? Ik weet dat jullie dit, maar we moeten nu echt volhouden, ja?
2: Zie jij wat zij niet zien?
4: Je vetzak loopt er nog altijd ergens rond. Ik word er shot van.
5: Waarschijnlijk recht onder onze neus.
2: De nachtmerrie krijgt eindelijk een gezicht.
5: Is er nog iets dat hij kan doen?
2: Het nieuwe seizoen van Thuis. Vanaf maandag 31 augustus op VRT 1 en op VRT Max.
6: Elke dag telt voor twee.
7: Maak je ook graag tijd voor een podcast van Radio 2? Ontdek Peter van de Veire en de Zandloper. Als de muren konden praten of mens erger je niet. Vind ze op VRT Max.
6: Radio 2.
5: Oh ja, man.
8: Ik sta hier, hè. Ik bedoel, ik kan het allemaal volgen. Jij zit er al een kwartier aan het swipen of zo.
9: Ja, sorry, maar het ziet er gewoon allemaal zo goed uit.
8: Ik hoef deze echt niet te weten.
9: Eigenlijk zou het wel makkelijker zijn als jij ook wat swipet, hè. Dan kunnen we samen kiezen. Huh? Allee, watermeloen of zo.
8: Ik kan echt niet volgen.
9: Of maar jessekes voor de barbecue.
10: Swipe in de dagelijkse kost-app en kies samen wat je wil eten.
8: Doe dus naar rechts.
10: Perfect als je deze zomer samen wil koken.
8: Oh, we hebben een match.
10: De dagelijkse kost-app.
11: Je luistert naar Radio 2 in Antwerpen.
12: Ja, over goed een week zitten al die kinderen weer op school. Daar zullen heel veel ouders blij mee zijn. Maar wat met de zwemlessen op school? Daar is elk jaar veel over te doen. Dat is dit jaar niet anders.

0: 9 uur, goedemorgen. VRT Nieuws met Sophie van der Donkt. Er zijn al zeker 165 doden geteld na de grote overstromingen in het grensgebied tussen Nepal en Tibet. Er zijn ook nog meer dan 1300 mensen vermist en dat aantal loopt nog op. Bij de vermisten zijn ook honderden buitenlandse toeristen. Het gebied is een populaire bestemming voor wandelaars. De oorzaak van de overstromingen is een deel van een gletsjer die is ingestort, zegt glacioloog Lander van Tricht.
1: Op basis van satellietbeelden die voor het event zijn gemaakt en nu na het event, zien we dat er eigenlijk een heel groot deel van een gletsjer ontbreekt. Er zou dan een enorme hoeveelheid ijs zijn afgebroken, naar beneden zijn gestort over meer dan 1000 meter. En dan op de weg naar beneden ook puin en rotsen hebben meegenomen. Dan in die rivier terecht zijn gekomen en zo eigenlijk een kettingreactie veroorzaakt die dan voor die vloedgolf heeft gezorgd.
0: Ook drie Belgen die mogelijk in het rampgebied waren, heeft Buitenlandse Zaken nog niet kunnen bereiken. Onderzoekswerk van de Franstalige openbare omroep RTBF heeft aan het licht gebracht waar de grote natuurbrand in de Hoge Venen ontstaan is. De RTBF kwam er ook achter dat er die dag gemaaid is op die plek in opdracht van het Waalse overheidsdepartement Natuur en Bos. Er zou daarbij een maaimachine gebruikt zijn die vonken kan doen ontstaan, terwijl er gewaarschuwd was voor brandgevaar door de droogte. Verschillende steden en gemeenten die nog een traditionele jaarmarkt hebben tijdens de week, zoeken manieren om kinderen die dag toch nog vrijaf te geven op school. Dat kan in principe niet meer, omdat facultatieve vrije dagen komend schooljaar niet meer mogen. Op bevel van de burgemeester kunnen scholen wel nog gesloten blijven, bijvoorbeeld om veiligheidsredenen. En enkele burgemeesters zijn dat ook van plan. Een andere oplossing is de jaarmarkt verplaatsen van de week naar het weekend. En dat gaan ze doen in Boom, zegt schepen Linde Peters.
2: We hebben dat ook bevraagd bij de Boomse scholen. En ja, zo goed als alle scholen gaven aan dat ze die maandag de leerlingen op school verwachten. Dus om zoveel mogelijk mensen de kans te geven om de jaarmarkt te beleven, hebben wij gekozen om te verplaatsen naar zondag.
0: De Japanse kunstenares Yayoi Kusama is overleden. Ze werd 97. Kusama raakte vooral beroemd door haar stippenkunst. Christine Bonnure.
3: In interviews zong ze wel eens Yayoi Kusama met het vuurrode haar. Ze kreeg een klassieke opleiding in Japan en verhuisde in de jaren 50 naar Amerika, waar ze opvallende performances deed en alles wat los en vast zat met stippen beschilderde. De stip, symbool voor zon en maan, is de weg naar de oneindigheid, zei Yayoi Kusama, die haar mentale problemen, psychose en hallucinaties verwerkte in haar kunst. De tweede helft van haar leven verbleef ze vrijwillig in een instelling in Japan. Haar werk is over de hele wereld te zien in alle grote musea. Enorme pompoenen met bolletjes of duizelingwekkende spiegelkamers vol kleurige stippen. Yayoi Kusama werkte samen met modemerk Louis Vuitton. Ze was de bestverkopende vrouwelijke kunstenaar.
0: Regen- en onweersbuien, straks een periode met vrij zonnig weer en temperaturen tot 30 graden. Tegen de avond komt er uit Frankrijk dan een nieuwe onweerszone binnen en dat kan met veel regen, hagel en felle rukwinden zijn. Het nummer 1722 is open voor wie stormschade of wateroverlast zou hebben. Meer in de app van VRT Nieuws.
4: Ja, dankjewel Sophie. Wat een weertje is het toch eens. Goh. Net voor de buien was ik hier binnen vandaag en moet ik zorgen dat ik voor die volgende buienlijn hier weer weg ben. Dus hajo, kom.
5: Inderdaad. Je merkt het ook wel op de weg hier en daar flink wat aanschuiven. Toch al bijna 200 kilometer file in heel België.
4: Oh, zeg. En dat in op een vakantiedag.
5: Ja, het is de laatste week van augustus, dus ja. Toch al veel mensen onderweg.
4: Ouders zijn altijd gaan werken. Hè.
5: Dat is ook zo. Op de E17 bijvoorbeeld van Kortrijk naar Gent, daar sta je een kwartier in de file bij Deinze. Komt door een defecte auto daar op de linkerrijstrook. Verder door naar Antwerpen op diezelfde E17. Ook nog eens ruim een half uur vertragen van Gent. Brugge tot voorbij Destelbergen. Daar is dan weer een ongeval gebeurd op de linkerrijstrook. En aansluitend is het daarom ook aanschuiven op de ring rond Gent vanaf Melle. Verder naar Antwerpen. Files van nog zo'n 20 minuten vanaf Massenhoven en vanaf Oelegem. Op de andere snelwegen veel minder. Antwerpse ring richting Gent ook nog 20 minuten erbij van Antwerpen-Noord tot aan de Kennedy-tunnel. Naar Brussel. Daar is het heel druk op de A12. Je verliest bijna een half uur van Meissen helemaal tot aan de werken in Laken. Verder ook een klein half uur vanaf Peutie op de E19. 20 minuten van Everberg tot de werken in Krainem op de E40 en een kwartier vanaf Jezuseik op de E411. De binnenring rond Brussel ruim een half uur, file rijden daar tussen Grote Bijgaarde en Vilvoorde. De buitenring ook 20 minuten van Waterloo tot Tervuren. In Brussel met de wagen binnenrijden via Montgomery in de Wetstraat gaat heel moeizaam momenteel. Je schuift een half uur aan, dat komt door werkzaamheden daar. En tot slot op de E40 van Luik naar Aken is het ook 20 minuten bumperen van Loncin tot de werken in Votem en in de andere richting ook vanaf Berchon.
6: Heb jij je zwemdiploma gehaald in de lagere school?
5: Een zwemdiploma? Ik heb daar leren zwemmen, maar of ik daar een diploma voor gekregen heb...
6: Ja, ik kreeg zo'n kaartjes die je kon openplooien. Dat was 25 meter kunnen zwemmen, 100 meter. En als je echt een bikkel was, dan had je 1000 meter. En
5: oh ja, nee, dat zal zeker niet...
6: Een geel brevetje of zo.
5: Misschien dat ik dat wel heb gekregen, maar ik heb het verdrongen, denk ik.
6: Ja, ja. We hebben allemaal veel verdrongen uit onze schoolperiode. Maar die zwemles, daar is altijd wel gedoe over. Scholen hebben geen geld meer om dat te doen.
5: Ja, ja, ik hoor het.
6: En we mogen vanaf volgend jaar overal gaan zwemmen waar we willen.
5: En nergens mogen, want overal blauwalgen.
6: Ik ruik een perfecte storm.
5: Zeker weten.
6: We gaan het erover hebben, dank je, Hajo.
7: Win-win. Xavier Taverne.
6: Ja, zwemlessen op school, daar moeten we het over hebben, want die zijn...

En mag je je hond meenemen op de trein zonder veel gedoe? Ook die vraag stellen we ons. En dat allemaal in een uur. Je vraagt je af hoe we het elke dag doen.

0: Misschien wel de zomer waarin ik besefte dat ik mannen leuker vind dan vrouwen. Five and got the feeling.
1: Win-win.
0: De zomervakantie loopt nu echt op zijn einde en het nieuwe schooljaar staat klaar. Misschien werd het jou afgelopen zomer nog maar eens duidelijk dat het echt van levensbelang kan zijn om je kind te leren zwemmen. Want ook deze zomer werden verschillende kinderen uit zwembaden en de zee gered. Denk maar bijvoorbeeld aan die jongen van 5 die in het zwembad van Wetteren in moeilijkheden kwam. En ik kan de keren niet zeggen dat ik afgelopen zomer in Oostende aan de vloedlijn de politie op het strand zag komen omdat er alweer iemand in de problemen was gekomen. Ja, tel daarbovenop nog eens de beslissing van de Vlaamse regering dat je vanaf volgende zomer zo ongeveer overal in Vlaanderen in open water mag zwemmen. Tenzij, en dat moeten we erbij zeggen, het nadrukkelijk verboden is. Ja, als je dat allemaal samenlegt, dan weet je dat het belangrijker is dan ooit om je kind goed te leren zwemmen. En dat gebeurt op school met zwemlessen, want leren zwemmen staat in de eindtermen van de lagere school. Daar lezen we, de leerlingen kunnen ongeremd en spelend bewegen in het water en de leerlingen voelen zich veilig in het water en kunnen zwemmen. De theorie is één ding, de praktijk, dat kunnen we vragen aan Tine Sleurs. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Fijn dat je er bent. Jij leidt zelf toekomstige leerkrachten lichamelijke opvoeding op aan de hogeschool UCLL.
2: Klopt.
0: Ja, en enkele jaren geleden nog een bevraging gedaan bij 500 Vlaamse basisscholen over de zwemlessen. Hoe is het ermee gesteld?
2: Ja, de gegevens uit de praktijk leren ons dat het zwemonderwijs voor heel veel scholen, voor heel veel lagere scholen, toch echt een bezorgdheid is. Het leren zwemmen, en je hebt het daar net al gezegd, is iets dat heel belangrijk is, dat ook van werk van lange adem is. Iets dat je niet snel tussendoor doet. Dat is een lessenreeks die je moet volhouden over een periode waarin herhaling zit, waarin dat kinderen regelmatig kunnen oefenen en waarin ook de jaren nadien geoefend blijft worden. Het is niet dat je zo 10 lessen, oké, we hebben dat hier rap opgelost, klaar.
0: Nochtans hebben of moeten kinderen op het einde van hun lagere schoolcarrière 1 jaar gratis zwemlessen hebben gekregen.
2: Ja.
0: Dat gebeurt dus lang niet overal.
2: Jawel, dat zal wel
0: dat
2: gebeuren.
0: Wel.
2: Ja, ja. Okay. Dus de scholen zijn verplicht om gedurende 1 jaar die gratis zwemlessen aan de kinderen aan te bieden. En dus dan draagt de school de kosten voor de toegang tot het zwembad
0: het
2: vervoer daar naartoe.
0: Ja.
2: Maar natuurlijk weten we ook dat we dat op een jaar niet kunnen realiseren. En daarom richten zij zo hopelijk ook in de andere schooljaren lessen in. En die gaan ze wel doorrekenen via de maximumfactuur aan de ouders.
0: Waar het dan vroeger misschien in 1 schooljaar gebeurde, moet het nu misschien eens het eerste leerjaar zijn, dan het tweede leerjaar? Of hoe richten ze het in?
2: Ja, dat hangt van school tot school af. Er zijn scholen die ervoor kiezen om met de jonge kinderen te gaan zwemmen. Er zijn scholen die ervoor kiezen om met de oudere kinderen te gaan zwemmen. Sommigen doen dat in een periode, een blokperiode bijvoorbeeld, waar ze wekelijks gaan. In andere scholen spreidt men dat. Men is eigenlijk vrij als school om te kiezen hoe dat je dat aanpakt.
0: Waarom is het zoveel moeilijker dan vroeger?
2: Ja, wel, één groot probleem is eigenlijk ook al dat we in Vlaanderen erop achteruit zijn gegaan de laatste jaren met de hoeveelheid zwembaden. De beschikbaarheid van zwemwater is in bepaalde regio's een probleem. Daarnaast ook hebben we de kostprijs is ook overal verhoogd. Ook doordat er minder zwembaden zijn, moeten scholen zich ook over een langere afstand verplaatsen. En dat gebeurt dan ook vaak met de bus, die dan ook bekostigd moet worden.
0: Ja, en in het lager onderwijs heb je natuurlijk de maximumfactuur. Dat is het maximale bedrag wat ouders mogen betalen aan eigen kosten. De rest moet door de school gedekt worden. Die zit eigenlijk een beetje in de weg hier dan.
2: Ja, die zit eigenlijk hier, zou je kunnen zeggen, die zit in de weg als men die kosten aan de ouders wil doorrekenen. Uiteraard is de school ook vrij om te zeggen, wij nemen die kosten op ons. Maar ja, dat loopt natuurlijk in veel scholen, kan dat wel oplopen als je een bus moet betalen, als je ook toegang, die in sommige zwembaden is dat heel, is dat een schappelijke prijs. In andere zwembaden is dat natuurlijk een stuk duurder, dus daar is eigenlijk geen lijn in te trekken. Dus
0: en die maximumfactuur in het lager onderwijs bedraagt €110 per school. Ja, daar zit je snel aan als je toch een aantal van de kosten bij de ouders wil leggen. Mogen we hier, als we dat allemaal samenleggen, mogen we dan concluderen dat het zwemniveau in Vlaanderen erop achteruit gaat?
2: Dat hangt ervan af voor welke kinderen dat je dat bekijkt.
0: Hoezo?
2: Omdat we zien dat er een groot verschil aan het optreden is tussen die kinderen die buitenschool de kans krijgen om naar zwemlessen te gaan. In een club, in sportkampen, in verschillende verenigingen, privélessen. En dan die kinderen die eigenlijk die kans niet krijgen. Wiens ouders niet de mogelijkheden of de kennis of de middelen hebben om met hun kinderen naar een zwembad te gaan en daar te oefenen.
0: Dus opnieuw is het zo dat de groep die eigenlijk al heel kwetsbaar is, nog kwetsbaarder wordt. En dat is het het vaak, hè, als het over geld gaat.
2: Ja, dus in dit geval zien we eigenlijk, zijn we een beetje bang dat natuurlijk het zwemonderwijs of het kunnen zwemmen, dat dat eigenlijk iets wordt op termijn dat alleen nog weggelegd is voor de elite. En ja, dat zouden we natuurlijk erg jammer vinden, omdat het, ja, kunnen zwemmen natuurlijk uw leven kan redden. Hè.
0: We zien ook steeds vaker initiatieven opduiken, privé-initiatieven, spoedcursussen, zwemmen, leren op een week zwemmen. Ik zeg maar wat, ik ben nu aan het overdrijven. Maar ook dat is weer voor de mensen die het kunnen en willen betalen. Ja, wat met die groep die dat niet kan? Wat moet er gebeuren of wat kan er gebeuren? Wat raad je hen aan?
2: Ja, we proberen wel. Op verschillende plaatsen in Vlaanderen groeien er wel initiatieven waar er samenwerkingsverbanden zijn tussen gemeenten, tussen zwemverenigingen, waar men schooloverschrijdend ook gaat werken om eigenlijk een beetje die niveauverschillen tussen de kinderen op te vangen en om eigenlijk ons zwemonderwijs efficiënter en meer rendabel te maken. Vaak zijn dat kleinschaligere projecten, maar daar zien we toch wel hele mooie resultaten waar dat er zo bijvoorbeeld schooloverschrijdend gewerkt wordt of waar kinderen na school rechtstreeks van de school naar zwemlessen mogen gaan, bijvoorbeeld.
0: Maar dan moet je ook zorgen dat je niet bij een charlatan terechtkomt. Daarmee bedoel ik, oplichting loert altijd een beetje om de hoek. Leren we hier jammer genoeg elke dag. Je kan ook iemand hebben die denkt, ik ga hier gewoon even geld kassen en ik leer die kinderen helemaal niet zo goed.
2: Ja, dat is inderdaad belangrijk dat de ouders weten van wat is eigenlijk kwaliteit. Hoe moet je leren zwemmen? Wat zijn de belangrijke dingen waar ik naar kan kijken als ouder? Hoe leert mijn kind zwemmen? Dus dat zijn wel tools die ouders best in handen hebben. Dat ze weten van, bijvoorbeeld, ik ga maar een klein voorbeeld geven. Bijvoorbeeld dat je met hoofd onder water moet leren zwemmen. Dat je eerst moet leren drijven. Dat je die watergewenning doorlopen moet hebben voordat je zo met blokjes en met bandjes en dat water ingaat. Dus dat is heel belangrijk dat de ouders een beetje het kaf van het koren kunnen scheiden en dat ze wat referentie krijgen voor wat is eigenlijk kwaliteitsvol zwemonderwijs.
0: Goed, en vanaf volgend jaar, volgende zomer, mogen we dan in open water gaan zwemmen. Overal, tenzij het strikt verboden is. Dus dan moeten we maar hopen dat dat volgende zomer allemaal goed komt. Hè?
2: Ja, inderdaad. Veel oefenen.
0: Dankjewel, Tine Sleurs, lector bij de opleiding lichamelijke opvoeding aan de UCLL Hogeschool. Zometeen hebben we het nog over de zwemlessen bij zwemscholen, waarvoor je je kind kan inschrijven om ervoor te zorgen dat hij goed kan zwemmen. We steken ons licht dan op bij de Vlaamse Zwemfederatie.

0: Het had een mega-hit met Ordinary en het had ook zomaar een eendagsvlieg kunnen zijn, maar er zijn gelukkig al een paar nieuwe singles van hem gepasseerd. Het is misschien wel een blijvertje, Alex Warren. Daarnet hadden we het hier over zwemlessen op school en hoe het daarmee gesteld is, want steeds meer scholen moeten die zwemlessen beperken of worden geconfronteerd met uitdagingen om ze te blijven organiseren. Logistiek, omdat er geen zwembad voorhanden is, maar ook de verplaatsing naar het zwembad en de kost. Tine Sleurs hoorde je net, zij leidt zelf toekomstige LO-leerkrachten op en ze vertelde ons net over het zwemniveau van leerlingen, dat dat hier en daar ook wel daalt en dat scholen dus aanlopen tegen die hoge kosten. En al die taken zorgen er samen voor dat het uitdagend is voor scholen om nog voldoende en kwalitatieve zwemlessen te kunnen voorzien. En dus gaan wij ons licht opsteken bij de directeur van de Vlaamse Zwemfederatie, dat is Pieter-Jan van Gerven. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Merken jullie ook dat het zwemniveau van kinderen en jongeren er hier en daar op achteruit gaat?
1: Ja, het is zo, zoals Tine ook zei daarnet. Het is niet zo dat bij alle leerlingen het niveau zakt, maar er is wel een steeds grotere groep van leerlingen die niet of amper kunnen zwemmen. En dat zie je wel terugkomen. Het basisniveau, het gemiddelde niveau is daardoor lager.
0: Ja, en dan kan je twee dingen doen. Als je de financiële middelen hebt, dan kan je op zoek gaan naar privélessen, groepszwemlessen. Is die vraag gestegen na de schooluren, merken jullie?
1: Ja, absoluut. Zo kunnen wij spreken voor onze zwemclubs. We hebben 55.000 leden en nog eens 27.500 mensen op een wachtlijst. Alleen al, om een voorbeeld te geven, de zwemschool in Antwerpen heeft ongeveer 2000 leden, maar er staan meer dan 4000 kinderen nog op wachtlijst om te zwemmen.
0: Wat? 4000 kinderen op een wachtlijst?
1: Ja, bij één club.
0: Dus, en hoe snel kan je dat inhalen? Hoe snel kunnen die aansluiten? Hoe lang spreken we?
1: Stel dat een instroom gemiddeld in de omvang daar zal ongeveer 800 kinderen per jaar instroom zijn.
0: Dus over vijf jaar dan kan de laatste op de wachtlijst beginnen?
1: Ja, als je het zo stelt, ja, klopt. Ja.
0: Wauw, dat is niet zo hoopvol, hè? Of ben ik nu te negatief?
1: Het toont alleen dat de vraag naar zwemmen en leren zwemmen enorm is. Dat die clubs ook botsen op hun capaciteit. Zij moeten het doen met uren na de schooluren. Er is heel veel vraag naar zwemwater. Daar komen ze ook in conflict met mensen en andere clubs en andere activiteiten. Dus ja, het is een uitdaging, dat is duidelijk.
0: Ja, maar wat wel zo is, stel nu, je hebt heel veel middelen, je bent heel rijk, je hebt een zwembad, dan kan je gewoon privélessen organiseren bij je thuis en daar gewoon geweldig veel geld voor vragen.
1: Ja, klopt. En dat gebeurt ook. Dat zien we meer en meer. Alleen is dat zeer zorgwekkend, omdat daar eigenlijk amper controle is of die persoon het juiste pedagogisch of didactisch diploma heeft. Laat staan dat hij een wetenschappelijk onderbouwde leerlijn gebruikt. Hè. Zoals mevrouw Sleurs daarnet ook zei, kinderen die met hoofd boven leren zwemmen, nog in schoolslag. Dat is niet de juiste manier om het te doen.
0: Ah, oei, en daar is jammer genoeg aan geen controle. Dat is hoe ik het ook doe. Moet ik ook
1: dat is achterhaald. Ja, eigenlijk zou je eens op zwemles moeten komen, Xavier. Kom maar eens af.
0: Wel, maar over 6 jaar heb ik zeker tijd als ik op de wachtlijst sta. Nee, ik heb daar wel voor gekeken en het viel mij ook op in de buurt waar ik wilde zoeken. Want ik wilde goed leren zwemmen of beter kunnen zwemmen dan ik nu doe. Dat eigenlijk heel erg moeilijk was om ergens een plek te vinden die mij dat heel snel kon aanleren. Maar als je toch de middelen hebt om dat te doen, hoeveel mag en kan je betalen voor zo'n privéles? Wat is een gangbare prijs?
1: Ja, privéles wordt al rap €25 per half uur gevraagd.
0: Mm-hmm. Is dat één op één?
1: Dat is één op één of twee op één.
0: Oké.
1: Als je naar een zwemclub gaat, dan is het meestal in groepjes van rond de 8 kinderen. Ze gaan daar zeker niet trager leren zwemmen, omdat ze ook van elkaar leren. En daar kan je verwachten dat op jaarbasis dat tussen de €250 en €375, afhankelijk van de kosten die de club heeft aan zwemwater en zo, dat je dat moet rekenen.
0: En is een jaar genoeg om goed te leren zwemmen?
1: Nee, eigenlijk niet. Je kan uiteraard wel op een jaar kunnen sommige kinderen wel leren zwemmen. Maar zwemmen moet je wel blijven oefenen. En eer dat het er echt volledig ingedrild is, moet je toch al rap 3 jaar rekenen.
0: Oh, amai. Ja, begin er maar eens aan natuurlijk. We hebben nu de hele tijd over mensen die wel de middelen hebben om dit te doen. En dan moet je ergens rekenen als je in een groep gaat. Dat ergens tussen de 250, 300, 350 op jaarbasis is. Een privéles 25 euro per half uur. Ja, dat zijn wel stevige bedragen. Wat raad je mensen aan die natuurlijk ook heel graag willen dat volgend jaar met die nieuwe regels in open water hun kind dat wel overleeft, maar het niet kunnen betalen? Wat kunnen zij doen?
1: Ja. Dan zou ik sowieso aanraden om te proberen werken via een zelfschoolzuimclub die aangesloten is of werkt met de uitpas. Dat is een pas die mensen met een verhoogde tegemoetkoming tegemoet komt, ook in het inschrijfgeld voor de sportclub. En ze tijdig inschrijven. Dus stel dat uw kind 2,5 à 3 jaar oud is. En stel dat je gemiddeld toch een jaar moet wachten eer je kan instromen. Dat je dan al je kind inschrijft.
0: Ja. Nou, dat is bijna zoals je een crash moet zoeken. Nog voor de geboorte, nog voor je begint aan kinderen moet je het al inschrijven in de crash. En dus nu ook al in zwemlessen. Wauw.
1: Ja, je moet er tijdig bij zijn, dat klopt.
0: Ja. Goed, dan hebben we al die tips gehoord. En nu hopen dat ze bij de juiste mensen ook terechtkomen. Want volgend jaar zijn de regels anders. En we kunnen niet genoeg waarschuwen. En toch vrees ik dat we volgend jaar af en toe eens zullen zeggen... Als het te laat is, jammer genoeg, zouden we niet beter wat meer inzetten op die zwemlessen. Maar aan jullie zal het zeker niet liggen, kan ik me voorstellen. Hè? De Vlaamse Zwemfederatie. Pieter-Jan van Gerven, algemeen directeur. Dank je wel voor uw blik op de zaak.
2: Win-win. Xavier Taverne.

0: Morgen kan je ze zien op het gratis stadsfestival in Mechelen, Maanrock. Laten we hopen dat het droog blijft. En volgend jaar mogen ze ook het vernieuwde Kursaal in Oostende openen. Clouseau en Swenty Bolt. Veel reactie op de zwemlessen in onze Radio 2-app. Gilberta zegt, ja, ik vind dat kinderen moeten leren zwemmen op school en dat de school dat ook moet betalen. Iemand anders zegt dan weer, wij wonen aan de kust. Ik vind het belangrijk dat mijn kinderen kunnen zwemmen. Ik heb ze op zwemles gestuurd nog voor de school ermee begon. En ook Nicole Smulders uit Antwerpen heeft dat gedaan. Een alleenstaande moeder met 4 kinderen. Ze konden al zwemmen toen ze 6 waren, schrijft ze. Straks hoor je Marlies uit Oostende die zich afvraagt waarom ze elke keer 3 euro moet betalen als ze haar hond Bonnie Billy meeneemt op de trein. Want Marlies heeft geen auto, neemt haar hond dus best vaak mee op de trein en is daar per maand toch zo'n 50 euro mee kwijt. Het antwoord na het nieuws uit jouw buurt.
1: Een McValue-menu van McDo voor 5,90 euro, dat is... Yup, nu krijg je een frietje, een drankje en 2 McValue-toppers naar keuze voor maar 5,90 euro. En dat is pas... Info en voorwaarden op mcdonalds.be.
2: En de winnaar van VRT Zomerhit is niemand minder dan...
3: Zo, de aankondiging van de winnaar hebben we al. Nu nog de Zomerhit. Dit weekend komen we eindelijk te weten wie van de 10 finalisten VRT Zomerhit wint.
4: Volg de spannende ontknoping zaterdag live in Blankenbergen of op VRT1 en VRT Max.
5: De grootste hit van de zomer, die proef je bij Delhaize.
6: Bij Basic Fit is iedereen anders. Maar in één ding zijn we gelijk. We sporten allemaal om ons goed te voelen. Join the Feel Good Club. Sport nu 5 weken gratis en krijg een sporttas cadeau.
7: Deze gaat erin. Ja, ze gaat er lekker.
8: Het WK Hockey nadert zijn ontknoping. Wie stoot er door en zet zo een belangrijke stap richting wereldtitel? Volg donderdag de halve finales bij de dames en vrijdag de halve finales bij de heren van het WK Hockey live bij Sporza en op VRT Canvas.
9: Je hockeymatch begint met een Carlsberg 0.0.
10: Aanschuiven is het ook op de buitenring tussen Groot Bijgaarde en Ternat. Ternat!
11: Ik dacht dat het verkeersinformatie was, hè? Maar het is gewoon Ja de Mintjes. En ze heeft het vanavond over...
10: Ergernis en verkeer, dat gaat gewoon heel goed samen.
11: In Ja de en de Buigen. Vanavond nieuw.

0: 10:30. Goedemorgen. VRT Nieuws uit Antwerpen met Lisa Kuppes. In Bornem wordt de jaarmarkt verzet omdat scholieren er geen vrij af meer voor kunnen krijgen. Dat komt omdat de facultatieve verlofdagen zijn afgeschaft. De jaarmarkt van Bornem is op een woensdag, daarom worden de veeprijskampen verzet van de voor- naar de namiddag. Zo kunnen kinderen toch mee naar de runderen, geiten en paarden gaan kijken. In Boom en Boeghout verhuist de jaarmarkt van een weekdag naar een zondag. Directeur Vanessa Spieses van basisschool Boompark.
1: We vonden dat eigenlijk ook wel altijd heel fijn, dat er toch altijd naar de koeien en de paarden en de geitjes enzovoorts kan gaan gekeken worden. Want die staan bij ons niet meer gewoon in de wei, uiteraard. Maar met zo'n jaarmarkt is dat toch altijd een traditie, dat die dieren eigenlijk tentoongesteld worden. En dan is dat toch altijd wel leuk dat kinderen daar op die manier een keer kunnen gaan naar kijken. Dus eigenlijk is dat ook weer een stukje een leerkans, samen met hun ouders.
0: Er bestaat wel een uitzondering voor de jaarmarkten, maar scholen moeten de verloren lestijd dan inhalen. Volgens verschillende schooldirecteurs is dat niet werkbaar. Op de grote markt van Mechelen staat een derde van alle horecazaken leeg. Sommige zaken zijn failliet, bij sommige was hun vergunning niet in orde. Andere horecazaken worden gerenoveerd of zijn gesloten omdat de uitbaters met pensioen gingen. Maar volgens de horeca-uitbaters die er momenteel actief zijn, zijn er nog redenen.
2: Het is allemaal duurder aan het worden. Huur betalen voor uw pandjes kost veel meer, Geert. Elk jaar indexeringen. Prijzen moeten omhoog. De klant wil ook niet 4 euro voor een pintje betalen, maar ja... Als een brouwer hun prijzen omhoog doet, moeten wij dat ook doen.
3: De BTW is niet verlaagd, zoals eigenlijk een beetje afgesproken tijdens corona. Het is een beetje voor de horeca meer overleven dan dat je echt zegt van we komen daarin vooruit.
0: De stad Mechelen gaat nu ook praten met de eigenaars van de gesloten handelszaken en nieuwe ondernemers zoeken. Kinderen die te voet of met de fiets naar een basisschool gaan in Hoogstraten en de deelgemeente, kunnen voortaan op een kaart de veiligste route bekijken van bij hen thuis naar school. Het initiatief kwam er nadat een 12-jarige scholier 2 jaar geleden onder een vrachtwagen belandde en overleed. Alle basisscholen hebben meegewerkt om de routes uit te stippelen. Annelien Peraar van de ouderaad van de basisschool in Meer.
4: Vanuit de ouderraad hebben wij mee aan tafel gezeten samen met de directie van Meer om te kijken waar dat de veilige routes zijn, waar dat de knelpunten zijn, aandachtspunten rond de schoolomgeving in Meer. Ik vind dat een zeer goed initiatief, want ik merk zelf ook als mama dat het niet overal even veilig is om te fietsen voor mezelf, maar ook even goed voor mijn kleine zoontjes. Dus ik vind dit heel goed en ik hoop dat veel ouders er gebruik van gaan maken.
0: Het is de bedoeling dat er ook een kaart komt met veilige routes voor de middelbare scholen in Hoogstraten. Eerst bewolkt met een paar buien, later brede opklaringen en 29 graden. Vannacht kan het gaan onweren. Meer nieuws uit Antwerpen vind je ook in de app of op de website van VRT Nieuws.
5: Het is een bijzonder drukke donderdag eigenlijk nog voor een vakantiedag. Het zal daar ongetwijfeld voor iets tussen zitten.
6: Zeker weten. E17 van Kortrijk naar Gent, daar sta je nog een half uur in de file van Kruisem tot Deinze. Daar stond een defecte auto, maar daar is de weg toch wel vrijgemaakt. Verder naar Antwerpen nog gemiddeld een kwartier vertragen op de E34 vanaf Oelegem en op de E313 vanaf Massenhoven. Op de Antwerpse ring richting Gent nog zo'n 20 minuten van Antwerpen-Noord tot aan de Kennedy-tunnel. En dan naar Brussel blijft het vrij druk op de A12. 20 minuten aanschuiven van Strombeek tot aan de werken in Laken. En op de E19 en de E40 telkens nog een kwartier vanaf Peutie en vanaf Everberg. De binnenring rond Brussel blijft vrij druk met een klein half uur file tussen Groot-Bijgaarde en Vilvoorde. Op de buitenring een kwartier van Waar.

0: Amsterdam.
1: Bij Carrefour begin je het schooljaar met goede punten. Met de prijsbijter. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Ons Belgisch varkenscarré gebraad aan -50%. Dat is maar €5,95 per kilo. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour.
2: Elke dag telt voor twee.
3: Radio 2.

0: Kiss.
1: Kusje van Prince en Kiss. Onze Vlaamse kust is een dierenparadijs, dat weet je. Vol bijzondere diersoorten, waarover wij zelf eigenlijk niks wat heel weinig weten. Daarom hebben wij het item Natuur aan de Kust, waarin we elke week met een natuurkenner een bijzondere diersoort aan onze bijzondere Vlaamse kust ontdekken. Zo kan jij na deze vakantie met een pak weetjes uitpakken op de familiefeesten. Want we hebben vandaag over de pastahoopjes of de zanddrolletjes op het strand. En daar weet Bart eens met alles over. Bart, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Marienbioloog aan het Vlaams Instituut voor de Zee. Die drolletjes, dat is toch zo precies het kaksje dat op het strand ligt. Hè? Zo een klein opgekruld kaksje.
2: Dat is niet alleen precies zo, dat is wel degelijk zo.
1: Is dat een kaksje?
2: Dat zijn de uitwerpselen van een worm.
1: Van een worm. Hoe lang is die worm?
2: Die worm is meestal zo'n 15 à 20 centimeter lang. Dus niet echt klein.
1: No.
2: En kan de dikte hebben van een vinger ongeveer.
1: Echt? Is dat nou zo'n grote?
2: Ja, dat is een vrij grote worm.
1: Ik een slang.

0: Klein slangetje.
1: Maar joh, en je noemt het de zeepier, hè?
0: Ja, dat is de zeepier, dat is de naam van die wormensoort.
1: Oké, okay, en jij zegt van ja, maar je hebt gelijk, dat lijkt niet alleen op kakka, dat is ook kakka. Want wat doet die worm dan?
0: Ja, die worm, de meeste mensen kennen die hoopjes wel, maar ja, hebben die worm zelf nog nooit gezien, omdat nee, die vrij diep in het zand zit. Die graaft daar een U-vormige tunnel en daar woont die in. En wat doet die? Die woont daar en die eet daar. Die eet vooral zand. En die gaat alle lekkere delen die in dat zand zitten daaruit halen. Kiezelwiertjes en bacteriën. En alles wat dat hij niet lekker vindt of wat dat niet voedzaam is, dat gaat hij terug uitscheiden. En dat doet hij natuurlijk niet in zijn eigen koker, want dan zou hij zijn eigen huisje gaan bevuilen. Dus die scheidt dat uit naar buiten en dan zien wij die tandpasta-achtige torentjes.
1: Dus die steekt eigenlijk zijn poepje naar buiten?
0: Hij gaat zijn poep niet naar buiten steken, maar hij gaat wel de uitwerpsel naar buiten duwen.
1: Nou, hallo zeg. Hij zorgt ook voor een gezonde bodem dan, want daar moet toch wel iets meer goed aan zijn.
0: Wel, ja, doordat die worm in een tunnel of in een soort van
1: U-vorm,
0: gang, een U-vormige gang woont, gaat hij er ook voor zorgen dat er water vrij diep in die zandbodem kan komen. En dat water, dat bevat zuurstof en dat bevat ook voedingsstoffen. En dat is dan weer interessant voor andere beesten die daar wonen. Die vinden dat aangenaam, dus die gaan op die manier ook dieper in die bodem kunnen voorkomen. Ja.
1: Maar wij als mens gaan die dus nooit zien.
0: Als je geluk hebt, dan kan je die worm zien, maar meestal zit hij vrij diep ingegraven en gaat hij zich ook heel snel terugtrekken. En dat heeft ook een reden, want die worm is voor een aantal andere beesten interessant voedsel. Vogels en vissen bijvoorbeeld.
1: Ja.
0: Dus als die worm zien, die gaan willen een stukje van die worm eten en daarom verstopt hij zich vooral in die gang.
1: Oké, okay. Als je zegt van die gaan daar een stukje van eten, is dat zo zoals de worm in mijn tuin, dat als je die als kind in tweeën deed, dat die dan twee stukken verder liep?
0: Als vogels of vissen daar een stukje van opeten van die worm, ja, dan zal dat die worm ook niet deren. Dus dat hindert eigenlijk niet. Ja. Dat is een belangrijk deel van heel die populatie wormen, wordt opgegeten door vogels en vissen. Vaak het staart uiteinde, dat kunnen ze dan pakken.
1: Ah, ja.
0: Maar die worm gaat daar weinig of geen hinder van ondervinden.
1: Nee, oké, okay, goed. Zeg, en vissers, gebruiken ze die wormen dan ook?
0: Jazeker, ja. Ik zei het al, die worm is een belangrijke voedingsbron voor vissen. En vissers die weten dat ook. Dus die gaan de zogenaamde pierenstekkers, die gaan die wormen gaan verzamelen op het strand om te gebruiken als aas bij het hengelen.
1: Oké, okay, ja goed. Ja, daarom ben je marine bioloog en ik niet, hè. Wat is jouw favoriete dier? Zo hier, heb je dat zo van, dat vind ik zo'n interessante.
0: Wel, ik heb zelf onderzoek gedaan op de schelpkokerworm. Dus dat is
1: toch ook een worm?
0: Ja, ook een worm.
1: De schelpkokerworm.
0: Maar die woont in een koker en niet in een gang. Zeer interessant. Vaak hoe kleiner beestjes zijn op zee, hoe interessanter ze zijn.
1: Zij, kijk eens aan, zeg Bart de Smet van het Vlaams Instituut voor de Zee. Dankjewel voor alweer een leerrijke les biologie. Dankjewel, fijne dag.

20.000 haartjes, dat moesten we hebben via ons Radio 2-kanaal op VRT Max. En dan zou Kim De Brie in de Noordzee springen. En dat gaat gebeuren straks na 4 uur. Jongens, hallokes. En hier zijn al een paar mensen gekomen die vroegen, mogen mee in de zee? Natuurlijk mag je mee in de zee van mij. En Kim De Brie zal die fans wel kunnen gebruiken, zeker. Misschien is het in de regen, misschien is het al droog. Straks na 4 uur.

0: maken we bij Lapeyre alle oren blij.
1: Jaan?
2: Ja?
1: Jaan?
2: Ja?
1: Oeh, je hebt mij gehoord?
2: Ja, tuurlijk dat.
1: Oh ja, dat is waar. Je bent naar Lapeyre geweest voor oortoestellen.
2: Jij nog niet, hè?
1: Ik weet het.
0: Wil jij ook weer alles horen? Tijdens onze voordeelweken geniet je van kortingen tot wel €750. Lapeyre. Wij maken alle oren blij.
3: Krevel.
4: Ga terug naar school met de beste deal op zak. Profiteer nu van de Back to School bundels bij Krevel. Er is er altijd één die perfect bij je past.
3: Krevel. Leef beter.
4: Met de superplus deals van Delhaize gaan we
5: promo koken.
3: Een receptje met vis.
6: Ah wel, onze zandfilet zonder vel is nu één schaaltje van 450 gram plus één gratis.
3: Ons al mijn papillot chique pas cher.
6: Koken en besparen doe je met de superplus deals van Delhaize. Mee met het leven.
4: Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
7: Je luistert naar Radio 2 in Antwerpen.
8: Ik heb net in de enveloppe gekeken en ik heb hier nog voor €100 aan fruit liggen. En dat kan van jou worden als je meespeelt met onze fruitsong. Dat doen we zeker nog tussen 11 en 12.
9: Elke dag telt voor twee.
10: Half uur, goedemorgen, 14 nieuws met Sophie van der Donkt. In Gent zijn 33 mensen veroordeeld als leiders en leden van een bende Chinese mensenhandelaars. Ze lokten meer dan 100 Chinese vrouwen naar België en andere Europese landen en dwongen hen om in de prostitutie te werken. De bende hield op geen enkele manier rekening met de vrouwen, zei de rechtbank.
11: Hierbij hadden de vrouwen geen enkele inspraak in het cliënteel dat hun richting werd uitgestuurd of in de beloftes die aan deze klanten werden gemaakt met betrekking tot de door hen te verlenen seksuele diensten. De afspraken werden hierbij volledig beheerd door zogenaamde telefooncentrales die deze vrouwen behandelden als koopwaar en die zoveel mogelijk klanten moesten bedienen.
10: Als maar meer Vlaamse gemeenten controleren de kwaliteit van huurwoningen op hun grondgebied. Het aantal controles is in 5 jaar tijd verdubbeld tot meer dan 44.000, dat schrijft De Tijd. In bijna de helft van de gemeenten in Vlaanderen hebben verhuurders intussen verplicht een attest nodig om te bewijzen dat hun huurwoning aan de kwaliteitsnormen voor veiligheid, gezondheid en techniek voldoet. Bij de helft van de controles worden gebreken vastgesteld, zegt Dorien van Kouwenbergen van het agentschap Wonen in Vlaanderen.
12: Dat is natuurlijk omdat de woningcontroleur vooral langsgaat in woningen waar dan eigenlijk de gemeente al een indicatie hebben dat er iets mis is met die woning. Ofwel is dat omdat de gemeente heeft beslist, wij gaan eerst de oudste woningen controleren. Ofwel gaan wij langs omdat een bewoner gesignaleerd heeft aan de gemeente of aan ons dat de woning een kwaliteitsprobleem heeft.
10: Bij zware gebreken kan een woning ongeschikt of onbewoonbaar verklaard worden en mag de verhuurder ze niet meer verhuren. Minister van Binnenlandse Zaken Bernard Cantin heeft gezegd dat wie de brand in de Hoge Venen veroorzaakt heeft, zijn verantwoordelijkheid zal moeten nemen. De Franstalige openbare omroep RTBF vond de precieze plaats waar de brand op 14 augustus ontstaan is. Dat is een plek die beheerd wordt door het Waalse Natuur en Bos en waar ondanks het brandgevaar door de warmte en de droogte toch nog een maaimachine gebruikt was. Volgens de RTBF zijn de maaiwerken in de Hoge Venen de voorbije jaren uitbesteed aan privébedrijven. Quentin wil dat uitgezocht wordt of die wel de nodige maatregelen genomen hebben. Een vrij zonnige periode nu vanmiddag, temperaturen tot 30 graden. Tegen de avond trekt een nieuwe onweerszone ons land binnen via Frankrijk. Dat zou met veel regen, hagel en wind kunnen zijn. Morgen al minder warm met soms nog regen en onweersbuien. Meer in de app van 14 Nieuws.
8: Goedemorgen, op de Antwerpse ring 10 minuten extra richting Gent tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel en een kwartier richting Nederland tussen Sint-Anna-Linkeroever en Deurne en op andere plaatsen enkel kleinere vertragingen.

0: Ah, gaat altijd lekker met Bruno Mars en On My Soul.
1: Fruitjes!
0: Het is augustus en op dit moment in augustus is het zomeroogstfruit best het goedkoopste. Zoals appels, peren, bananen, seizoensgebonden, steen- en zacht fruit. Zoals pruimen, nectarines en meloenen en zo. Dat wil zeggen dat als je ons fruitbudget van 100 euro wint straks, dat je toch wel heel veel appels of peren kan kopen. En je weet het, fruit is goed voor je darmpjes. Hè? En je kan meespelen als je dit hoort...
1: Superlekkere en gezonde fruitjes.
0: Ja, dat steek ik ergens tussen de platen. Als je dat hoort, dan stuur je fruit naar de Radio 2-app. En dan misschien speel jij wel mee met ons zomers fruitspel. Dan hoor je een zomerse hit. Die hebben we verfruit. De woorden zijn vervangen door een stuk fruit. En als je dan mij de titel van dat nummer geeft, ja, dan is die 100 euro voor jou in dat pocket, jongens.
2: De grootste hit van de zomer? Die

0: Candy and Life, One Life. Ik weet wie er jarig is vandaag. Dat is Janine Hofmans. Die wordt vandaag 75 jaar. En ik weet dat omdat dat de moeken is van Levi, Bo en Kian. En die zijn hier. En die wensen haar een hele gelukkige verjaardag, Janine. Hey,
1: hey, hey. Volgende week is Peter van der Weijre helemaal terug.
2: Welkom bij de vrolijkste ochtendshow van Vlaanderen.
1: Xavier Taverne staat paraat in Win-Win.
3: Ik maak van jou de slimste consument ter wereld.
1: Dankzij Anne en Daan wordt je leven dubbel zo plezant.
3: En amusant.
1: En interessant. En we zorgen ook voor een frisse wind.
4: Ja, jawel, vrienden. Ik ben helemaal klaar voor een fantastisch avontuur hier bij Radio 2. En vanaf maandag duw ik elke namiddag de lekkerste songs in jullie oren.
5: Elke dag telt voor twee.
4: Let's go.
6: Mannekes. Bompie. Die zijn het augustus, hè?
7: Ja, ja, dat weten we.
6: Ik bedoel, tijd voor een nieuwe start, hè?
8: Ja, ja, dat weten we.
6: En om ons huisje wat op te frissen.
7: Ja, ja, het schilderen en zo.
6: En dat we 25% korting krijgen op alle verf.
8: Wat blieft,
6: dat wisten we niet. Dat weet het nu.
9: Naar Gamma.
10: Hoe maak je het?
11: Samen met Gamma.
10: Tot en met maandag krijg je met je Gamma Plus kaart 25% korting op alle verf. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
6: Gamma, jouw verfexpert.
12: Bij Carrefour begin je het schooljaar met goede punten. Want bestel je nu je boodschappen online of via de app, dan krijg je de voorbereidings- en leveringskost helemaal gratis. Voorwaarden op carrefour.be. Carrefour.
13: Ja, want we gaan weer terug naar school en het werk. Van brooddozen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles op één plek en de beste deals voor na de zomer. Met alleen vandaag extra groot voordeel op Axe deodorant en douchegel. Dus effe bollen voor een zingende start.
14: Vanavond nieuw op Play. Zeg eens ui.
13: Ja, je hebt ui gezegd.
14: Ja, dat is de naam van uw programma, hè, James.
13: Ja, het is maar om te oefenen, hè. Vertel verder.
14: Dus vanavond op Play. Een heel plezant spelletje.
13: Oh, ik heb weer ui gezegd. Maar spelletje.
14: Maar nee. Dat telt toch niet?
13: Nee, nee, je hebt gelijk. Doe verder.
14: Bon, zeg eens ui. Van maandag tot donderdag nieuw op Play.
15: Radio 2.

En dan eigenlijk nogal handig, een part-time lover, Stevie Wonder. Straks gaan we spelen voor het fruitspel. En ik moet u zeggen, als je naar de zee komt, pak een klein regenjasje mee. Het is dan een beetje zon en dan een beetje regen. Maar niet fel.

0: Plankas van Liene de Douw. Ik ga hiervan met een zonnebril op, af, jasje aan, jasje uit en af en toe een paraplu open en weer dicht. Sabine, het is me wat, zeg hier.
1: Ja, het is je wat, ja. Maar op dit moment is het op de meeste plaatsen droog, want ik zie op dit moment ook langs de grens met Nederland, over het noorden van de provincies Antwerpen en Oost-Vlaanderen, dat er onweer is. Dat er daar een paar felle plensbuien zijn met donder en bliksem erbij. Nu, die schuiven verder op richting Nederland. Dus uiteindelijk gaat het overal grotendeels droog worden, tijdelijk. Want in de loop van de dag gaan er zich wel wat stapelwolken vormen en die gaan in de loop van de namiddag alsmaar dreigender worden. En ondertussen wordt het zeer warm. Temperaturen van 24 graden bij jullie aan de kust tot 29 of zelfs een 30 graden in de Kempen. Dus toch wel zeer warm weer bij een matige zuid- tot zuidwestenwind. Aan zee een westenwind. En dan tegen vanavond en een groot deel van de nacht ook trekt er een neerslagzone over het land, een onweerachtige, vanaf de Franse grens. Die trekt vanaf de Franse grens richting Nederland en Duitsland. En daar zitten een paar felle exemplaren tussen. Dus de neerslag kan lokaal 30 tot 40 liter water per vierkante meter worden, dus veel. Dus soms intense buien, plensbuien, donder en bliksem, kans op hagel, felle windstoten. Dus we moeten daar echt wel rekening mee houden. Vanavond en vooral het eerste deel van de nacht en tegen het einde van de nacht zou het dan rustiger worden en wordt het ook droger. En dan hebben we minimaal tussen 15 en 20 graden. Het is nog niet gedaan, want ook morgen volgt er een volgende onweerszone. Dus aanvankelijk is het redelijk bewolkt, zwaar bewolkt, met buien, afgewisseld nog met enkele opklaringen. En dan in de loop van de dag worden die fel. Onweerachtig ook. En de kans op felle windstoten is morgen wel groter. En de temperaturen liggen ook lager. 20 tot 24 graden. En dan voor vrijdagnacht, na middernacht, volgt er al een volgende neerslagzone. Maar daar zou geen onweer op zitten. Daar gaan we geen waarschuwing voor geven. Het is vooral eigenlijk vanavond, vannacht en dan morgen in de loop van de dag. En zaterdag, in de loop van de namiddag, hebben we dan een volgende regenzone. Niet te veel, maar het zal een overwegend grijze dag zijn. Met dan in de loop van de namiddag die regen en dan temperaturen rond 21 graden. Zondag zitten we tussen twee regenzones in. Het is pas tegen 's avonds en 's nachts dat het dan opnieuw gaat regenen. Dus overdag blijft het vaak droog, maar toch ook met redelijk veel bewolking. En begin volgende week houden we het bij het licht wisselvallige. Af en toe valt er al eens wat regen of een bui. En temperaturen rond 20 of 21 graden.
0: Oké, super. Dankjewel, Sabine. Tada.
2: De meest betaalbare schrijnwerker van het land.

0: Taste van Sabrina Carpenter op de Antwerpse ring. 10 minuten extra richting Gent tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. En richting Nederland tussen Sint-Anna-Linkeroever en Deurne. Op andere plaatsen kleinere vertragingen. Maar ja, dat kan natuurlijk nog veranderen als het straks begint te regenen en te onweren. Hè?
1: Je luistert naar Radio 2 in Antwerpen.

Het is de favoriete plaat van Dominique. En Dominique is hier de man die alles draaiende houdt. De licht, de muziek, de panelen, alles. En nog, dat is eigenlijk Mr. Zomerhit, Dominique. ABBA en Dancing Queen. Het is donderdag 27 augustus. Dat is de laatste donderdag van augustus. En ook de laatste keer de

0: pelotons. Of kies voor avontuur met de gordel gravel. En ontspanning met tai chi.
1: En ook het Radio 2 peloton van onze eigen sportstam zoekt nog versterking.
0: Schrijf je snel in bij Radio 2 op VRT Max. En ontdek er het hele programma van de gordel.
2: Bij Quadro gaan we door tot je O zegt. Met de O van...
3: Oh, schat, kijk, die afwerking.
4: Oh, en dat is hier zo stil.
3: Oh, voel eens, het toch niet meer.
4: Oh, dan doen we dat familiefeest toch hier. Dan kunnen we stoeven.
3: Oh.
2: Quadro ramen en deuren. We gaan door tot je...
3: Oh,
2: zegt...
5: Oh, Quadro.
6: Pak al je zomermomenten uit met een CW-fotoboek. Bestel het nu met 20% korting en maak kans op een limited edition CW-reiskoffer.
5: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
7: Wat was dat?
8: Je nieuwe Flash e-deal. Activeer hem in je My De Leijzen-app of op deleijzen.be en krijg van 27 tot en met 30 augustus 5 euro korting bij aankoop van een 50 euro.
7: Flashy.
8: Voorwaarden op deleijzen.be/superplus. De Leijzen. Nee, met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste De Leijzen-winkels gewoon open.
9: Bij Basic Fit is iedereen anders. Maar in één ding zijn we gelijk. We sporten allemaal om ons goed te voelen. Join the Feel Good Club. Sport nu 5 weken gratis en krijg een sporttas cadeau.
0: Radio 2.

0: doen we al de hele zomer. We hebben een zomerse song voor fruit. Elk woord is een fruitje. Herken je de titel? Dan is de prijs van jou. Die prijs is 100 euro. Vandaag kan je spenderen aan fruit. En we spelen met Marten uit Ieper. Dag Marten, goedemiddag.
1: Hallo, goedemiddag.
0: Goedemiddag Marten, 21 jaar. Je studeert in Gent. Je doet pedagogische wetenschappen. Is het een fijne richting?
1: Ja, het is een hele fijne richting. Het is heel gevarieerd en ja, het is wel iets voor mij, denk ik.
0: Ja, had je tweede zit?
1: Ja, ik had één herexamen en die was eigenlijk gisteren mijn herexamen, dus ik ben er eigenlijk alweer vanaf.
0: Is het gegaan?
1: Ik vind dat altijd moeilijk om in te schatten. Het was een moeilijk examen, maar we gaan zien en hopen op het beste, zeker. Ja, ja. Ik weet het niet.
0: En welk vak was dat dan?
1: Taal in het kleuter- en lager onderwijs. Dus eigenlijk alles dat een beetje met de taal te maken had. Om taal aan kinderen te leren.
0: Ja. Niet zo simpel, hè? Niet simpel.
1: Nee.
0: Marten, wanneer start jouw academiejaar weer?
1: De laatste week van september starten we terug.
0: Ja. Dus je zou het eigenlijk wel wat kunnen doen met 100 euro aan fruitbudget, hè?
1: Ja, hoor.
0: Als je dat kunt meepakken naar je kot. Hè? Aardbeien, nectarines, druiven. Hallo, kus.
1: Ja.
0: Dat zal wel zijn. Goed, wij gaan spelen. Hè. Ik heb hier een opgave voor jou. Probeer het mee te neuren. Ja, dat is altijd de tip die ik meegeef. Want ja, dan... Ik heb hem zelf gespeeld. Ik vind het alweer een moeilijke. Ik moet eerlijk toegeven. Ja. Ik had hem niet.
1: Ja.
0: Maar misschien heb jij hem wel. Denk aan uitgaan. Denk aan uw feestjes in Gent. Hè? In de uitgang. Ja. En misschien denk ik wel dat je er al ooit op gedanst hebt. Allee, komt-ie. Okay.

0: Wat denk je, Marten?
1: Ik moet het nu weten.
2: Geen idee, sorry.
1: Ah. Oh no! Ja. Nee, jammer. Nee, dat wil zeggen dat er morgen 100 euro bij komt. Dus degene die morgen speelt, voor de allerlaatste keer, 200 euro. Ah, ik had jou zo gegund, Marten, maar ik mag je helemaal niet helpen. Ja. En de jury zit hier met een nek te hijgen dat ik niet mag helpen, dat ik al te veel gezegd had en patati patata. Maar bo, kijk, ik wens jou toch nog dat dat herexamen, die tweede zit, dat dat door is, dat je door kan naar het volgend jaar. En dat we jou een hele fijne onderwijscarrière mogen toewensen. Ik wens je een hele fijne dag, Marten. Bedankt om mee te spelen.
2: Dankjewel, bedankt dat ik mocht meespelen.
1: Ja, met plezier. Dag Marten, bye bye.
2: Dag.
1: Dat vond ik nu heel jammer, hè. Potverdekken toch. Morgen 100 euro erbij. 100 euro voor de laatste keer ons fruitspel.

0: Calling Elvis van Dire Straits. We hadden net pech voor Marten. Wist niet wat de titel was van ons zomerspel. Ik zal het nog eens laten horen. Ze moest raden wat de titel was van dit hier.
1: Kiwi, sinaasappel, kiwi, sinaasappel, kiwi.
0: Ja, ze wist het niet, hè. Dat wil dus zeggen dat er 100 euro mee naar morgen gaat, want we zochten dit. Doom Tic Tac van HDC. Goed, 100 euro mee naar morgen. Dat wil dus zeggen dat er morgen 200 euro in de pot zit om fruit te kopen met een nieuwe opgave. En morgen blijven we spelen totdat die 200 euro gebruikt kan worden door iemand die de titel raadt van onze nieuwe opgave. Goed, kijk eens, hier alweer een finalist voor VRT Zomerhit.
2: Wordt dit de grote winnaar van VRT Zomerhit 2026? Dat bepaal jij. Ga nu naar VRT Max en stel.

0: Maxim en Babette, twee stemmen die zo goed bij elkaar passen, hoe dan ook. Ze zijn genomineerd, ze zijn bij die laatste finalisten van de VRT Zomerhit. Deze zaterdag live op de pier in Blankenbergen. Iedereen kan komen, iedereen heeft zicht, prachtig ondergaande zon. En topartiesten waarvan dus eentje de Zomerhit mee naar huis neemt. Straks hebben we ook nog optredens op het dak van onze Radio 2-studio aan de pier in Blankenbergen met om 16:30 Bart Kahel en om 19:30 Laura Tesoro. En Daan had een weddenschap met Kim De Brie, mijn collega's. Ze hadden gewed voor heel wat hartjes op VRT Max, op ons Radio 2-kanaal. En ze hebben inderdaad tienduizenden hartjes gekregen. Waardoor Kim De Brie straks als weddenschap in de Noordzee zal springen. Na haar show, na 16:00, zijn al mensen komen vragen, mogen meespringen? Van mij wel, met heel veel plezier. En weet je, pak ze maar eens goed vast. Veel plezier ermee.
1: Hallo, ik ben Fatma Taspinar en vanaf volgende week ben ik terug op de afspraak met twee nieuwe, heel fijne collega's, Xavier Taverne
2: hey.
1: En Kobe Ilse.
3: We duiken om beurt de studio in voor een fijn gesprek met gasten met een mening over het nieuws dat ons allen elke dag bezighoudt.
4: Zo krijgen jullie een heldere kijk op de wereld rondom ons. We hebben er zin in en we zijn er klaar voor.
5: De afspraak. Vanaf maandag op VRT Canvas en VRT Max. VRT Nieuws, helemaal helder. Boni staat voor bijzonder veel lekkere betaalbare producten. Van bladerdeeghapjes, basmati rijst en balletjes voor jou, tot brokjes voor je border collie. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep.
6: Mannekes! Bombetti Cent Augustus, hè?
7: Ja, ja, dat weten we.
6: Ik bedoel, tijd voor een nieuwe start, hè?
8: Ja, ja, dat weten we.
6: En om ons huisje wat op te frissen.
7: Ja, ja, het schilderen en zo.
6: En dat we 25% korting krijgen op alle verf.
8: Wat blief,
6: dat wisten we niet. Dat weet het nu.
8: Naar Gamma!
9: Hoe maak je het?
10: Samen met Gamma.
9: Tot en met maandag krijg je met je Gamma Plus kaart 25% korting op alle verf. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
6: Gamma, jouw verfexpert.
11: Go Yellow!
12: Krijg nu als ondernemer bij je internet tot 3 mobiele abonnementen gratis met 15 gigabyte data. En dat een heel jaar lang.
13: Ja, ja. En wat staat er in de kleine lettertjes?
12: Hetzelfde, maar dan kleiner. Info op telenet.be.
14: IKEA-tip van de week.
15: Schat, ik vind mijn gestreepte t-shirt niet.
14: Altijd alles snel terugvinden? Nu -15% op een ruime selectie ladekasten en nachtkastjes. Heerlijk, die opgeruimde prijzen van IKEA.
16: IKEA.
17: IKEA.
16: IKEA.
14: Voorwaarden op IKEA.be.
18: Ja, want we gaan weer terug naar school en het werk. Van brooddozen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles op één plek en de beste deals voor na de zomer. Met alleen vandaag extra groot voordeel op Axe deodorant en douchegel. Dus even bollen voor een zwingende start.
19: Het zijn Re5 Days bij E5, samen met Ox van België. Doneer je kleren en maak iemand anders heel gelukkig. Per ingeleverde tas krijg je een aankoopcheck van €12,50. E5, jouw verhaal in stijl.
20: Je luistert naar Radio 2 in Antwerpen.
0: Op VRT Nieuws lees je vandaag dat onze gemeentebesturen en schooldirecties kopzorgen hebben. Onder andere over de jaarmarkten. Want scholen mogen geen facultatieve verlofdagen meer geven. Straks meer uitleg.
21: Het is 12:00, goedemiddag. VRT Nieuws met Sophie van der Donkt. Het aantal doden na de overstromingen in Nepal en Tibet gaat al richting 300. En een bende Chinese mensenhandelaars is veroordeeld die vrouwen hier bij ons in de prostitutie dwong. Alleen al in Nepal zijn er 289 doden geteld na de zware overstromingen in het grensgebied met Tibet. Vandaar komen voorlopig nauwelijks cijfers over slachtoffers. Een deel van een gletsjer stortte gisteren in en veroorzaakte zo een enorme ramp. Pauline Lambert.
22: Hulpverleners van het Nepalese leger sleuren bewoners uit de modder. Ze zijn helemaal bedekt door het slijk. Een oudere vrouw wordt in de bak van een graafmachine in veiligheid gebracht. De ravage is enorm. Door een enorme stortvloed aan water zijn hele dorpen langs de rivier van de kaart geveegd. In Kathmandu, in de hoofdstad van Nepal, wachten familieleden angstig op nieuws over hun gewonde geliefde. De reddingsoperaties verlopen moeilijk en omdat de verwoesting zo groot is, kunnen patiënten alleen met helikopters naar het ziekenhuis worden gebracht.
23: Because the road connectivity is lost, we are getting all the patients by heli rescue. If there was road connection, we would be expecting more and more patients.
22: Voor de zoekacties worden ook private helikopters ingezet, maar er zijn nog altijd meer dan 1300 vermisten, zowel in Nepal als over de grens in Tibet. Veel lokale bewoners, maar ook honderden buitenlandse toeristen. Er zijn ook 3 Belgen in de regio die buitenlandse zaken in ons land nog niet heeft kunnen bereiken.
2: In het getroffen gebied is er dus heel veel hulp nodig. Een Belgische hulporganisatie van studenten geneeskunde, die al aan het werk was in de regio, is onderweg naar een ziekenhuis in Kathmandu. Ze proberen daar te helpen waar ze kunnen. Dat zegt Jente Peters, die pas afgestudeerd is als dokter.
10: In eerste instantie gaan wij proberen om te helpen triëren, kijken dat de middelen kunnen ingezet worden waar ze het meest nodig zijn en waar nodig ook helpen bij operaties of bij bepaalde wondverzorgingen of andere zorgen. Het gaat vooral over heel veel trauma's, wonden, maar ook, en zeker naarmate dat de tijd gaat vorderen, gaat drinkbaar water een heel groot probleem zijn en verwachten we veel meer diarree, wat daar ook wel echt mensenlevens kan kosten.
2: In Gent zijn 33 leden van een Chinese bende veroordeeld voor mensensmokkel. Ze kregen straffen tot 7 jaar gevangenis en boetes van honderdduizenden euro's. Een verslag van Filip Heijmans.
11: De rechtbank was hard voor de 33 beklaagden. Meer dan 100 Chinese vrouwen hebben ze jarenlang uitgebuit.
16: Deze slachtoffers werden gerecruiteerd in armoedige wijken in China onder het voorwendsel dat zij hun financiële situatie zouden kunnen verbeteren in Europa.
11: Maar de vrouwen belanden hier in de prostitutie en moesten dag en nacht werken.
16: Hierbij hadden de vrouwen geen enkele inspraak in het cliënteel dat hun richting werd uitgestuurd of in de beloftes die aan deze klanten werden gemaakt met betrekking tot de door hen te verlenen seksuele diensten.
11: De bendeleden zagen er geen probleem in.
16: De beklaagden profiteerden op een parasitaire manier van de verdiensten van deze vrouwen uit de prostitutie en hielden zich enkel bezig met het verkrijgen van een zo groot mogelijk rendement voor de organisatie, waarbij het welzijn van deze vrouwen voor hen van verwaarloosbaar belang was.
11: Een van de vrouwen werd zelfs vermoord door een klant in Deurne.
16: Deze feiten getuigen van een bijzondere minachting voor deze vrouwen die door de criminele organisatie werden bejegend als verhandelbare goederen en als dusdanig werden ontmenselijkt. Zij vereisen een duidelijk maatschappelijk signaal.
2: In Turnhout in de provincie Antwerpen zijn 2 verdachten opgepakt die zich voordeden als politieagenten om oudere mensen op te lichten. De verdachten zijn een man van 24 uit Nederland en een jongen van 16 uit Antwerpen. Eerst belden ze met hun slachtoffers met een verzonnen verhaal over een mogelijke diefstal. En daarna gingen ze bij hen thuis langs als valse politieagenten om zogezegd hun bezittingen in veiligheid te brengen. Op die manier konden ze geld en juwelen stelen. De meerderjarige verdachte is aangehouden, de minderjarige is naar een jeugdinstelling gebracht. Als maar meer Vlaamse gemeenten controleren de kwaliteit van huurwoningen op hun grondgebied. Het aantal controles is in 5 jaar tijd verdubbeld tot meer dan 44.000, dat schrijft de Tijd. Bij de helft van alle controles worden gebreken vastgesteld. Dorien van Kouwenbergen van het agentschap Wonen in Vlaanderen geeft enkele voorbeelden.
17: De meest voorkomende gebreken zijn op vandaag nog altijd eigenlijk het ontbreken van rookmelders. Terwijl dat toch wel een gebrek is dat heel gemakkelijk kan worden rechtgezet. Er is ook bijvoorbeeld risico op elektrocutie. Verder stelt de woningcontroleur ook heel vaak nog altijd vochtproblemen vast. Ernstige vochtproblemen die gepaard kunnen gaan met schimmelvorming.
2: Bij zware gebreken kan een woning ongeschikt of onbewoonbaar verklaard worden en mag de verhuurder ze niet meer verhuren. Minister van Binnenlandse Zaken Bernard Cantin heeft gezegd dat wie de brand in de Hoge Venen veroorzaakt heeft, zijn verantwoordelijkheid zal moeten opnemen. De Franstalige openbare omroep RTBF vond de precieze plaats waar de brand op 14 augustus ontstaan is. Dat is een plek die beheerd wordt door het Waalse Natuur en Bos en waar ondanks het brandgevaar door de warmte en de droogte toch nog een maaimachine gebruikt was. Volgens de RTBF zijn de maaiwerken in de Hoge Venen de voorbije jaren uitbesteed aan privébedrijven. Quentin wil nu dat uitgezocht wordt of die wel de nodige voorzorgsmaatregelen genomen hebben. Vanmiddag op de meeste plaatsen droog en warm tot 30 graden. Tegen vanavond trekken onweersbuien over ons land. Die kunnen intens zijn met veel regen, hagel en zware windstoten. Morgen nog altijd kans op enkele buien met onweer. Minder warm dan tot 24 graden. Vooraan een update over de slachtoffers na de overstromingen in Nepal en Tibet. Er zijn in Nepal alleen al 289 lichamen gevonden. En bij de vele vermisten zijn vermoedelijk ook 3 Belgen. Meer in de app van VRT Nieuws. Bye.
1: Op de Antwerpse ring richting Stabroek, dat is de R2, moet je vertragen tussen Waaslandhaven Noord en de Thijsmanstunnel. De rechterrijstrook is dicht door een ongeval. Richting Gent, 20 minuten extra tussen Antwerpen Noord en de Kennedy-tunnel en 10 minuten richting Nederland tussen Sint-Anna-Linkeroever en Berchem. Op andere plaatsen kleinere vertragingen.
3: Goedemiddag in Antwerpen.
4: Weet wat er leeft in jouw buurt.
3: Els Broekmans.
1: Goeie zonnige middag.

0: Sunday, Bloody Sunday, een dag waar we liever niet aan terugdenken, maar wel een goed nummer van U2. De start van het nieuwe schooljaar komt nu echt wel heel dichtbij. En op vrtnieuws.be kan je vandaag lezen dat er kopzorgen zijn bij gemeentebesturen en schooldirecties. Niet alleen over lerarentekorten, maar ook over de jaarmarkten. Bart Segers van onze Antwerpse VRT Nieuwsredactie. Jij bent op dat verhaal gestoten, hè?
1: Ja, klopt, Els. En dat komt eigenlijk omdat ik had opgevangen dat er in mijn geboortegemeente in Bornem een grote wijziging op til was. De traditionele jaarmarkt met onder andere veeprijskampen, die wordt daar verzet. Dat komt omdat scholen daarvoor geen facultatieve verlofdag meer mogen geven. Dat is een van de nieuwe onderwijsregels van minister Zuhal Demir. Maar Els, je moet je inbeelden, hè, voor mensen die een jaarmarkt misschien niet zo goed kennen. In Bornem is dat echt wel een hoogdag. Mensen nemen daar zelfs vakantie voor. Ze kleden zich op en ze gaan dan samen met de familie naar de runderen kijken, de geiten, de marktkraampjes. Er is ook een kermis enzovoort. Nu, het was daar dus de gewoonte bij de scholen in het centrum om een facultatieve verlofdag daarvoor in te zetten.
0: Ja, maar in Bornem hebben ze blijkbaar dan een geluk bij een ongeluk?
1: Ja, dat nu wel, want daar vindt de jaarmarkt plaats op woensdag 7 oktober. Dat is natuurlijk een halve schooldag en dus volstaat het om de dierenfokkers voortaan wat later te laten toekomen met hun mooie, opgetooide, verzorgde dieren. Nu, de uitleg krijg je van organisator Kevin van Ranst.
2: Die starten normaal om 10 uur en die gaan we nu, omwille door de wijzigingen van Zuhal Demir, gaan we die verzetten naar 13 uur voor te starten. En dat we dan eigenlijk de schoolgaande jeugd en familieuitstap nog altijd kunnen garanderen. Bij ons is het niet drastisch als bij sommige anderen, bijvoorbeeld van een maandag naar een zondag of een zaterdag. Bij ons is het eigenlijk een kleine wijziging gewoon van startuur voor de veeprijskamp.
0: Ja, maar het zal wel wennen zijn.
1: Absoluut. Maar in Boom en in Boeghout, Els, nog meer. Want Boeghout breekt met een dinsdagtraditie van bijna een eeuw oud. De jaarmarkt die verhuist daar naar een zondag. En in Boom verhuist de jaarmarkt door die nieuwe onderwijsregels van maandag naar zondag. Een schooldirectrice die ik daar gebeld heb, die is daar eigenlijk wel blij mee. Want zij hoeft de kinderen niet teleur te stellen, want ze kunnen dus gewoon op zondag gaan. Maar ik ben ook eens op straat gaan luisteren in Boom, wat de inwoners daar nu zelf van vinden.
3: Ik ben Bule Sam, ik ben een ex-student van Onze Lieve Vrouwencollege hier in Boom. En mijn eerlijke mening erover is dat ik het jammer vind als ze het na zondag verzetten. Want ik kan wel herinneren van mijn schooltijd dat dat echt een hoogdag was. De jaarmarkt van Boom, dat alle studenten die niet naar school moesten, kwamen altijd samen dan. En ja, dat is een dag vakantie dat zeg maar wegvalt. Hè. Dus ik denk dat geen enkele student daar echt content mee gaat zijn. Eigenlijk.
4: Ja, mijn kindjes zijn van Boom, maar ze gaan niet naar Boom in school, maar in een naburige gemeente. Dus ja, zij hadden sowieso op maandag niet de kans om naar de jaarmarkt te gaan, want zij moeten gewoon op school zitten. Dus ja, vandaar is het wel leuk dat ze wel aanwezig kunnen zijn. Maar ja, ik denk dat door het op zondag te zetten sowieso meer mensen aanwezig kunnen zijn. Ook mama's en papa's die gewoon moeten gaan werken. Dus ja, ik vind het op zich niet slecht dat het is verplaatst.
5: Ik ben Brigitte en ik woon al jaren in Boom. En ik denk dat dat ja, misschien meer volk brengt. Maar langs de andere kant, het is iets dat al jaren een traditie is. En ik vind, ze hadden dat beter zo gelaten. En ik weet niet dat de mensen gaan zien hebben voor op zondag te werken en met een kraam te komen staan. Dat weet ik ook niet. Dat is wat afwachten, maar ja, als die in Brussel beslissen dat zo is, dan kunnen we dat werk gewoon veranderen. Ik ging altijd naar de jarenmarkt, maar ik werk nu het zondag. Dus ja, tegen dat ik kom, dat tegen de jarenmarkt verbaan, want het is al 4 dat ik thuis ben.
1: Ja, dan heb je dat weer natuurlijk. Hè. Maar dat praktische probleem van Brigitte, dat zullen we helaas niet opgelost krijgen, vrees ik. Maar je merkt dus wel, Els, dat en de scholen en de gemeentebesturen in de provincie Antwerpen creatief zijn geweest. Ze hebben daar eigenlijk allemaal in al hun bescheidenheid oplossingen gevonden voor het probleem.
0: Maar ik heb ook gehoord dat het in Sint-Lieveshoutem in Oost-Vlaanderen een ander paar mouwen is.
1: Ja, daar heeft de burgemeester zelf beslist om de scholen te sluiten. Hij legt dus die nieuwe regels van minister Demir naast zich neer. De jaarmarkt is daar erkend, moet je weten, als UNESCO werelderfgoed. En volgens burgemeester Tim de Knijf zijn de scholen simpelweg onbereikbaar, omdat zijn gemeente op 12 november vol met dieren en met kramen staat.
6: Het is mijn recht als burgemeester om te zeggen op mijn grondgebied sluit ik die scholen omwille van veiligheidsreden. Dat burgemeesterbesluit blijft overeind. Het zal op die 1 of 2 dagen op een gans schooljaar denk ik niet maken of dat je voldoende lestijd of kwaliteit hebt. Die kinderen leren evenveel bij door een evenement in hun eigen dorp met een geschiedenis van meer dan 700 jaar. Ze kunnen meemaken
0: Ja, wat vindt onderwijsminister Demir daarvan?
1: Wel, ik had het graag geweten, Else. Ik heb haar de voorbije week verschillende keren om een reactie gevraagd, maar uiteindelijk kreeg ik te horen dat ze niet wenst te reageren. Nu, ik moet er voor de volledigheid wel bij zeggen dat Demir een uitzonderingsmogelijkheid voorziet voor bijvoorbeeld die jaarmarkten. Want scholen die kunnen daarvoor vrij afgeven als ze dat aanvragen en een alternatief hebben om die lessen dan op een ander moment in te halen. Maar schooldirecties die vinden die uitzondering niet werkbaar. Ik heb verschillende directeurs gehoord en die zeggen allemaal dat is echt gewoon geen goede oplossing daarvoor. De directeur van de OLVP-school in Bornem bijvoorbeeld zegt dat ze het ondenkbaar vindt om de scholieren op bijvoorbeeld een andere woensdag dan een volledige dag te laten komen. Dat zit er echt niet in. Nu, we zijn terug in Bornem beland en ik ben daar opgegroeid, dat weet je. Nu, ik woonde zelfs vlakbij die V-prijskampen waar dat plaatsvond. En in de jaren 90 heb ik daar iets bijzonder meegemaakt, Els. Want toen we 's ochtends thuis de kraan van het bad opendraaiden, kwam daar geen water uit, maar wel koeienurine. Knalgeel.
0: Oh nee.
1: Ja. Een van de dierenfokkers die had verderop in de straat een verkeerde koppeling gemaakt aan een waterleiding. En ja, voilà. Het hele bad liep vol met koeienurine. Ik kan me nog ergens die blikken van mijn ouders inbeelden op het moment dat ze dat zagen. Het was niet echt een smakelijke start, moet ik zeggen, van de jaarmarktdag. Je wil je dan wassen en opkleden. Maar nu, het voordeel nu is, als je dat nu nog eens tegenkomt, je moet pas tegen 1 uur 's middags klaar zijn om in Bornem naar de dieren te gaan kijken. Nog tijd genoeg dus om je eerst goed te wassen.
0: Ja.
1: En alles over die jaarmarkten en die scholen lees je natuurlijk ook allemaal heel uitgebreid in het artikel op vrtnieuws.be.
0: Ja, en hier nemen we er ook bij. Dankjewel, Bart.
1: Alsjeblieft.

0: Oh ja, man.
1: Ik sta hier, hè. Ik bedoel, ik kan dat allemaal volgen. Je zit hier al een kwartier aan het swipen of zo.
0: Ja, sorry, maar het ziet er gewoon allemaal zo goed uit.
2: Ik hoef deze echt niet te weten.
0: Eigenlijk zou het wel makkelijker zijn als jij ook wat swipet, hè. Dan kunnen we samen kiezen. Huh? Allee, watermeloen of zo.
1: Ik kan echt niet volgen.
0: Of maar jessekes voor de barbecue.
3: Swipe in de dagelijkse kost-app en kies samen wat je wil eten.
1: Doe eens naar rechts.
3: Perfect als je deze zomer samen wil koken.
1: Oh, we hebben een match.
3: De dagelijkse kost-app.
4: Ah, New York, zalig. Oh, schatke, waar is ons hotel just?
0: Ah, wel, ik zal het eens opzoeken.
4: Nee, niet doen. Dus de condata, dat kost hier €20, hè. Ze biedt een deurwaarder op ons dak omdat jij hier op je gsm zit. Als we thuis komen, zijn we misschien dakloos.
0: Shh. Hey Kate, activeer mijn digitale simkaart via KVC Mobile. Voilà, hotel is 2 straten verder.
4: Nou, top hè, die Kate.
3: Wereldwijd onbeperkt surfen zonder roamingkosten? No stress. Kate, KVC, beweegt met je mee.
5: En de winnaar van VRT Zomerhit is niemand minder dan...
3: Zo, de aankondiging van de winnaar hebben we al. Nu nog de Zomerhit. Dit weekend komen we eindelijk te weten wie van de 10 finalisten VRT Zomerhit wint.
6: Volg de spannende ontknoping zaterdag live in Blankenbergen of op VRT1 en VRT Max.
7: Beleef de energie van Zomerhit samen met Eneco.
8: Ga voor onze zoete promo. Nu bij Colruyt. 37% korting op bananen van Boni.
9: 37% op bananen? Super, die gaan al mee in de boekentas.
8: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
10: Radio 2.
11: Radio 2.

0: Isabel A. We hebben ze al hard gemist in de VRT Zomerhitwees, maar we kunnen natuurlijk haar nummer wel blijven draaien. Smeek maar niet om mij. We moeten ook in Mechelen zijn, want vanavond begint daar het festival Maanrock voor de 29ste keer al. 4 dagen lang kan je er gaan genieten van heel wat Mechelse artiesten, maar ook van bekende namen zoals Clouseau en De Mens. En dat allemaal gratis. En dat is toch straf en uniek. Hoe dat mogelijk blijft in tijden van steeds duurdere festivals, krijg je helemaal uitgelegd op VRT Nieuws. En ook hier nu door Christophe Calvo, cultuurschepen van Mechelen.
1: Gratis festivals zijn zeker geen vanzelfsprekendheid. Het is een uitdaging om het te doen en het ook gratis te houden. Maar in ons geval lukt dat aardig. We hebben een spannend moment gehad in de periode 2012-2013. Maar we uiteindelijk ook noodgedwongen een jaartje hebben overgeslagen om de toekomst van Maanrock voor te bereiden. Ook aan de formule te sleutelen, te werken aan minder uitgaven en meer inkomsten. Maar sindsdien is eigenlijk heeft Maanrock een nieuwe start gemaakt. En oogt die toekomst ook echt rooskleurig en zeker. Hoe krijgen wij het plaatje rond? Dat is een combinatie van een investering van het stadsbestuur. Bezoekers die op ons terrein ook iets drinken en iets eten. En ook een aantal sponsoren die elke editie daarmee hun schouders onderzetten. Een gratis festival met de ambitie van Maanrock is nooit break-even te maken. Dus staat of valt uiteindelijk ook altijd met de steun van de stad. Maar het is wel een bewuste keuze van het stadsbestuur. Ook deze keer opnieuw helder geformuleerd in ons beleidsplan voor deze beleidsperiode. Om Maanrock te houden en dat ook gratis te houden. Om 2 redenen. 1, omdat je op die manier een festival kan zijn van en voor iedereen. Niet iedereen kan een duur ticket betalen voor een sportpaleis of een ander festival. En wij vinden muziek en feest iets dat alle Mechelaars verdienen. En 2, het gratis karakter behoort ook echt tot het DNA van Maanrock. Dus voor ons is het altijd duidelijk geweest. Maanrock is gratis. En dat moet ook zo blijven.
0: Dat is duidelijk. Maanrock is en blijft gratis. Ook dankzij heel veel vrijwilligers die eraan meewerken natuurlijk. En ook dit jaar staat er weer heel wat op het programma. Vertelt Mechelen feestvoorzitter Mark Baart.
2: Het is heel moeilijk om daar dingen uit te pikken. We hebben zo'n divers programma en zoveel fijne samenwerking met allemaal Mechelaars. Als ik er dan echt iets moet uitpikken, dan ben ik wel benieuwd naar wat Amber Broos gaat brengen. Dat is de eerste keer dat een techno-dj eigenlijk onze mainstage gaat afsluiten. We hebben in het verleden al dikwijls DJ's gehad, maar nog nooit echt een specifieke techno-dj, dus daar kijk ik wel naar uit. En ik kijk ook wel een beetje uit naar K3 op zondagavond eigenlijk, omdat Hanna is een Mechelse. Ze heeft zelf al gezegd, ik speel een thuismatch. Dus dat gaat wel voor extra sfeer en ambiance zorgen. Het is ook een K3 late night, wat ze niet overal doen. Het is echt specifiek naar een wat volwassener publiek gericht. Dus we proberen echt in te zetten op zoveel mogelijk muziekgenres, op zoveel mogelijk muziekstijlen, zodat iedereen eigenlijk aan zijn trekken komt.
0: Dus jij vindt zeker ook iets naar je zin op Maanrock in Mechelen. Vanaf vandaag dus, 3 dagen lang, tot overmorgen 30 augustus. Alle info staat ook op de website maanrock.be.

0: Goedemiddag, 14 nieuws uit Antwerpen met Luc Milio. De politie heeft twee oplichters opgepakt die zich uitgaven als politieagenten om geld te ontfutselen bij hoogbejaarde slachtoffers in Turnhout en Kasterlee. De twee verdachten, mannen van 24 en 16 jaar, belden de slachtoffers op onder het valse voorwendsel dat er een inbraak zou plaatsvinden. Commissaris Benjamin Freeriks.
1: Daarna hebben zij dan voorgesteld om langs te komen, om hun bezittingen eigenlijk veilig te stellen, geld, juwelen, bankkaarten. De slachtoffers die hebben dan de zogenaamde agenten vertrouwd en hebben hun geld, juwelen en bankkaarten aan die mensen afgegeven. En ook pincodes werden meegedeeld, waardoor die verdachten eigenlijk toegang hebben gekregen tot de bankrekening van de slachtoffers.
0: Toen die aangifte deden, startte de politie meteen een onderzoek en zo kon ze een voertuig met de verdachte onderscheppen. Daarin troffen de agenten nog verdovende middelen aan en ook een aanzienlijke hoeveelheid cash geld. De meerderjarige is aangehouden door de onderzoeksrechter en de minderjarige is in een jeugdinstelling geplaatst. Afgelopen nacht is de raam van een woning aan de Keldermansvest in Mechelen beschadigd door een ontploffing. Mogelijk is er vuurwerk afgestoken. Er vielen geen gewonden. Dirk van der Zanden van de politiezone Rivierenland.
2: De bewoners waren thuis, maar zijn daar niet wakker van geworden en zijn dan ook geen slachtoffers gevallen. Mogelijk, dat zal het onderzoek verder moeten uitwijzen, is er hier sprake van het gebruik van vuurwerk. Het onderzoek naar de precieze omstandigheden loopt, het hoe en waarom die woning eruit gehaald werd. Heeft het te maken met overlast qua jongenstreken of is er dan ene reden? Maar dat zal allemaal onderwerp uitmaken van het onderzoek.
0: Dinsdagavond ontplofte er ook bommetjes aan de Mahatma Gandhi-straat en de Tervuurse Steenweg in Mechelen. Daar was er geen schade. Er loopt een onderzoek naar wie de overlast daar heeft veroorzaakt. In Boom reageren inwoners gemengd op het verzetten van de traditionele jaarmarkt naar zondag 11 oktober. Normaal gezien vindt de jaarmarkt daar op een maandag plaats. Maar scholen mogen geen facultatieve verlofdag meer geven. Daarom heeft het gemeentebestuur van Boom beslist om de jaarmarkt naar het weekend te verzetten. Deze ex-scholier denkt met weemoed terug aan de vrije dag die hij daarvoor nog kreeg, op maandag.
3: Ik ben een ex-student van Onze Lieve Vrouwencollege hier in Boom. En mijn eerlijke mening erover is dat ik het jammer vind als ze het naar zondag verzetten, want ik kan wel herinneren van mijn schooltijd dat dat echt een hoogdag was. De jaarmarkt van Boom, dat alle studenten die niet naar school moesten, kwamen altijd samen dan.
4: Ik denk dat dat misschien meer volk brengt, maar langs de andere kant, het is iets dat al jaren een traditie is, ze hadden dat beter zo gelaten. En ik weet niet dat de mensen gaan zien voor op zondag te werken en met een kraam te komen staan. Dat weet ik ook niet.
0: Ook in Boeghout breken ze met een traditie van bijna een eeuw. Daar verhuist de jaarmarkt van dinsdag naar zondag. In Bornum wordt het veeprijskamp verzet van woensdagvoormiddag naar woensdagnamiddag. Scholen kunnen via een uitzondering wel vrij afgeven voor een jaarmarkt, maar dan moeten ze die verloren lestijd inhalen. Volgens verschillende schooldirecteurs is dat niet werkbaar. En middenvelder Mats Rits keert na 15 jaar terug naar de Antwerpse voetbalclub Beerschot. Rits doorliep alle jeugdreeksen bij de club en debuteerde op zijn 16 op het Kiel. Later speelde hij nog bij Ajax, KV Mechelen, Club Brugge en Anderlecht. Dat hij nu terugkeert naar Beerschot is voor de supporters een speciaal moment, zegt Frank de Lee van de Supportersfederatie.
5: Dat is een speler dat iedereen zit op te wachten natuurlijk. Ons ploeg is een beetje verzwakt, dus er moeten nog wel hier en daar versterkt worden. En alle supporters staan er natuurlijk wel achter, dat hij terug komt. Hij komt in feite gewoon terug thuis. Dan zal ik wel merken dat er niet veel veranderd is qua supporters en dingen. Het zijn altijd in feite dezelfde persoon die er rondlopen. Dus hij kent ze in feite ook nog allemaal.
0: Rits is nu 33. Hij tekent bij Beerschot een contract voor 3 seizoenen. Het weer, wolken met zon op veel plaatsen. Momenteel tegen de avond kan het onweren. Het is zo'n 28 graden. Morgen wisselvallig met buien die ook onweerachtig kunnen zijn bij 22 graden. En meer nieuws uit Antwerpen, dat staat ook in de app van 14 Nieuws.
6: We gaan nu naar de Antwerpsring richting Stabroek. Op de R2 is het 20 minuten file rijden tussen Waaslandhaven-Zuid en de Thijsmanstunnel. De rechterrijstrook is dicht door een ongeval. Een kwartier extra richting Nederland tussen Sint-Anna-Linkeroever en Berchem. En 10 minuten richting Gent tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel.
7: Radio 2 middag in Antwerpen.
8: Weet wat er leeft in jouw buurt.
7: Els Broekmans.
6: Goedemiddag.

0: Het gras is groen en de lucht is blauw voor George Ezra. Het is 27 augustus vandaag. De vraag wordt prangender en prangender. Wie wint er de zomerhit van 2026? Dat weten we nu zaterdag. Maar wat we al wel weten is dat Siska Scooters op het podium gaat staan samen met Niels de Stadsbater. En wat gaat ze dragen? Er is toch altijd wel iets te doen rond haar kledij. Niet iedereen is altijd zo zot van haar kledingkeuze. Nochtans, daar denkt Siska wel goed over na.
1: Het is feest. Laat ons dat nu... Het zou toch heel saai zijn als ik dan beslis om gewoon in een dupjes...
2: In een mantelpakje.
1: Ja. Of gewoon een jeans met een leuke top. Allee. Ja. Zeker goed, maar niet voor zomerhit. Zomerhit. Kom maar, iedereen spreekt toch als je zegt zomerhit. Ah ja, tuurlijk, ik ken zomerhit. Ja, kunnen we daar een beetje kak aan hangen, alstublieft?
2: Mag het ook feestelijk zijn?
1: Ja, toch?
2: Mag er toch uitzien alsof je zeker daarna nog wilde plannen hebt?
1: Ja, en mag ik er ook plezier aan beleven?
2: Ja, mag ik mij gewoon eens helemaal laten opdirken?
1: Dat is een van de lievelingsdelen van zomerhit.
2: Maar je overlegt dan altijd met je stylist wel, neem ik aan.
1: Ja, ja, ik heb al een paar jaar de vaste Marieke de Pauw. En die ook even zot is als ik. En die stuurt dan dingen door. En die zegt... Gaan we deze jaar keer iets met pluimen doen? Ik ga zoiets vreewijs zien. Ik ga zo vree toffe dingen zien. Ik ga het allemaal bestellen. Ik ga het zien. Ik ga kijken of dat gaat passen of niet. Het is zo vreehands. En dan komt ze af. En dan komt sleuren met zakken en dit en dat. Wacht. Nee, vind ik goed. Maar wacht. Kijk, ah, zo'n schoon hakske daarbij. Ja, dat is goed. Ik ga zo vree goed oorbellen. Dus die is ook echt zo...
2: Heerlijk.
0: Ja. Siska Scooters in de podcast Mens erger je niet met Xavier en Shema. En zomerhit duidelijk voor haar ook een groot feest waarvoor je je best eens mag uitdossen. Je kan de hele aflevering luisteren op VRT Max.
3: En de winnaar van VRT Zomerhit is niemand minder dan...
4: Zo, de aankondiging van de winnaar hebben we al. Nu nog de zomerhit. Dit weekend komen we eindelijk te weten wie van de 10 finalisten VRT Zomerhit wint.
5: Volg de spannende ontknoping zaterdag live in Blankenbergen of op VRT1 en VRT Max.
6: De grootste hit van de zomer

0: coca-cola.be.
1: Aanschuiven is het ook op de buitenring tussen Groot Bijgaarde en Ternat. Ternat!
2: Dat wordt al een zonnewoord, Ternat!
3: Ja, je dacht dat het verkeersinformatie was, hè? Maar het is gewoon Ja de Mintjes. En ze heeft het vanavond over...
1: Ergens en verkeer, dat gaat gewoon heel goed samen.
3: In Ja de en de Buigen. Vanavond, niet op...

0: Michael Bublé, It's a Beautiful Day. Sabine, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Het is een mooie dag, hè? Zelfs heel warm.
1: Absoluut. We zitten nu nog in die warme lucht. En de zon erbij, dat duwt de temperaturen de hoogte in. Mm-hmm. En dus kan dat voor Antwerpen nog verder klimmen richting 28 of 29. En in de Kempen misschien wel tot 30 graden. En dat zal dan misschien de laatste keer kunnen zijn mm-hmm. van het jaar.
0: Ja.
1: Want het wordt onweerachtig tegen vanavond en ook een groot deel van de nacht. Dus het is nog even genieten van toch wel dat zomergevoel, denk ik. Maar de wolken gaan in de loop van de dag wel meer en meer opstapelen, worden dreigender. En dan vooral vanavond en een groot deel van de nacht moeten we rekening houden met hier en daar onweer. Zwaar onweer kan dat zijn, lokaal. Met veel neerslag op korte tijd, mogelijk hagel, felle rukwinden. Dus op verschillende plaatsen kan dat misschien wel gaan naar 20 tot 40 liter water per vierkante meter.
0: Wow,
1: lokaal misschien nog meer, dus dat is echt wel veel. Mm-hmm, mm-hmm. En natuurlijk ook, ja, de grond is redelijk hard door de droogte van de afgelopen weken. Dus dat kan mogelijk lokaal voor wateroverlast zorgen. En dan tegen het einde van de nacht wordt het overal wel rustiger, droger. En dan hebben we temperaturen tussen 15 en 20 graden. Nu, het is nog niet gedaan met onweren, want ook morgen in de loop van de dag blijven we in dat wisselvallige zitten. Af en toe zijn er opklaringen, maar ook zwaar bewolkte momenten met buien.

0: En die kunnen ook lokaal opnieuw hevig worden, onweerachtig. En de kans op felle rukwinden is dan groter. Mm. Dus voor vanavond en vannacht ligt de nadruk vooral op de hoeveelheid neerslag. Ja. Morgen zou het vooral de windstoten kunnen zijn die hier en daar voor wat schade kunnen zorgen. En dan hebben we temperaturen 20 tot 24 graden. Dus voor Antwerpen wordt dat een temperatuur rond 22 graden. Ja. Dat is dus een pak minder dan, dan vandaag. We gaan dat wel voelen. En dan is er voor vrijdagnacht nog een neerslagzone, maar dat is, die is een pak minder hevig. Er zit ook geen onweer op. En dan voor zaterdag in de loop van de namiddag is er een volgende regenzone, maar dat stelt ook weinig voor eigenlijk. Wel redelijk veel wolken voor zaterdag. Maxima rond een graad of 21. Zondag zitten we eigenlijk tussen twee storingen in, met redelijk veel wolken en meestal droog weer. Mm-hmm. Temperaturen daar rond 22 graden. 'S Nachts gaat het opnieuw regenen. En dan maandag liever, overdag, komt de zon er opnieuw geregeld door. Hier en daar kan er een bui vallen. En dan gaan we voor begin volgende week zo naar het lichtwisselvallige. Af en toe kan er eens wat regen vallen of een bui. En voor dinsdag en woensdag temperaturen rond 20 graden. Dus dat is allemaal een pak koeler dan vandaag.
1: Ja, maar Belgisch en ook logisch. Ja. Hè? We zitten bijna in september. Dankjewel voor de update, Sabine. Dag.

0: Girls Just Want to Have Fun. Het zal wel zijn. Je hoorde nog eens Cyndi Lauper. Radio 2. Naast de start van Maanrock vandaag in Mechelen is er ook nieuws over voetbalclub KV Mechelen. Want KV speelt op 3 oktober in eigen stadion een benefietwedstrijd tegen FC Karpaty. Dat is een club uit Lviv in Oekraïne, een zusterstad van Mechelen. De oorlog in Oekraïne duurt nu al zo'n 4,5 jaar. En met de match wil Mechelen haar zusterstad Lviv een hart onder de riem steken. De opbrengst van de wedstrijd gaat volledig naar een revalidatiecentrum voor gemartelde oorlogsveteranen. Er worden ook speciale wedstrijdshirts gemaakt die nadien geveild zullen worden. Het idee voor de wedstrijd kwam van Piet den Boer van Foundation Mechelen. Dat is een VZW die geld inzamelt voor goede doelen en kwetsbare mensen. Piet den Boer bracht enkele maanden geleden nog een bezoek aan Lviv, vertelt hij.
1: Het is zo dat ik de mensen heb leren kennen toen ik op stage was, omdat ze daar op bezoek gebracht had. En die waren zo vriendelijk en sympathiek. En toen kwam het idee op, misschien is het wel leuk om die mensen uit te nodigen, een wedstrijd te spelen voor het goede doel. En ook duidelijk te maken van, ja, wij willen geen oorlog. En die hebben perfect meegewerkt. KV Mechelen heeft meegewerkt, de supportersclub, de stad. En nu is de conclusie dat we inderdaad 3 oktober een unieke wedstrijd spelen in het stadion. Ik hoop voor ontzettend veel volk, alle mensen die tegen de oorlog zijn. Het heeft niks met politiek te maken. Dit is puur een statement, wij willen geen oorlog. En dan hoop ik dat we wat centjes overhouden, dat we kunnen sturen naar Oekraïne in verband met dat tehuis voor militairen. Want ik heb met die militairen mogen spreken, met een groep. Als je dan ziet wat daar gebeurt. Ja jongens, dan zeg ik wel eens van, ja, als we een keer met 2-1 verliezen van Mechelen, dat is allemaal zo bescheiden. En ik hoop eigenlijk, stille droom, dat dat een voorbeeld kan zijn voor andere grote clubs in Europa om zo'n wedstrijd te organiseren. Want het gewone volk wil vrede en geen oorlog.
0: Ja, en ook de supportersfederatie van KV Mechelen wil vrede en heeft dus geen seconde getwijfeld om mee te doen met dit initiatief. De wedstrijd vindt zelfs plaats tijdens de fandagen van de club, vertelt Hans de Dekker van de federatie.
2: Dit leek ons een uitgelezen mogelijkheid om te zeggen, oké, we maken daar een volledig fanweekend van, waar dat de Oekraïnse gemeenschap van harte welkom is, om op die momenten eigenlijk een positief gevoel te hebben van Sports United. En we kijken op dezelfde manier naar het leven toe. Ik denk dat KV Mechelen gekend is als toch een familieclub. En dat we veel verder gaan dan enkel en alleen het sportieve gebeuren, omdat dat echt een gemeenschap is. En een familieclub is ook niet enkel alleen de voetbal op het veld en een bal die rolt. Dit gaat veel verder dan enkel het voetbalgedeelte. En dat dit zit gewoon in ons DNA als zijnde club, maar ook als zijnde supporters, dat wij op die manier daar zeker echt aan willen meewerken. Dus we zijn zeer vereerd dat wij vanuit de federatie der supporters daar mogen aan meewerken. Ja.
0: Warm initiatief en het belooft ook een spannende match te worden, want FC Karpaty staat momenteel eerste in de hoogste klasse van Oekraïne. Straffe shotters dus.

0: Lady Gaga helemaal into Love Game. Na het nieuws van 1 uur zijn we helemaal into VRT Zomerhit met Radio 2 Zomerhit Backstage. Maak er nog een heel fijne dag van.
1: Marcel,
2: ja?
1: Hier staat een palet van 50.000 AA-batterijen in de gang.
2: Marleen, dat is om onze eigen zonne-energie op te slaan. Goed, hè?
1: Ja, ja.
3: Een thuisbatterij installeren kan ook slim en makkelijk. Gewoon samen overstappen. Bespaar geld en tijd met onze groepsaankoop. Meer info op samenoverstappen.be/Antwerpen.
4: Misschien is dit wel het moment om de eerste stap te zetten naar een eigen zaak. Om bij te leren van vakexperts. Of om eindelijk te kiezen voor wat je echt graag doet. Kom naar het infomoment van Sintra op donderdag 3 september en ontdek al onze praktijkopleidingen. Meer info op sintra.be. Sintra, voor wie het wil maken.
5: Ik wil gewoon zeker zijn dat het taxeren van mijn juwelen eerlijk verloopt.
6: Terecht, mevrouw. Daarom gebeurt de taxatie in uw bijzijn. We wegen op een geëikte weegschaal en het goudgehalte verschijnt op het scherm.
5: Oké. En het geld? Wordt dat gestort?
6: Ja, het bedrag staat binnen de 24 uur op uw rekening en u krijgt van mij een bewijs mee. Zo doen we dat al 45 jaar, mevrouw.
7: Vragen over goud en zilver? Bel 03-226-93-93. Of maak een afspraak via robertenexpert.be.
1: Marcel!
2: Ja?
1: Waarom ligt ons terras vol zonnepanelen?
2: Ja, Marleen, kalm, hè. Dat is voor onze energie zelf op te wekken, hè.
1: Ja, ik verwacht wel volk, hè.
2: Ja.
1: Ah, ja, ja.
3: Zonnepanelen plaatsen kan ook slim en makkelijk. Gewoon samen overstappen. Bespaar geld en tijd met onze groepsaankoop. Meer info op samenoverstappen.be/Antwerpen.
8: Koop bij Electro-Looters uw huishoudtoestellen aan internetprijzen. Dankzij de winkels biedt Looters een enorme service. En met onze grote voorraad is uw toestel meteen beschikbaar. Uw wasmachine, koelkast, kookplaat, vaatwas online bestellen? Of bezoekt u een van onze winkels in Antwerpen? Ga naar looters.be. Dat is looters.be. Steeds goedkoop.
9: Je luistert naar Radio 2 in Antwerpen.
10: Je vindt ons nog tot en met zaterdag aan zee. Met de grote finale van VRT Zomerhit. En ook jij bent welkom op

0: is 1 uur. Goedemiddag, VRT Nieuws met Peggy de Meijer. In Nepal en Tibet zijn nu al meer dan 300 doden geteld na de enorme modderstroom. Meer dan 1300 mensen zijn nog vermist. En in Gent is een Chinese bende veroordeeld voor de uitbuiting van meer dan 100 vrouwen. Alleen al in Nepal zijn er 332 doden geteld na de zware overstromingen in het grensgebied met de regio Tibet. Vandaar komen voorlopig nauwelijks cijfers binnen over de slachtoffers. Een deel van een gletsjer stortte erin en veroorzaakte zo een grote neerwaartse vloedgolf. Onze redactie kon bellen met hulpverlener Jente Peters. Zij is in het getroffen gebied. Pauline Lombert.
1: De ravage na de stortvloed is enorm. Water, slijk en puin hebben hele dorpen langs de rivier van de kaart geveegd. De Vlaamse Jente Peters is pas afgestudeerd als dokter en was al in de buurt als hulpverlener. Ze gaat nu meehelpen in een ziekenhuis waar gewonden worden opgevangen.
2: In eerste instantie gaan wij proberen om te helpen triëren, kijken dat de middelen kunnen ingezet worden waar ze het meest nodig zijn.
1: Er wordt met man en macht gezocht naar overlevenden, maar de hulpverlening verloopt moeilijk, omdat de verwoesting zo groot is.
2: Het is heel uitdagend met de huidige weersomstandigheden, maar per helikopter vooral en in mindere mate per jeep ook lukt het wel om bepaalde slachtoffers daar weg te halen. Maar natuurlijk zijn er nog heel veel mensen die vermist zijn of die daar vastzitten en waar enkel een beetje hulppakketten naartoe kunnen gestuurd worden. Maar dat is maar een druppel op een hete plaat op dit moment.
1: Er zijn nog meer dan 1300 mensen vermist, ook uit ons land. Buitenlandse Zaken heeft met 3 landgenoten die in de regio waren nog geen contact kunnen leggen.
0: De modderstroom in Nepal en Tibet is dus veroorzaakt door een stuk van een gletsjer die is ingestort. Dat komt vaker voor in die regio, al is de omvang van deze ramp uitzonderlijk groot. Er zijn aanwijzingen dat het risico op zulke rampen stijgt door de klimaatverandering. Dat zegt glaciologe Maaike Izeboet van de VUB.
3: Met de opwarming van de aarde wordt de hele ondergrond instabieler. Dus de permafrost, de grond die is bevroren, die is heel stijf en sterk. En die warmt langzaam op, waardoor die een stuk makkelijker bezwijkt in sommige omstandigheden. Dus daardoor kan het iets frequenter voorkomen. En ook de gletsjer zelf, als het heel koud is, is die iets sterker. En als het gletsjereis opwarmt, wordt dat ook iets zwakker. Dus die stort ook makkelijker in.
0: In Turnhout in de provincie Antwerpen zijn 2 verdachten opgepakt die zich voordeden als politieagenten om oudere mensen op te lichten. De verdachten zijn een man van 24 uit Nederland en een jongen van 16 uit Antwerpen. Eerst belden ze met hun slachtoffers met een verzonnen verhaal over een mogelijke diefstal en daarna gingen ze bij hen thuis langs als valse politieagenten om zogezegd hun bezittingen in veiligheid te brengen. Op die manier konden ze geld en juwelen stelen. De meerderjarige verdachte is aangehouden. De minderjarige is naar een jeugdinstelling gebracht. In Gent zijn 33 leden van een Chinese bende veroordeeld voor mensensmokkel. Ze kregen straffen tot 7 jaar gevangenis en boetes van honderdduizenden euro's. Een verslag van Filip Heijmans.
4: De rechtbank was hard voor de 33 beklaagden. Meer dan 100 Chinese vrouwen hebben ze jarenlang uitgebuit.
5: Deze slachtoffers werden gerecruiteerd in armoedige wijken in China onder het voorwendsel dat zij hun financiële situatie zouden kunnen verbeteren in Europa.
4: Maar de vrouwen belanden hier in de prostitutie en moesten dag en nacht werken.
5: Hierbij hadden de vrouwen geen enkele inspraak in het cliënteel dat hun richting werd uitgestuurd of in de beloftes die aan deze klanten werden gemaakt met betrekking tot de door hen te verlenen seksuele diensten.
4: De bendeleden zagen er geen probleem in.
5: De beklaagden profiteerden op een parasitaire manier van de verdiensten van deze vrouwen uit de prostitutie en hielden zich enkel bezig met het verkrijgen van een zo groot mogelijk rendement voor de organisatie, waarbij het welzijn van deze vrouwen voor hen van verwaarloosbaar belang was.
4: Een van de vrouwen werd zelfs vermoord door een klant in Deurne.
5: Deze feiten getuigen van een bijzondere minachting voor deze vrouwen die door de criminele organisatie werden bejegend als verhandelbare goederen en als dusdanig werden ontmenselijkt. Zij vereisen een duidelijk maatschappelijk signaal.
0: Minister van Binnenlandse Zaken Bernard Quintin heeft gezegd dat wie de brand in de Hoge Venen heeft veroorzaakt zijn verantwoordelijkheid zal moeten nemen. De Franse openbare omroep RTBF vond de precieze plaats waar de brand op 14 augustus ontstaan is. Dat is een plaats die beheerd wordt door het Waalse Natuur en Bos en waar, ondanks het brandgevaar door de warmte en de droogte, toch nog een maaimachine gebruikt was. Volgens de RTBF zijn de maaiwerken in de Hoge Venen de voorbije jaren uitbesteed aan privébedrijven. Quintin wil nu dat dat onderzocht wordt of die wel de nodige voorzorgsmaatregelen hebben genomen. In de Franse stad Caen in Normandië is een tweede dode gevallen nadat gisteren een automobilist inreed op een groep mensen. Gisteren viel daar al een eerste dode. De feiten gebeurden na een vechtpartij in een café. De dader reed in op een groep mensen aan een bushalte. 7 mensen raakten zwaar gewond. 1 van hen is nu overleden. De politie heeft geen vermoeden van een terroristisch motief. Vanmiddag op de meeste plaatsen droog en erg warm, tot 30 graden. Tegen vanavond trekken dan onweersbuien over ons land. Die kunnen intens zijn met veel regen, hagel en zware windstoten. Het noodnummer 1722 is geactiveerd. Morgen nog altijd kans op enkele buien met onweer en dan halen we nog 24 graden. We begonnen met de honderden slachtoffers na de zware modderstroom in de Himalaya, in Nepal en Tibet. In Nepal alleen al zijn meer dan 300 lichamen gevonden en bij de vele vermisten zijn vermoedelijk ook 3 Belgen. Meer in de app van VRT Nieuws.
6: Dankjewel, Peggy. Het is 6:06. Goedemiddag. Op de binnenring rond Brussel is het een kwartier file rijden tussen Dilbeek en Zellik. Door een ongeval is de linkerrijstrook versperd. Ook vertragen op de E40 vanaf Ternat. Op de Antwerpse ring richting Stabroek, dat is de R2, is de weg vrijgemaakt voor bij de Thijsmanstunnel. Nog 10 minuten erbij vanaf Waaslandhaven Zuid. Door omrijdend verkeer 10 minuten erbij op de E34 vanaf Waaslandhaven Oost. Richting Nederland 3 kwartier extra tussen Sint-Anna Linkeroever en Borgerhout. En 20 minuten richting Gent tussen Antwerpen Noord en de Kennedy-tunnel. Op andere plaatsen alleen kleinere vertragingen.
7: Radio 2 Zomerhit Backstage.
6: Kim de Brie. Het is de dag van de hartjes vandaag. Want Bart Kael komt zotverliefd naar Blankenberge. En omdat jullie zo lief geweest zijn om heel veel hartjes aan Radio 2 te geven op VRT Max, moet ik doen wat ik beloofd heb. De zee in.

Verstappen en die kamme chameleon. De voorbije dagen hebben we op de een of andere manier waarschijnlijk met onze zomerhit vibes de weerkaart wel wat kunnen beïnvloeden hier in Blankenbergen. Regen voorspeld, niks regen gekregen. Bloedheet zelfs gisterenmiddag. Niels de Stadsbader heeft het spel hier weer in vuur en vlam gezet. En het was ook echt zweten. Voor vandaag hou ik mijn hart vast, moet ik zeggen. Want de traditie wil dat als Laura Tesoro naar Blankenbergen komt, de kans op regen groot is. We hebben al een beetje regen gehad, maar nu op dit moment warm, warm, warm en vol een bak zon. Maar dus Laura vanavond live bij Radio 2 aan Zee. Sowieso gaan we vanmiddag voor mooi weer vandaag met Bart Kael. I do my hair toss, check my nails. Baby, how you feeling? Hair toss, check my nails.

0: Tavares, Don't Take Away the Music. Het is zelfs met choreografie en al hier op plein voor mij. Op de stip zijn de jongeren mee aan het dansen en aan het bewegen. Super tof. Veel muziek, goede muziek hier bij Radio 2. En dadelijk nog wat extra warmte in je radio. Met Niels de Stadsbouwer.
1: Je vindt Radio 2 nog tot en met zaterdag in Blankenbergen. Kom van

0: dubbele schermen bij Radio 2 op VRT Max.
1: Met een Buzzypas-abonnement reizen jongeren tot en met 24 jaar super voordelig met de bus en tram door Vlaanderen. Je hebt dus de keuze. Of je brengt je zoon of dochter zelf naar vrienden, de jeugdbeweging, de padel en vijf, het zwembad, het centrum en de les. Of je koopt en vandaag nog een super voordelig abonnement op delijn.be. De Lijn. Beweeg mee.
2: Altijd goed verbonden met de on-engagementen van Orange. Geniet nu levenslang van 18 euro korting per maand met Livebox Giga. Supersnel en onbeperkt internet en 70 giga mobiele data. Orange is er. Voorwaarden op orange.be. IKEA-tip van de week.
3: Schat, ik vind mijn gestreepte t-shirt nu.
2: Altijd alles snel terugvinden? Nu -15% op een ruime selectie ladekasten en nachtkastjes. Heerlijk, die opgeruimde prijzen van IKEA.
4: IKEA.
2: Voorwaarden op IKEA.be.
5: Wat was dat?
6: Je nieuwe Flash e-deal. Activeer hem in je My Delijze-app of op delijze.be en krijg op 26 en 27 september 5 euro korting bij aankoop vanaf 50 euro.
5: Flashy.
6: Voorwaarden op delijze.be/superplus. Delijze. Nee, met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delijze-winkels gewoon open.
7: Mammekes! Bompie! Die zijn toch augustus, hè?
8: Ja, ja, dat weten we.
7: Ik bedoel, tijd voor een nieuwe start, hè?
9: Ja, ja, dat weten we.
7: En om ons huisje wat op te frissen.
8: Ja, ja, schilderen en zo.
7: En dat we 25% korting krijgen op alle verf.
9: Wat blieft,
7: dat wisten we niet. Dat weet het nu.
9: Naar Gamma!
10: Hoe maak je het?
11: Samen met Gamma.
10: Tot en met maandag krijg je met je Gamma Plus kaart 25% korting op alle verf. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
7: Gamma, jouw verfexpert.
12: Mevrouw de makelaar, kijk, wij zouden heel graag een bod doen, maar wij hebben nog geen haalbaarheidsattest.
13: Geen enkel probleem. Daarvoor doen wij beroep op...
14: Immoscoop, man!
13: Een zeer serieuze partij.
12: Serieus? Ja, maar die draagt een laken op zijn rug.
14: Excuseer, dat is wel mijn cape, hè?
13: Ja, dat is een cape.
12: Ah, oh, een cape?
14: Ja, met een cape, ja. En als je zo verder doet, dan kun je naar je haalbaarheidsattest fluiten.
15: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
2: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via immoscoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar je droomhuis.
14: Immoscoop, man!
0: Elke dag telt voor twee.

0: bedankt. Jij verzacht alle pijn. Gewoon door er te zijn.
1: Dat was een heel straf optreden hier gisteren.
2: Radio 2, zomerhit backstage.
1: Heel veel volk ook voor Niels, live bij Radio 2 aan Zee. Maar ze zijn ook ongelooflijk goed verwend geweest, hoor. Ras entertainer is die man. En Niels de Stadsbader is op dit moment ook echt dubbel aan het genieten. Nagenieten en genieten voor twee.
3: Ik ben zeker nog aan het nagenieten. Ik zat daarnet nog onderweg naar hier in de auto. Alleen al het idee dat je een liveshow en mag presenteren en in diezelfde show ook nog eens mag zingen, met twee grote liefdes eigenlijk, dat maakt het eigenlijk sowieso al geslaagd. Dus ik ben zeer blij, ik kijk er naar uit. En ik hoop dat we nog een beetje zon kunnen sparen voor zaterdag.
1: Sowieso, hè. We gaan dat doen. Vandaag gaat er trouwens ook nog iets bijzonders gebeuren in Beveren.
3: Ik ga voor het eerst op het podium, op vraag van de mensen daar in Beveren, een duet doen met Meteor. We staan niet zo heel vaak op dezelfde affiche. En er was iemand die zei, hoe leuk zou het zijn dat. Er zijn heel veel mensen beginnen op reageren op de socials van Beveren Buiten. En Joris en ik zagen elkaar en zeiden, misschien moeten we dat gewoon doen. Dus we lachen op zich.
1: Heel benieuwd welk nummer dat ze dus straks in duet gaan brengen daar in Beveren. En dankzij onze Radio 2 Ballenbak zijn we ook dit nog te weten gekomen van Niels de Stadsbader.
3: Heb je ooit een liefdesbrief geschreven en naar wie? Zeker. Mira was mijn allereerste kus. En Mira is de zus van Lise Frijn. En wij parfumeerden onze liefdesbrieven. En dat was op papier van de Joepie. Maar niet de posters, maar zo gaat zo van dat... Ja, je kon dat kopen, zo briefpapier. En dan bespraken we wanneer we onze eerste kus zouden doen. En dit is gebeurd op de nacht van mijn 11e op mijn 12e verjaardag. Rond 4 uur in de nacht.

0: Soul Sister. Facing love, facing het feit dat je ja zegt tegen een challenge. Dus ja, ik heb mijn badpak mee. Ja, ik ga straks de zee in. Geniet van het zeewater als je erin duikt. Stuurt Vincent recht uit Hongarije. Annemie Powell stuurt ook nog Kim, ik leef met je mee. Chris Schuikens uit Afligem, die vraagt zich af, heb je teenslippers mee tegen de kwallen? Veel courage, zal wel leuk worden. En Anne van Assen bevestigt dat, het is heerlijk in de zee. Geniet ervan. Weet je wat, geef nog maar een hartje aan Radio 2 op VRT Max. Als je dat nog niet gedaan hebt, dan voel ik me toch een beetje extra gesteund deze namiddag, als ik die zee inga. Het is 13:55 op de binnenring rond Brussel. Is een half uur file rijden tussen Anderlecht en Zellik. Door een ongeval is de linkerrijstrook versperd. Ook 10 minuten extra op de E40 vanaf Ternat. Naar Antwerpen 10 minuten erbij op de E34 vanaf Waaslandhaven Oost. En een kwartier op de E17 vanaf het parkeerterrein in Kruibeke. Op de Antwerpse ring richting Nederland 35 minuten extra tussen Sint-Anna Linkeroever en Borgerhout. En 25 minuten richting Gent tussen Antwerpen Noord en Antwerpen Zuid door een ladingverlies. Op andere plaatsen alleen kleinere vertragingen.
1: Je luistert naar Radio 2 in Antwerpen.

0: Lilian Saint-Pierre, kom zacht naar je toe. Ik mag hier straks nog zo'n gloednieuwe zomerhit-CD weggeven. Het is een extra cadeautje deze laatste dagen hier aan de zee van Radio 2 deze zomer. Maar vooral, er is ook nieuws. Nieuws heet van de naald. Dat is voor zo meteen.
1: Welk legendarisch Radio 2-programma komt binnenkort bij jou in de buurt?
2: Ik weet het. Mag zeggen.
3: De zoete inval.
4: Jullie mogen het. Wij mogen het en hij niet.
2: Ja.
4: Is het omdat we met drie zijn, Luc? Mag ik ook meedoen?
3: Dit najaar komen ze alvast naar Ieper, Leopoldsburg, Scherpenheuvel, Dilsen-Stockum, Harelbeke, Bornem en Lebbeke.
5: Is er een dokter in de zaal?
1: Kom eens goed lachen en genieten van heerlijke koffie en taart.
6: Morgen gelooft dat toch niet zeker?
1: Check de volledige kalender op VRT Max.
7: Wauw, Camille, jouw bureau is net zo georganiseerd als je planning.
8: Natuurlijk, het is een kanderbureau, helemaal op maat van wat ik nodig heb.
7: En dat is?
8: Rust in huis, ook in september.
9: Goed gezien, Camille. De Kamber Interieurarchitecten adviseer je bij het ontwerpen van al jouw kasten op maat. Vraag een persoonlijk ontwerp in een Kamber showroom of op kamber.be. Kamber, more space for your place.
10: Nu bij Aldi, 2 plus 1 gratis op onze verse avocado's. Dat zijn 3 avocado's voor de knaldiprijs van maar €2,58. Aldi, altijd slim.
1: Radio 2.

0: Dua Lipa, Love Again. Kom vooral af naar Blankenbergen zaterdag voor die grote live finale van VRT Zomerhit.
1: Radio 2. Zomerhit Backstage.
0: Uiteraard zie en hoor je dan onze 10 topfinalisten. Je weet ondertussen ook al dat Pierre de Mare, superster in Frankrijk, de Franstalige wereld, Wallonië, Frankrijk, Zwitserland, Canada, wel ene van bij ons, de Pierre uit Ukkel. Hij heeft ook al samengewerkt trouwens met die Dua Lipa van daarnet. Maar er is nog meer. Er is nog veel meer. Barbara Dex komt haar pas overleden idool Dolly Parton eren met Jolene. Barbara trekt zelf momenteel ook rond met haar tour From Dolly to Dex door Vlaanderen. Dit najaar onder meer passages in verschillende cultuurcentra. De Roma, de Koningin Elisabethzaal in Antwerpen. Dus Barbara Dex is er ook bij. En de openingsact, diegene die de spits mag afbijten nu zaterdag, dat is de one and only. Wie heb ik aan de lijn? Hallo, hallo.
2: Hallo.
0: Hallo.
2: Hallo.
0: Ja. Wie heb ik aan de lijn? Hallo.
2: Ah, ja, Jean Thomas.
0: Ja, Jean Machine, je bent erbij. Hoe top, fijn top, top. Is dat, Jean?
2: Ja, heel blij, heel blij.
0: Maar je weet,
2: ja, super.
0: De toon wordt gezet door de eerste, hè? Dus de lat ligt hoog. De druk even hoog.
2: Dan zal ik zo een Bossa Nova-versie van Kom Wat Dichterbij brengen, hè, om direct zo in de sfeer te komen.
0: Ah ja, dus het woord Kom Wat Dichterbij. Nee, nee. Het is niet jouw nieuwste single, Chameleon, die je gaat zingen. Er moet natuurlijk een zomerhit link zijn. En Kom Wat Dichterbij, dat is...
2: Ja. De zomerhit geweest in de versie van Reggie Liefde voor Muziek. Maar ja, het mijne song, dus voilà. De link is gelegd.
0: De oervader, het originele nummer. Daarmee gaan we VRT Zomerhit 2016.
2: Ze hebben mij al veel dingen genoemd, maar oervader, dat klinkt zo...
0: Het is vooral een eerste keer, Jean.
2: Zo serieus.
0: Ja. Dat verwachten we ook. Een serieus optreden. En gewoon vol een bak ervoor gaan.
2: Ja, gas geven.
0: Exact dat. Heel fijn, Jean. Heel fijn nieuws dat we wereldkundig kunnen maken bij deze. En we zien elkaar overmorgen, hè.
2: Dat wel super, jong. Met veel plezier.
0: All right. Tot overmorgen,
2: Thomas.
0: Yo.
2: Bye.

0: Zomerhit Backstage.
1: Jammer genoeg niet meer mee in die finale van VRT Zomerhit. Maar er zijn nog 10 topfinalisten die natuurlijk hopen op jouw stem. Ella Bruneels uit Reti. Goedemiddag Ella, wat brengt jou in Blankenbergen?
2: Ik ben hier met 2 vriendinnen naartoe gekomen voor een dagje zee en shoppen en terrasje doen.
1: Beetje genieten, dus langskomen bij Radio 2 aan zee, dat is prachtig. En je bent al goed bezig geweest met de stemmen, hè, op VRT Max.
2: Klopt, ja.
1: Wie mag er van jou zaterdag VRT Zomerhit winnen en waarom, Ella?
2: Mijn favoriet is Bas Serra met All Because of You. Ik had hem al een paar keer zo op TikTok voorbij zien komen. En hij had ook The Voice gewonnen, dus zo kende ik hem dan. En toen ik zijn liedje hoorde, was ik, ja, ik vond het heel leuk. Ik heb het ook al een paar keer op mijn werk gehoord. En dan vind ik het ook altijd zo rustgevend om te horen. Dus ja, daarom eigenlijk.
1: Oké, ik zie Jelena en Elsa uit Sinai al knikken van Ela, Ela, Ela. Wij denken daar anders over. Jelena, zeg het eens.
3: Bij mij Zoë Liva en Aaron Blommaert met Tranen van Goud. Omdat ik heb het al een paar keer gehoord en het is ook wel een heel leuk lied. Het zit ook al in mijn playlist, omdat ik vind het zomers en ook iets, een vibe hebben.
1: Ja, maar de mama, ook zij, denkt er anders over, hè, Els?
4: Ja, bij mij is dat Niels de Stadsbader met Vuur en Vlam. Gewoon ook een lied met een betekenis. En eigenlijk, ja, wat een goede zanger ook.
1: Was het een moeilijke keuze?
4: Toch wel, hè. Ze zijn elkaar allemaal waard. Dus alle 10 zijn ze super, hè.
1: Topfinalisten, hè. Het gaat een topfinale worden. Gaan jullie het live komen volgen, Ella? Of is thuis in de zetel via VRT Max of VRT 1?
2: Ja, toch in de zetel. Het is een beetje ver voor mij. Dus wij gaan gewoon op tv kijken.
1: Ja, niks mis mee, hè. Integendeel, hè.
4: Bij ons hetzelfde, ook via tv.
1: Ja, wel. Ik ga jullie terug richting Sinai en richting Reti sturen. Straks, hè, vanavond, hè. Als het tijd is om naar huis te gaan. Maar niet met lege handen. Want met deze prachtige VRT Zomerhit-CD. Is een dubbelaar met 42 heerlijk zomerhits op. Dus heel veel plezier ermee. En dankjewel voor jullie stem.
2: Ja,
1: goed gedaan.
4: Merci.
1: Ja, en die stem, die blijft dus nodig. Hè. Je kan nog altijd stemmen voor jouw topfavoriet. En dat doe je op VRT Max. Waar anders?

Barbara Dex. Is er dus bij, en nu zaterdag komt Jolien van Dolly Parton zingen. En op 8 november zingt en feest ze ook mee tijdens Radio BNE, de Red Pack Live in Concert Best of Christmas. Allerlaatste keer. De mooiste Red Pack evergreens, de tofste crooners, toffe kerstliedjes. Hele straffe line-up. Radio BNE op VRT Max. Daar bestel je jouw tickets en kan je ook alle info vinden.

0: Jackie Graham, Could It Be I'm Falling In Love? Zou het kunnen dat dit hier de fans van Bart Kael zijn? Ah ja, het zijn de fans van Bart Kael dus.
1: Schooljaar begint.
2: Gelukkig zijn er de superhero weken van Lidl. Met superveel superacties die jouw eerste schoolweken komen redden. Huh? Zoals deze week via de Lidl Plus app 50% korting op kippenborstfilet, op 6 witte pistolets en op nog zoveel meer.
1: Oh, man.
2: Lidl, dat kan tellen.
3: Je luistert naar Radio 2 in Antwerpen.
0: Kaart spelen met Lisa Delbo, treintje rijden met Kylie Minogue, de Starlings die niet gaan slapen en een zotverliefde Bart Kael helemaal live in Blankenbergen na 2 uur.
4: Het is 2 uur. Goedemiddag, VRT Nieuws met Peggy de Meijer. De dodentol in Nepal in het Himalaya-gebergte blijft oplopen. Daar zijn nu al meer dan 350 doden geteld in het grensgebied met de regio Tibet. Vanuit Tibet komen er voorlopig amper cijfers binnen over slachtoffers. Een deel van een gletsjer is er ingestort en dat veroorzaakte een enorme natuurramp. Water, modder en puin hebben hele dorpen met de grond gelijk gemaakt. Meer dan 1300 mensen zijn nog vermist. Daar zijn ook 3 Belgische toeristen bij. De Belgische Jente Peters is pas afgestudeerd als dokter en werkt als hulpverlener in de regio.
5: Het is heel uitdagend met de huidige weersomstandigheden, maar per helikopter vooral en in mindere mate per jeep ook lukt het wel om bepaalde slachtoffers daar weg te halen. Maar natuurlijk zijn er nog heel veel mensen die vermist zijn of die daar vastzitten en waar enkel een beetje hulppakketten naartoe kunnen gestuurd worden. Maar dat is maar een druppel op een hete plaat op dit moment.
4: De modderstroom in de Himalaya is dus veroorzaakt door een gletsjer die voor een deel is ingestort. Dat komt vaker voor in deze regio en er zijn aanwijzingen dat het risico op zulke rampen stijgt door de klimaatverandering. Dat zegt glaciologe Maaike Isebout van de VUB.
6: Met de opwarming van de aarde wordt de hele ondergrond instabieler. Dus de permafrost, de grond die is bevroren, die is heel stijf en sterk. En die warmt langzaam op, waardoor die een stuk makkelijker bezwijkt in sommige omstandigheden. Dus daardoor kan het iets frequenter voorkomen. En ook de gletsjer zelf, als het heel koud is, is die iets sterker. En als het gletsjerijs opwarmt, wordt dat ook iets zwakker. Dus die stort ook makkelijker in.
4: In Brussel is de volledige voorgevel van het Justitiepaleis na 42 jaar gerenoveerd en uit de stellingen. Het Justitiepaleis aan het Polaardplein staat al sinds 1984 in de stellingen voor een grondige renovatie. Maar die liet zo lang op zich wachten dat de stellingen zelf al eens vervangen moesten worden. In 2002 werd de koepel gerenoveerd, maar pas in 2023 was het de beurt aan de gevels. Tegen 2040 zouden de volledige buitenkant en de binnenkant van het gebouw gerenoveerd moeten zijn. Vanmiddag op de meeste plaatsen droog en erg warm, tot 30 graden. Tegen vanavond trekken dan onweersbuien over ons land. Die kunnen intens zijn met veel regen, hagel en zware windstoten. Het noodnummer 1722 is geactiveerd. Morgen nog altijd kans op enkele buien met onweer en dan wordt het iets minder warm, tot 24 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
0: Bijna 2:03, goedemiddag. Op de E40, 20 minuten file rijden vanaf Ternat door een ongeval aan het parkeerterrein in Groot-Bijgaarde. Op de binnenring rond Brussel 10 minuten extra tussen Dilbeek en Jette. Naar Antwerpen 10 minuten erbij op de E34 vanaf Waaslandhaven-Oost en ook wat aanschuiven op de E17 vanaf Kruibeke. Op de Antwerpse ring richting Nederland 1/2 uur extra tussen Sint-Anna-Linkeroever en Berchem en 40 minuten richting Gent tussen Antwerpen-Noord en Antwerpen-Zuid door een ladingverlies. Op andere plaatsen alleen kleine vertragingen.

0: Kylie Minogue, The Locomotion. En Loco is het helemaal nu.
1: Radio 2, zomerhit backstage.
0: Ja, met een zot verliefde Bart Kael in Blankenbergen. Dag Bart.
2: Dag Kimmeke.
0: Je was blij hè, zondag toen ik je belde.
2: Ik was heel blij. Ik was echt ontroerd, want ik... Ja, ik vind dat niet vanzelfsprekend om bij de laatste 10 te zijn. Zeker dit jaar. Ik denk dat het dit jaar, want het is 4 jaar op rij, dat het dit jaar het moeilijkste jaar was. De meeste goede liedjes en hits allemaal. En zware concurrenten. Maar leuk natuurlijk. Hè. En als je dan bij die laatste 10 bent, dat is toch wel eigenlijk van het publiek en van de fans ook een schouderklopje van te zeggen van je hebt het goed gedaan. En dat doet heel veel plezier.
0: En als je dan zegt, ik ben ontroerd. Hoe uitziet dat dan? Is dat echt met een traantje weg?
2: Dan begint dat zo hier bij keel te stokken. Zo. Dan moet ik zo even een keer of 2, 3 slikken neer dat ik kan verder praten. Maar ik ben eigenlijk wel van emotionele jongen. Luc is meer rationeel, maar hij wil dat nooit toegeven. Maar ik ben eigenlijk door mijn vak waarschijnlijk.
0: Dat is goed. Ja. Niks mis mee, hè? Beetje emotie. Integendeel, hebben jullie het gevierd?
2: God, we hebben eigenlijk geen tijd gehad om te vieren. Maar
0: je moest gaan optreden, hè?
2: Ja. En er waren zelfs 2 optredens die dag nog. En dus het was een zware dag, het zanden daar zo hoog. Maar ja, we vieren dat wel tussendoor, zeg maar.
0: Maar je had afgesproken, ik ga dat podium opkomen en ik ga zeggen, ik ben finalist van VRT Zomerhit. Heb je dat ook gedaan tijdens die optredens?
2: Ja, natuurlijk.
0: En hoe reageerden ze?
2: Ja, maar natuurlijk, de mensen heel enthousiast. Ja. En dat doet mij ook plezier, want bedoel, ik zing niet voor mezelf. Hè. Ik doe dat heel graag, maar ik zing voor het publiek. En als het publiek dat apprecieert en dat met liefde ontvangt, ik vind dat fantastisch. Dat is zo mooi, die wisselwerking.
0: Zijn jullie blij dat Bart Kael in de finale zit?
3: Ja!
0: Hebben jullie al teruggestemd op VRT Max?
3: Ja!
0: Ah, voilà, want nu komt het erop aan. Hè. Elke stem telt, Bart Kael.

0: Lisa Delbo, Liefde is een kaartspel.
1: Radio 2. Radio 2. Zomerhit Backstage.
0: En vanmiddag is het Hartetroef met Bart Kael in de studio. Pas toch bij een zotverliefde Bart Kael? Hartetroef?
2: Ik ben even niet mee.
0: Zotverliefd, hartetroef, kaartspel.
2: Ah ja.
0: Het is oké, het is oké. Maar vooral, veel mensen hebben hartjes gegeven op VRT Max aan Radio 2.
2: Om jou te laten zwemmen.
0: Ja, heb je dat gevolgd?
2: Ik heb natuurlijk. Ik heb ook een hartje gestuurd.
0: Dat is niet waar, Bart.
2: Ik wou de zee in. Zeg, maar er is één ding dat jij niet weet, hè.
0: Ja, dat je meegaat?
2: Nee, dat met dat tropisch weer, dat ze, naar het schijn zitten daar zoutwaterkrokodilletjes in het water. En die bijten soms. Dus,
0: ja. En ook kwallen en zo. Dus misschien moet ik mij wel heel goed inpakken. Om in de zee. Ga jij graag in de Noordzee?
2: Goh, dat is van kind. Toen ik kind was, heb ik wel enkele keren gezwommen, maar sindsdien niet meer, nee.
0: Omdat je dat niet graag doet?
2: Goh, ik ben niet zo voor die kwallen en zo. Ik heb er eigenlijk schrik van. En in Spanje ook trouwens, daar heb je zo van die blauwe die heel giftig zijn. En ik ben daar geen amateur.
0: Maar je mag altijd mee, hè, want ik doe dat na jouw
2: optreden.
0: Ik
2: ga supporteren.
0: Ben je mee gekomen supporteren?
2: Ja, hoe lang gaat het zwemmen?
0: Ja, zeg, ik heb gewoon gezegd dat ik even de zee
2: inga. Je gaat zwemmen, alle stijlen gaat je doen. Zwemmen, krauw, schoolslag, rugslag.
0: Alleen als je meegaat. Straks na jouw optreden hier. Half 4 op de pier. En nadien zien we wel Bart Kael. Okay.

0: Alicia Dixon, The Boy Does Nothing. The Boy Does heel veel hier. Bart KL is volop foto's aan het nemen met alle fans die geduldig staan te wachten. Dus dat is heel schoon. Amai, zie, kijk, het is met de big smile. En mevrouw is heel content.
1: Win-win is terug.
2: Dus haast je en kijk, want op is op.
1: Kies voor Win-win Basic, Premium of Premium Plus.
2: Experts raden aan minstens één keer per week te luisteren of te kijken.
1: Nu drie voor de prijs van één. Radio, TV en VRT Max.
2: Duizenden andere woorden.
3: Ja, ja. Maar weet jij wanneer je stiekem verleid wordt?
2: Pas op, straks is het te laat.
3: Win-win zoekt het uit. Volgende week op VRT 1 en op Radio 2.
4: Krevel. Met de back-to-school-bundels van Krevel heb je altijd de beste deal op zak. Bestel op krevel.be en haal je aankoop binnen een uur op in je winkel.
5: Krevel. Leef beter.
6: Bij Basic Fit is iedereen anders. Maar in één ding zijn we gelijk. We sporten allemaal om ons goed te voelen. Join the Feel Good Club. Sport nu 5 weken gratis en krijg een sporttas cadeau.
7: Deeltip van de week.
8: Schat, ik vind mijn gestreepte t-shirt niet.
7: Altijd alles snel terugvinden? Nu -15% op een ruime selectie ladekasten en nachtkastjes. Heerlijk, die opgeruimde prijzen van IKEA.
9: IKEA.
7: Voorwaarden op IKEA.be.
10: Nog voor je kan denken...
11: Pas op voor die borduur.
10: Zorgt Helan al voor de terugbetaling van je medische factuur. En nog voor je denkt, mijn kind zegt dat woord verkeerd...
12: Nee, schat, het is meun.
10: Heeft hij het al van de logopedist geleerd. En nog voor...
13: Een zomer met 3 kinderen. Dan wordt een ramp.
10: Zet je kinderen al op Heo vakantiekamp.
14: En mijn broer zijn scheve tanden.
10: Ook daar heeft Helan aan gedacht. Ontdek meer dan 70 welzijnsvoordelen voor je gezin op helan.be. Info en voorwaarden op Helan. Helemaal welzijn.
15: Schat, ik zie je graag.
16: Ja, maar...
15: Maar nee, geen maar.
16: Oh.
17: Beter, hè, zonder maar. Zoals bij Scarlett. Voor slechts €50 per maand krijg je onbeperkt internet, tv en een mobiel abonnement. En heel veel data. Scarlett, waarom meer betalen?
18: Ga voor onze kiplekkere promo. Nu bij Colruyt. 35% korting op verse kipfilet.
19: 35% op kipfilet. Yes! Kipmelpelmoes deze week.
18: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt. Laagste prijzen.
20: Radio 2.
21: Radio 2.
22: A few questions that I need to know. How you could ever hurt me so.

0: jongens, nummer van de volle 5 minuten. Hè? Old Saints, never ever.
1: Radio 2, zomerhit Backstage.
0: De oudste van de hoop, maar als een oude schuur in brand staat, dan is die finale plaats verzekerd, hè, Bart Kael.
2: Oei, oei, oei.
0: Zot verliefd en met zot veel stemmen kan het ook de zomerhit worden dit jaar.
2: Je weet nooit. Hè.
0: Wat denk je zelf?
2: Goh, ik probeer niet te denken. Ik ben zo blij dat ik bij de laatste 10 ben. En als er mensen willen stemmen, ja, mogen heel graag natuurlijk. Ja, ja.
0: Ingrid van Sandvliet uit Schilde, die heeft gestemd. Jij bent mijn nummer 1, Bartje. Toi, toi, toi. En ook Evi Jollings uit Herk de Stad laat weten. Helaas moet ik werken vandaag, maar veel succes, Bart. En de groeten ook aan alle KL-ekjes hier. Dus dat is wel sympathiek. Jan Leijers, moeten we ook even vernoemen. Jan heeft een heel groot aandeel in die Zot Verliefd natuurlijk.
2: Sowieso, ja.
0: Heeft Jan ook gestemd? Weet je dat?
2: Ja,
0: heb je dat gecontroleerd?
2: Ja, maar niet gecontroleerd. Ik heb het gevraagd. En ik geloof altijd Jan op zijn woord. En ik heb gevraagd, hebben jouw dochters, hè, want dat is ook belangrijk, gestemd? Er zijn er toch 4? En die hebben ook allemaal gestemd. Ik zei, hebben de echtgenoten en de lieven en hebben die allemaal gestemd? Die hebben allemaal gestemd. Dus er wordt gewerkt aan de winkel. Maar ik denk dat dat bij iedereen zo gaat. Maar wel heel leuk.
0: Ja, is er nog contact geweest? Heb je hem nog gezien, gehoord? Heel
2: ik heb gisteren ben met Jan in de studio gezeten. Ik ben aan het werken aan een nieuwe song voor het najaar.
0: Oh, lala.
2: Het is een heel, heel, heel... Enfin, ja, het is altijd zo raar om dat zelf te zeggen. Maar het is een hele toffe song. Heel, heel... Een topnummer van Jan. Jan heeft... Ik kan alleen maar heel veel pluimpjes naar Jan gooien. Jan heeft zo'n muzikaal brein en is zo... Ja, die is muziek.
0: Ademt muziek.
2: Ademt muziek, ja. Dat is ongelooflijk.
0: En waar gaat het lied over gaan?
2: Dat ga ik nog niet zeggen. Nee, maar het is echt tof.
0: Eén trefwoord.
2: Kijk, als je gaat gaan joggen, kunt je dat ook zingen. Maar nee, maar dat is...
0: Ik zweet.
2: Bijna,
0: oké. Bart Kael, ook jij krijgt net zoals elke finalist 30 seconden om reclame te maken, om mensen te overtuigen, nog voor jou, voor Zot Verliefd te stemmen, op VRT Max.
2: Wanneer mag ik beginnen? Ben ik al bezig. Ja. Als ik de tv opendraai, dan zie je zoveel negativiteit op tv. En ik denk dat ik met de Zot Verliefd... Ik probeer altijd happy songs te maken met een happy feel. Dat de mensen wat gelukkiger worden. Een liedje dat mensen kunnen meezingen. Bijvoorbeeld bij dit liedje Zot Verliefd kunnen mensen verliefde koppels dat naar elkaar zingen. Dus dat vind ik heel belangrijk. Voor die positiviteit terug de wereld in te sturen. Zodat dat er terug een beetje op de goede kant kantelt. Dankzij Zot Verliefd.
0: Voilà. En nu die stem nog verzilveren. Dat is mega belangrijk. En je weet...

0: Hilde Paulissen zegt lap. Dat is weer voor een hele dag in mijn hoofd, hè. Dat lied van Bart Kael. Heerlijk genieten. Tanja van Hoeken zegt ook, Bart moet winnen. Amai zeg. Blijven stemmen dus op VRT Max. Op D40 naar Brussel is het 25 minuten file rijden vanaf Ternat door een ongeval aan het parkeerterrein in Groot-Bijgaarde. Naar Antwerpen 10 minuten erbij op de E34 vanaf Waaslandhaven Oost. Op de E17 vanaf Kruibeke. Op de A12 vanaf Ekeren. Op de E19 vanaf Kleine Bareel. En op de E313 20 minuten file vanaf Ranst. Op de Antwerpse ring richting Nederland een half uur extra tussen Sint-Anna-Linkeroever en Berchem. 40 minuten richting Gent tussen Antwerpen-Noord en Antwerpen-Zuid door een ladingverlies. Twee rijstroken zijn daar versperd. En op andere plaatsen alleen kleinere vertragingen.
1: Je luistert naar Radio 2 in Antwerpen.

0: Don Henley, The Boys of Summer. Het is volop zomer in Blankenberge. Het is warm, drukkend warm zelfs. Dus wie weet wat gaat er op ons afkomen. Fingers crossed. Komt wel goed, hè. Straks ook nog Laura Tesoro. Om 7:30 live bij Radio 2 aan Zee. Maar om 16:30 Bart KL. En dadelijk in je radio, onderweg met Bazaar.
1: Volgende week is Peter van der Veyren helemaal terug.
2: Welkom bij de vrolijkste ochtendshow van Vlaanderen.
1: Xavier Taverne staat paraat in Win-Win.
3: Ik maak van jou de slimste consument ter wereld.
1: Dankzij Anne en Daan wordt je leven dubbel zo plezant.
2: En amusant.
1: En interessant. En we zorgen ook voor een frisse wind.
4: Jawel vrienden, ik ben helemaal klaar voor een fantastisch avontuur hier bij Radio 2. En vanaf maandag duw ik elke namiddag de lekkerste songs in jullie oren.
5: Elke dag telt voor twee.
4: Let's go.
6: Vanavond nieuw op Play. Zeg eens
7: Ja, je hebt gezegd.
6: Ja, dat is de naam van uw programma, hè, James.
7: Ja, het is maar om te oefenen, hè. Vertel verder.
6: Dus vanavond op Play. Een heel plezant spelletje.
7: Je hebt weer gezegd. Maar spelletje.
6: Maar dat telt toch niet?
7: Nee, je hebt gelijk. Doe verder.
6: Bon, zeg eens Van maandag tot donderdag nieuw op Play.
8: Nieuwe software. Op een oude laptop. Het is back to school bij Mediamarkt. Nu een Acer 15.6 Windows laptop voor €333. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
9: En de winnaar van VRT Zomerhit is niemand minder dan...
10: Zo, de aankondiging van de winnaar hebben we al. Nu nog de Zomerhit. Dit weekend komen we eindelijk te weten wie van de 10 finalisten VRT Zomerhit wint.
11: Volg de spannende ontknoping zaterdag live in Blankenberge of op VRT1 en VRT Max.
12: De grootste hits van de zomer, die proef je bij De Lijze.
13: Elke dag telt voor twee.
1: Radio 2.

0: Bazaar featuring Estine. Onderweg. Een beetje zoals Bart en Luc, samen onderweg. Goed, er zijn ondertussen verschillende manieren om VRT Zomerhit te beleven hier. Zaterdag in Blankenbergen, die liveshow. Sowieso is het allemaal vrij toegankelijk. Het is gratis voor iedereen. Dus meer dan welkom om mee te komen zingen en feesten zaterdag. Je kan ook VIP naar Zomerhit komen. Maar die VIP-tickets die zijn ondertussen allemaal al verkocht. Die zijn de deur uit. Ook dat VIP Deluxe arrangement. Heel chic cadeau van de stad Blankenbergen hebben we gisteren al weggegeven. Maar als je de energiequiz meespeelt op VRT Max, wel, dan kan je die VRT Zomerhitfinale ook nog wel op een heel unieke manier beleven. Vul de energievragen in en misschien word jij dan wel overmorgen thuis opgehaald. Mag je hier in Blankenbergen van een picknick komen genieten en smullen en sta je ook helemaal vooraan aan het VRT Zomerhit podium. En wat dat extra tof maakt is, je mag dus ook nog 3 andere mensen meenemen. Het is een cadeau voor 4. Speel snel die energiequiz mee bij Radio 2 op VRT Max.
1: Beleef de energie van Zomerhit samen met Eneco.

0: Blijft een geweldige schijf van Madonna, hè. The 90s. En Vogue. En ook deze twee staan mee in die finale van VRT Zomerhit. Ik heb het niet over Maxime en Babette. Ook niet over Aaron en Zoe, maar over Gert en James.
1: Wordt dit de grote winnaar van VRT Zomerhit 2026? Dat bepaal jij. Ga nu naar VRT Max en stem.

0: kom gerust nog even zwaaien. Een beetje genieten van de sfeer in Blankenbergen, want zaterdag overmorgen is onze laatste dag hier deze zomer. Vanaf zondag zitten we terug allemaal onder die toren daar in Brussel. Elke dag
1: telt voor twee. Maak je ook graag tijd voor een podcast van Radio 2? Ontdek Peter van der Veire en de Zandloper. Als de muren konden praten of mensen erger je niet. Je vindt ze op VRT Max. Radio 2.
2: Marcel,
3: ja?
2: Hier staat een palet van 50.000 AA-batterijen in de gang.
3: Marleen, dat is om onze eigen zonne-energie op te slaan. Goed, hè?
2: Ja, ja.
4: Een thuisbatterij installeren kan ook slim en makkelijk. Gewoon samen overstappen. Bespaar geld en tijd met onze groepsaankoop. Meer info op samenoverstappen.be/Antwerpen.
5: Ah, de zussen. Zal ik beginnen met het uurwerk uit te breken? Hier is dat gratis.
6: Dank u, meneer Robert. Onze notaris zei dat we met de juwelen van mama bij u moesten zijn.
7: Ja, want het meeste is al in de familie verdeeld. En dit draagt niemand. Dus willen we verkopen.
5: Dat begrijp ik. Kijk maar eens mee op het scherm. Voor het goudgehalte en het gewicht.
6: Oh, maar dat is correct.
8: Vragen over goud en zilver? Bel 03-226-93-93. Of maak een afspraak via robertdenexpert.be.
9: Oh ja, man.
10: Ik sta hier, hè. Ik bedoel, ik kan het allemaal volgen. Jij zit hier al een kwartier aan het swipen of zo.
9: Ja, sorry, maar het ziet er gewoon allemaal zo goed uit.
10: Ik hoef deze echt niet te weten.
9: Eigenlijk zou het wel makkelijker zijn als jij ook wat swipet, hè. Dan kunnen we samen kiezen. Huh? Allee, watermeloen of zo.
10: Ik kan echt niet volgen.
9: Of maar gezekjes voor de barbecue.
11: Swipe in de dagelijkse kost-app en kies samen wat je wil eten.
10: Doe eens naar rechts.
11: Perfect als je deze zomer samen wil koken.
10: Oh, we hebben een match.
11: De dagelijkse kost-app.
12: Misschien is dit wel het moment om de eerste stap te zetten naar een eigen zaak. Om bij te leren van vakexperts. Of om eindelijk te kiezen voor wat je echt graag doet. Kom naar het infomoment van Sintra op donderdag 3 september en ontdek al onze praktijkopleidingen. Meer info op sintra.be. Sintra, voor wie het wil maken.
2: Marcel,
3: ja?
2: Waarom ligt ons terras vol zonnepanelen?
3: Ja, Marleen, kalm, hè. Dat is voor onze energie zelf op te wekken, hè.
2: Ja, ik verwacht wel volk, hè.
3: Ja.
2: Ah, ja, ja.
4: Zonnepanelen plaatsen kan ook slim en makkelijk. Gewoon samen overstappen. Bespaar geld en tijd met onze groepsaankoop. Meer info op samenoverstappen.be/Antwerpen.
13: Koop bij Electro Looters uw huishoudtoestellen aan internetprijzen. Dankzij de winkels biedt Looters een enorme service. En met onze grote voorraad is uw toestel meteen beschikbaar. Uw wasmachine, koelkast, kookplaat, vaatwas online bestellen? Of bezoekt u een van onze winkels in Antwerpen? Ga naar looters.be. Dat is looters.be. Steeds goedkoop.
14: Je luistert naar Radio 2 in Antwerpen.
0: 125 kilometer fietsen aan 27 kilometer per uur in het wiel van sport staan in het Radio 2 peloton op de gordel. Schrijf je in.

0: Goedemiddag, VRT Nieuws met Peggy de Meijer. In de gevangenis van Scheveningen in Nederland is oorlogsmisdadiger Ratko Mladic overleden, bijgenaamd de Slager van de Balkan. Mladic was de legerchef van Bosnische Serviërs en was verantwoordelijk voor de genocide in Srebrenica in 1995. Een portret van de man door Christine Bonneure.
1: Ratko Mladic was de legerleider van de Bosnische Serviërs tijdens de Balkanoorlogen van de jaren 90. Samen met politicus Radovan Karadzic was hij verantwoordelijk voor de belegering van Sarajevo, de hoofdstad van Bosnië, voor etnische zuiveringen en vooral voor de volkenmoord in Srebrenica. Daar werden in de zomer van 1995 meer dan 8000 moslimjongens en mannen vermoord. Mladic kreeg levenslang van het VN-tribunaal in Den Haag.
2: Mr. Ratko Mladic... to life imprisonment.
1: Mladic ontkende alle schuld. Nationalistische kringen in Servië zien hem nog altijd als een held.
0: Op de eerste dag van de inschrijvingsperiode voor de nieuwe staatsbon gisteren heeft hij bijna 200 miljoen euro opgeleverd. Dat is veel voor een staatsbon die gewoon belast wordt aan 30%. 3 jaar geleden trok de uitgifte van een speciale staatsbon aan een fiscaal gunsttarief enorm veel spaargeld aan. Daarop verhoogden de commerciële banken ook hun rente. Nu speelt er een gelijkaardig effect. Zowel de kleinere en de middelgrote banken als een groot deel van de Belgische grootbanken verhoogde al hun rente op termijnrekeningen. De sectorfederatie van autocarbedrijven vraagt meer middelen voor het leerlingenvervoer in het buitengewoon onderwijs. Die middelen zijn nodig om de chauffeurs betere contracten te kunnen aanbieden. Dat zegt Pieter van Bastelaren van de autocarfederatie FBAA.
3: Nu zijn het korte contracten die het hele schooljaar door worden verder gezet met telkens dus onderbrekingen per vakantieperiode. Het is belangrijk dat een schoolbuschauffeur die zich met hart en ziel inzet voor de leerlingen aan boord, dat die kan rekenen op een heel sterke sociale bescherming gedurende het hele schooljaar door.
0: Openbaar vervoersmaatschappij De Lijn coördineert het leerlingenvervoer, maar besteedt een groot deel van die ritten uit aan de private autocarsector. Vanmiddag op de meeste plaatsen droog en erg warm tot 30 graden. Tegen vanavond trekken dan onweersbuien over ons land en die kunnen intens zijn. Met veel regen, hagel en zware windstoten. Het noodnummer 1722 is geactiveerd. Morgen nog altijd kans op enkele buien met onweer en dan wordt het iets minder warm tot 24 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
4: Ja, het is doef, gelijk ze bij ons zeggen. Laf weer, amai, drukkend warm. Bijna 3:03 op de Antwerpse ring richting Gent. Meer dan 1 uur file rijden tussen Antwerpen-Noord en Antwerpen-Zuid. Door een ladingverlies zijn 2 rijstroken versperd. 30:30 richting Nederland tussen Sint-Anna, Linkeroever en Berchem. In Antwerpen-West is de linkerrijstrook dicht door een ongeval. Naar Antwerpen daardoor een kwartier erbij op de E34 vanaf Waaslandhaven-Oost. De A12 vanaf Aartselaar. 10 minuten bumper op de E17 vanaf Kruibeke. Op de A12 vanaf Ekeren en op de E19 vanaf Edegem. En op de E313 is het 25 minuten file rijden vanaf Ranst. De buitenring rond Brussel kwartier tussen Sint-Stevens-Woluwe en Machelen door een ongeval daar op de linkerrijstrook. De binnenring 10 minuten tussen Groot-Bijgaarde en Jette. Op andere plaatsen alleen kleine vertragingen.
5: Welke kast je ook zoekt, ontwerp hem zelf op...

0: Komt de schoon zo nog even niet?
1: Radio 2, zomerhit backstage.
0: En dan vraag ik mij af, wie is de meest ideale schoonzoon? Jij, de gevoelige Bart KL of de rationele Luc Appermond?
2: God, dat is een hele moeilijke vraag. Ja, maar ik zou gaan voor Luc. Luc is een hele lieve, maar heel gestructureerd, geordend. En dat is toch altijd toch meegenomen, hè, in een huisgezin.
0: Heb je dat nodig?
2: Maar ik heb dat zelf ook wel een beetje. Als je bij mij op mijn bureau komt, ik ben een beetje autistisch wat dat betreft. Alles ligt zo. Kijk, gelijk dat zou ik bij mij thuis moeten zo liggen.
0: Het stickervel wat nu scheef lag, zou echt een beetje.
2: Ja, of uw telefoon, dat moet dan.
0: Ja, eigenlijk mag die daar ook niet liggen.
2: Die daar niet liggen?
0: Nee, eigenlijk niet.
2: Nee?
0: Ja, dus voilà, dat is proper er, hè?
2: Maar dat vind ik goed. Je flesje water in de houder, dat vind ik bijvoorbeeld goed al. Maar kijk, als dat dan hier staat, zou ik zeggen, nee, dat is slordig.
0: Ah, ja. In alles?
2: Ja, in veel toch. Ik vind dat ook geen goede.
0: Maar ja, samen twee ordelijke mannen, dat is een opgeruimd.
2: Ja, het zijn vaak mensen die naar thuis komen en zeggen, amai, dat is hier proper.
0: Maar ook niet alleen thuis, samen onderweg ook nog altijd dit najaar.
2: Ja, ik ben tussendoor, tussen de drukke bezigheden door, ben ik nu volop bezig ook aan de teksten, want er komen een nieuw stuk in de show die ik vorig jaar al gedaan heb. Vorig jaar was het onderweg en dit jaar is het samen onderweg. We doen 10 cc's in heel Vlaanderen, waaronder Oostende, Maldegem, Zoutleeuw, Lanaken, heel veel.
0: Staat ook op je website.
2: Het is eigenlijk wel heel leuk. Het is met heel veel, met de live band natuurlijk, maar met heel veel mooie visuals, maar ook met foto's die geprojecteerd waren van toen we klein waren. Van eigenlijk is het heel mooi om te zien, afgewisseld met liedjes, met verhalen.
0: Dit en een allerlaatste keer.
2: En de allerlaatste keer, ja.
0: Dus het is nu of nooit?
2: Dus het is eigenlijk, Luc die zei, of ik, ja, ik weet niet wie dat gezegd.
0: Stik het maar weer op, Luc.
2: Ja, het is Luc geweest, voilà.
0: Je mag dadelijk nog even aan de Radio 2 ballenbak draaien, maar verlekker ons nu al even, Bart KL, met de setlist om 16:30. Wat ga je zingen?
2: Ik moet natuurlijk sowieso zeilen voor het eerst aan de Marie-Louise, want ja, als ik dan niet zing, kom met zeg, alleen, we zijn speciaal gekomen. Zot verliefd ga ik natuurlijk zingen.
0: Uiteraard.
2: En wat zou ik nog zingen? Maar vorige week heb ik gezongen van Mooi Weer Vandaag, maar ik ga vandaag voor Wat Is Jouw Geheim, denk ik.
0: Ah, dat is ook nog eens tof.
2: Dat is leuk.
0: Heel leuk. Kijk er wel naar uit.
2: Is dat goed aan jou?

0: Ozark Henry, this one's for you. Dat muntje daar, Bart Kuil, dat is voor jou.
1: En wat kan ik winnen?
0: Een hele leuke vraag.
1: Okay. Kom,
0: allee.
1: Okay, ja.
0: In de Radio 2 ballenbak. En dan effectief zien welke vraag er uitgerold komt.
1: Ja, ik heb prijs.
0: Altijd prijs, altijd gewonnen. Bij Radio 2, nu je hem nog open krijgen. Dat briefje open en dan de vraag.
1: Wat is het meest of minst lekkere eten dat je ook backstage hebt gekregen?
0: Ah.
1: Ja. Wel, ik ga nu eerlijk zeggen van het lekkerste, want ik haal altijd uit van de positieve. Maar ik ben niet zo lang geleden, een week of drie geleden, bij de liveband moeten spelen op een privéfeest. En daar hebben we eerst als voorgerecht een echte langoustine, maar een grote, dikke langoustine gekregen. Daarna heb ik een kreeftenstaart gekregen met appeltjes. Wat zijn er alles erbij. En nog een heel leuk dessert was er ook bij, met meringue en allee, heel...
0: Een optreden.
1: Ja, maar dat was eigenlijk een feest, een privéfeest. En ze hebben dus ons laten... backstage laten mee eten van hetzelfde
0: eten wat de mensen kregen. Ja.
1: Ja, dat was gewoon geweldig.
0: En kan je dan nog zingen nadien?
1: Jawel, daar heb ik extra energie. Dus dat is een goede tip voor alle inrichters.
0: Hè? Ah, voilà. Ja, dan hoop ik dat het eten hier, allee, de snackjes ook een beetje naar uw goesting zijn. Want natuurlijk, zometeen over een klein kwartiertje, dan sta jij op ons podium hier om 3:30. Brigitte Herkes uit Geetbets, die stuurt nog door. Al heel veel jaren zot verliefd op Bart Kael. Dus ik hoop dat hij dit jaar echt mag winnen. Dikke knuffel.
1: Het zijn allemaal schatten, dankjewel.
0: En blijven stemmen op VRT Max. En wij zien elkaar hier dadelijk op dak van onze radiostudio.
1: En ik zie jou daarna in de zee, in de Noordzee.
0: En jij gaat mee.
1: Marie-Louise, dan stap je niet. Ja.

0: school. Tijdens uitstappen in de bus zongen we dit altijd mee. John Denver, Take Me Home, Country Roads. Dadelijk de jam, Town Called Malice.
1: Je vindt Radio 2 nog tot en met zaterdag in Blankenbergen.
2: Kom vandaag.

0: hier achter de schermen bij Radio 2 op VRT Max.
1: Aanschuiven is het ook op de buitenring tussen Groot Bijgaarde en Ternat. Ternat!
2: Ik dacht dat het verkeersinformatie was, hè? Maar het is gewoon Ja de Mintjes. En ze heeft het vanavond over...
3: Ergernis en verkeer, dat gaat gewoon heel goed samen.
2: In Ja de en de Belgen. Vanavond nieuw op Play.
4: Bij Carrefour begin je het schooljaar met goede punten. Met de prijsbijter. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Ons Belgisch varkenscarré gebraad aan -50%. Dat is maar €5,95 per kilo. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour.
5: Radio 2.

The Jam, Town Called Malice. Dadelijk Bart Kael hier live bij Radio 2 aan Zee. Tenminste, als hij van die fans vanaf geraakt, wat ik ben aan zeggen. Ze blijven maar vragen voor foto's en handtekeningen om 3:30. Dus over 6 minuten, normaal gezien, kan je meekijken via VRT Max. Of nog naar de pier komen als je in Blankenbergen bent, want dat is gratis. Voor Luc Appermond daarentegen moet je betalen voor je tickets voor de opnames van de Zoete Inval. Maar dan krijg je natuurlijk ook taart en koffie. Goed gezelschap ook daarbij. Heerlijke panelleden waarmee je goed kan lachen. Is heel goed voor de buikspieren. Schudde buiken van het lachen. En dan Luc Appermond als uitstekende gast hier. Vanaf volgende week, vanaf 1 september, trekt hij weer door het land. Ieper, Leopoldsburg, Scherpenheuvel, Harelbeke zijn de eerste stops, zie ik hier. En jij kan dus jouw tickets bestellen via Radio 2 op VRT Max.

0: Pink, raise your glass, zullen we doen. En we zullen klinken op het feit dat Bart KL alweer bij die finalisten van VRT Zomerhit is. En dat hij hier nu aan het optreden gaat beginnen live bij Radio 2 aan Zee. Kwartier, dikke, dikke, dikke ambiance verzekerd. Je kan meekijken via VRT Max. Op de Antwerpse ring richting 1, richting Gent. Liever 1 uur file rijden tussen Antwerpen-Noord en Antwerpen-Zuid is door de hitte, denk ik. Door een ladingverlies zijn 2 rijstroken versperd richting Nederland. Een half uur bumperen tussen Sint-Anna-Linkeroever en Borgerhout. Naar Antwerpen bumperen op de E313. Half uur vanaf Randst op de A12 vanaf Antwerpen-Haven. 20 minuten en verder nergens meer dan 10 minuten aanschuiven. Op de buitenring rond Brussel 20 minuten filegolven tussen Sint-Stevens-Woluwe en Wemmel. Op de binnenring 20 minuten tussen Groot-Bijgaarden. En ter Vuren. Op de E42 van Luik naar Bergen ook 1 uur file ter hoogte van Namen. Daar is door een ongeval de weg versperd. Je moet omrijden vanaf afrit 12. En op andere plaatsen zijn er alleen nog wat kleine vertragingen.
1: Je luistert naar Radio 2 in Antwerpen.

0: Natalia, Fragile Not Broken. Ja, die Bart Kael, die had een heel kleerkast meegebracht naar Blankenbergen. Die had een regenjas mee, nog een dikke jas om over aan te trekken daarnet. Ik vroeg van, kan dat eigenlijk zo in mijn t-shirt? Ik zeg, tuurlijk Bart Kael, tuurlijk kan dat. En als je nu meekijkt via VRT Max, je ziet dat hij ziet er allemaal heerlijk zomers uit. En zo klinkt het ook. Applaus van het enthousiaste publiek. Mensen zijn talrijk opgekomen naar het plein hier voor onze Radio 2-studio. Het is heerlijk. Wat is jouw geheim? Het eerste nummer heeft hij live gezongen. En zo meteen het vervolg.
1: Bij Basic Fit is iedereen anders. Maar in één ding zijn we gelijk. We sporten allemaal om ons goed te voelen. Join the Feel Good Club. Sport nu 5 weken gratis en krijg een sporttas cadeau.
2: Wauw, Camille, jouw bureau is net zo georganiseerd als je planning.
3: Natuurlijk, ja, het is een kander bureau, helemaal op maat van wat ik nodig heb.
2: En dat is?
3: Rust in huis, ook in september.
4: Goed gezien, Camille. De Kamber interieurarchitecten adviseer je bij het ontwerpen van al jouw kasten op maat. Vraag een persoonlijk ontwerp in een Kamber showroom of op kamber.be. Kamber, more space for your place.
5: À la Flamande. Volgend seizoen viert Opera Ballet Vlaanderen de Vlaamse verbeelding. Ontdek La Traviata en The Sleeping Beauty. Beleef grensverleggende opera met De Materie en FC Bergman. En kijk uit naar een nieuwe dansproductie van Alain Platel. In Antwerpen, Gent, Brugge en op tour. Tickets en abonnementen via operaballet.be.
6: Begin fris aan je dag met kruidvatdeals die je echt moet hebben. Nu, veel Listerine mondwater, 1 plus 1, gratis.
7: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
8: Oh, mijn zalige Pattaya hier in Thailand, hè. En voor maar 150 baht.
9: Wat? 150 baht?
8: Schatje, dat is 4 euro.
9: Ja, en die bijkomende kosten? Wisselkosten, betalingscommissies, correspondentkosten en daarvoor wat pindas en noedels.
8: Sst, hey Kate, vroeg vreemde munten toe aan mijn zichtrekening. Voilà, betaald zonder bijkomende kosten. Relax.
10: Wereldwijd betalen in vreemde munten zonder bijkomende kosten? No stress. Kadit. KBC. Beweegt met je mee. Wissel kosteloos munten tot 1500 euro per maand met je vreemde valutarekening van KBC.
11: Mannekes!
12: Bompie! Die zijn toch augustus, hè?
11: Ja, ja, dat weten we.
12: Ik bedoel, tijd voor een nieuwe start, hè?
13: Ja, ja, dat weten we.
12: En om ons huisje wat op te frissen.
11: Ja, ja, schilderen en zo.
12: En dat we 25% korting krijgen op alle verf.
13: Wat blieft?
12: Dat wisten we niet. Dat weet het nu.
13: Naar Gamma!
14: Hoe maak je het?
15: Samen met Gamma.
14: Tot en met maandag krijg je met je Gamma Plus kaart 25% korting op alle verf. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
12: Gamma, jouw verfexpert.
16: Help! Het nieuwe schooljaar begint!
17: Gelukkig zijn er de Superhero Weken van Lidl. Met superveel superacties die jouw eerste schoolweken komen redden. Zoals deze week via de Lidl Plus app 50% korting op kippenborstfilet, op 6 witte pistolets en op nog zoveel meer.
16: Amai.
17: Lidl, dat kan tellen.
14: Krevel.
18: Ga terug naar school met de beste deal op zak. Profiteer nu van de Back to School bundels bij Krevel. Er is er altijd één die perfect bij je past.
14: Krevel, leef beter.
19: Radio 2. Elke dag telt voor twee.

Amai, het is genieten hoor. Bart heeft ook al voorgesteld aan de fans om na elk nummer een kledingstuk uit te trekken. Zo warm is het hier in Blankenbergen. En hij kent de regels van het spel, want hij is een beetje de mensen aan het beïnvloeden ook. Hij zegt, je kan je keuze nog veranderen, eventueel als je dit lied ook leuk vindt. En dan zong hij zijn zot verliefd. Dus effectief, als je al gestemd hebt deze week, kan je je stem nog aanpassen. Het is altijd de laatste stem die telt op VRT Max.

Wham and Freedom. Inge de Rondruik Aartselaar die heeft meegekeken via VRT Max. Wat is hij schitterend. Bart KL, ik word er helemaal blij van. Vanavond om 19:30 nog iemand om heel blij van te worden hier op ons podium live bij Radio 2 aan Zee. Lara Tesoro. En dan morgen de allerlaatste dag met Gert en James. Morgenmiddag om 16:30. En morgenavond de afsluiter Bas Serra.

0: Als het water van de Noordzee te koud is, dan bestaat de kans dat ik ook wel een beetje breathless word, zoals de chorus hier. Maar goed, belofte maakt schuld. Dus badpak aan en gaan met die banaan dadelijk na 4 uur. In ruil voor die 20.000 hartjes op VRT Max. Ja, het gaat gebeuren, vrienden.
1: Zij hebben geen idee dat de dader in hun midden staat.
2: Hoe lang duurt dat nu nog? Ik weet dat die ritme, we moeten nu echt volhouden, ja?
1: Zie jij wat zij niet zien?
3: Je vetzak loopt er nog altijd ergens rond. Ik word er shot van.
4: Waarschijnlijk recht onder onze neus.
1: De nachtmerrie krijgt eindelijk een gezicht.
4: Is er nog iets dat hij kan doen?
1: Het nieuwe seizoen van Thuis. Vanaf maandag 31 augustus op VRT1 en op VRT Max.
5: Bij Maatkasten Online vind je alle soorten kasten. Voor de planner, de...
2: Ah, alles is gesorteerd.
5: Kast. Voor de interieurlover, de...
2: Amai zeg, wat een eyecatcher.
5: Kast. Voor de ouder, de...
2: Van wie is deze eigenlijk?
5: Kast. En voor de tiener, de...
2: Raak mijn spullen niet aan!
5: Kast. Welke kast je ook zoekt, je ontwerpt hem zelf met gemak op...
6: Maatkasten Online.
5: Nu met hoge korting. Ga naar maatkastenonline.be.
7: Krijg nu als ondernemer bij je internet tot 3 mobiele abonnementen gratis met 15 gigabyte data. En dat een heel jaar lang.
8: Ja, ja. En wat staat er in de kleinlettertjes?
7: Hetzelfde, maar dan kleiner. Info op telenet.be.
9: Vakantie voorbij. Nu al? Het is back to school bij Mediamarkt. Nu deze eerste klas Samsung Galaxy Book 4 15-inch laptop voor €649. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
10: Bij Jumbo is uw september €30 goedkoper. Met €30 aan korting maakt je uw boodschappen een hele maand voordeliger. Dat is €30 om te spenderen hoe dat jij dat wilt. Je vindt onze kortingsbonnen in uw brievenbus of gaat ze deze week gewoon op bij een Jumbo in uw buurt? Dat is de ja van Jumbo. Voorwaarden op jumbo.com.
11: Je luistert naar Radio 2 in Antwerpen.
12: Veel succes straks, DJ Kim in de Noordzee. Ik heb gehoord trouwens dat ze ook nog een verrassing voor haar hebben. Misschien nog een kwal die erbij gegooid wordt. Wie weet.
13: Elke dag telt voor twee. VRT Radio 2.
12: Het zal al zeker Mladic niet zijn, want die is dood.
14: Het is 4 uur. Goedemiddag, VRT Nieuws met Peggy de Meijer. Ratko Mladic is overleden, de Servische oorlogsmisdadiger die verantwoordelijk is voor de genocide in Srebrenica in 1995. Hij zat een levenslange celstraf uit in de gevangenis van Scheveningen in Nederland en is daar overleden. Een portret van de man door Christine Bonneure.
15: Ratko Mladic was de legerleider van de Bosnische Serviërs tijdens de Balkanoorlogen van de jaren 90. Samen met politicus Radovan Karadzic was hij verantwoordelijk voor de belegering van Sarajevo, de hoofdstad van Bosnië, voor etnische zuiveringen en vooral voor de volkenmoord in Srebrenica. Daar werden in de zomer van 1995 meer dan 8000 moslimjongens en mannen vermoord. Mladic kreeg levenslang van het VN-tribunaal in Den Haag.
16: Mr. Ratko Mladic... to life imprisonment.
15: Mladic ontkende alle schuld. Nationalistische kringen in Servië zien hem nog altijd als een held.
14: Nu de brand in de Hoge Venen onder controle is, is het grootste deel van het natuurgebied dat niet getroffen is weer toegankelijk voor wandelaars. Wandelpaden en restaurants zijn er weer open. Het deel van het veengebied dat afgebrand is, blijft verboden terrein. Daar wordt ook nog altijd nageblust. In totaal ging zowat een derde van het natuurgebied in vlammen op. Prins Gabriel, het tweede kind van koning Filip en koningin Mathilde, is afgestudeerd aan de Koninklijke Militaire School. Rond deze tijd ontvangt hij na 4 jaar zijn masterdiploma in de sociale en militaire wetenschappen. Medestudent Julien is vol lof over de prins.
17: Eigenlijk is dat een heel normaal persoon. Iedereen denkt altijd omdat hij prins is dat hij anders is dan anderen, maar je kan die gewoon vergelijken met u en ik. Mensen dat hij een andere adellijke titel heeft dan wij geen. Maar hij is wel heel gemotiveerd altijd. Hij heeft een stage in het Frans Vreemdelingenlegioen gevolgd. Een jungle stage. Die echt wel redelijk zwaar is. En daar heeft hij het best goed gedaan. En dat typeert hem ook wel. Het is echt wel een hele taaie man.
14: De prins zal zijn opleiding bij Defensie verder zetten in Aarle om pelotonscommandant te worden bij de infanterie. Later wil hij paracommando worden. En op het EK volleybal hebben de Yellow Tigers, de nationale vrouwen, zo pas hun laatste groepsmatch gewonnen. De Belgen verrasten topland Nederland in 5 sets. De beslissende tiebreak eindigde op 15-13 voor de Belgen. De Tigers wonnen alle 5 hun groepsmatchen en ze zijn ook zeker van groepswinst. Vanmiddag op de meeste plaatsen droog en erg warm, tot 30 graden. Tegen vanavond trekken dan onweersbuien over ons land. Die kunnen intens zijn met veel regen, hagel en zware windstoten. Het noodnummer 1722 is geactiveerd. Morgen nog altijd kans op enkele buien met onweer en dan wordt het iets minder warm, tot 24 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
18: Radio 2 aan zee.
19: David van Ottegem.
12: Allee, goed gedaan van Prins Gabriel.
18: VRT Radio 2.
12: Proficiat. We gaan hier ook proberen een vlekkeloos parcours af te leggen. Tot 8 uur vanavond. Radio 2 live van aan de pier. Met de popgun om mee te beginnen.

0: Belpop om dit uur mee te starten. De Popgun. Ja, dat is jaren 80, begin jaren 90. Wherever you may go. Geproduceerd door Jean Blouten trouwens. Tof om nog eens terug te horen. Mirjam, je bent er ook weer bij voor onze files vanavond.
1: Ja, klopt inderdaad. 180 kilometer heb ik ondertussen. Dat betekent voor de Antwerpse ring richting Gent een half uur extra. Bij Antwerpen-Zuid is door een ladingverlies rechts dicht. Richting Nederland komt er 3 kwartier bij. Daar staat bij Antwerpen-Centrum dan weer een defect voertuig in de weg. Naar Antwerpen 20 minuten vanaf Frans en een half uur vanaf Antwerpen-Haven. Maar verder daar nergens meer dan 10 tot 15 minuten. Voor Brussel op de buitenring een dik half uur Viergolfen tussen Sint-Stevens-Woluwe en Wemmel. Op de binnenring komt er bijna een half uur bij tussen Grootbijgaarden en Ter Vuren. Dan de E42 van Luik naar Bergen. Een dik uur file ter hoogte van Namen, want daar is door een ongeval de weg volledig versperd. Je moet er omrijden vanaf afrit 12. Naar Aken op de E40 bij Luik ook een half uur extra door de werken en verder op andere plaatsen kleinere vertragingen.
0: Oké, toch wel een speciale sportdag vandaag ook. 2 keer een clash van de lage landen. Nederland tegen België, zowel op het EK volleybal voor vrouwen als op het WK hockey voor vrouwen. En je hoorde het daarnet, de Yellow Tigers hebben net tegen Nederland hun 5e overwinning op rij binnengehaald. Ja, dat was heel spannend eigenlijk. Eerst stonden ze achter, dan gelijk, maar hebben dan uiteindelijk toch die overwinning binnengehaald. Veel, veel geluk gehad misschien, of zijn ze gewoon heel erg goed? Zal dat wel zijn. Yellow Tigers, dikke proficiat. En straks om 6 uur spelen de Red Panthers op het WK hockey de halve finale ook tegen Nederland. Dus. En nog 5 kilometer te gaan, ook in de 6e etappe van de Vuelta. Een pittige heuvelrit. Vandaag ook ontzettend warm voor de renners. Ze rijden daar in temperaturen van 39 graden. Maar Wout van Aert voorlopig op kop. Dus ook veel succes voor hem van hieruit.

Het is nog 53 kilometer. In de Vuelta. Dus nog wel eventjes. Justin De Wild ondertussen met zijn kroegknaller. Zo noemen ze dat in Nederland. Hij heeft hier ook al geknald bij Radio 2 aan Zee natuurlijk. Cheerio, een monsterhit. Dat is al zeker. Radio 2. En nu gaan we de kroeg in met Ed Sheeran. Die is niet vies van wat gezeur en gezucht. Maar dat kan ook mooi klinken uit zijn mond, toch?

0: Rick James, Superfreak. En ik denk dat DJ Kim een beetje zenuwen heeft, want die had normaal gezien al onderweg moeten zijn naar de branding om zich in de Noordzee te storten. Maar ja, er zijn een paar complicaties. Maar goed, het is toch de bedoeling dat ze dat binnen dit en een half uur doet. Er zijn luisteraars die zich afvragen of je dat ook zal kunnen bekijken via VRT Max. Wel, ik heb een cameraploeg klaarstaan om haar te volgen en om ook te filmen wanneer ze uit het water komt. Dus blijf Radio 2 aan zee volgen, ook via VRT Max. En dan zal je wel zien wanneer onze zeehond, zoals die hier door Mirjam uit Oostende wordt genoemd, uit de Noordzee komt.
1: Welk legendarisch Radio 2-programma komt binnenkort bij jou in de buurt?
2: Ik weet het. Mag ik zeggen?
3: De zoete inval.
2: Jullie mogen het. Wij mogen het en hij niet.
4: Ja.
2: Is het omdat we met drie zijn, Luc? Mag ik ook meedoen?
3: Dit najaar komen ze alvast naar Ieper, Leopoldsburg, Scherpenheuvel, Dilsen-Stokkum, Harelbeke, Bornem en Lebbeke.
2: Is er een dokter in de zaal?
1: Kom eens goed lachen en genieten van heerlijke koffie en taart.
5: Morgen gelooft dat toch niet zeker?
1: Check de volledige kalender op VRT Max.
6: Het zijn Re5 Days bij E5, samen met Ox van België. Doneer je kleren en maak iemand anders heel gelukkig. Per ingeleverde tas krijg je een aankoopcheck van €12,50. E5, jouw verhaal in stijl.
7: Met de superplusdeals van Delhaize gaan kinderen kunnen smullen.
8: Ah ja?
7: Ja, want het hele Danonino-gamma is nu 2 plus 2 gratis in pick en mix.
8: Hé, maar die lust die ook, hè?
7: Besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize-winkels gewoon open.
9: Christophe zingt Tura XXL, een prachtige hommage van een leerling aan zijn meester.
10: Als de muur konden praten.
9: Al de hits van Wil Tura in één concert op zondagnamiddag 8 november om 3 uur in de Lotto Arena. Meer info op christophe.be. Samen met Radio 2.
11: Altijd goed verbonden met de on-engagementen van Orange. Geniet nu levenslang van €18 korting per maand met Livebox Giga. Supersnel en onbeperkt internet en 70 giga mobiele data. Orange is er. Voorwaarden op orange.be.
12: Radio 2. Elke dag telt voor 2.
13: Ik las

Stan van Samang meer dan ooit. En het strafste nieuws van de dag vind ik persoonlijk uit eigen land dan toch tenminste. Ja, dat is toch wel wat onze collega's van de RTBF hebben ontdekt over de natuurbrand in de Hoge Venen. En over hoe die mogelijk is ontstaan. Want willen we dat niet allemaal weten, de grootste brand ooit in ons land? Nu, wat blijkt, ze hebben aan de hand van beelden van een parachutist die net uit een vliegtuig was gesprongen toen de brand pas begonnen was, en beelden van een eerdere reportage die ze zijn gaan draaien op diezelfde plek, hebben ze kunnen zien dat er gemaaid is geweest op die dag. Door een grote maaimachine. En landbouwers of aannemers die ook met dat soort machines werken, die zeggen dat die echt wel vonken kunnen veroorzaken, zo'n machines, omdat die de grond eigenlijk omwoelen, frezen, zoals ze dat noemen. En als die tanden een steen of zo raken, dan schieten daar vonken uit. Dus het zou kunnen dat die grote veenbrand zo is ontstaan. Er wordt nu onderzocht of er effectief opdracht gegeven is om te maaien op die 14e augustus. Maar dat het dom is om dat te doen als het zo droog is, dat is zeker. Maar weet je wat ik het strafste van al vind? Dat het een plek is dat door het Waalse Natuur en Bos wordt beheerd. En dat die dus maaien om de biodiversiteit te bevorderen. Dus als die echt verantwoordelijk zouden zijn voor die gigantische brand, ik zeg wel als, hoe tragisch zou dat dan zijn? Dat je net door de biodiversiteit te willen bewaren de grootste natuurramp in ons land veroorzaakt. Radio 2 wordt misschien wel een zwart geblakerde bladzijde ook in de geschiedenis van het Waalse Natuur en Bos dan.

0: Oh, mooi hè. Zeg, jullie zijn er weer. De K3-fans van gisteren. Hallo. Zeg, maar K3 was gisteren. Voor wie komen jullie vandaag dan?
1: Emma van Ketnet.
2: En Laura.
0: Ah, voor Hallo Kroket. Straks om 5:30. En misschien een beetje voor Laura Tesoro ook. Misschien een heel klein beetje.
3: Een beetje, ja. Okay.
0: En wat vinden jullie van Basera? Daarnet nog gehoord.
1: Goed.
0: Gewoon goed.
1: Die vriendinnetjes van mij zijn een hele grote fan van Bas.
0: Dus... Ah, voilà. Dus die zullen wel op hem gestemd hebben dan.
1: Die willen heel graag dat hij wint.
0: Welkom bij Radio 2 aan Zee.

0: Zitten daar nu ook haaien in die car wash? Ik hoorde ze over sharks zingen. Christina Aguilera en Missy Elliott. Noordzee wash voor DJ Kim op dit moment. In het sop met haar. En goed onder je oksel, zei Kim. Daar word je schoon van.
1: Je luistert naar Radio 2 in Antwerpen.
2: Elke dag telt voor twee. WRT Radio 2.
0: Het nieuws uit je buurt nu.
3: Goedemiddag, VRT Nieuws uit Antwerpen met Luc Milio. Aan de Essensteenweg in Kalmthout is een oude maar gevaarlijke granaat gevonden. Ontmijningsdienst Dovo kwam ter plaatse om het explosief te onderzoeken. Volgens Dovo was de granaat te gevaarlijk om te vervoeren en daarom werd ze ter plaatse tot ontploffing gebracht. Vermoedelijk gaat het om een granaat uit de Eerste of de Tweede Wereldoorlog. Er was geen gevaar voor omwonenden. Voetbalclub KV Mechelen speelt op 3 oktober in het eigen stadion een benefietwedstrijd tegen FC Karpaty. Dat is een voetbalclub uit zusterstad Lviv in Oekraïne. Met de match willen de club en de stad Lviv een hart onder de riem steken. De opbrengst gaat naar een revalidatiecentrum voor gemartelde Oekraïnse oorlogsveteranen. De supportersclub van KV Mechelen kijkt alvast uit naar de wedstrijd, zegt Hans de Dekker.
4: We zijn zeer vereerd dat wij vanuit de federatie der supporters daar mogen aan meewerken. De wedstrijd zelf, wat ook een vrij uniek gegeven is, voetbalmatch is altijd gescheiden. Hè. We hebben de thuis- en de uitsupporters en hier zitten het eigenlijk alle door elkaar. Het is een beetje een 2K-gevoel, hè, waar dat we echte supporters, de Oekraïnse supporters, als elkaar werkende supporters, we gaan die door elkaar mengen als één grote gemeenschap die geniet van sport.
3: De match van KV Mechelen tegen FC Karpaty vindt plaats op zaterdag 3 oktober om 5:00 PM. In Arendonk is er opnieuw commotie rond plannen voor een grote windturbine van 238 meter hoog in een zijstraat van Nieuwedijk. Nadat de eerdere plannen in 2024 niet doorgingen, diende aanvrager Invento Energy opnieuw een vergunningsaanvraag in. Zowel het buurtcomité Tegenwind 2370 als het gemeentebestuur verzetten zich tegen de komst van de windturbine. Schepen Alekdom.
5: We zijn als gemeente zeker niet tegen windenergie en we willen alle opties zeker bekijken, maar in deze vinden we toch dat die afstand tot de dorpskern, dat die ja, te dicht komt. En twee, ook ja, een laatste stukje open ruimte dat we hebben richting het zuiden, dat daarmee ook wordt aangesneden en recht door midden gesneden zal worden mocht die huidige windmolen daar komen. Dus dat zijn voor ons redenen dat we dit project niet steunen en dat wij als gemeente ook een negatief advies geven.
3: En door blauwe alg kan er dit weekend toch niet worden gezwommen aan het Mas in Antwerpen. Bij een eerdere controle leek de blauwe alg in het water verdwenen, maar nu blijkt hij dus terug te zijn. Een voorstelling van de Zomer van Antwerpen die op het water zou doorgaan vanmiddag en vanavond, die voorstelling die is ook geannuleerd. Het weer nog, het is wisselend bewolkt bij 28 graden. Vanavond en vannacht trekken onweersbuien over het land. Er kan plaatselijk windhard neerslag vallen. En er is ook sprake van hagel en hevige windstoten. Morgen eerst opklaringen, daarna opnieuw buien met onweer en veel wind bij 21 graden. In het weekend wordt het wel droger. En meer nieuws uit Antwerpen, dat staat ook voor je klaar in de app van VRT Nieuws.

0: Shawn Mendes, Stitches en Mirjam, waar staan de files?
1: Nog altijd op de Antwerpse ring. Daar moet je in beide richtingen bijna 3 kwartier extra rekenen. Naar Gent is er bij Antwerpen-Zuid hinder door een ladingverlies op de rechterrijstrook. Naar Antwerpen 20 minuten vanaf Melcelen en vanaf parkeerterrein in Kruijbeke. Een half uur ook vanaf Antwerpenhaven op de A12. Voor de buitenring rond Brussel 3 kwartier vierde golven tussen Wezenbeek en Wemmel. Over de binnenring komt er een dik half uur bij tussen Deelbeek en Tervuren. Dan de E42 van Luik naar Bergen, 1,5 uur vierde ter hoogte van Namen. Daar blijft door een ongeval met een vrachtwagen de weg versperd. Je moet daar omrijden vanaf afrit 12. Naar Aken op de E40 bij Luik ook 3 kwartier vertragen door de werken daar. En verder op andere plaatsen kleinere vertragingen.
0: En wie wil mee eikelmuizen spotten in de Vlaamse Ardennen? Ik heb een oproep zien passeren daarover. Waarom zou je dat doen? We zoeken het straks uit.
2: Op zondag 6 september kan je weer fietsen, wandelen en genieten tijdens de gordel. Kom naar het Focuspunt in provinciedomein Huizingen of de plantentuin Meissen voor een ideale mix van beweging, plezier en optredens van onder andere Matthias Vergels. Ontdek, proef en beleef de groene Vlaamse rand in een van de gordelpelotons. Of kies voor avontuur met de gordel gravel en ontspanning met tai chi.
3: En ook het Radio 2 peloton van onze eigen sportstand zoekt nog versterking.
2: Schrijf je snel in bij Radio 2 op VRT Max en ontdek er het hele programma van de gordel.
4: Ga voor onze zoete promo. Nu bij Colruyt. 37% korting op bananen van Boni.
5: 37% op bananen? Super, die gaan al mee in de boekentas.
4: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
6: En de winnaar van VRT Zomerhit is niemand minder dan...
7: Zo, de aankondiging van de winnaar hebben we al. Nu nog de Zomerhit. Dit weekend komen we eindelijk te weten wie van de 10 finalisten VRT Zomerhit wint.
8: Volg de spannende ontknoping zaterdag live in Blankenbergen of op VRT1 en VRT Max.
9: Beleef de energie van Zomerhit samen met Eneco.
10: Krevel.
9: Met de Back to School bundels van Krevel heb je altijd de beste deal op zak. Bestel op krevel.be en haal je aankoop binnen een uur op in je winkel.
10: Krevel, leef beter.
11: Deze gaat erin. Ja, zo gaat hij lekker.
12: Het WK Hockey nadert zijn ontknoping. Wie stoot er door en zet zo een belangrijke stap richting wereldtitel? Volg donderdag de halve finales bij de dames en vrijdag de halve finales bij de heren van het WK Hockey live bij Sporza en op VRT Canvas.
13: Lotto, omdat het kan.
0: Radio 2. Ja, ik had ook liever gezien dat ze haar haar zou laten afscheren of een tattoo liet zetten in haar nek. Maar uiteindelijk is het zwemmen in de zee geworden. DJ Kim waagt zich, as we speak, in de Noordzee. En dat doet ze normaal gezien niet graag, ook al presenteert ze hier al jaren aan de kust, elke zomer. Maar omdat jullie Radio 2 meer dan 20.000 hartjes hebben gegeven op VRT Max, is ze bereid om kwallen en pietermannen voor ons te trotseren als tegenprestatie. Je kan het nu zien via de Radio 2-app of via Radio 2 op VRT Max. En wij gaan haar straks ook staan op te wachten wanneer ze uit het sop komt. Dus blijven luisteren.

0: Jan Dirkes even komen binnenspringen hier in onze radiostudio. Hallo, en je bent hier met je vrienden. Wie zijn dat allemaal?
1: Ja, dat is onze vriendengroep.
0: Oh, en van waar zijn jullie?
1: Van Nederland.
0: Ik dacht het al. Ik dacht, die heeft een Nederlands accent. Ik wil de groeten doen aan jouw vriendin. En waar is die dan?
1: Die is ook in Nederland.
0: Waarom is die niet mee?
1: Ja, nu waren we alleen met de jongens op vakantie.
0: Ja, is die dan niet plezanter?
1: Ja, misschien zo alleen wel. Met
0: ja, toch?
1: Dat gezegd.
0: Enfin, ik heb Antoon voor jou. Is dat goed? Ja. En voor je vriendin. De enige die

0: Hier zijn voor al onze Nederlandse vrienden en ook de Vlaamse fans van Antoon, want die zijn er ook en die worden steeds talrijker. De enige. Kijk even mee via VRT Max naar Radio 2, want wie komt daar uit het sop gewandeld? Dag Kim de Brie.
1: De Kim Mermin is gearriveerd terug aan wal. Oh David, het was leuk.
0: Ja.
1: Het was echt leuk. Ik keek er heel eerlijk tegenop hè, om dit te doen. Mm-hmm. Maar het is zalig in het water. Het is ook echt wel een laffe, drukkend warme dag vandaag aan de zee. En oké, je ziet mij hier ook wel staan. Ik heb een wetsuit aangetrokken. Ik ging dus niet gewoon alleen met de blote billen en in bikini of zo de zee in duiken. Maar ook, je ziet het, hè, een heel mooi hartenpak heb ik aangetrokken. Want 20.000 hartjes op VRT Max en één hartje in de Noordzee. Dus dat hebben we zo gedaan.
0: Dat was de verrassing.
1: Het was zalig. Maar zie mij hier staan gewoon. Voeten in de zee.
0: Maar zie,
1: en
0: je
1: de
0: nu
1: zon.
0: Dat, zie je nu dat het plezant is om in de Noordzee te zwemmen?
1: Ja. Ik moet het toegeven. Het is absoluut plezant.
0: Allee,
1: ik ben ook aangemoedigd door de Radio 2-luisteraars. Die stonden mij hier aan te moedigen van go, Kim de zee. Het is heel fijn. Allee, ik bedoel,
0: dat helpt,
1: laat de volgende challenge maar komen.
0: Ja, voilà. Mm-hmm. Maar het was dus omdat jullie, beste Radio 2-luisteraars, ons meer dan 20.000 hartjes ondertussen hebben gegeven op VRT Max, was Kim dus bereid om kwallen en pietermannen en al dat soort onaangenaamheden in de Noordzee te trotseren. Maar kijk, het is dan toch allemaal serieus goed meegevallen. Ik stel voor dat je teruggaat dan, Kim, en nog een beetje lekker liggen weken.
1: Zeg, zie je mij gaan? Ja. Zie je mij gaan? Allee, salut!
0: Top, hè?
1: Salut!
0: Ah, ziet dat af, Sabine. Dat is toch geweldig.
1: Amai.
0: Hallo, Sabine.
2: Ja, hier ben ik.
1: Ja, daar.
2: Ja, ik ben er wel.
0: Het klinkt alsof je plots opduikt uit de Noordzee ook daar.
2: Voilà. Kijk, het is er het weer voor hè, om in de zee te duiken.
0: Maar
2: natuurlijk.
0: Ja, blijkbaar.
2: Ja, en nu nog even snel dan. Want in de loop van de avond gaat het onweren. Dus we krijgen vanavond en een groot deel van de nacht regen- en onweersbuien. En daar kunnen toch wel een paar stevige exemplaren tussen zitten. Met alles erop en eraan, met kans op hagel, felle windstoten. Maar vooral, die buien kunnen met momenten echt intens zijn. En op verschillende plaatsen halen we misschien wel 20 tot 40 liter water per vierkante meter. Lokaal kan dat zelfs nog iets meer zijn en dat is toch wel veel. En dan tegen het einde van de nacht wordt het rustiger en droger. En dan hebben we temperaturen tussen 15 en 20 graden. En het is nog niet gedaan met donderen en bliksemen, want morgen in de loop van de dag krijgen we alweer onweerachtige buien en opnieuw kunnen die fel zijn. Met kans op windstoten, met felle windstoten. En de temperaturen liggen dan wel een pak lager. Nog temperaturen rond 21 of 22 graden, dus een pak minder dan vandaag. Maar we gaan er dus wel een volgende onweerszone moeten bijnemen. En dan volgt vrijdagnacht nog een neerslagzone, maar dat stelt veel minder voor. En dan zaterdag

0: Overdag is het even tijdelijk zo goed als droog, maar dan in de loop van de namiddag en avond krijgen we dan een volgende regenzone, maar ook dat stelt niet al te veel voor. En zondag overdag zitten we tussen twee storingen in, dus dan blijft het eigenlijk overwegend droog. Maar we zitten nog altijd met temperaturen rond 20 of 21 graden, dus en begin volgende week trouwens ook, blijft wat lichtwisselvallig. Met andere woorden, vandaag was denk ik wel waarschijnlijk de laatste zomerdag met 25 graden en hier en daar zelfs een tropische 30 graden.
1: Oké, dankjewel Sabine.
2: Elke dag telt voor twee. Radio 2 aan zee. Radio 2.
1: Carina heeft het ook gevolgd. Kim is in haar nopjes in het water. De Max stuurt ze hier. Tof, David, maar waar is jouw badpak? Nee, het is Kim haar duik in de Noordzee, Frans. En Leo zegt, is dit ook geen zomerhit-cd waard, wat Kim heeft gepresteerd? Ja, eigenlijk best wel. Super dat Kim de zee trotseert, hoewel ze het liever niet wou, stuurt Martien hier ook nog. En Hendrik uit Lubbeek is een beetje kritisch. Hij zegt, dat is toch geen plons in de Noordzee met dat pak aan? Ja, die had liever gehad dat Kim nog wat minder aan had. Ja, dat ze dat zeewater echt voelt. Nu heeft ze het niet echt gevoeld. Hè. Zou ze dat niet opnieuw moeten doen? Misschien moet ze dat straks na 5 uur nog eens opnieuw doen met minder aan.

0: Bruce Hornsby en The Range. That's the way it is. Ja, felicitaties. Ze blijven hier binnenstromen. Fantastisch gedaan. Kim stuurt Gilijn ook nog. Chapeau voor ons Kimmeke. Ja, jullie goed gedaan om ons hartjes te geven op VRT Max. Dat was de bedoeling en daar zijn we ook heel erg blij mee. Doel is bereikt. Proficiat Kim hier nog eens. Dikke proficiat. Volgend jaar kom ik je afdrogen. Stuurt Peter Holsbeek hier nog uit Holsbeek, liever Peter Verlanen. Ja, allerlei suggesties die nog binnenkomen, heel goed. Zijn jullie met het Radio 2-team nog niet in het water geweest? Ja, toch wel hoor, maar Kim was daar altijd afwezig. Maar kijk, ze heeft de smaak te pakken blijkbaar. Radio 2. Elke dag telt voor twee. Radio 2. Radio 2.
1: Elke dag telt voor twee.
2: Je hebt vakanties zonder Ketnet.
3: Hoe lang nog?
4: Papa, ik heb honger.
3: Veel me.
2: En je hebt vakanties met Ketnet.
5: Dit wordt echt geweldig.
6: Ans in Veros.
7: Dus ja, te simpel hè. Pak Ketnet mee op vakantie.
6: Natuurlijk.
7: Ga naar VRT Max en maak snel je eigen profiel aan.
4: Mama, mag ik op de hotspot?
8: VRT Max. Maak elk moment de max.
9: Marcel,
10: ja?
9: Hier staat een palet van 50.000 AA-batterijen in de gang.
10: AA, Marleen, dat is om onze eigen zonne-energie op te slaan. Goed, hè?
9: Ja.
11: Een thuisbatterij installeren kan ook slim en makkelijk. Gewoon samen overstappen. Bespaar geld en tijd met onze groepsaankoop. Meer info op samenoverstappen.be/Antwerpen.
12: Dag meneer Robert, vertel eens, is deze ketting nog iets waard?
13: Zeker, kijk maar eens mee op het scherm. Dit is 18 karat.
12: Echt? En dat ligt al 20 jaar in mijn schuif.
13: Och, maar die uitspraak hoor ik elke dag mevrouw.
12: En ik heb thuis nog goud liggen en zilver. Kan dat ook?
13: Ja hoor, zilver kopen wij in, of het nu bestekken zijn, juwelen of zilveren munten.
14: Vragen over goud en zilver? Bel 03-226-93-93. Of maak een afspraak via robertdenexpert.be.
15: Misschien is dit wel het moment om de eerste stap te zetten naar een eigen zaak. Om bij te leren van vakexperts. Of om eindelijk te kiezen voor wat je echt graag doet. Kom naar het infomoment van Sintra op donderdag 3 september en ontdek al onze praktijkopleidingen. Meer info op sintra.be. Sintra, voor wie het wil maken.
9: Marcel,
10: ja?
9: Waarom ligt ons terras vol zonnepanelen?
10: Ja, Marleen, kalm hè. Dat is voor onze energie zelf op te wekken. Hè.
9: Ja, ik verwacht wel volk hè.
10: Ja.
11: Zonnepanelen plaatsen kan ook slim en makkelijk. Gewoon samen overstappen. Bespaar geld en tijd met onze groepsaankoop. Meer info op samenoverstappen.be/Antwerpen.
16: Koop bij Electro Looters uw huishoudtoestellen aan internetprijzen. Dankzij de winkels biedt Looters een enorme service. En met onze grote voorraad is uw toestel meteen beschikbaar. Uw wasmachine, koelkast, kookplaat, vaatwas online bestellen? Of bezoekt u een van onze winkels in Antwerpen? Ga naar looters.be. Dat is looters.be. Steeds goedkoop.
17: Je luistert naar Radio 2 in Antwerpen.
0: Natuurpunt is in de Vlaamse Ardennen op zoek naar eikelmuizen. Waarom en wat kunnen we doen om te helpen? Je hoort het straks. Eerst het andere nieuws nu. Elke dag telt voor twee. VRT
18: Radio 2. Het is 5:00. Goedemiddag, VRT Nieuws met Peggy de Meijer. In de Himalaya vrezen ze voor nieuwe overstromingen na de verwoestende modderstroom van gisteren. Eén dag na de uitgifte van een nieuwe staatsbon heeft die al bijna 200 miljoen opgebracht. En de Servische oorlogsmisdadiger Ratko Mladic is overleden in de gevangenis in Nederland. In het grensgebied tussen Nepal en Tibet wordt gevreesd voor nieuwe overstromingen na de ramp van gisteren, veroorzaakt door een gletsjer die voor een stuk was ingestort. Op de plaats van de ramp heeft zich een nieuw meer gevormd waarvan het waterpeil snel stijgt. Bij de ramp gisteren zijn al zeker 350 mensen om het leven gekomen. Meer dan 1300 mensen zijn nog vermist, onder wie ook 3 Belgen. Reddingswerkers blijven in moeilijke omstandigheden zoeken naar overlevenden van de plotse vloedgolf. Dat zegt correspondente Wilma van der Maten.
1: Als je ook naar de verhalen luistert van de politie en het leger die daar nu bezig is. Er zijn er 5000 bezig met hun handen. Hè, want graafmachines kunnen niet komen. Dus die stuiten ook op verschillende lichamen. En ze weten dat ze snel moeten werken. Want op een gegeven moment gaat die klei opdrogen. En dan krijg je eigenlijk overal moddergraven. Maar wie waar ligt, dat weten we niet.
19: Rode Kruis Vlaanderen start een noodhulpcampagne voor de slachtoffers van de zware modderstroom. Het ingezamelde geld gaat naar partners van het Rode Kruis die ter plaatse hulp bieden. Op de eerste dag van de inschrijvingsperiode voor de nieuwe staatsbon, gisteren, heeft hij bijna 200 miljoen euro opgeleverd. Heel precies gaat het om 193 miljoen euro. Nina Verhagen, hoe moeten we dat inschatten? Is dat veel?
20: Wel, dat bedrag ligt veel hoger dan bij de vorige uitgifte in de maand juni. Dat komt door de rente van netto 1,9% voor een termijn van 1 jaar. Maar de opbrengst ligt natuurlijk veel lager dan bij de vorige speciale staatsbon in 2023. Die werd aangeboden aan een gunstig belastingtarief en die leverde na 1 dag 2 miljard euro op.
19: Ja, en toen, in 2023, reageerden de banken door zelf ook aantrekkelijke rentes aan te bieden. Is dat nu ook zo?
20: Daar lijkt het wel op. Gisteren was al duidelijk dat vooral kleine en middelgrote banken de rente van de staatsbon evenaren of zelfs overtreffen. Vandaag hebben we weet van alvast 3 van de 4 Belgische grootbanken die termijnrekeningen van 1 jaar of 1,5 jaar aanbieden aan een rente vergelijkbaar met die van de staatsbon. Nu inschrijven op de staatsbon zelf kan nog tot en met 2 september.
19: Dankjewel, Nina. Prins Gabriel, het tweede kind van koning Filip en koningin Mathilde, is afgestudeerd aan de Koninklijke Militaire School. Rond deze tijd ontvangt hij na 4 jaar zijn masterdiploma in de sociale en militaire wetenschappen. Medestudent Julien is vol lof over de prins.
21: Eigenlijk is dat een heel normaal persoon. Iedereen denkt altijd omdat hij prins is dat hij anders is dan anderen, maar je kan die gewoon vergelijken met u en ik. Mensen dat hij een andere adellijke titel heeft dan wij geen. Maar hij is wel heel gemotiveerd altijd. Hij heeft een stage in het Frans Vreemdelingenlegioen gevolgd, een jungle stage, die echt wel redelijk zwaar is. En daar heeft hij het best goed gedaan en dat typeert hem ook wel. Het is echt wel een hele taaie man.
19: De prins zal zijn opleiding bij Defensie verder zetten in Aarlen om pelotonscommandant te worden bij de infanterie. Later wil hij paracommando worden. Ratko Mladic is overleden, de Servische oorlogsmisdadiger die verantwoordelijk is voor de genocide in Srebrenica in 1995. Hij zat een levenslange celstraf uit in de gevangenis van Scheveningen in Nederland en is daar overleden. Een portret van de man door Christine Bonneure.
22: We adjourn, Mr. Mladic will be removed from the courtroom.
23: Een schreeuwende Ratko Mladic wordt verwijderd uit de rechtszaal van het Joegoslavië-tribunaal in Den Haag.
22: The chamber sentences Mr. Ratko Mladic to life imprisonment.
23: Mladic wordt tot levenslang veroordeeld, ook in beroep voor zijn rol in de Balkanoorlogen in de jaren 90, toen hij leiding gaf aan het Bosnisch-Servische leger.
22: Genocide, persecution, extermination, murder.
23: Etnische zuiveringen van dorpen, de belegering van Sarajevo en in het stadje Srebrenica genocide. In de zomer van 1995 worden daar minstens 8000 jongens en mannen vermoord, Bosnische moslims. Het is de ergste volkenmoord in Europa sinds de Tweede Wereldoorlog. Mladic heeft nooit enige schuld bekend. Ik heb alleen mijn volk verdedigd, zei hij. In Servische nationalistische kringen werd en wordt Mladic nog altijd als een held gezien.
19: De politieke leider van de Bosnische Serviërs, Radovan Karadzic, zit nog altijd in de gevangenis. Over een uur spelen de Red Panthers, onze nationale hockeyvrouwen, de halve finale op het WK in Amstelveen in Nederland. Tegenstander is het zo goed als onklopbare Nederlander, of Nederland liever. Maar Jonathan met de penningen, het vertrouwen bij de Belgen is wel groot.
24: Ja, de Panthers zelf voelen vertrouwen, maar ik zeg er meteen bij dat de kansenverdeling echt 1 kant uitgaat. Nederland is bij de vrouwen onaantastbaar, won de 3 voorbije WK's en de 2 laatste Olympische Spelen. En de Belgische vrouwen konden in hun geschiedenis maar 3 keer winnen van de Nederlanders, de laatste keer 2 jaar geleden. Maar in sport kan alles, de Panthers zitten goed in het toernooi, hebben spelers die de Nederlandse pijnpunten kennen en hebben die afspraak met de geschiedenis. Groot nadeel wel, de Panthers ontmoeten de Nederlandse vrouwen in hun thuisbasis. Aan de Belgische vrouwen om straks de verhoudingen te negeren en alles te geven voor die eerste WK-finale.
19: Dankjewel, Jonathan. Vanavond en vannacht is het opletten voor onweersbuien die intens kunnen zijn, met plaatselijk erg veel neerslag op korte tijd, hagel en zware windstoten. Het noodnummer 1722 is geactiveerd. Het blijft zacht vannacht tussen 15 en 20 graden. Ook morgen is er kans op onweer, met kans op rukwinden. Het wordt wat minder warm dan, tot 24 graden. We begonnen met de vrees voor nieuwe overstromingen in het grensgebied tussen Nepal en Tibet na de verwoestende modderstroom van gisteren. Al zeker 350 mensen kwamen om het leven. Intussen blijven reddingswerkers zoeken naar overlevenden. Meer op vrtnieuws.be.
2: Radio 2. Radio 2 aan zee.
3: David van Oetegem.
5: Ja, proficiat aan de staatsbon ook. Is blijkbaar populair. Ja, de Belg heeft blijkbaar maar één zekerheid nodig, dat hij zijn geld voorlopig niet kan uitgeven.
2: WRT Radio 2.
5: Het zou niks voor mij zijn. Wij zijn vooral kwistig met muziek, zomerhits en ook veel andere zomerse muziek om nog van te genieten de hele week. We zijn hier nog tot en met zaterdag. Tot na de grote finale van VRT Zomerhit. En dit zijn Philip Bailey en Phil Collins.

0: Nog 18 kilometer in de zesde etappe van de Vuelta. Van Aert daar net nog op kop, maar die past. Het zal niet voor vandaag zijn. Pittig en stijl stuk op gravel ook vandaag. Pogacar daarentegen heeft inhaalmanoeuvres gemaakt en is net ingehaald door de Spaanse Enric Mas. Terwijl hij zijn bocht mist, wordt spannend allemaal. Dag Mirjam.
1: Dag David.
0: Ook spannend bij ons op de weg.
1: Ja, 240 kilometer file hebben we met voor Antwerpen op de ring richting Nederland 40 minuten file. Naar Gent komt er een dik half uur bij. Naar Antwerpen 20 minuten vanaf Waaslandhaven Oost en ook vanaf parkeerterrein in Kruijbeke. En een half uur op de A12 vanaf Antwerpen Haven. Voor de buitenring rond Brussel 3 kwartier filegolven tussen Wezenbeek en Wemmel. Ook op de binnenring 3 kwartier tussen Vorst en Tervuren. In Zaventem hinderd door een ongeval op de rechterrijstrook. Dan de E42 van Luik naar Bergen nog altijd. Anderhalf uur extra ter hoogte van Namen, want daar blijft door een ongeval met een vrachtwagen de weg versperd. Je moet daar omrijden vanaf afrit 12. Daar aken op de E40 bij Luik ook nog 3 kwartier door de werken daar. Op andere plaatsen kleinere vertragingen en door het voorspelde onweer worden in Brussel vanaf 6 uur alle parken en bossen gesloten.
0: Radio 2. Op de luchthaven van Zaventem is vandaag een vlucht van Turkish Airlines niet opgestegen. Stegen had niks met het weer te maken. Andere opvallende reden toch wel. Want de co-piloot legde een positieve ademtest af en bleek dus gedronken te hebben. De vlucht van meer dan 100 passagiers is daarom geannuleerd. Ik wist niet dat ze ook alcoholcontroles deden in de cockpit. Mirjam, dat is toch wel opvallend. Het is de luchtvaartpolitie die het gedaan heeft omdat er een vermoeden was dat de piloot geïntoxiceerd was, meldt het nieuwsblad. Hoe zouden ze dat dan gemerkt hebben? Misschien is hij de passagiers uitbundig beginnen te omhelzen. Of high fives uitgedeeld aan het cabinepersoneel. Of misschien al zigzaggend door de slurf aan het wandelen naar het toestel. Zou kunnen. Er zijn voorlopig geen details bekend. En het is ook nog niet geweten wanneer die passagiers nu wel zullen kunnen vertrekken. In ieder geval zal hij kunnen rekenen op een serieuze boete. Want daar staan ook boetes op, gelukkig maar, op dronken piloten. Hallo. Jouw radiopiloot hier is bloednuchter. Net nog een tiramisu gekregen. Daar zit toch ook wel wat drank in.

0: Dromen. Ja, ik droom de hele tijd van tiramisu. En kijk, ik heb er gekregen. En ook nog Portugese pastijtjes ook van Chris. Die kwam ze brengen. Die zegt van, ja, Daan heeft er gekregen. Dus jij ook. Dankjewel, Chris. En een volledige rijstaart voor de hele crew van Radio 2 van Kathleen. Dankjewel, Kathleen. Ze staan hier allebei in de studio, maar ze durven niet naar het microfoon te komen. Hoeft ook helemaal niet. Ze zijn goed terechtgekomen, dat is het belangrijkste. En ze vinden nu een weg naar mijn maag. Alhoewel, die grote taart gaan we wel delen hier backstage. Dank je.
1: Radio 2 nog tot en met zaterdag in Blankenbergen.
2: Kom vandaag.

0: veel meer achter de schermen bij Radio 2 op VRT Max.
1: Volgende week is Peter van der Veyre helemaal terug.
2: Welkom bij de vrolijkste ochtendshow van Vlaanderen.
1: Xavier Taverne staat paraat in Win-Win.
3: Ik maak van jou de slimste consument ter wereld.
1: Dankzij Anne en Daan wordt je leven dubbel zo plezant.
3: En amusant.
1: En interessant. En we zorgen ook voor een frisse wind.
4: Brahim.
5: Jawel, vrienden. Ik ben helemaal klaar voor een fantastisch avontuur hier bij Radio 2. En vanaf maandag duw ik elke namiddag de lekkerste songs in jullie oren.
6: Elke dag telt voor.
5: Let's go.
7: Lotto is op zoek naar een maag.
8: Een maag?
7: Met een baksteen erin.
8: Ah, zo.
7: Om je droomwoning te bouwen.
8: Ik zie graag een strakke fermette.
7: Ook als je bouwstijl anderen hun maag doet keren.
8: Hoe dat?
9: C'est si bon.
7: Eigenaars gezocht. Want deze zaterdag kan je met Lotto ook je droomwoning winnen. Lotto, omdat het kan.
10: Bij Carrefour begin je het schooljaar met goede punten. Met de prijsbijter. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Ons Belgisch varkenscarré-gebraad aan -50%. Dat is maar €5,95 per kilo. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour.
11: Go yellow!
12: Krijg nu als ondernemer bij je internet tot 3 mobiele abonnementen gratis met 15 gigabyte data. En dat een heel jaar lang.
13: Ja, ja. En wat staat er in de kleine lettertjes?
12: Hetzelfde, maar dan kleiner. Info op telenet.be.
14: Radio 2.
0: Radio 2.

0: The Killers.
1: Are we human? Or are we dancer?
0: Ja, een opvallende oproep van Natuurpunt vandaag. Want ze zijn in de Vlaamse Ardennen op zoek naar eikelmuizen. Ja, ooit waren ze met veel. Nu zijn er vraagtekens rond de populatie van de eikelmuis. Goedemiddag, Pieter Blondé van Natuurpunt.
2: Goedemiddag, David.
0: Waarom willen jullie zo graag weten of er nog zijn en hoeveel er zijn in de Vlaamse Ardennen?
2: Wel, vroeger waren die dieren heel algemeen. En tot de jaren 70 waren ze gekend als fruitratjes. En in elke boomgaard, in elke tuin in de Vlaamse Ardennen wisten de mensen dat ze voorkwamen. En nu weten we eigenlijk niet of er nog zijn. Ze zijn spectaculair snel achteruit gegaan. En wij hopen dat er nog eikelmuizen zijn in de streek. En als we weten waar dat ze zijn, hopen we dat we ze een handje kunnen helpen. Ja. Zodanig dat dat dier niet verdwijnt en uitsterft. En dat zouden wij heel jammer vinden om voor onze neus een diersoort te zien uitsterven.
0: Maar is dat niet die muis die bouwprojecten kan stilleggen? Ja, toch, hè?
2: Dat is inderdaad een muis. Eigenlijk is het geen muis, maar een slaapmuis. Maar het is inderdaad een dier die al een paar keren voor problemen gezorgd heeft in bouwwerven.
0: Ja.
2: Maar als we weten dat ze ervoor komen, dan wordt er eigenlijk gevraagd om er rekening mee te houden.
0: Ik heb er zo een nodig in mijn straat, want ze zijn continu aan het werken in mijn straat. Dus ik heb zo'n muis nodig. Dat ze stoppen met lawaai maken.
2: Maar dat gaat niet zomaar stoppen. Dat is pas als ze dat weten, dan vragen ze eigenlijk vanuit de natuurinspectie, hou daar rekening mee. En uiteindelijk kan er wel de bouw op zich kan doorgaan, maar op zo'n manier dat er rekening mee is gehouden met de dieren die daar ook nog aan.
0: Er moet zo rond het nestje gebouwd worden dan. Zoiets.
2: Bijvoorbeeld rekening houden met wanneer dat je die werken gaat doen, bijvoorbeeld. Net zoals dat je bij zwaluwen ook, dan ga je niet een muur wegdoen, maar op het moment dat de eitjes erin liggen, bij de eikelmuis is dat ook zo. Mm-hmm. Ga je dat in de winter niet gaan doen tijdens de winterslaap. Ja.
0: Zeg maar, als we naar op zoek moeten gaan, hoe kunnen we ze het makkelijkst herkennen, Pieter?
2: De eikelmuis herkennen is van ver is het gemakkelijkst eigenlijk dat het lijkt op Zorro.
0: Iedereen op Zorro?
2: Die al iets kan ouder. Op Zorro, ja. Dat is zo'n zwart gezichtsmasker van aan de ogen tot onder het oor en voor de rest is dat een vrij bleke muis, witte buik, een grijs okerbruine rug. Maar dat zorro-masker, dat valt er enorm op. Er is geen enkel dier bij ons met zo'n zorro-allures en dan een pluimstaartje, zoals een kleine eekhoorn en heel grote oren.
0: Ja.
2: Het zijn nachtdieren, dus ze hebben ook grote ogen en grote oren om s'nachts alles goed te kunnen zien.
0: Maar we gaan s'nachts moeten zoeken dan.
2: Ja, het is eigenlijk een dier dat super, super, super verborgen leeft. Omdat ze anders gemakkelijk worden opgegeten. Het zoeken s'nachts, ze tegenkomen s'nachts gebeurt heel weinig. Het meest worden ze tegengekomen als een kat ze vangt. En voor uw deur legt of waar uw kat zijn muizen of vogeltjes die hij gevangen heeft, komt tonen aan de mens. En je ziet daar dan zo'n dier liggen. Met zo'n zorro-masker, dan weet je van, hier is een eikelmuis. Maar er zelfs zomaar één tegenkomen s'nachts,
0: is
2: heel, heel moeilijk.
0: Maar hoe moeten we ze dan helpen tellen? Want jullie willen dat we ze proberen te vinden in de Vlaamse Ardennen. Hè? Hoe moeten we dat dan doen?
2: Ja, tellen dat is nog moeilijker, omdat ze zo weinig tegenkomen. Maar je kan ze dus gemakkelijk vinden als een kat ze brengt, of als je een vogelnestkastje hebt. Nu zijn de meeste vogeltjes al gaan vliegen, maar die eikelmuizen kunnen nu ook wel de jongstjes gaan slapen in de vogelnestkastjes. En daar kan je ze dan wel een keer zien.
0: Heel goed, dus controleren de nestkastjes of wat de kat brengt. En dan melden aan Natuurpunt kan via jullie site, veronderstel ik.
2: Ja, er is een speciale site van waarnemingen.be, waar alle waarnemingen van dieren naar planten op kunnen gebracht worden.
0: Okay.
2: En als dat te moeilijk is, eikelmuis@natuurpunt.be, een mailtje en dan komt dat ook bij ons terecht waar dat ze voorkomen.
0: Alright, heel goed. Veel succes in ieder geval. Dankjewel, Pieter Blondé van Natuurpunt.
2: Ja, alvast hartelijk dank en hopelijk veel reacties.
0: Oké, dat hoop ik ook voor jullie. Goedemiddag nog.

0: En ritwinst ook voor Pogacar krijgen we hier net binnen. Dat is weer de Pogacar show geworden. Het was heel warm daar in Spanje. Vuelta. Somber ondertussen op de radio. My body isn't ready. Ja, het body van Pogacar wel, blijkbaar.
1: Je luistert naar Radio 2 in Antwerpen.
2: Elke dag telt voor twee. WRT Radio 2.
0: Met het nieuws uit jouw buurt nu.
3: Iets over 17:30, goedenavond, 14 nieuws uit Antwerpen met Dennis van den Buis. In Kalmthout aan de Essensteenweg is een oude maar gevaarlijke granaat gevonden. Ontmijningsdienst Dovo kwam ter plaatse om het explosief te onderzoeken. Volgens Dovo was de granaat te gevaarlijk om te vervoeren en daarom werd ze ter plaatse tot ontploffing gebracht. Vermoedelijk gaat het om een granaat uit de Eerste of Tweede Wereldoorlog. Er was ook geen gevaar voor omwonenden. Vanavond gaat in Mechelen het stadsfestival Maanrock van start. Dat is en blijft een gratis festival ook de komende jaren, zegt het stadsbestuur. Dat is opvallend, want heel wat andere gratis festivals hebben het moeilijk en verdwijnen of worden betalend. Het is een keuze van de stad om te investeren in een evenement dat voor iedereen toegankelijk is, zegt schepen Christophe Calvo.
4: Niet iedereen kan een duurticket betalen voor een sportpaleis of een ander festival. En wij vinden muziek en feest iets dat alle Mechelaars verdienen. Het is een uitdaging om het te doen en het ook gratis te houden. Dat is een combinatie van een investering van het stadsbestuur. Bezoekers die op ons terrein ook iets drinken en iets eten. En ook een aantal sponsoren die elke editie daarmee hun schouders onderzetten.
3: Ook veel vrijwilligers steunen en werken bij Maanrock. Het festival duurt tot en met zondag. Onder meer Clouseau, Amber Bros en K3 treden erop. In Arendonk is er opnieuw commotie rond plannen voor een grote windturbine in een zijstraat van Nieuwedijk. Nadat eerdere plannen in 2024 niet doorgingen, diende de aanvrager Invento Energy opnieuw een vergunningsaanvraag in. Zowel het gemeentebestuur als de buurt verzetten zich tegen de komst van de windturbine. Bart Broeks van de actiegroep Tegenwind 2370.
5: De schaal van de windturbine met 238 meter hoogte spreken we niet over een gewone windmolen. Het gaat over 3 keer de hoogte van het Atomium. Dat gaat echt een herkenningspunt zijn voor heel de omgeving. En dat dan op afstand van een luttele 600 meter van de huizen. Voor ons is dat echt onaanvaardbaar. Bewoners moeten kunnen blijven wonen in een omgeving die leefbaar is. En wij denken dat met de komst van deze turbine dat allemaal toch serieus op de proef wordt gesteld.
3: Volgende week dinsdag is er een infosessie voor geïnteresseerden in Arendonk. Inwoners kunnen tot 13 en met 13 december liever bezwaar indienen. En door blauwalg kan er dit weekend toch niet gezwommen worden aan het MAS in Antwerpen. Bij een eerdere controle leek de blauwalg uit het water verdwenen, maar nu blijkt die toch terug te zijn. Een voorstelling van de zomer van Antwerpen die op het water zou doorgaan vandaag is daardoor ook geannuleerd. Vanavond en vannacht trekken onweersbuien over ons land. Er kan plaatselijk flink wat neerslag vallen. Er is ook sprake van hagel en hevige windstoten in de voorspellingen. Morgen beginnen we met opklaringen. Daarna opnieuw buien met onweer en veel wind bij 21 graden. Al het nieuws uit jouw buurt en de rest van de provincie Antwerpen ontdek je in de app van VRT Nieuws.
6: Radio 2 aan zee.
1: David van Oetegem.
0: En nu bloemen, alsjeblieft. En er zijn hier luisteraars met bloemen, maar dat zijn fans voor... waarom lach je? Dat is toch waar? Het is fans van Emma.

0: collega's van Ketnet staan hier ook. Voor Hallo Kroket, dat hier weer live wordt uitgezonden op Ketnet om 6:30. En ja, er zijn fans van Ketnet rapster Emma. Ja, die bloemen mee hebben vandaar. En wij kregen ook bloemen van Miley Cyrus. Dankjewel daarvoor. Mirjam die heeft alleen files voor ons. Maar ja, dat is haar werk, hè, Mirjam.
1: Ja, 245. Dat is toch een behoorlijk grote bloemenkee vanavond. Antwerpse ring richting Nederland, daar komt 40 minuten bij. Naar Gent een dik half uur. Bij Antwerpen-Zuid is rechts dicht, want er zit een gat in de weg. Naar Antwerpen op de A12 vanaf Antwerpenhaven een half uur. Andere vertragingen zijn kleiner. En op de E313 naar Antwerpen een ongeval in Geel-West op de linkerrijstrook. Daar een kwartier vertragen. Voor de buitenring rond Brussel 3 kwartier filegolven tussen Wezenbeek en Wemmel. Ook op de binnenring 3 kwartier hier tussen Grotbijgaarde en Tervuren. In Zaventem een ongeval op de rechterrijstrook. E42 van Luik naar Bergen, daar is bijna de weg ondertussen vrijgemaakt. Er is nog 3 kwartier vertraging. Ook naar Aken op de E40 bij Luik 3 kwartier door te werken daar. Op andere plaatsen kleinere vertragingen en door het voorspelde onweer worden in Brussel vanaf 6:00 alle parken en bossen gesloten.
0: Oh, en volgende week moet ik daar weer naartoe, naar Brussel.
1: Aha, joepie.
0: Dan zien we elkaar ook weer, hè, Mirjam?
1: Ja.
0: Ja, dat gaat ook plezant zijn. Goed, maar ik kan me niet voorstellen dat dat al volgende week is. Die zomer is zo snel voorbij gegaan. We gaan er nog even niet aan denken. Dankjewel hoor, goeie avond, hè, Mirjam.
1: Ja.
2: Boni staat voor bijzonder veel lekkere betaalbare producten. Van een snelle bolognese, bamigoring of broccoli gratin, tot plantaardige burgers en bio. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep.
3: Vanavond nieuw op Play. Zeg eens
4: Met... Ja, je hebt gezegd.
3: Ja, dat is de naam van uw programma, James.
4: Ja, het is maar om te oefenen, hè. Vertel verder.
3: Dus vanavond op Play. Een heel plezant spelletje.
4: Ah, je hebt weer gezegd. Maar... Spelletje.
3: Maar nee. Dat telt toch niet?
4: Nee, je hebt gelijk. Doe verder.
3: Bon, zeg eens Van maandag tot donderdag nieuw op Play.
5: Wat eten we vandaag?
3: Ja, wat eten we vandaag? Geen idee? Open de dagelijkse kost-app en laat je inspireren.
5: Onmisbaar in de keuken.
3: Er is voor ieder wat wils, op elk moment. Stel eenvoudig je weekmenu samen en maak meteen je boodschappenlijstje. En tijdens het koken? Dan helpen de stap-voor-stap video's en de AI souschef je verder. Van inspiratie tot een heerlijk gerecht op tafel. Wat eten we vandaag? Laat je inspireren door de dagelijkse kost-app.
5: Gratis en voor niks.
6: Het zijn voordeelweken bij Lapperre, met kortingen tot wel €750 op hoortoestellen. Lapperre, wij maken alle oren blij.
7: Wauw, Camille, jouw bureau is net zo georganiseerd als je planning.
8: Natuurlijk, het is een Kandere bureau, helemaal op maat van wat ik nodig heb.
7: En dat is?
8: Rust in huis, ook in september.
6: Goed gezien, Camille. De Kandere interieurarchitecten adviseer je bij het ontwerpen van al jouw kasten op maat. Vraag een persoonlijk ontwerp in een Kandere showroom of op kandere.be. Kandere, more space for your place.
9: Elke dag telt voor twee. Radio 2. What is love?

Hathaway, What is Love? Gisteren stond het hier vol K3-fans. Ja, en er zijn er hier nog altijd. En terwijl die aan het wachten waren, gisteren was Toto op de radio met Hold the Line. Herinneren jullie zich dat nog? Ja, toen was ik hier ook, toen de micro uitstond, gelukkig aan het meezingen als een valse kat. Moesten ze wel even, moesten wel even van kijken. Ja, soms vergeet ik ook wel eens dat hier volk voor mijn neus staat als ik bezig ben met radio maken. Maar zij hebben mij dan ook wel de K3-dans nog even laten zien. Kunnen we nu ook nog even oefenen als je zin hebt? Maar niet als je aan het rijden bent, hè, op dit moment.

0: Het is de zomer van... Oh, ik kan niet meer. Jezus. Ik heb toch goed meegedaan?
1: Ja.
0: Hè? Ja, oh, dankjewel.
2: Goed gedaan.
0: Ja, dat is goed om die calorieën te verbranden ook, dat zeker. Oeh. Mooi zeg. Maar die kunnen dat hier heel goed. En dit is Kenny Loggins ook. Footloose, Radio 2 aan Zee. Tot 8 uur vanavond. Goedemiddag.

0: We hebben nog niet anders gedaan dan geapplaudisseerd hier.
1: Hallo, ik ben Fatma Taspinar en vanaf volgende week ben ik terug op de afspraak met twee nieuwe, heel fijne collega's, Xavier Taverne en Kobe Ilse.
2: We duiken om beurt de studio in voor een fijn gesprek met gasten met een mening over het nieuws dat ons allen elke dag bezighoudt.
3: Zo krijgen jullie een heldere kijk op de wereld rondom ons. We hebben er zin in en we zijn er klaar voor.
4: De afspraak. Vanaf maandag op VRT Canvas en VRT Max. VRT

0: Radio 2.
1: Elke dag telt voor twee.
2: Marcel,
3: ja?
2: Hier staat een palet van 50.000 AA-batterijen in de gang.
3: Marleen, dat is om onze eigen zonne-energie op te slaan. Goed, hè?
2: Ja,
4: een thuisbatterij installeren kan ook slim en makkelijk. Gewoon samen overstappen. Bespaar geld en tijd met onze groepsaankoop. Meer info op samenoverstappen.be/Antwerpen.
5: Ik wil gewoon zeker zijn dat het taxeren van mijn juwelen eerlijk verloopt.
6: Terecht, mevrouw. Daarom gebeurt de taxatie in uw bijzijn. We wegen op een geëikte weegschaal en het goudgehalte verschijnt op het scherm.
5: Oké. En het geld? Wordt dat gestort?
6: Ja, het bedrag staat binnen de 24 uur op uw rekening en u krijgt van mij een bewijs mee. Zo doen we dat al 45 jaar, mevrouw.
7: Vragen over goud en zilver? Bel 03-226-93-93. Of maak een afspraak via robertenexpert.be.
8: Oh ja, man.
9: Ik sta hier, hè. Ik kan het allemaal volgen. Jij zit er al een kwartier aan het swipen of zo.
8: Ja, sorry, maar het ziet er gewoon allemaal zo goed uit.
9: Ik hoef deze echt niet te weten.
8: Eigenlijk zou het wel makkelijker zijn als jij ook wat swipet, hè. Dan kunnen we samen kiezen. Huh? Allee, watermeloen of zo.
9: Ik kan echt niet volgen.
8: Of maar jessekes voor de barbecue.
10: Swipe in de dagelijkse kost-app en kies samen wat je wil eten.
9: Doe eens naar rechts.
10: Perfect als je deze zomer samen wil koken.
9: Oh, we hebben een match.
10: De dagelijkse kost-app.
11: Misschien is dit wel het moment om de eerste stap te zetten naar een eigen zaak. Om bij te leren van vakexperts. Of om eindelijk te kiezen voor wat je echt graag doet. Kom naar het infomoment van Sintra op donderdag 3 september en ontdek al onze praktijkopleidingen. Meer info op sintra.be. Sintra, voor wie het wil maken.
2: Marcel,
3: ja?
2: Waarom ligt ons terras vol zonnepanelen?
3: Ja, Marleen, kalm, hè. Dat is voor onze energie zelf op te wekken. Hè.
2: Ja, ik verwacht wel volk, hè.
3: Ja.
4: Zonnepanelen plaatsen kan ook slim en makkelijk. Gewoon samen overstappen. Bespaar geld en tijd met onze groepsaankoop. Meer info op samenoverstappen.be/Antwerpen.
12: Koop bij Electrolooters uw huishoudtoestellen aan internetprijzen. Dankzij de winkels biedt Looters een enorme service. En met onze grote voorraad is uw toestel meteen beschikbaar. Uw wasmachine, koelkast, kookplaat, vaatwas online bestellen? Of bezoekt u een van onze winkels in Antwerpen? Ga naar looters.be. Dat is looters.be. Steeds goedkoop.
1: Je luistert naar Radio 2 in Antwerpen.
13: Mooie dag aan zee weer vandaag en die gaan we nog 2 uur verlengen met Laura Tesoro live bij ons vanavond. Dat zal ook de moeite worden op ons podium.
14: Elke dag telt voor twee, VRT Radio 2.
15: Het is 6 uur, een goede avond, VRT Nieuws met Peggy de Meijer. In de Himalaya vrezen ze voor nieuwe overstromingen na de dodelijke modderstroom van gisteren. Eén dag na de uitgifte van een nieuwe staatsbon heeft die al bijna 200 miljoen opgebracht. En onze nationale hockeyvrouwen beginnen aan hun halve finale tegen Nederland op het WK. In het grensgebied tussen Nepal en Tibet wordt gevreesd voor nieuwe overstromingen na de ramp van gisteren, die veroorzaakt werd door een ingestorte gletsjer. Op de plaats van de ramp heeft zich een nieuw meer gevormd, waarvan het waterpeil snel stijgt. Al zeker 350 lichamen zijn geborgen na de enorme modderstroom. Meer dan 1300 mensen zijn nog vermist. Buitenlandse Zaken meldt dat het nog geen contact kon leggen met 3 Belgen in het gebied. Ook over de Nepalezen die in de verwoeste dorpen woonden is nog maar weinig bekend. Dat zegt correspondente Wilma van der Maten.
16: Al die dorpjes die daar veel te dicht langs het water lagen, die zijn eigenlijk allemaal grotendeels verwoest. Verschillende mensen hebben zich waarschijnlijk, mag je hopen, nog hoogop in de bergen kunnen verstoppen. Maar heel veel mensen waren te laat. En hoeveel mensen daar zijn omgekomen, ja, dat gaan we allemaal de komende dagen, als we hopelijk de aandacht niet is verslapt, omdat we eigenlijk dan alles al weten over de buitenlanders, hopelijk blijven we ook berichten over de mensen in die dorpjes.
15: Rode Kruis Vlaanderen start een noodhulpcampagne voor de slachtoffers van de zware modderstroom. Het ingezamelde geld gaat naar partners van het Rode Kruis die ter plaatse hulp bieden. In de Hoge Venen blijft een stuk autoweg aan de Signal de Botrange de hele avond afgesloten, omdat het vuur er weer is opgeflakkerd. Dat is niet abnormaal. Het turf onder de grond is nog aan het smeulen na de natuurbrand van de voorbije weken. En in het afgebrande gebied is de brandweer nog altijd aan het nablussen. Intussen mogen wandelaars de gebieden waar het niet heeft gebrand weer in. Het afgebrande veengebied is verboden terrein. Dat is zowat een derde van het natuurpark. Op de eerste dag van de inschrijvingsperiode voor de nieuwe staatsbon, gisteren, heeft die bijna 200 miljoen euro opgeleverd. Heel precies gaat het om 193 miljoen euro. En Nina Verhagen, hoe moeten we dat inschatten? Is dat veel?
0: Wel, dat bedrag ligt veel hoger dan bij de vorige uitgifte in de maand juni. Dat komt door de rente van netto 1,9% voor een termijn van 1 jaar. Maar de opbrengst ligt natuurlijk veel lager dan bij de vorige speciale staatsbon in 2023. Die werd aangeboden aan een gunstig belastingtarief en die leverde na 1 dag 2 miljard euro op.
15: Ja, en toen, in 2023, reageerden de banken door zelf ook aantrekkelijke rentes aan te bieden. Is dat nu ook het geval?
0: Daar lijkt het wel op. Gisteren was al duidelijk dat vooral kleine en middelgrote banken de rente van de staatsbon evenaren of zelfs overtreffen. Vandaag hebben we weet van alvast 3 van de 4 Belgische grootbanken die termijnrekeningen van 1 jaar of 1,5 jaar aanbieden aan een rente vergelijkbaar met die van de staatsbon. Nu inschrijven op de staatsbon zelf kan nog tot en met 2 september.
15: Dankjewel, Nina. Prins Gabriel, het tweede kind van koning Filip en koningin Mathilde, is afgestudeerd aan de Koninklijke Militaire School. Vanmiddag heeft hij na 4 jaar zijn masterdiploma in de sociale en militaire wetenschappen ontvangen. De prins zal zijn opleiding bij Defensie verder zetten en wil later paracommando worden. Dat verrast de promotor van zijn masterproef niet, professor wereldpolitiek Sarah van Hooymissen.
17: Hij is iemand met een heel levendige interesse in het onderwerp. Hij volgt het nieuws ook op de voet. En ik denk zeker dat wat hij daarover hier geleerd heeft, gezien de internationale context, dat hij dat zeker nog zal kunnen gebruiken in zijn verdere loopbaan.
15: Sport rond deze tijd beginnen de Red Panthers, onze nationale hockeyvrouwen, aan hun halve finale op het WK in Amstelveen in Nederland. Tegenstander is het zo goed als onklopbare Nederland. Jonathan Mettepenningen.
18: Nederland is bij de vrouwen onaantastbaar, won de 3 voorbije WK's in de 2 laatste Olympische Spelen. En de Belgische vrouwen konden in hun geschiedenis maar 3 keer winnen van de Nederlanders, de laatste keer 2 jaar geleden. Maar in sport kan alles, de Panthers zitten goed in het toernooi, hebben spelers die de Nederlandse pijnpunten kennen en hebben die afspraak met de geschiedenis. Groot nadeel wel, de Panthers ontmoeten de Nederlandse vrouwen in hun thuisbasis. Aan de Belgische vrouwen om straks de verhoudingen te negeren en alles te geven voor die eerste WK-finale.
15: In de ronde van Spanje heeft Tadej Pogacar nu ook de 6e rit gewonnen. Pogacar was op de laatste klim weggereden, maar in de afdaling viel hij bijna. Uiteindelijk kwam het tot een sprint met Enric Mas en daarin was Pogacar dus de snelste. Onze jonge landgenoot Ramses de Bruyne werd knap 3e en hij is trots op zijn prestatie.
19: Ja, ik ben heel blij natuurlijk. Het is jammer dat Pogacar mij net wat te vroeg reept eigenlijk. Dat ik er niet mee over de top kan en dat ik dan gewoon in zijn wiel kan zitten en sprinten voor de overwinning. Nu moest ik nog proberen terug te komen en dat is niet meer gelukt. Zat niet meer veel in de tank.
15: Voor Pogacar is het al zijn 3e ritzege in deze Vuelta. Hij vergroot ook zijn voorsprong in het algemeen klassement. Vanavond en vannacht is het opletten voor onweersbuien die intens kunnen zijn, met plaatselijk erg veel neerslag op korte tijd, hagel en zware windstoten. Het noodnummer 1722 is geactiveerd. Het blijft zacht vannacht tussen 15 en 20 graden. Ook morgen is er kans op onweer met kans op rukwinden en het wordt dan wat minder warm tot 24 graden. We begonnen met de vrees voor nieuwe overstromingen in het grensgebied tussen Nepal en Tibet na de verwoestende modderstroom van gisteren. Al zeker 350 lichamen zijn geborgen, maar er zijn nog meer dan 1300 mensen vermist. De reddingswerken verlopen erg moeizaam. Meer op vrtnieuws.be.
13: Even kijken, vanavond nog file rijden op de Antwerpse ring richting Nederland. 40 minuten vertragen tussen Sint-Anna-Linkeroever en Borgerhout. Richting Gent een 30 minuten tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. Naar Antwerpen 20 minuten, op de E17 vanaf Kruibeke, op de A12 vanaf Antwerpen-Haven en op de E313 bij Geel, daar is de weg wel vrijgemaakt. Op de buitenring rond Brussel 3 kwartier file golven tussen Wezenbeek en Wemmel. Op de binnenring ook 3 kwartier tussen Strombeek en Vilvoorde. In Zaventem is de weg ook wel vrij. Op de E40 naar de kust nog 10 minuutjes tussen Zwijnaarde en Drongen. Daar is ook geen hinder meer. En op de E42 van Luik naar Bergen is er 30 minuten file tussen Spie en Fleurus. Naar Aken op de E40 bij Luik 3 kwartier extra nog. Telkens door werken is dat.
20: Radio 2 aan zee.
21: David van Ottegem.
13: En Toy Toy aan onze Panthers.
22: WRT Radio 2.
13: Wordt een spannende wedstrijd tegen Nederland, denk ik. Op dit moment live te volgen op VRT1 ook. We gaan het hier met een half oog in de gaten houden. En dat andere halve oog zal voor Laura Tesoro zijn dan straks.

0: En vergeet Maxime en Babette even, want Laura Tesoro is hier.
1: Hallo.
0: Oh, vind je het erg dat we zo vlak voor jou dan concurrenten laten horen?
1: Nee, helemaal niet.
0: Ah, oef, zeg.
1: Ik zie je ook helemaal niet als concurrenten, dus dat is helemaal oké.
0: Ja, is de groep nog... hangt die nog aan elkaar... Bij zomerhit, bij de
1: finalisten. Eigenlijk heeft de groep nooit aan elkaar hangen, want we hebben nog nooit een show samen gedaan. Dus dat gaat zaterdag de eerste keer zijn, want het is allemaal verdeeld geweest over weken. Ja. Dus we zijn nooit met iedereen samen geweest.
0: Inderdaad. Maar is er strijdlust aanwezig bij Laura Tesoro?
1: Nee? Nee, totaal niet.
0: Totaal niet? Nee. Gewoon chill, relax.
1: Ik heb er gewoon zin in. Ik ben blij dat ik er mag bij zijn.
0: Ja.
1: Het zou wel een zotte plot twist zijn, moest Plastic Paradise winnen, denk ik. Ik denk dat niemand dat zou verwachten. Ik zelf ook niet. Dus ik heb ergens wel zoiets van... Ik wil wel gaan voor de plot twist eigenlijk.
0: Maar ja, het blijft toch hangen in je hoofd zo. Ik vind het wel een catchy nummer. Dat is toch... En met een boodschap.
1: Vlaanderen stemt meestal anders.
0: We gaan zien.
1: We gaan het meemaken. Ik heb de hand ook nog niet in de ring gegooid. Ik ga er sowieso keihard voor gaan. Nee,
0: dat zal wel zijn. Zeg, je moet je ook proficiat wensen. Niet alleen met jouw finale plek, maar ook met je 30ste verjaardag.
1: Yes, dankjewel.
0: Dat is toch wel een mijlpaal. In iemands leven, 30 jaar.
1: Ja, ik vind dat ook wel een mijlpaal. Maar in the best way of zo. Ik ben heel excited om 30 te zijn en om te zien wat dat 30 mij gaat brengen. Ja.
0: Heb je het gevoel, ik ben verstandiger geworden nu?
1: Sinds vorige maand 29?
0: Nee, niet per se.
1: Maar wel sinds ik 20 was, ja. In de afgelopen 10 jaar heb ik heel veel bijgeleerd. En voel ik ook wel dat ik echt geëvolueerd ben. En ik ben heel blij met de persoon die ik vandaag ben.
0: Wat is dan het belangrijkste dat je geleerd hebt?
1: Ja. Ik denk dat ik wel al meer geleerd heb om mezelf graag te zien en dat niet afhankelijk te laten zijn van wat andere mensen van mij vinden of hoe andere mensen naar mij kijken. Ja. En dat is fijn. Dat is een grote verandering.
0: Een beetje, jezelf aanvaarden en geen rekening houden met wat anderen zeggen.
1: Ja, niet per se geen rekening houden, maar gewoon als mensen dan gemene dingen zeggen of dingen zijn die niet leuk zijn, dan komt dat toch al minder hard binnen als je zelf weet dat het niet waar is. En als je zelf gelooft dat het beter is dan
0: je
1: dat.
0: Je hebt een panzer gekregen op je 30ste.
1: Soort van, ja.
0: En nog andere mooie cadeautjes?
1: Ik heb heel veel mooie cadeaus gekregen, maar het mooiste cadeau is omringd zijn door fantastische mensen, fijne vrienden, fijne familie, mensen waar ik altijd op kan rekenen. Dus dat is het mooiste cadeau eigenlijk.
0: Belangrijkste dat er is. Ja. Ik heb een klein cadeautje dat ik zelf ook wel gekregen heb van luisteraars, want ze komen mij hier van alles brengen omdat ze weten dat ik graag eet en graag tiramisu en allerlei andere dingen. En ze hebben mij een drankje gebracht waarvan Loredana zei dat ze dat eigenlijk super graag drinkt als aperitief. En dat is die Crodino. Het is Italiaans natuurlijk. Ja, Loredana is Italiaans. Non-alcoholic spritz. Is dit iets voor jou? Heb je dat al eens geproefd?
1: Ik heb dat ook in de koelkast staan thuis.
0: Ah, echt?
1: Omdat ik zelf ook heel graag aperolletjes drink, maar ook heel graag aperolletjes zonder alcohol. Ja. En Crodino is echt de perfecte non-alcoholische aperol spritz.
0: Ah, perfect. Ik heb er twee opengemaakt. Het rode en oranje. Speciaal voor jou. Maar
1: ik ben fan van de rode.
0: Van de rode? Ah, dat is heel goed, want ik drank er daarnet van. En er waren luisteraars die zeiden van, ah nee, maar die oranje is beter.
1: Ah nee, ik ben ook van de rode.
0: Oké, we gaan klinken op
1: cheers.
0: Een fantastische overwinning zaterdag. Hola, dat is horen. En ondertussen proef ik ook eens van het oranje. Goed, hè? Speciaal, hè?
1: Maar moet daar niks bij?
0: Ah, nee, maar... Ah. Je hebt gelijk, rood is beter.
1: Rood is beter, hè?
0: Rood is beter.

0: Els is in Heuveland aan het luisteren en ze zegt dat zij voor Laura heeft gestemd. Alleen toch één iemand. Nee, dat is niet waar. Zullen nog wel zijn. Ja, waarom onderschat Laura zichzelf zo? Helemaal niet nodig, want het is een mooi nummer. We gaan het straks ook nog eens laten horen.
1: Win-win is terug.
2: Dus haast je en kijk, want op is op.
1: Kies voor Win-win Basic, Premium of Premium Plus.
2: Experts raden aan minstens één keer per week te luisteren.
1: Van 1. Radio, TV en VRT Max.
2: Duizenden andere oorlogen.
3: Ja, ja. Maar weet jij wanneer je stiekem verleid wordt?
2: Pas op, straks is het te laat.
3: Win-win zoekt het uit. Volgende week op VRT 1 en op Radio 2.
4: Het nieuwe schooljaar begint!
5: Gelukkig zijn er de Superhero Weken van Lidl. Met superveel superacties die jouw eerste schoolweken komen redden. Huh?
6: Zoals deze week via de Lidl Plus app 50% korting op kippenborstfilet, op 6 witte pistolets en op nog zoveel meer.
4: Oh, amai.
6: Lidl, dat kan tellen.
7: Christophe zingt Tura XXL. Een prachtige hommage van een leerling aan zijn meester.
8: Als de muur konden praten.
7: Al de hits van Wil Tura in één concert. Op zondagnamiddag 8 november om 3 uur in de Lotto Arena. Meer info op christophe.be. Samen met Radio 2.
9: Aanschuiven is het ook op de buitenring tussen Groot-Bijgaarde en Ternat. Ternat!
10: Ik dacht dat het verkeersinformatie was, hè? Maar het is gewoon Ja de Muntjes. En ze heeft het vanavond over...
9: Ergens en verkeer, dat gaat gewoon heel goed samen.
10: In Ja de en de Buigen. Vanavond nieuw op Play.
11: Radio 2.

0: Haar broer doet ook mee. Zit ook in de finale, Meteor. Je hoorde Lies, Toxic Lullaby, maar vergeet Meteor, want Laura Tesoro is hier. Waarom moeten we al die andere finalisten vermelden als we jou in ons midden hebben, Laura? Hoe zit het met de verloving?
1: Goed, ik ben nog altijd
0: nog
1: verloofd.
0: Altijd?
1: Dus ja.
0: Dank je. Ligt er ondertussen al een trouwdatum vast, ja hè?
1: Daar ga ik mij niet over uitspreken.
0: Ja. Maar je kijkt naar beneden als je het zegt. Dus er ligt volgens mij al iets vast.
1: Dat is mijn privéleven, hou ik liever privé.
0: Dat is waar, dat is waar. Privé, maar we gaan wel reclame nog maken voor jouw single.
1: Graag.
0: Jouw finale nummer voor VRT Zomerhit. Je krijgt net als alle andere artiesten ook 30 seconden de tijd, Laura.
1: Ah, ik moet dat zelf doen.
0: Okay. Om de luisteraar die nog aan het twijfelen zou zijn...
1: Ik vind het altijd moeilijk om mezelf te verkopen.
0: Ja, hè. Sam Goris zei dat ook al.
1: Dat voelt zo tegennatuurlijk. Het zit niet in mijn natuur om te zeggen, stem op mij, ik ben de beste. Dat is niet...
0: Maar zo moet je niet zeggen. Nee. Misschien, nu, ik mag je niet helpen.
1: Nee, je mag je niet helpen. Oké, ik zal creatief zijn.
0: Neutraal blijven.
1: Oké.
0: Ja, volgens mij kan je dat wel.
1: Oké, ik ga mijn best doen.
0: 30 seconden, oké. Doe je best, probeer iets. Of vertel anders ons gewoon wanneer je gaat trouwen. Mag ook.
1: Plastic Paradise gaat over meer in het moment leven, meer genieten, minder bezig zijn met wat anderen van u denken en just channel your inner freak, c'est chic. Dus als je het daarmee eens bent, stem dan op Plastic Paradise voor Zomerhit 2026.
0: Oh, je hebt nog 18 seconden.
1: Voilà. In die 18 seconden bedank ik iedereen die mij in de finale gestemd heeft. Merci.
0: Oké, heel goed. Ondertussen gaan we genieten van het klokje.
1: Ja, dat voelt zo wat anticlimax aan, hè. Ja.
0: Bam, oef. Save by the bell. Goed gedaan, Laura. We gaan er nog eens naar luisteren. Laat de muziek voor zichzelf spreken.
1: Voilà.
0: Plastic Paradise.

0: Laura Tesoro live bij Radio 2 aan Zee vanavond. En op de Antwerpse ring richting Nederland 35 minuten vertragen tussen Sint-Anna Linkeroever en Borgerhout. Richting Gent 20 minuten tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. Op de buitenring rond Brussel ruim een half uur file golven tussen Sint-Stevens-Woluwe en Wemmel. Op de binnenring een half uur tussen Strombeek en Tervuren. Naar Brussel op de A12 20 minuten tussen Strombeek en Laken door Werken. Op de E42 van Luik naar Bergen is er drie kwartier file tussen Spie en Fleurus. Naar Aken op de E40 bij Luik een half uur telkens door Werken. Op andere plaatsen alleen kleinere vertragingen en door het voorspelde onweer worden in Brussel alle parken en bossen gesloten.
1: Je luistert naar Radio 2 in Antwerpen.

0: Het is weer zover.
1: Alex?
0: Terug naar die lange meetings.
1: Je staat op mute, Alex.
0: Terug naar die eindeloze lessen.
2: Aandacht, alsjeblieft.
0: Maar ook terug naar die bruisende momenten samen. Tijd voor een verfrissende boost. Tijd voor een Coca-Cola. In 1 jaar gratis boodschappen. Dit is een Tombola 18+. Voorwaarden op coca-cola.be.
3: Ga voor onze kiplekkere promo. Nu bij Colruyt. 35% korting op verse kipfilet.
4: 35% op kipfilet. Yes! Kipmelpelmoes deze week.
3: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt. Laagste prijzen.
5: À la Flamande. Volgend seizoen viert Opera Ballet Vlaanderen de Vlaamse verbeelding. Ontdek La Traviata en The Sleeping Beauty. Beleef grensverleggende opera met De Materie en FC Bergman. En kijk uit naar een nieuwe dansproductie van Alain Platel. In Antwerpen, Gent, Brugge en op tour. Tickets en abonnementen via operaballet.be.
6: Dat is hier zo stil binnen.
7: Quadro ramen en deuren. We gaan door tot je zegt.
8: Radio 2.
9: Radio 2.

0: kunnen ook zo goed fluiten. Roxette. Met Joyride. Ja, waarom lachen jullie nu? Manon en Roosje bij ons. Hallo.
1: Hallo.
0: Ja, jullie zijn echt lachenbekken, hè?
1: Ja,
2: dat is
0: gezond. Tuurlijk, een dag niet gelachen is een dag niet geleefd, zeg ik altijd. Week van de waarheid voor de 10 VRT zomerhitfinalisten, dat weten jullie. Luisteraars bepalen wie wint zaterdag. Kies jouw 3 favoriete finalisten via VRT Max. Dat hebben Manon uit Brugge en Roosje uit Utrecht ook al gedaan.
3: Waarom zeg je
0: mijn
3: naam zo Nederlands? Manon.
0: Manon. Op zijn Frans. Hola. Ja? Oké, klinkt wel chic, hè, Manon?
1: Ja.
0: Manon uit Brugge. En Roosje uit Utrecht. Nou, ja, hoe zijn jullie vriendinnen geworden? Want ik zie jullie altijd samen ook wel, hè?
1: Door K3 en door Camille.
0: Mm-hmm. En heeft er een speciale gelegenheid geweest waar jullie elkaar dan moet hebben? Wanneer was die eerste keer dan?
2: Camille, de première.
1: Ja, precies een jaar geleden.
0: Oh.
1: De première van de seizoen 3 van de serie van Camille Milo.
0: Dus jullie vieren vandaag jullie 1-jarig bestaan samen als vriendinnen. Maar fantastisch. Echt? Ja, dan wil ik wel weten op wie jullie gestemd hebben via VRT Max. Wie zijn jullie 3 favorieten, Roosje?
1: Nummer 1 staat K3 voor ons allebei.
0: Mm-hmm.
2: Op nummer 2 Laura voor ons allebei. Ja.
1: En op nummer 3? Op 3 heb ik gestemd voor Bas, omdat vriendinnetjes van mij fan zijn van Bas en ik gunde ook wel Bas om te winnen, dus ik heb daarom op Bas gestemd ook.
0: En Manon?
2: Op Maxime en Babette.
0: Maxime en Babette. Oké, dus die laatste, ja, die derde plaats, daar wil ik jullie oneens over, maar 1 en 2 gelijk. Maar ja, K3 fans dus, met andere woorden.
1: Ja.
0: Goed, hè? Dus jullie zijn er ook bij zaterdag, neem ik aan. Mm-hmm. Vol een bak.
1: Zeker.
0: Ja, en jullie kunnen dansen ook.
1: Ja.
0: Tuurlijk wel. Wil je, ja, ik heb nog wat bijscholing nodig, wat dat betreft. Maar dat komt goed tegen zaterdag, denk ik. Ik mag jullie 2 VRT Zomerhit CD's geven. Voor elk 1 natuurlijk. Is een dubbel CD met heel wat zomerse hits op. Natuurlijk ook alle 10 de finalisten. En K3 uiteraard. Die kunnen we er niet ontbreken, zeker. Proficiat in ieder geval met jullie verjaardag alvast. En met de CD. Voilà.
1: Dankjewel.

Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar.

0: Supertramp, It's Raining Again. Daar geloven wij hier aan de kust niet in. Nee, hier is het mooi weer en blijft het droog. En dat zal zo blijven tot na de VRT Zomerhit finale. Week van de waarheid voor onze finalisten. En de Red Panthers zijn aan hun match van de waarheid bezig tegen Nederland. En oh, Nederland heeft kunnen scoren. 1-0 voor hen nu.
1: Met Mobiel Plus thuis internet van Mobile Vikings heeft Eva alles wat ze nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan ze zelfs een app downloaden om via AI met haar renom te praten.
2: Allee, zeg eens iets, Bruno.
3: Ik zal eens iets zeggen. Stop met die een brave jongen. Ik ben 42.
2: Hoe zet ik dat op mute?
3: Ik mute super dringend. Duurt die deur open.
2: Bruno.
4: Mobile Vikings.
5: Vakantie voorbij. Nu al? Het is back to school bij Mediamarkt. Nu een HP OfficeJet Pro all-in-one printer voor 129 euro. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
6: Van griezelen tijdens Nachtwacht Halloween tot wegdromen bij een magische kerst. In Plopsaland beleef je dit najaar samen betoverende momenten. Verleng de magie en boek nu jouw droomvakantie met 25% vroegboekkorting naar Plopsaland.
7: En de winnaar van VRT Zomerhit is niemand minder dan...
8: Zo, de aankondiging van de winnaar hebben we al. Nu nog de Zomerhit. Dit weekend komen we eindelijk te weten wie van de 10 finalisten VRT Zomerhit wint.
9: Volg de spannende ontknoping zaterdag live in Blankenbergen of op VRT1 en VRT Max.
10: De grootste hit van de zomer, die proef je bij De Leize. Met een Busipas-abonnement reizen jongeren tot en met 24 jaar super voordelig met de bus en tram door Vlaanderen. Jij hebt dus de keuze. Of je brengt je zoon of dochter zelf naar vrienden, de jeugdbeweging, de padel en vijf, het zwembad, het centrum en de les. Of je koopt en vandaag nog een super voordelig abonnement op delijn.be. De Lijn. Beweeg mee.
11: Je luistert naar Radio 2 in Antwerpen.
0: De halve finale van het WK hockey voor vrouwen. België tegen Nederland, dus in Nederland. Het is nu rust, maar Nederland 1-0 voor, ja.
12: Elke dag telt voor twee. VRT Radio 2.
0: Je kan het allemaal volgen op Sportza Live of hier volgen voor het nieuws nu.
13: Het is 7 uur. Goedenavond, VRT Nieuws met Peggy de Meijer. In Nepal en Tibet zijn nu al bijna 400 doden geteld na de verwoestende modderstroom gisteren. De hulpdiensten zoeken nog altijd naar meer dan 1400 vermisten. Ook onder hen meer dan 500 buitenlanders, bij wie België, buitenlandse zaken bij ons, heeft nog altijd geen nieuws over hen. Volgens de Nepalese premier zijn vandaag ook bijna 600 mensen gered in het gebied. Duizenden Nepalese militairen en politieagenten zijn opgevorderd om mee te helpen zoeken. Dat gebeurt in moeilijke omstandigheden, zegt correspondente Wilma van der Maten.
14: Als je ook naar de verhalen luistert van de politie en het leger die daar nu bezig is met hun handen. Hè, want graafmachines kunnen niet komen, dus die stuiten ook op verschillende lichamen. En ze weten dat ze snel moeten werken, want op een gegeven moment gaat die klei opdrogen. En dan krijg je eigenlijk overal moddergraven. Maar wie waar ligt, dat weten we niet.
13: In de Hoge Venen blijft een stuk autoweg aan de Signal de Botrange de hele avond afgesloten, omdat het vuur er weer is opgeflakkerd. Dat is niet abnormaal, het turf onder de grond is nog aan het smeulen na de grote natuurbrand. En in het afgebrande gebied is de brandweer nog altijd aan het nablussen. Intussen mogen wandelaars de gebieden waar het niet heeft gebrand weer in. Het afgebrande veengebied is verboden terrein, dat is zowat een derde van het natuurgebied. Op dit moment spelen de Red Panthers, de nationale hockeyvrouwen, de halve finale van het WK in Amstelveen. Tegenstander is topfavoriet en thuisland Nederland. Jonathan Mettepenningen, hoe doen onze hockeyvrouwen het?
15: De Panthers staan voorlopig op achterstand bij het ingaan van het derde kwart. Het staat 1-0 voor Nederland. Het was Frederik Matla die kon scoren voor Oranje. En het was toch een foutje van de doelvrouw van België, van Elodie Picard, die de bal te makkelijk tussen de paal en haar been liet glippen. Op die manier dus 1-0 voor Nederland. Maar België zit absoluut in de wedstrijd, durft ook controle nemen, durft ook echt naar de kansen te zoeken en niet alleen te wachten op de counters. 4 strafcorners kregen ze ook al. Dus een gelijkmaker kan erin zitten voor de Panthers richting een historische week. K-finale, maar voorlopig dus wel 1-0 voor Nederland.
13: Dankjewel, Jonathan. In de Champions League voetbal kent kampioen Club Brugge zijn 8 tegenstanders in de League Phase. Ze spelen op verplaatsing tegen Inter Milaan, PSV, Napoli en Stuttgart. De thuiswedstrijden worden gespeeld tegen Liverpool, Aston Villa, Bodø/Glimt en Lens. Vanmiddag op de meeste plaatsen droog en erg warm. En vanavond trekken dan onweersbuien over ons land. Die kunnen intens zijn met veel regen, hagel en zware windstoten. Het noodnummer 1722 is geactiveerd. Morgen nog altijd kans op enkele buien met onweer. En dan wordt het iets minder warm tot 24 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
0: Op de Antwerpse ring richting Nederland een half uur vertragen tussen Sint-Anna-Linkeroever en Borgerhout. Op de buitenring rond Brussel een half uur file golven tussen Sint-Stevens-Woluwe en Wemmel. Naar Brussel op de A12 een kwartier tussen Strombeek en Laken door Werken. Op de E42 van Luik naar Bergen is er een half uur file tussen Spie en Fleurus. En op andere plaatsen alleen kleine vertragingen en door het voorspelde onweer worden in Brussel alle parken en Brussel gesloten. Bossen.
16: De meest betaalbare schrijnwerker van het land.
17: Radio 2 aan zee.
16: David van Ottegem.
0: En Abba nu, Mamma Mia.
16: VRT.

0: Er zijn drie namen toegevoegd aan de line-up van de grote finale van VRT Zomerhit. Barbara Dex zal haar idool Dolly Parton eren. Pierre de Mare zal in primeur zijn nieuwe single brengen. En Gene Thomas, zijn zomerhit-klassieker Kom Wat Dichterbij. Daarmee wonnen Reggie en Jake Reese de zomerhit in 2020. Maar het origineel is wel van Gene Thomas, die we daarnet ook hoorden met een cover van Tom Dice. Natuurlijk weer Mij en Mijn Gitaar. Waar is de tijd van Tom Dice?
1: Ja, dat is waar. Maar die heeft toch nu ook... heeft hij niet meegeschreven aan sommige songs? Ja, toch, hè?
0: Die is goed bezig. Wel.
1: Ja, ja, ja.
0: Die blijft goed bezig.
1: Volgens mij doet hij ook management en zo nu.
0: Die doet zoveel. Ja. Dat is ongelooflijk.
1: Hij is er nog altijd.
0: Maar dat is iemand uit Eeklo, natuurlijk. Dat is de productiefste stad van Vlaanderen, volgens mij. Dat is ongelooflijk. Jij bent er natuurlijk ook bij zaterdag.
1: Yes.
0: Dat zal wel zijn, Laura Tesoro. Helemaal niet zenuwachtig. Jij bent chill, heb je daarnet al gezegd. Je hebt er zin in. Wie denk je is jouw grootste concurrent? Mocht je nu even afstand nemen van buitenaf bekijken, wat denk je?
1: Wel, ik heb wel een top 3. Ik heb een pronostiek van 3 mensen dat ik denk dat gaan winnen.
0: Oh,
1: dus eerst en vooral denk ik Aaron. Hij heeft gewoon de nummer 1 hit van de zomer. Dus als we puur naar de cijfers kijken, dan is het Aaron. Want hij staat al 3 weken op nummer 1.
0: Mm-hmm.
1: En dat is ook mijn persoonlijk lievelingslied. Dan heb je ook nog Bas, die echt een stemmenkanon was in The Voice en nog altijd super populair is. Hij staat hier toch maar voor de eerste keer met zijn allereerste single en ik vind dat heel straf. Dus dat zou ook wel een grote kans hebben zijn, denk ik. En dan denk ik ook wel, Maxime en Babette. Ja, Maxime is Maxime, hè. En alle meisjes stemmen daarop. Dus ik denk dat dat ook wel een kans hebben is. Dus ik denk, ja, dat zijn mijn 3, dat is mijn top 3.
0: Ja, oké, okay. We gaan zien wat er van komt.
1: Dat is mijn pronostiek.
0: Ja, we gaan zien. Het kan ook zomaar even Laura Tesoro zijn.
1: Ik hoop natuurlijk dat ik mee in die top 3 zit. Hè. Maar ja, als ik moet kiezen, dan is dat.
0: Inderdaad, oké. Okay. We gaan zien. Zaterdag, het is spannend. En het is bijna overmorgen. Hier ligt ook een muntje, Laura. Je ziet daar onze Radio 2 ballenbak. Daar zitten de laatste ballen in van de zomer. Met zomervragen. Je mag nog eentje draaien, inderdaad. Voilà, je weet al perfect hoe het in elkaar zit. Oh, daar gaat de bal rollen op de vloer.
1: Hier al op de grond, wacht.
0: Laura Tesoro op de knieën.
1: Oei, maar wacht.
0: Moet ik jou helpen? Ik ga 3 keer...
1: Laura Tesoro op de knieën, dat is een rare quote. Ja, doe maar.
0: Ja, geef maar aan mij. Ik ga 3 keer per week naar de fitness. Allee, ja. Used to be. Wacht, ooit maar.
1: Nee, zie, het gaat niet open.
0: Oh, maar wat een afgang nu.
1: Het gaat sowieso een stoute vraag
0: zijn. Dat weet ik niet. Ah, hier, kijk, ze zat goed opgesloten.
1: Dank u.
0: Ja, wat zou het zijn? Ben nu ook wel benieuwd.
1: Als je voor 1 dag een stripfiguur zou mogen zijn, wie kies je?
0: Moeilijke vraag.
1: Ik lees geen strips. Ik las vroeger altijd Kiekeboe.
0: Ah, ja.
1: En toen wou ik altijd Fanny zijn, dat ik die zo mooi vond.
0: Ja.
1: Dus voilà, Fanny dan.
0: En niet Madame Pijp? Of is dat toch van... Nee, is dat van Nero ook? Of is dat
1: ik heb
0: Pijp, die wafels bak. Ja,
1: ik lees geen
0: strips. Ik had het wel voor de wafels in de strips. Raar genoeg.
1: Oké, okay, ja, voilà.
0: Oké, okay, nee, maar Fanny,
1: ik
0: inderdaad.
1: Ja, dat wou iedereen altijd al weten van mij, denk ik.
0: Oké, okay, Laura Tesoro. Nog 1 vraag, dat willen we wel weten. Wat heb je voor ons in petto straks? Live hier bij Radio 2.
1: Uiteraard, Plastic Paradise. Ik heb nog wel een kleine verrassing. Maar ik ga dat voor op het podium houden. Mm. En dan nog 3 andere nummers om de boel wat op te leuken. Ja. Dus ik hoop dat iedereen nu massaal naar de dijk van Blankenbergen komt.
0: En waaraan hebben we die verrassing te danken?
1: Gewoon omdat ik daar zin in had.
0: Doe vooral je zin. Straks om 7:30 hier op het podium. Laat
1: voilà,
0: het zo. Voilà.

0: Je vindt Radio 2 nog tot en met zaterdag in Blankenbergen.
1: Kom vandaag langs met je vrienden of je hele gezin.
0: Ontmoet onze DJ's.
1: Sta op de eerste rij bij Hallo Kroket van Catnet.
0: En zie mee tijdens optredens van jouw favoriete artiesten.
1: En zaterdag is er de finale van VRT Zomerhit.
0: Maak het live mee op de Zeedijk in Blankenbergen.
2: Radio 2.
1: Luister en ontdek nog veel meer achter de schermen bij Radio 2 op VRT Max.
3: Wij zijn tevreden over uw werk.
4: Maar?
3: Nee, geen maar.
4: Echt? Beter hè, zonder maar. Zoals bij Scarlett. Voor slechts €50 per maand krijg je onbeperkt internet, tv en een mobiel abonnement met een topnetwerk. Scarlett, waarom meer betalen?
5: Mannekes! Bompie! Die zijn het augustus, hè?
6: Ja, ja, dat weten we.
5: Ik bedoel, tijd voor een nieuwe start, hè?
7: Ja, ja, dat weten we.
5: En om ons huisje wat op te frissen.
6: Ja, ja, het schilderen en zo.
5: En dat we 25% korting krijgen op alle verf.
7: Wat blieft,
5: dat wisten we niet. Dat weet het nu.
7: Naar Gamma!
0: Hoe maak je het?
8: Samen met Gamma.
0: Tot en met maandag krijg je met je Gamma Plus kaart 25% korting op alle verf. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
5: Gamma, jouw verfexpert.
9: Kies je voor.
10: Even een fun fact.
9: Of met de collega's voor.
10: De meest foute 80's hit.
9: Gelijk heb je. Want voor elke mood
11: is iets anders goed.
9: Digitale radio heeft het allemaal. Ontdek het onwaarschijnlijk brede aanbod en luister via DAB+, je smart speaker of je favoriete app. Alle info op digitaleradio.be.
12: Zeg lief, weet jij waar dat wij een haalbaarheidsattest kunnen vragen? Allee, om een bod te doen op deze huis.
13: Ah ja, ja, dan moet je eens kijken bij...
14: Immoscope, man! Zijn jullie op zoek naar een aaibaarheidsattest?
13: Nee.
14: Dat treft, want ik ben namelijk heel gekend voor mijn aaibaarheid.
13: Ja, maar Immoscope, man, wij zoeken een haalbaarheidsattest.
14: Oh, maar daarvoor moet je gewoon eens kijken op onze website, hè?
13: Ja, dat is wat ik dacht eigenlijk, ja.
15: Droomhuis staat vroeger op Immoscope.
16: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via immoscope.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar je droomhuis.
14: Immoscope, man!
17: Ah, New York, zalig. Oh, schatke, waar is ons hotel juist?
13: Ah, ik zal het eens opzoeken.
17: Nee, niet doen. Nee, hé, de seconddata, dat kost hier €20, hè. Ze biedt een deurwaarder op ons dak omdat jij hier op uw gsm zit. Als we thuis komen, zijn we misschien dakloos.
13: Sst. Hey Kate, activeer mijn digitale simkaart via KVC Mobile. Voilà, hotel is 2 straten verder.
17: Nou, oh, top hè, die Kate.
16: Wereldwijd onbeperkt surfen zonder roamingkosten? No stress. Kate it, KVC. Beweegt met je mee.
18: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
19: Promo koken.
16: Een receptje met vis.
18: Ah wel, onze zalmfilet zonder vel is nu 1 schaaltje van 450 gram plus 1 gratis.
16: Oh, zalm in papillot, chique, pas cher.
18: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
20: Elke dag telt voor 2.
0: Radio 2.

Zie je wel dat ABBA nog ging komen? Mamma Mia. En Frans is in Deinze aan het luisteren. Die vraagt of ik van plan ben om vannacht vroeger op te staan voor de maansverduistering. Ah ja, dat is waar. Ja, 2 weken na de indrukwekkende zonsverduistering is er vannacht een gedeeltelijke maansverduistering. Oh. 20 over 3 vannacht. Don't think so, Frans.

0: Niemand gaat hier inderdaad naar huis. Iedereen komt hier toe voor het optreden van Laura Tesoro straks. Nog even dit ook op de buitenring rond Brussel. Een half uur filegolven tussen Sint-Stevens-Woluwe en Wemmel. In Zaventem is er hinder door een ongeval op de linkerrijstrook. Naar Brussel op de A12 ook een kwartier tussen Strombeek en Laken door werken. En door het voorspelde onweer worden in Brussel alle parken en bossen gesloten.
1: Je luistert naar Radio 2 in Antwerpen.
2: Elke dag telt voor 2. WRT Radio 2.
0: Geen onweer hier bij ons aan de kust. Hier schittert het alleen maar. Het is nu de beurt aan Laura Tesoro, live bij Radio 2 aan Zee. Als je er niet bent, dan kan je ook gewoon thuis of op het werk volgen via VRT Max. Je klikt op Radio 2. Luister live en dan links van boven kijken.

kamerad uit Duitsland. We hebben hem hier ook al gezien in Blankenbergen voor VRT Zomerhit. Be Mine. Ondertussen, je hoort het op de achtergrond, is Laura Tesoro aan het shinen op ons podium. We gaan eens meeluisteren.

0: Pak al je zomermomenten uit met een CW-fotoboek. Bestel het nu met 20% korting en maak kans op een limited edition CW-reiskoffer. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
1: Code Yellow!
2: Krijg nu als ondernemer bij je internet tot 3 mobiele abonnementen gratis met 15 gigabyte data. En dat een heel jaar lang.
3: Ja, ja. En wat staat er in de kleine lettertjes?
2: Hetzelfde, maar dan kleiner. Info op telenet.be.
4: Van medische kosten tot heo vakantiekampen. Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek jouw welzijnsvoordelen op heelan.be. Heelan. Helemaal welzijn.
5: Radio 2. Elke dag telt voor twee.

0: Sensualité van Axel Red. Ondertussen What's the Pressure gehoord op het podium. Laura Tesoro live bij Radio 2 aan Zee vanavond. Wat een mooie avond hier nog, zeg. Ik weet niet hoe het bij jou zit. Het kan in het binnenland helemaal anders zijn. Ik hoor dat in Brussel alle parken en bossen gesloten moeten blijven voor het voorspelde onweer. Voorlopig nog niks van te zien hier. We gaan even meeluisteren naar wat er hier boven onze radiostudio allemaal aan het gebeuren is nu.
1: Een paar mensen zijn hier die de dancebreak kunnen. Dus als je de dancebreak kunt en je wilt je wagen hier op dit podium, dan meld je zo meteen maar even hier beneden tijdens de song. Wij starten al en tegen het einde hoop ik jullie hier naast mij te zien. Alright?
0: Ah, dat was de verrassing.
1: Wie wilt meedansen? Let's go. Dit is Plastic Paradise. Meedansen mag.

Als je het verder wil volgen, ga dan even naar VRT Max. Radio 2 met de luisteraars straks ook op het podium naast Laura Tesoro. Dat is de verrassing die ze voor ons in petto heeft. Zou je ook allemaal kunnen zien op VRT Max.

0: wil jou oprecht.
1: Ja, was mooi daarnet. Al die toeschouwers op het podium die ook het dansje kenden van Plastic Paradise mochten mee op het podium naast Laura Tesoro om samen te dansen.
2: Te kijken, hè, dat die dat doen, dat is toch waanzin. Waanzin. Oké. Okay. Wauw. Wat denkt u, doen we nog eentje? Nog geen laatste? En dan straks onderweg naar huis kun je allemaal stemmen op Plastic Paradise. Merci.

0: Ik kan je voorstellen, dit is al de laatste voor vanavond. Niels de Stadsbader, vuur en vlam.
1: 7 uur liep de apotheek binnen, want waarom...

0: weer een mooie dag geweest hier aan zee. Dat is de laatste van hieruit, maar natuurlijk is er straks Radio 2 Relax met Carolien. Nog veel meer muziek dan.
1: En vlam, toch zeg ik je nu bedankt. Jij verzacht alle pijn. Gewoon door er te zijn.
0: Ja, niet zo'n mooie dag geweest voor de Red Panthers uiteindelijk, want ze zijn verloren tegen Nederland. Ze gaan niet door naar de finale. Maar kijk, morgen weer een nieuwe dag. En mijn Madiwodo-week aan zee is ook voorbij bij deze. Morgen heb ik een dagje vrij. Maar zaterdag, ja, dan maak ik al die afwezige vrijdagen goed met een marathon-uitzending waarin DJ Kim en ik je backstage meenemen tijdens de voorbereidingen van VRT Zomerhit. De finale zelf zal ook live worden uitgezonden op radio en televisie. Dus ik hoop om je dan weer terug te horen hier. En dan kom je nog maar een laatste keer mee de zomer vieren in de afterparty ook, hè.
2: Een McValue menu van McDo voor €5,90, dat is... Yup, nu krijg je een frietje, een drankje en twee McValue toppers naar keuze voor maar €5,90. En dat is pas... Info en voorwaarden op mcdonalds.be.
3: Je luistert naar Radio 2 in Antwerpen.

0: is 8:00, een heel goede avond. VRT Nieuws met Dominique De Preeuw. 8:00, een heel goede avond. VRT Nieuws met Dominique De Preeuw. In Hoogeveen blijft een gewestweg aan de Signal de Botrange nog de hele avond afgesloten, omdat het vuur er heropgeflakkerd is. Het vuur zou al wel weer onder controle zijn. Zo'n heropopflakkering is niet abnormaal. Het turf onder de grond is nog aan het smeulen na de grote natuurbrand van de voorbije weken. De brandweer is die nog altijd aan het nablussen. Er is nog altijd geen nieuws over de 3 vermiste Belgen in de regio in Nepal waar gisteren forse modderstromen waren, nadat een stuk van een gletsjer was losgescheurd, dat zegt Buitenlandse Zaken. De ambassade in New Delhi in India en de ereconsul in Kathmandu in Nepal overleggen met de lokale overheden om snel nieuws te krijgen. Ze hebben ook contact met de familieleden van de vermiste Belgen, geeft Buitenlandse Zaken nog mee. Op Travelers Online hadden 33 Belgen zich geregistreerd vooraleer ze op reis gingen naar Nepal. Zij zijn al zeker allemaal veilig. In Frankrijk wordt vanavond een landelijke benefietavond georganiseerd voor de slachtoffers van de vele grote bosbranden deze zomer. De actie is live op tv te zien. Meer uitleg door Frank Renaud.
1: Les multiples incendies qui frappent notre pays cet été laissent des centaines de familles démunies.
2: Honderden gebouwen en huizen zijn de afgelopen weken afgebrand in Frankrijk. Mensen raakten alles kwijt. Daarom hebben artiesten nu de handen ineengeslagen.
1: Rendez-vous pour un grand concert caritatief.
2: Met een groot gezamenlijk concert in Bordeaux, waar de grootste bosbranden woeden, wordt geld ingezameld. Het wordt live op radio en televisie uitgezonden. Er treden sterren op als rapper Gims, zangeres Zazie, Julien Clerc en Renaud.
3: C'est pas l'homme qui prend la mer, c'est la mer qui prend l'homme.
2: Met de kaartverkoop vooraf is al een €500.000 ingezameld. En vanavond kunnen tv-kijkers geld doneren. Al het geld gaat naar gedupeerden in de gebieden waar bosbranden deze zomer meer dan 100.000 hectare in de as hebben gelegd. Waarmee het de ergste bosbranden in de recente geschiedenis van Frankrijk waren.
0: In een privéschool in de buurt van Berlijn zijn vanmiddag 2 mensen doodgeschoten. De slachtoffers zijn een studenten van 18 en een man van 30 die probeerde tussen beiden te komen. Kort na de schietpartij kon de politie een verdachte oppakken. Het gaat om een jongeman van 19. Hij is waarschijnlijk de vriend of ex-vriend van de gedode studenten. De eerste elementen van het onderzoek wijzen op een relatieconflict. De Europese voetbalbond UEFA bereidt juridische stappen voor tegen FIFA-baas Gianni Infantino. De UEFA heeft daarvoor al documenten ingediend bij de federale rechtbank in de VS voor strafbaar wanbeheer. Infantino wilde een deel van de WK-rechten verkopen aan privé-investeerders. Maar door massaal protest van de bonden is hij weer afgestapt van dat idee. Volgens de UEFA omzeilde Infantino de normale procedures en besliste niet alles in zijn eentje, wat niet kan. Daar dreigde de UEFA er ook al mee om alle Europese landen niet te laten deelnemen aan het WK. In de laatste voorronde van de Europa League voetbal speelt Sint-Truidens een terugmatch tegen Omnia Nicosia. Stef Wijnands in Cyprus, hoe heeft STVV de eerste helft afgewerkt?
4: Het staat voorlopig 2-1 achter en na de 1-0 winst uit de heenmatch is dus voorlopig alles in evenwicht. Sint-Truiden begon het best aan de bal, maar het toonde te weinig stootkracht in de hete oven die hier in Nicosia woedt. Want het is meer dan 30 graden nog altijd op dit uur. En na 15 minuten kreeg het dan plots een strafschopfout tegen Diony, zette die om en hij verdubbelde zelfs de stand naar 2-0. Een mooi doelpunt buiten bereik van Kukubo. Geen 2 minuten later kwam er ook een strafschop aan de overkant. Sebaoui zette die feilloos om en STVV kreeg zelfs nog een goede kans op de 2-2 via Mouya. Maar de laatste 10 minuten werd het heel hard teruggedrongen door de Cyprioten. Maar voorlopig is er dus nog geen beslissing hier. 2-1.
0: Dankjewel, Stef. De Red Panthers, onze nationale hockeyvrouwen, zijn er niet in geslaagd de finale te halen van het WK in Amstelveen. Tegen topfavoriet en thuisland Nederland werd het een kleine nederlaag, 1-0. Het verslag is van Jonathan Mettepenningen.
5: De Red Panthers zullen zich bestolen voelen, want de 1-1 viel 4 minuten voor het einde. Een uitstekend in elkaar gebokste aanval via de jonge Lisa Moors, afgewerkt door de nog jongere Famke van Heel. Het jonge geweld had het geflikt, maar het scheidsrechterskorps riep de gelijkmaker terug. Het bleef dus bij de 1-0, die viel door een foutje van doelvrouw Picard. De Belgische vrouwen mogen nu wel al terugkijken met trots op hun WK, want ze hebben gestreden voor wat ze waard waren in de halve finale tegen de topfavoriet. Het wordt dus een wedstrijd om het brons op zoek naar een tweede WK-medaille en de eerste in bijna 50 jaar voor de Red Panthers.
2: Het kan stevig regenen vanavond, mogelijk met onweer. Ook vannacht kans op een onweersbui. Het blijft minstens 16 graden. Morgen zwaar bewolkt met soms een bui. Temperaturen tot 23 graden. Meer op vrtnieuws.be.
6: Door het voorspelde onweer zijn in Brussel alle parken en bossen gesloten. Verder geen vertragingen.

0: En we zijn vertrokken met Radio 2 Relax. With or Without You van U2. Ik hoop dat buiten je parasol is dichtgeklapt en dat de was is binnengehaald, want het gaat onweren. Dat is niet erg, we maken het gezellig. Met Suzanne en Freek bijvoorbeeld.
1: Als je mijn gedachten eens kon zien, dan stond ik niet alleen misschien. Ik heb eigenlijk nooit echt gedacht.

Goud van Suzanne en Freek. Het internet is in de ban van Jennifer Lopez en haar Europese tournee. Niet omdat ze zo mooi zingt. Nee, omwille van een grote krekel die langs haar jurk omhoog kroop richting haar nek. Tijdens een concert in Kazachstan. Het publiek had dat door, want die zagen dat op het grote scherm. Iedereen begon te juichen. En J-Lo die dacht, oeh, they love me. Die had niks door. En ze lachte en ze wuifde terug naar het publiek. Schitterende beelden.

het jonkie van de hele VRT-zomerhit Hoop. Bas Serra, morgenavond om 19:30 staat hij op ons podium bij Radio 2 aan Zee in Blankenbergen. Jij bent welkom. En om 3:30 treden Gert en James op. Zal wel druk worden daar.

0: duizenden andere oren.
1: Ja, ja. Maar weet jij wanneer je stiekem verleid wordt?
0: Pas op, straks is het te laat.
1: Win-win zoekt het uit. Volgende week op VRT1 en op Radio 2.

0: Schitterend nummer, Richard Ashcroft en Break the Night with Color. Het is bijna 8:30. Een goede avond.
1: VRT Radio 2.
2: Radio 2, relax.
0: Geen avond passeert voordat de Hollandse koning van de openingsdans is voorbijgekomen. Marco Borsato en zij.

De romantische mannen zijn wakker geworden. Positieve reacties op dit nummer van mannen, jawel. Wie zegt dat Marco Borsato enkel voor de vrouwen is? Allee, qua muziek, hè? Marco is dit.

Milo, Nobody Needs You Like I Do. Marino, Marina uit Westerlo, die is net wakker geworden in Canada. Krijg hier een goede morgen. Ze ontbijt met Radio 2 erbij. Dat is toch schitterend? Hey, good morning over there. Hier is een Vlaamse hit voor jou.

Luan, si tu es là. Si tu étais là. Jongens, ik moet ook terug naar school. Mijn Frans is niet meer wat het geweest is. Alleszins, de zon is hier ondergegaan in Brussel. Het is eind augustus. Waar we begin juni nog wakker werden om 4:30 's morgens met het gekwetter van de vogels, zullen ze nu toch iets langer in hun nest blijven liggen. Alles is een beetje aan het veranderen. Maar hier gaat de zomer nog door bij Radio 2. Tot een bittere eind. Met als apotheose de beste zomerhits op zondag. En dit is Radio 2 Relax met Joe Cocker.

daarnet, foute zonnebril opgezet. Goud gespiegeld glas met paarse randen, plastieke souvenir.

buurman en Middellandse Zee. Ik weet niet of jij aan de Middellandse Zee verblijft op dit moment. Maar hier in België, mijn god, het is hier super hard aan het onweren in Brussel. Het is losgebarsten. De lichtflitsen komen tot komen de Radio 2-studio binnen. Laat gerust weten hoe dat bij jou is. Haal je was snel binnen. Maak dat de huisdieren binnen zijn. En let's go. We gaan naar Oostende, want daar is dit lied geschreven. Marvin Gaye en Sexual Healing.

0: Maar toch vind je ons niet.
1: Dan heb je op één plek nog niet gezocht.
0: Want je vindt ons enkel en alleen bij Radio 2 op VRT Max.
1: We zijn er de hele dag door als je even wil ontspannen met de beste muziek.
0: Radio 2, relax.
1: Ontdek onze... Je luistert naar Radio 2 in Antwerpen.
2: Ja, wij zitten in de onweer, in het onweer in Brussel. De parken zijn gesloten, uit angst voor omverwaaiende bomen. Hou het rustig. We gaan straks verder met Human League. En een schitterend nummer, maar eerst het nieuws van 9.
3: 9 uur, een heel goeie avond. VRT Nieuws met Dominique De Preeuw. Er is een stakingsaanzegging ingediend door het gemeenschappelijk vakbondsfront van het gevangenispersoneel. Volgens de vakbonden wordt er niet naar hun wensen geluisterd door de overheid en door justitieminister Annelies Verlinde. Robbie de Kaai van de Socialistische Vakbond somt de bezwaren nog eens op.
4: Nog altijd veel te veel gedetineerden in onze gevangenissen. Nog altijd meer dan 400 mensen op de grond. Nog altijd een 300-tal bijgeplaatste bedden in oude gevangenissen en meer dan 300 bijgeplaatste bedden in nieuwe gevangenissen. Nog altijd zoveel personeeltekort, een verlofachterstand van 800.000 dagen. Dan denk ik dat het personeel terecht naar de werkgever kijkt en zegt, en nu? Wat gaat u nu doen?
3: Als er niet snel oplossingen komen, zal er op 6 september worden gestaakt, mogelijk voor meerdere dagen. In Frankrijk start zometeen een landelijke benefietavond voor de slachtoffers van de vele grote bosbranden deze zomer. De actie is live op tv te zien. Meer uitleg door Frank Renaud.
5: Les multiples incendies qui frappent notre pays cet été laissent des centaines de familles démunies.
6: Honderden gebouwen en huizen zijn de afgelopen weken afgebrand in Frankrijk. Mensen raakten alles kwijt. Daarom hebben artiesten nu de handen ineengeslagen.
5: Rendez-vous pour un grand concert caritatief.
6: Met een groot gezamenlijk concert in Bordeaux, waar de grootste bosbranden woeden, wordt geld ingezameld. Het wordt live op radio en televisie uitgezonden. Er treden sterren op als rapper Gims, zangeres Zazie, Julien Clerc en Renaud.
7: C'est pas l'homme qui prend la mer, c'est la mer qui prend l'homme.
6: Met de kaartverkoop vooraf is al een €500.000 ingezameld. En vanavond kunnen tv-kijkers geld doneren. Al het geld gaat naar gedupeerden in de gebieden waar bosbranden deze zomer meer dan 100.000 hectare in de as hebben gelegd. Waarmee het de ergste bosbranden in de recente geschiedenis van Frankrijk waren.
3: In Spanje is het grootste deel van een kostbare prehistorische goudschat gestolen uit een museum in het zuidoosten van het land. Het is een collectie van vooral gouden, maar ook zilveren en ijzeren voorwerpen van rond het jaar 100 voor Christus. Ze wordt beschouwd als een van de kostbaarste uit de bronstijd in Europa. De dieven hadden maar 4 minuten nodig om de buit te stelen. De waarde van de schat wordt geraamd op ongeveer €1,5 miljoen. Anderlecht speelt thuis tegen Kairat Almaty uit Kazachstan. Na de 3-0 uit de heenmatch mogen de Brusselaars niet in de problemen meer komen. Peter van den Bemt, hoe doet Anderlecht het?
8: En voorlopig hebben ze nog geen doelpunt kunnen maken. 32 minuten ver, 0-0 tegen Kairat Almaty. Anderlecht met dezelfde elf als een week geleden. En kansen zijn er zeker geweest. Svetkovic, eerst een kopbal op de doelman. En dan eigenlijk 3 keer oog in oog met de doelman afgezonderd. En geen enkele keer is hij er voorbij geraakt. 2 keer de save van die jonge doelman Kalmurza. En 1 keer nog een verdediger die er net nog een schoentip tegenzette. En 1 keer wel ook flink geschrokken Anderlecht zelf. Met een grote kans voor de Portugees Luis Mata. Ook hij oog in oog met Kozemans. Maar de doelman van Anderlecht bracht redding. Natuurlijk, de kwalificatie komt nooit in gevaar. Anderlecht 3 doelpunten voorsprong uit de heenwedstrijd. Maar hier nog altijd 0-0.
3: Dankjewel, Peter. En de Red Panthers, onze nationale hockeyvrouwen, hebben maar nipt met 1-0 verloren tegen Nederland in de halve finale van het WK. Een afgekeurde goal in de slotfase zorgde voor veel commotie. Stefanie van den Borre is teleurgesteld.
9: Hun goal is geen goal. Dus hoog in het midden van het veld op mij, waardoor ze dan ook met een bal naar haar voeten meeneemt, is geen goal. De goal die Femke daar maakt, is naar mijn weten wel een goal. Dit is gewoon echt kloten. En dit is weer een manier dat we niet uitgeschakeld worden. Oké, we hebben nog een match voor de 3e plaats. Maar dit is niet... Ik verlies liever 10-0 dan op deze manier. Dit is gewoon niet... Kan ik niet accepteren.
3: kan stevig regenen vanavond, mogelijk met onweer. Ook vannacht kans op een onweersbui. Het blijft wel minstens 16 graden. Morgen zwaar bewolkt met soms een bui. Temperaturen tot 23 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
2: Door werken is er 10 minuten vertraging op de E314 van Nederland naar Lummen in Genk. Verder geen problemen.

Dit nummer is een beetje een pleister op ons schuldgevoel. The Human League en I'm Only Human. En als we onze schaduwkant dan toch mogen laten zegevieren, dan helemaal met de fikskes. Die hoopt dat zijn ex stiekem heel erg, of toch een beetje, ongelukkig is.

0: The Water Boys en How Long Will I Love You. Céline Dion is weer compleet hot. Sinds de jaren 90 staat ze weer helemaal bovenaan. En dat heeft met haar concertreeks te maken natuurlijk.
1: Si l'on ne prend que la couleur que la lumière lui donne, quand la vie m'habille de noir, eh bien moi je lui

Bonjour, pardon, merci. Céline Dion, die is zo hard aan het trainen voor haar comeback, voor haar concertreeks dat op 12 september aftrapt in Parijs. 3 keer per week gaat ze naar de Pilates, 2 keer per week naar de balletles. Wauw, zoveel respect, daar raak ik niet aan.

Hij schreef dit nummer letterlijk in 10 minuten tijd. Sign Your Name, Terence Trent D'Arby. Maar hij kon de druk van zijn platenfirma niet zo goed aan. En hoe alles naar geld rook. Hij veranderde zijn naam en trok zich terug. Jammer voor ons.

0: Ik had erover voor degenen die al bijna in slaap liggen. Fantastisch toch? En voor degenen die wakker moeten worden, namelijk degenen op de weg. Er is door werken vertraging 10 minuutjes maar hoor, op de E314 van Nederland naar Lummen in Genk. En op de E19 naar Breda tussen Kleine Bareel en Sint-Job. Verder geen problemen.
1: Radio 2, relax. Radio 2, relax.
2: Carolien de Bekker.
0: Er zijn nu wel geen problemen, maar misschien hier en daar een onweer of zo. Hier in Brussel is het compleet voorbij. Aan de kust blijkbaar ook overgewaaid en alles weer rustig. Dit is Chenise, I love your smile.

Shanice en I Love Your Smile. Het was een mooie 27e augustus vandaag. Lekker warm, ook aan de zee. En ook David heeft zich geweldig geamuseerd, want hij had weer leuk bezoek. Laura Tesoro bijvoorbeeld is komen optreden. Ze is ook ondertussen 30 geworden. En ze is daar heel blij mee, echt. Wijsmeisje ook, toch? Haar pronostiek voor zomerhit. Zij denkt dat Aaron Blommaert gaat winnen, want dat is haar lievelingslied.

dat is al 10 jaar dat ik in het vak zit. Ik heb gezongen in Aalst, Beuty, Zwevenzeelen, Genoelselderen. Ik heb zalen doen vollopen, ik heb zalen doen leeglopen. Ik heb succes gekend, ik heb ellende gekend. Ik heb toejuichingen gehad, bloemetjes, verzoeknummers. AC/DC, Sherry, bakske vol met stro. Ik weet niet waarom, ik weet niet hoe het komt. Maar artiesten hebben meestal maar...

0: Raymond van het Groene Woud. Hey, Win-Win is deze week terug op de radio, hè? Je hebt het waarschijnlijk al gehoord, maar de podcast van Win-Win, Mens Erger Je Niet, die is eigenlijk nooit gestopt. Heel de zomer lang kon je in Mens Erger Niet gasten aan het woord horen die deze zomer moesten werken. En deze week was het aan Siska Schoeters, die is centrale gast in Mens Erger Je Niet. Die ergert zich bijvoorbeeld aan lastige kinderen op de achterbank.
1: Ik ben ooit eens, maar haar papa was er wel bij, mijn ex-stiefdochter, Marta de Soete, was heel
2: kleinig. Bij naam genoemd?
1: Ja, maar ze was echt nog heel klein en die was aan het uithangen. En we zijn aan het rijden. Ik zeg, Martatje. Ik was echt wel meer die een plusmama toen. Want, ik zeg, Martatje, dit gaat niet. En die bleef. Ik zeg, kijk, nu is het genoeg. Ik ga gewoon stoppen aan de kant. Ik zet u eruit. Ja, dat is tot, ik zou dat wel nooit meer doen.
0: Of Siska Martatje echt aan de kant heeft laten staan, dat moet je zelf maar even ontdekken. In Mens Erger Je Niet. Je kan de podcast terugvinden op VRT Max. En trouwens, heb je zelf ergernissen waarbij je goed wil klagen bij Xavier en Schema? Win-win@radio2.be. In

Isabelle A. en Tim Akkerman, ik denk te veel. Eet jij in de zomer ook wel eens zo van die langoustines? Zo van die gamma-achtige zeebeestjes? Wel, als kind dacht ik dat het volgende nummer over een vader langoustine ging. Vader Langoustine.

0: Altijd dichterbij.
1: In Antwerpen.
0: Altijd dichterbij van Stefanie Struyck. Zo dadelijk na het nieuws van 10 nog meer relaxe muziek. En we starten met Stella Lefty.
2: Het is 10 uur. Goedenavond. VRT Nieuws met Dominique De Preeuw. In de Hoge Venen blijft een gewestweg aan de Signal de Botrange nog de hele avond afgesloten, omdat het vuur er heropgeflakkerd is. Het vuur is wel alweer onder controle. Eerder vandaag raakte bekend dat bijna alle toerisme in de niet verbrande veengebieden weer op gang is gekomen. Peter de Kroebele, is er nu opnieuw brandgevaar?
3: Wel, zo'n heropflakkering is niet abnormaal, want de turf onder de grond is nog aan het smeulen na de grote natuurbrand van de voorbije weken. En het duurt wel even vooraleer alle hitte weg is. En regen helpt eigenlijk ook niet al te veel. En de brandweer is dan ook nog altijd aan het nablussen. Dat blijft toch wel even zo. Maar er is geen echt gevaar, nee. Maar het is wel van belang alles daar goed in de gaten te blijven houden. En ja, voor het grote publiek is bijna alles wat gebouwen, toerisme, wandelpaden en zo meer betreft weer open en toegankelijk. Maar natuurlijk kan je niet in de verbrande veengebieden. Dat is toch wel 1/3 van het hele areaal. Daar kan en mag je niet in. En daar wordt dus nog vooral nageblust. Daar waar, volgens onderzoek van onze RTBF-collega's, mogelijk een bosmaaier is ingezet door de Waalse overheid. En dat zou wel eens de oorzaak van de venenbrand kunnen zijn, maar dat moet nog goed uitgezocht worden.
2: Oké, dankjewel Peter. Het dodental van de vloedgolf en overstromingen in Nepal en Tibet is opgelopen naar 392. Er zijn ook nog zo'n 1400 vermisten. 3 Belgen zijn ook nog vermist. Voorlopig is er over hen geen nieuws, zegt Buitenlandse Zaken. Gisteren brak een gletsjer af in de Himalaya. Dat bracht grote modderstromen op gang met verwoestende gevolgen in Nepal en Tibet. In de Europa League voetbal speelt Anderlecht op dit moment tegen de Kazakken van Almaty. Peter van den Bemt, het is een zorgeloze avond geworden voor de Brusselaars.
4: Zeker en vast, want het staat 2-0, nee 3-0 nu. Biancone heeft er nog één binnengekopt, voilà 3-0. En het was al 3-0 na de heenwedstrijd, dus opgeteld is dat 6-0. En uiteraard grote zekerheid over de league face van de Europa League. Een kans of 4 in de eerste helft voor Svetkovic, maar niet voorbij de doelman geraakt. Tot dan een penalty voor Hansbel op slag van rust. 1-0 voor Paarsmit en verdiende voorsprong. Al was Kajal beter dan vorige week, had ze ook één grote kans waar Kozemans goed moest tussenkomen. En één richtingsverkeer nu ook in de tweede helft, waar Sikan al vroeg voor een tweede doelpunt zorgde. De mooie actie besloten met een schot in een schuine hoek. En nu dus op een corner van Ambrose Biancone voor de 3-0. We zijn net over halfweg de tweede helft en Anderlecht maakt er toch een beetje een gale avond van.
2: Dankjewel Peter. Nog in de Europa League is Sint-Truiden uitgeschakeld na een 4-2-nederlaag in Cyprus tegen Omnia Nicosia. STVV speelt nu verder in de Conference League. In die Conference League is AA Gent te gast bij Hibernian. Tom Boudeweel in Schotland, hoe hebben de Gentenaars het gedaan in de eerste helft?
5: Dat hebben ze het prima gedaan, want bij de rust was het 0-1 en goal van Vergara. Maar Martin Boyle heeft net gelijk gemaakt. De Gentenaars zijn nog aan het protesteren omdat zij handspel hebben gezien in de opbouw van deze fase. Maar het zou toch een flinke domper zijn, zo meteen na de pauze, om meteen die gelijkmaker te slikken. Want Gent heeft alles onder controle, had wel wat kansen en heeft maar één keer gescoord. Maar hij moet gaan kijken naar het scherm. Dus de Spaanse scheidsrechter moet zelf gaan beslissen of het handspel is en of de gelijkmaker kan doorgaan. Voorlopig dus 1-1.
2: Dankjewel Tom. En de Red Panthers, onze nationale hockeyvrouwen, hebben maar nipt met 1-0 verloren tegen Nederland in de halve finale van het WK. Een afgekeurde goal in de slotfase zorgde voor veel commotie. Stefanie van den Borre is teleurgesteld.
6: Hun goal is geen goal. Dus hoog in het midden van het veld op mij, waardoor ze dan ook met een bal met haar voeten meeneemt. Het is geen goal. De goal die Femke daar maakt, is naar mijn weten wel een goal. Dit is gewoon echt kloten. En dit is weer een manier dat we niet uitgeschakeld worden. Oké, we hebben nog een match voor de derde plaats. Maar dit is niet... Ik verlies liever 10-0 dan op deze manier. Dit is gewoon niet... kan ik niet accepteren.
2: Voor Nederland is het de 8e keer op rij dat het vrouwenhockeyteam de WK-finale bereikt. Die is zaterdag om 18:00 s'avonds. Nederland neemt het dan op tegen Argentinië of Australië. Vanavond en vannacht regenbuien en die kunnen intens zijn, mogelijk met onweer. Het blijft minstens 16 graden. Ook morgen veel wolken met soms een bui, dan is tot 24 graden mogelijk. Meer op vrtnieuws.be.
0: Er staat nog een file op de E19 naar Breda tussen Kleine Barreel en Sint-Job. Daar moet je zo'n dikke 10 minuten aanschuiven.

Heerlijk, dat country gitaartje. Stella Lefty en Basten. Er wordt hier vanuit het regenachtige Oost-Vlaanderen naar ons geluisterd. Vanuit Nederland, maar ook vanuit het Griekse Kos. Waar ze nog in de hitte zitten na te genieten van de dag. Met Radio 2 Relax op de achtergrond. En een presentatrice die klaar is voor bed.

ligt op de zee. Om 21:15 s'avonds. Heb je trouwens de Kylie-documentaire al gezien op Netflix? Over hoe Kylie Minogue vertelde hoe ze uit haar rol wou breken van het brave buurmeisje. Ze was dat zo, zo beu. En dan ging ze experimenteren met alternatieve muziek. Ze nam dan bijvoorbeeld een duet op met de artistieke Nick Cave. VRT Radio 2. En al haar fans haten hem. Zo'n duistere kerel met zo'n zonnestraaltje. Hoe hij haar besmette, maar wel met een prachtige song. Where the Wild Roses Grow.

today. Oké, de fans van Kylie vonden het maar niks, die Nick Cave. Maar we zijn nog altijd super goede vrienden. Veel respect tussen die twee en voor elkaar. De documentaire Kylie, ik vond het wel de moeite. En dit is Teddy Swims, Mr. Know It All.

Ik moet zeggen, daar straks deed een vriendin van mij de voordeur open en ik zag, amai, die is gisteren op stap geweest. En ja, ja, ze was naar een concert van Clouseau geweest. Ik denk dat hij nog een week nodig heeft om te recupereren. Ik wist niet dat dat zo wild was, een Clouseau-concert. Als je het zelf nog eens wil meemaken, morgenavond staan ze op Maanrock in Mechelen.

te hopeloos te blijven hopen of leg ik me neer als misantroop. Was het niet voor de liefde van mijn mensen, dan gaf ik het al lang op. Heb vertrouwen in de mensheid. Een optimist zegt, ga beter als ooit. Historicus pleit, we hebben teriger gehad. De grote hoop, hij weer niks gezien, niks gehoord.

typische geslis van toerist Lemsi. Dat klinkt zo rauw van de straat. Het zal wel niet expres zijn. Horizon. Het is bijna 10:40. Is dat een goed moment om er nog eens een Italiaanse klassieker tegenaan te gooien? Zip.

0: crossen met de rossen in de bossen. Dat is alles waar ik aan kan denken als ik aan Ed Sheeran denk. Crossen, hè? Niks anders. Stef Bos.
1: This

0: Het nieuwe tv-seizoen is hier en daar al gestart. Maar dit najaar keert ook Het Huis terug met Erik Goens. En de 100ste aflevering komt eraan dit najaar. Met als gast Stef Bos. Dat wordt echt een goeie. Dat weet ik nu al. Interessante mens, toch?
1: I walked along a forbidden road. I had to know.

0: Eagles en Hotel California. Ik wil niks afbreken. Maar ik heb toch nog wel één prachtige plaat. Tot aan het nieuws van 11. Dus hier gaan we.
1: Caroline de Bekker. Radio 2.
0: En daar is Natalie in Berkeley geworden. Met Shiver.

0: En dit was de laatste voor het nieuws van 11. Dankjewel voor het fijne gezelschap. Hier tijdens Radio 2 Relax, tijdens de zomers. Geniet van meer muziek.
1: Je luistert naar Radio 2 in Antwerpen.
0: Na het nieuws.
2: Blijf nog even nagenieten van de zomeravond. Na het nieuws kan je ontspannen met de beste muziek. In Radio 2 Relax.

0: VRT Nieuws met Dominique de Preeuw. Het gevangenispersoneel gaat waarschijnlijk opnieuw staken in september. Het gemeenschappelijk vakbondsfront heeft een stakingsaanzegging ingediend. De bonden vinden dat er te weinig naar hen wordt geluisterd door de overheid en door minister van Justitie Annelies Verlinde. Robbie de Kaaij van de Socialistische Vakbond herhaalt nog eens wat de verwachtingen zijn.
1: Het personeel moet veilig kunnen werken met een aanvaardbare werkdruk, met voldoende personeel, niet met te veel gedetineerden, ook niet in bijgeplaatste bedden of op de grond. Ze moeten ook veilig kunnen doen in een gebouw dat dat toelaat en met apparatuur die werkt. Ofwel gaat men ons nu overtuigen dat men oplossingen heeft, ofwel gaan wij de daad bij het woord voegen en dan zullen wij actie voeren. Wij willen nu weten wat, waar, wanneer en hoe, mevrouw Verlinde.
0: Als er niet snel oplossingen komen, wordt er gestaakt op 6 september vanaf 10 uur 's avonds, mogelijk voor meerdere dagen. De RVA heeft vorige maand nog aan bijna 160.000 mensen een werkloosheidsuitkering uitbetaald. Dat is ruim 40% minder dan in de maand juli vorig jaar. De daling is het gevolg van de regeringsbeslissing om werklozen nog maar maximaal 2 jaar een uitkering te geven. Die maatregel is begin dit jaar van kracht geworden. Sindsdien hebben al ruim 130.000 mensen hun uitkering verloren. Hoeveel van hen intussen een ziekteuitkering krijgen, is niet bekend. In de Conference League voetbal is AA Gent met 2-3 gaan winnen bij Hibernian. Het matchverslag vanuit Schotland is van Tom Boudeweel.
2: Een ware Houdini-act van AA Gent in Schotland van 2-1 achter. En de nakende uitschakeling keerde de Buffalo's het helemaal om in het slot. Eerste gelijkmaker van Burgess, 6 minuten voor het einde. En dan de 2-3 door een own goal van Chaiwa op het einde van de toegevoegde tijd. Gent had bij de rust nogthans alles onder controle. Het overwicht en de voorsprong via Vergara. Maar de bezoekers acteerden te slap na de pauze. Kerr en Paslak brachten Gent op de rand van de uitschakeling. Maar dankzij een mirakel plaatsen de Buffalo's zich toch voor de groepsfase. Na 3 moeilijke voorronden. 5-5 dus voor de Belgische ploegen.
0: Dankjewel, Tom. In de Europa League had Anderlecht geen enkel probleem met Almaty uit Kazachstan. Na de heenmatch van deze vierde ronde wonnen de Brusselaars nu ook de terugmatch met 3-0. Svetkovic op penalty, Sikan en Bianconi scoorden. Die andere Belgische ploeg, Sint-Truiden, is uitgeschakeld in de Europa League. STVV ging in Cyprus met 4-2 onderuit tegen Omnio Nicosa. De Limburgers treden nu aan in de Conference League. En in het basket versloegen de Belgian Lions Tsjechië met 92-81. Het ging om de eerste pre-kwalificatiematch voor het EK van 2029. Er trekken stevige buien over het land, mogelijk met onweer. Ook vannacht nog kans op regen bij minstens 16 graden. Morgen meestal bewolkt en soms een bui. Dan is 24 graden de maximumtemperatuur. Meer in de app van VRT Nieuws.
3: Luistert naar radio.

Te lo dije bien.

De liefde die ik me tussen ons had voorgesteld, was eeuwig jij mijn ridder op het witte paard. Trouw tot in de dood, het was me zoveel waard. Ik weet zelf niet of je leeft, je hebt niet opgebeld. Het zullen weer je vrienden zijn of auto pech, of dat je had gebeld, maar ik was weer ingesproken.

Je luistert nog tot 1 uur deze nacht naar Radio 2 Relax. En op onze nieuwe stream kan je de hele dag terecht om te ontspannen.

0: Middernacht, VRT Nieuws met Dominique de Preeuw. Er is een stakingsaanzegging ingediend door het gemeenschappelijk vakbondsfront van het gevangenispersoneel. Volgens de vakbonden wordt er niet naar hun wensen geluisterd door de overheid en door justitieminister Annelies Verlinde. Robbie de Kaai van de Socialistische Vakbond somt de bezwaren nog eens op.
1: Nog altijd veel te veel gedetineerden in onze gevangenissen. Nog altijd meer dan 400 mensen op de grond. Nog altijd een 300-tal bijgeplaatste bedden in oude gevangenissen en meer dan 300 bijgeplaatste bedden in nieuwe gevangenissen. Nog altijd zoveel personeeltekort, een rolachterstand van 800.000 dagen. Dan denk ik dat het personeel terecht naar de werkgever kijkt en zegt, en nu? Wat gaat u nu doen?
0: Als er niet snel oplossingen komen, dan zal er op 6 september gestaakt worden, mogelijk voor meerdere dagen. In het oosten van Cuba is er een grote stroompanne. 4 provincies zijn er getroffen. Cuba kampt sinds begin dit jaar geregeld met stroompannes nadat de Verenigde Staten een olieembargo hebben opgelegd aan het land. Door de vele stroomonderbrekingen is in juni het schooljaar in Cuba ook vroeger gestopt. Maar de minister van Onderwijs heeft aangekondigd dat in september alle leerlingen weer gewoon naar school kunnen. In de Conference League voetbal is AA Gent erin geslaagd om in de slotfase met 2-3 te gaan winnen op het veld van het Schotse Hibernian. Het matchverslag is van Tom Boudeweel.
2: Een ware Houdini-act van AA Gent in Schotland. Van 2-1 achter en de nakende uitschakeling keerden de Buffalo's het helemaal om in het slot. Eerste gelijkmaker van Burgess, 6 minuten voor het einde. En dan de 2-3 door een own goal van Chaiwa op het einde van de toegevoegde tijd. Gent had bij de rust nogthans alles onder controle. Het overwicht en de voorsprong via Vergara. Maar de bezoekers acteerden te slap na de pauze. Kerr en Paslak brachten Gent op de rand van de uitschakeling. Maar dankzij een mirakel plaatsen de Buffalo's zich toch voor de groepsfase. Na 3 moeilijke voorronden. 5-5 dus voor de Belgische ploegen.
0: In de Europa League heeft Anderlecht zich met een vlotte 3-0-zege tegen Almaty uit Kazachstan probleemloos geplaatst voor League Face. Voor Sint-Truiden werd het in de Europa League een afknapper. De Limburgers gingen met 4-2 onderuit bij Omonia Nicosia uit Cyprus. Het vangnet van de Conference League houdt hen in Europa. Voor coach Frederik de Meijer was de conclusie duidelijk. De Cyprioten waren beter.
3: Ja, zeker. Omonia was zeker vandaag beter. Meer ervaring, meer kwaliteit aan de bal. Dat is de details die doen het verschil. We hebben zeker eerst een elf te veel balverlies, domme balverlies. En ja, ze krijgen kans van die domme balverlies, zoals de ene wedstrijd. Dus we weten, we moeten nog beter aan de bal worden en nog leren van die match. Dat is belangrijk.
0: In het basket hebben de Belgian Lions Tsjechië verslagen in de eerste pre-kwalificatiematch voor het EK van 2029. In Oostende haalden de Lions het met 92-81. Op 26 november spelen de Lions hun tweede wedstrijd in Noorwegen. En de Red Panthers zijn er niet in geslaagd om op het WK hockey bij de vrouwen de finale te halen. Ze verloren nipt van titelfavoriet en Duitsland Nederland met 1-0. Een late goal van de Panthers werd onder luid protest nog afgekeurd. Nederland speelt zaterdag de finale tegen Argentinië of Australië. Het kan nog regenen vannacht, mogelijk met onweer. Het blijft minstens 16 graden. Daarna een overwegend zwaar bewolkte dag met soms een bui en temperaturen tot 24 graden. Meer op vrtnieuws.be. Radio 2. Je luistert naar Radio

0: Nog tot 1 uur vannacht kan je ontspannen met de beste muziek.
1: Radio 2 Relax.
0: Maar op onze nieuwe stream kan dat de hele dag lang.
2: Radio 2.

Je moet er mee leven, je kan er wel smeken. Maar zij heeft genoeg van je flauwekul. Oh, jij hebt al die tijd haar hart maar voor de helft gevuld. Dus sorry hoor, is eigen schuld.

Het is 1 uur, een heel goede nacht. VRT Nieuws met Matthijs Bijnens. In de Oekraïnse havenstad Cherson in het zuiden van het land krijgt de bevolking de raad de stad te verlaten. Door de aanhoudende Russische aanvallen dreigt er een lange periode zonder stroom en verwarming. De lokale gouverneur spreekt van een extreem moeilijke situatie, omdat Rusland de aanvallen op essentiële infrastructuur en voorzieningen heeft opgevoerd. In Cherson wonen naar schatting nog zo'n 60.000 mensen. In de kerncentrale van Gravelines in het noorden van Frankrijk zijn opnieuw kernreactoren stilgelegd als gevolg van een massale toestroom van kwallen. Die komen terecht in de zeewaterpompstations en ze verstoppen de filters, waardoor het koelsysteem van de centrale niet meer goed kan functioneren. Het is niet de eerste keer dat er een kwallenprobleem is. Ook de vorige weken lagen er regelmatig reactoren stil. Het probleem met kwallen is ook een gevolg van de klimaatopwarming. Die kwallen gedijen namelijk erg goed in warmer water. Het was een drukke voetbalavond. In de Conference League voetbal is A-Gent erin geslaagd om in de slotfase met 2-3 te gaan winnen op het veld van het Schotse Hibernian. Gent leek af te stevenen op een uitschakeling, maar de ploeg kon in de slotfase de rollen nog omdraaien met goals van Burgess en Obita. Ook Anderlecht deed het goed en plaatste zich vlot voor de Europa League met een 3-0 zege tegen Kairat Almaty. En geen Europa League voor Sint-Truiden. De Limburgers gingen met 4-2 onderuit bij Omonia Nicosia uit Cyprus. Het vangnet van de Conference League houdt hen wel in Europa. En vannacht loont het de moeite om nog even op te blijven. Straks is er een bijna volledige maansverduistering. De maan zal voor 93% bedekt worden door de schaduw van de aarde. Het schouwspel begint om 3:23. Het hoogtepunt is om 6:12. En de maan zal dan al laag boven de horizon staan in het zuidwesten. Om te kijken heb je geen eclipsbril nodig. Het is alleen duimen dat er niet te veel wolken zijn straks. En die kans is helaas wel reëel. Want het kan nog regenen vannacht, mogelijk met onweer de komende uren. Tegen het einde van de nacht wordt het meestal wel wat droger. Het blijft minstens 16 graden en overdag krijgen we een overwegend zwaar bewolkte dag met soms een bui en maximaal tot 24 graden. Ik wens je nog een heel rustige nacht toe. En meer vind je altijd in de app van VRT Nieuws.